0: across Wisconsin, and that was Cardinal Burke. And so that's kind of, so we have known each other for a long, long time now. But I was born and raised on a dairy farm. My father had bought, and then after high school, I tried some ongoing education, but wind up coming back home, and actually did become bought the farm and got married and wound up farming then for about 22 years.
1: Wow!
0: And it's been a wonderful thing, but there was an inner calling in me that was asking me to do something more, and I was always working with youth. So for a while, the priest would come over to our farm actually, and they would sit down and they would complain about all the things they have to do. And I made the faithful mistake of asking them, "Well, how can I help?" And so I just encourage you that if you have a priest come to your home for lunch or for whatever, and they start to complain about all the things they have to do, don't make the fateful mistake of saying, "How can I help?" Because you'll be given a task, right?
1: Yes.
0: And my task was, well, I need for you to go back to school so you can come work for me. And I said, okay. Well, that's how I was introduced to the Marian Catechist, because Bishop Burke at the time was just fairly newly introduced to it by his friend, servant of God, Father John Hardin at the time.
1: Yes.
0: And Bishop Burke at the time, he was so enthralled with Father John Hardin and the way that he taught. Father John was a master catechist.
1: Ja, u hoort diaken Patrick enthousiast vertellen over inderdaad zijn de start van ook het zijn eigen kennismaking met het Marian Catechist Apostolate. En hij vertelt eigenlijk meteen in het begin heel grappig dat hij nog maar net 2 weken diaken is als ik dus aan hem vraag om zich voor te stellen. En daar feliciteer ik hem natuurlijk ook mee. Hij zegt ja, het is een late roeping, maar het is wel een geweldige reis geweest. En het is eigenlijk allemaal gekomen door dat programma, dat Mariale Catechistenprogramma, dat ik heb leren kennen zo een beetje halverwege de jaren 90, door de toenmalige bisschop van La Crosse, dat is de plek waar hij woont en werkt, en dat is de huidige kardinaal Burke. Dus zij kennen elkaar al heel erg lang. En dan vertelt diaken Patrick dat hij opgegroeid is op een boerderij met allemaal melkkoeien. Nou, heeft wel geprobeerd wat opleidingen te volgen, maar dat werd niks. Dus hij kwam eigenlijk weer thuis bij zijn vader, is ook het boerenvak in gegaan en heeft 22 jaar lang de boerderij geleid eigenlijk. Was gewoon boer. Nou, dat was op zich heel fijn. Is getrouwd, kinderen gekregen. Maar er bleef toch een soort van innerlijke stem in hem roepen. En hij heeft altijd met jeugd gewerkt, dus ook in zijn parochie. En op een gegeven moment kwam dus de priester naar de boerderij en die was een klein beetje aan het klagen over wat er allemaal moest gebeuren. En hij zegt, ja, toen heb ik eigenlijk de faithful, dus de gelovige fout, je kunt ook fatal, kun je ook erin horen, dus de fatale fout gemaakt. Het is natuurlijk een grapje wat hij zegt, om te vragen aan die priester, hoe kan ik helpen? En nou, hij zegt dan ook van, als je vraag dat nooit, want dan krijg je een taak toebedeeld. Maar ook dat vertelt hij natuurlijk als een grapje. Nou, de taak die hij toebedeeld kreeg was om, of eigenlijk, er werd hem gezegd toen van, nou, je moet opnieuw naar school en dan moet je voor mij komen werken. En dat was dus bisschop Burke, in de tijd bisschop Burke, die deze diaken, huidige nu diaken Patrick, op die manier dat Marian Catechist Apostolate heeft geïntroduceerd. En bisschop Burke at de tijd was zelf zeer betrokken en ook hij werkte samen met een priester, John A. Hardin, een jezuïet, in 2000 overleden. En deze John Hardin, Father John Hardin, was echt een meester-catechist. En nu vertelt dan diaken Patrick verder iets over deze priester en hoe dat hele catechese-programma eigenlijk tot stand is gekomen.
0: And he was asked by Saint John Paul II, who was our Holy Father, right? Back in the early 80s. So to understand kind of the scope of where the Marian Catechists come from, if you can imagine John Paul II at the Vatican along with Mother Teresa, all right? So there too, they're talking, and John Paul II makes this request to Mother. He said, I want you to just take care of the poorest of the poor, but I want you to catechize them. And then she responded, well, I'll have to catechize my sisters, Holy Father. And then in the room comes Cardinal Ratzinger, who later becomes Pope Benedict, right? And he goes, well, I know this master catechist over in Detroit, Michigan, of all places, by the name of Father John Hardin. Well, they connected Mother to Father John. And Father John made numerous trips down to Calcutta to catechize her sisters. Well, Mother saw what he was teaching and the content that he was teaching. She takes it back to the Holy Father, John Paul II, and says, this is what the world needs. And John Paul II saw too, then he commissioned Father John Hardin then to create materials to catechize. And really, I think the foresight of all of this is that they were looking not necessarily at their time and place, but really at our time and place where we are today.
1: Yeah.
0: Right. And for the next 500 years from now, probably.
1: Yeah. Diaken Patrick vertelt dus over deze priester John Hardin, dat in de jaren 80 hij door Paus Johannes Paulus II gevraagd is om eigenlijk een catechese-programma op te zetten. Nou, hoe kwam dat dan? En hij vertelt dat echt heel, heel beeldend. Je moet je voorstellen, Paus Johannes Paulus II samen met Moeder Teresa in het Vaticaan. En Paus Johannes Paulus II zegt tegen Moeder Teresa, nou, ontzettend belangrijk werk natuurlijk om de armen op te vangen. Maar ik vind dat je ze niet alleen moet helpen in hun armoede, maar je moet ze eigenlijk ook catechese geven. En Moeder Teresa zegt erop van, nou, ik moet eerst mijn eigen zusters onderwijzen. En dan komt kardinaal Ratzinger, de latere natuurlijk paus Benedictus de 16e binnen. En die zegt, nou, ik ken een geweldige catechist uit Detroit, Michigan, in de Verenigde Staten. En dat is die Father Hardin. Nou, ze zijn met elkaar in contact gebracht en Father Hardin gaat dus heel vaak naar Calcutta om daar inderdaad de zusters van Moeder Teresa te onderwijzen, te catechiseren. Ik heb het opgezocht, het is een Nederlands woord. Wij gebruiken het eigenlijk zelf niet, maar eigenlijk catechese geven, onderwijzen in het geloof. En dat doet hij dus daar in Calcutta. Moeder Teresa is zo onder de indruk van de inhoud en van de manier ook natuurlijk waarop hij dit doet. Dat vertelt ze weer terug aan Paus Johannes Paulus II. Nou, die heeft dat inmiddels ook een beetje gehoord en gezien. En die, ja, zij zeggen, ja, dit is wat de wereld eigenlijk nodig heeft. En daarom geeft de paus aan deze Father Hardin, John Hardin, de opdracht om materiaal te ontwikkelen om dus catechese te geven op, nou ja, op welke plek dan ook, zeg maar. En deken, diaken Patrick, die zegt er eigenlijk bij, ja, volgens mij hebben zij echt een vooruitziende blik gehad. Keken ze niet alleen maar naar het moment van toen, maar ver vooruit en misschien zelfs nog, nou, geldt het nog wel voor de komende 500 jaar. Vervolgens ga ik hem vragen, dat zult u zo horen, wat is er dan nodig om deze catechese te volgen? En daarover vertelt hij het een en ander. And you say our time, that they sort of already looked forward to this time. How would you characterize this time in the sense of the need of the catechism?
0: Right. Well, I know I've read numerous books, and they actually call this the apostolic time. You know, we probably have more uncatechized people than at the time of Jesus. when you really think of it, right? And so the work that we have, and we just had a couple of weeks ago, the gospel was about we have much work to do and very few laborers, right? Well, Father John Hardin's whole mission with the Marian Catechist was to make legions of a consecrated Marian Catechist. Now, to be consecrated Marian Catechist means that you're set aside to catechize, to teach. And that's the essence of what the Marian Catechist is versus any other catechetical program that's out there. It's the mission of the Marian Catechist is not just to form you doctrinally or, you know, intellectually. It is to form you spiritually just as much, because Father John Hardin knew that if you weren't formed spiritually, whatever you learned intellectually was not going to stick with you. And so you have to form the heart first to join with the brain. And that is what they always say is the longest distance is between our brains and our hearts, right? But once you connect those two, well, then the Holy Spirit takes hold and you open up your heart for those graces that God wants to so give us. And then you start the world on fire, right? And that's kind of the mission of what the Marian Catechist is all about.
1: Ja, dan vertelt dus diaken Patrick, naar aanleiding van mijn vraag van ja, deze tijd, wat heeft hij dan nodig aan catechese en hoe verhoudt zich dat dus tot dit project, tot dit apostolaat? En hij legt dan uit, ja, we leven, hè, dat zegt, ik heb diverse boeken gelezen en het wordt ook wel de apostolische tijd genoemd. En waarschijnlijk zijn er op dit moment meer mensen die niet voldoende onderwijs, dus catechese hebben gehad, dan in de tijd van Christus. En hij verwijst ook naar het evangelie, waarin staat dat er natuurlijk veel werkers is, maar niet ja, dat er te weinig werkers in de wijngaard zijn. En de hele missie, de visie van Father John Hardin was om hele legioenen van toegewijden, en in het Engels zeggen ze dan consecrated, nou, zou je ook kunnen vertalen met gewijden, maar het wordt toch meer bedoeld als toegewijde catechisten komen. En wat betekent dat dan? Nou, is dat je jezelf eigenlijk helemaal ja, vrij maakt om die catechese te geven, om te catechiseren, om te onderwijzen. En het onderscheid met ja, elk ander catechese project, wat gewoon een, ja, een los projectje is, zou je kunnen zeggen, is dat het er niet alleen om gaat dat je leert over ja, het leergezag, wat de kerk hè, zegt over dingen, of dat je gewoon het intellectuele als het ware bekijkt, maar de hele bedoeling is dat je minstens net zoveel als dat je die intellectuele inhoud meekrijgt, ook spiritueel wordt gevormd. Vader Hardin, dus Pater Hardin, die wist echt dat zonder die spirituele vorming al, ja, al het andere wat je aanleert, of het nou intellectueel is of op een andere manier, dat blijft gewoon niet hangen. En daarom moet eigenlijk eerst je hart worden gevormd, om dat samen te brengen met je hoofd, met je hersenen. En hij wist ook heel goed dat ja, misschien de afstand tussen je hoofd en je hart misschien wel de langste afstand is die er bestaat. Maar als je die twee eenmaal met elkaar verbindt, ja, als je dat dus lukt, nou, dan neemt de Heilige Geest het over en hij opent dan je hart voor alle genade die God jou wil geven. En dan zegt hij, dan kom je op stoom. En dat is eigenlijk de hele missie van dit Marian Catechist Apostolate. Ik vraag dan ook verder in het volgende stuk wat dat toegewijd of consecrated, wat dat betekent. En hij gaat daar wel antwoord op geven, maar hij neemt ook nog een mooi zijpaadje en dat zal ik dan zo vertalen.
2: Yes, you say being a consecrated catechist, does it mean that you solely focus on being a catechist? For whom actually is it?
0: That is a great question. To be consecrated, so I was consecrated in 2022. Okay. And to be consecrated as a Marian catechist does not mean that that's all that you do. You know, when you really think about it, we are all catechists in our homes. We are all catechists at our workplaces. We are all catechists, and about everything we do in life, we are a catechist. And St. Francis always said, you know, preach the Bible always, and when necessary, use words. So he's saying by our actions, right?
2: Mm-hmm.
0: And so to be consecrated means that you receive these particular graces through this apostolate that aid you in being set aside, in to be able to accomplish the work that the Holy Father John Paul II commissioned Servant of God Father John Hardin to do, to bring to the world. And that is really the essence of what the Marian Catechist is that in whatever state of life we are, whether we actually are catechists in a church program, whether we're parents, you know, whether we're grandparents, it doesn't make any difference. Singles, whatever it is, we are all called to be catechists and to be set aside. So there's room in this apostolate for all ways of life.
2: Yeah,
0: I should say. Cardinal always says, but you receive those particular graces.
2: Yes.
0: To help you achieve your goal.
2: And yeah.
0: That, you know, John Paul II always said that you know, there's four things in life. We have to know truth. You know, we have to know the truth, and that's what what Father John Hardin taught so eloquently and so clearly about the truth of the church. You know, then John Paul II goes on. He goes, then, you know, you need to be able to recognize that truth, and it's your job to learn that truth. And then he says, you know, then you have to proclaim that truth, right? But here comes the hard part. You have to know that if you're going to proclaim that truth, there's a cost involved, right? There's always going to be a cost whenever you proclaim the gospel of our Lord. And that's what I think is hard in these times, because I think we're afraid. We're fearful of proclaiming that. Well, that's what these particular graces, what I'm talking about, aid you in that. I mean, they just arm you in that. You can be consecrated to the Sacred Heart. You can be consecrated to the Immaculate Heart. You know, and you can join them all, right? They all give particular graces. But with the Marian Catechist, the grace that you receive is that catechesis, that proclaiming grace. I'm sorry, you can probably tell by my enthusiasm of my own voice, right? you want to get out and proclaim. And I think that's what this grace does.
2: Yeah.
1: Ja, een wat uitgebreider stukje over wat het betekent om inderdaad consecrated catechist te zijn. Dus om een gewijde catechist te zijn. En voor wie het eigenlijk bedoeld is, vraag ik. En diaken Patrick reageert heel enthousiast. Ja, dat is een hartstikke goede vraag. Hij is zelf in 2022 dus echt officieel zo'n toegewijde catechist geworden. Maar dat betekent niet dat dat het enige is wat je doet. Want als je erover nadenkt, zegt hij, zijn we eigenlijk allemaal catechisten. He, waar we ook zijn, op ons werk, thuis, als ouder en in alles wat we doen. En hij refereert aan de heilige Franciscus die altijd zei, ja, je moet eigenlijk altijd verkondigen en als het nodig is, gebruik je woorden. Nou, dan gaat hij nog iets nader in op dat toegewijde zijn. Als je aan dit apostolaat toegewijd bent, dan ontvang je bepaalde genades die jou helpen, zeg maar, om je echt op dat catechese geven toe te leggen. Om dat te kunnen doen waartoe Paus Johannes Paulus II in dat tijd Pater Hardin dus de opdracht toe heeft gegeven. Ja, om dat in de hele wereld te brengen. En je doet het dus met name door je voorbeeld. Maar de missie van dit Mariale catechisten apostolaat is dus inderdaad om ervoor te zorgen dat jij dat je geholpen wordt om dit zo goed mogelijk te doen. En dan kan het zijn dat je dat misschien wel in een programma in een parochie, gewoon in een een catechese-programma in de parochie doet. Of thuis als ouders, misschien ook wel als grootouders, maar ook als alleenstaande. Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ja, we zijn eigenlijk allemaal geroepen om dus eigenlijk catechist te zijn. En dit apostolaat kan. Ja, in alle levensstaten, zeg maar. En het helpt je dus, of het geeft je die speciale genade om te kunnen verkondigen. En dan noemt hij nog Paus Johannes Paulus II op, die altijd zei, ja, er zijn vier belangrijke dingen in het leven. We moeten de waarheid kennen. Vader Pater Harden, die onderwees dat ontzettend goed. En Paus Johannes Paulus II gaf ook altijd aan, ja, die waarheid moet je natuurlijk ook eerst leren herkennen. Dan moet je hem leren en vervolgens moet je hem dus verkondigen. Maar je weet ook, als je dat doet, dat er altijd een offer wordt gevraagd. Dat er, ja, in het Engels dus costs, hè, zijn er. Het kost je iets. En zeker in onze tijd lijkt het wel om dat wij angstig zijn om te verkondigen. Maar juist in dit apostolaat mag je dus die bijzondere genade ontvangen die jou juist bij dat verkondigen helpen. Die jou ook eigenlijk wapenen. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel toewijdingen. Je kunt je aan het Heilig Hart toewijden, aan het onbevlekt hart van Maria. En elke toewijding heeft ook zijn eigen genade. Maar de toewijding aan dit apostolaat, ja, daarin ontvang je dus juist de genade van de verkondiging. En dan verontschuldigt hij zich eigenlijk een beetje van, ja, je hoort het aan mijn enthousiasme. Ik ben er, ik kan erover blijven vertellen. Nou, dan ga ik nog eens vragen aan hem hoe je dan eigenlijk zo'n catechist kunt worden, of je een programma daarvoor kunt volgen.
2: En the way to get there is through a program, I think.
0: Sure.
2: Yeah.
0: Right, correct. Yeah, so but with Father John Hard, when he first created the Marian Catechist, this was in the mid-80s that he started to, like actually, the conception of it was teaching the Missionary of Charity Sisters. Mm. That was the conception of it. The birth of it was in about 1985 when he actually gave it a name, the Marian Catechist Apostolate.
2: Yeah.
0: Right? And through that, then, his very first course that he wrote was what we call now the Advanced Catechism Course of Father John Hard. Well, people started to take it. And then remember, this is back in the 80s. People started to take it, and they go, Father John, this is too hard. We don't understand any of this.
2: Oh.
0: So, yeah, imagine this is the 80s. So he takes the advanced course, and for lack of better words, and I'm not calling anybody this, but he dumbs it down, right? He modifies it to kind of in. He goes, oh my goodness, seriously. So he dumbs it down a little bit to introduce you to the true teachings of the church.
2: Mm-hmm.
0: So that becomes known as the basic catechism course. All right, and it's 16 lessons. There's about 1,000. I think there's 1,033 questions within those 16 lessons. You might say, "How on earth could you ever ask 1,000 questions about the faith?" And that's the first step. Everybody goes, "Well, that's way too hard." No, it's one question at a time. And Father John will be the first to tell you, you don't learn by the ones that you get right.
2: Mm-hmm.
0: You learn by the ones you get wrong.
2: Yes.
0: Right? You don't know what you don't know. And we have to admit, within the church, the last 40 years of catechesis is weak. Mm-hmm. And that's why we are in the situation where we are.
2: Yeah.
0: And so we're trying to fight our way back out of it. And I think the Marian Catechist is at its prime of its time right now to bust loose, because we're seeing a resurgence of people, especially young people. They are looking, they are desiring, they are hungry for truth.
2: Mm-hmm.
0: And they're tired of just being given whatever that they've been given. And I think we're at the forefront of something that's going to be so fantastic and great to re-evangelize the world.
2: Yeah.
0: And then doing it under the mantle of Our Lady of Guadalupe,
2: yes,
0: the Queen of the America, the star of the new evangelization. It doesn't get any better than that. Yvonne, this is it. This is the program right here.
2: Ja, u hoort het enthousiasme inderdaad er doorheen sprankelen. Ik vraag dus inderdaad, hoe word je dan zo'n catechist, zo'n toegewijde catechist? En gaat dan eventjes terug naar het ontstaan nog een keertje van deze catechese methode, van deze cursussen. Hij zegt van toen Pater Harden dus de lessen gaf aan de zusters, heeft hij pas zo rond 1985, heeft hij dus de naam ook verzonnen van Marian Catechist Apostolate. En toen is hij ook de eerste echte lessen gaan maken, om dus naast dat hij ze aan de zusters van Moeder Teresa die catechese gaf, om het ook elders te kunnen gebruiken, op verzoek dus van Paus Johannes Paulus II. Nou, nu zegt hij, noemen we die eerste lessen, die eerste cursus, noemen we de cursus voor de gevorderden. Want het bleek, mensen hoorden ervan en die gingen, die wilden het ook gaan doen, dus die gingen die lessen nemen. Maar het was veel te moeilijk. Ze snapten er eigenlijk gewoon bijna niks van. Ze zeiden ook, Pater Harden, dit is veel te moeilijk voor ons. Nou, toen heeft hij inderdaad het materiaal genomen en hij heeft het eenvoudiger gemaakt. En dat is een basis catechese cursus dus geworden, of een beginnerscursus van 16 lessen. Maar die 16 lessen, in totaal zitten daar wel meer dan 1000 vragen in. En hij zegt, je kunt je afvragen, kun je wel 1000 vragen stellen over het geloof? Nou, dat kan heel makkelijk. En de manier waarop dat ook verwerkt zit in deze cursus is dat de vragen steeds een beetje van een, op een andere manier toch ook wel hetzelfde vragen. En waarom heeft Pater Harden dat gedaan? Hij zei altijd van, je leert niet van de vragen die je goed hebt, maar je leert van de vragen die je fout hebt. Ja, want van tevoren weet je niet wat je niet weet. Hè? Dus vandaar dat het steeds opnieuw op een andere manier wordt gevraagd. Nou, dan zegt diaken Patrick ook, we moeten eigenlijk ook wel gewoon eerlijk zijn. Als je kijkt naar het niveau van de catechese in de afgelopen 40 jaar, en dat, misschien is het wel wereldwijd zo, is gewoon heel zwak geweest. En daardoor zijn we in de situatie gekomen waarin we nu zitten. Maar, zegt hij, we vechten ons terug. En juist dit catechese, Marian Catechist Apostolate, is zo'n beetje op zijn hoogtepunt. Want je merkt dat veel mensen ofwel terugkomen, of jonge mensen die het nooit gekend hebben, maar die verlangen echt naar de waarheid. En ze zijn het eigenlijk een beetje zat wat ze tot nu toe voorgeschoteld krijgen. En we staan, zegt hij, aan de vooravond van iets groots. En het is zo mooi dat we iets hebben ontvangen, zoals dus dit Mariale Catechisten Apostolaat, om de wereld te herevangeliseren. En hij heeft dus ook aangegeven dat die basis, die beginnerscursus, die is echt gemaakt om de mensen, gewoon de leer van de kerk te leren kennen, om hen daarin te introduceren. En dan zegt hij ook, en het gebeurt onder de mantel van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, de koningin van de Amerika's en de ster van de nieuwe evangelisatie. Nou, beter kan het niet worden, hè? Hij zegt dan, Yvonne, dit is het gewoon. Nou, ik vraag dan nog wat verder in het volgende stukje, ook nog naar dat speciale heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, wat dus in La Crosse in Wisconsin in Amerika zich bevindt en waar dus dit apostolaat gevestigd is. En daar gaat hij uitgebreid over vertellen. En the program and everything around it, that is probably concentrated in this place you mentioned already, Our Lady of Guadeloupe, the place of the Guadeloupe Shrine. Do people come there, especially there, to follow this course? And can you also tell us a little bit about this Guadeloupe Shrine? And again, Cardinal Burke, I think, is the one who is the main motor of this.
0: Right. So when Father John Harden in 1999 came to the the Diocese of La Crosse to meet with Bishop. Well, Bishop and Father John had known each other through the mid-80s, the later 80s and 90s, because Bishop recognized the work that Father John was doing.
2: Mm-hmm.
0: Well, they became close friends. And actually, Cardinal Burke was trying to create a shrine in our diocese. And at first, it was going to be called the Shrine of Our Lady of Fatima. And the story goes that he went to Mexico on a pilgrimage. And there he was praying, and Our Lady told him, "I want Our Lady of Guadalupe. If you do that, you're going to find everything that you need." And he did. He came back, and he announced that he was going to build a shrine to our Lady of Guadalupe. Within a couple of months, I'm not sure the exact timeline, but a couple came forward. The Swing family came forward and said, "We'd like to donate our farm to this project." Well, now he had his land. People started hearing about it. Donations came in, and he started to build it. So he first built the what is known as the Pilgrim Center, and the votive candle chapel. Those are the first two buildings that he did, and that was completed then in 2004. Then he started to build the Shrine Church, which sits up the hill about a half a mile from the Pilgrim Center.
2: Wow.
0: That was completed in 2008, okay? And now we're maybe 7 months away from another building project from being completed, and that is a 33-room retreat center right next to the church.
2: Okay.
0: So if people want to come and do an extended stay at the shrine, they will be able to do this now. So I encourage people to go to Our Lady of Guadalupe Shrine website.
2: Mm-hmm.
0: It is a beautiful sight. They'll be able to look at all the grounds and so forth. But we were over 100,000 visitors last year.
2: Wow. And those are people who come for a retreat, or do they also come for this?
0: No, they just come. Yeah, they come, Ivan, they come for many, many reasons. Oh. Many come to seek answers.
2: Yeah.
0: Right? To seek prayers. We've had numerous healings take place there. The Mayo Center is out of Rochester, Minnesota. It is a world-renowned cancer hospital. And many patients go there, and then they usually, after testing, they have a day off.
2: Mm-hmm.
0: And many of them hear about the shrine, and they come and they visit the shrine. They're seeking to be healed.
2: Yes.
0: Right?
2: Yeah.
0: And we had this one lady that... from Texas, and she was diagnosed in Texas. They sent her to Mayo up in Rochester. They did all the tests. She had, I believe it was a brain tumor.
2: Mm-hmm.
0: They couldn't operate her out in Texas, so they sent her up there. She had a day off. She came to the shrine with her husband, and the story goes that her husband was in confession. She stayed out and prayed, and her husband came out of confession. She goes, "Something happened. I can't explain it, but something happened." She went to the hospital the next day, and she was supposed to have the surgery. She requested to have x-rays done one more time. And the doctors didn't want to because they had everything that they needed. But they did anyway. And they came out and they go, "We don't know. It's not there today." But then the kicker was that they said, "Did you happen to go over to the Shrine of Our Lady Guadalupe yesterday?" And she goes, "Yes, we did." And they said, "You're not the first one."
2: Wow.
0: Well, it is a powerful place here.
2: Yes.
0: Our Lady is certainly present. And to hear these stories, it is just astounding what happens. But many come just to seek our Lord, right? And they seek it through Mary.
2: Yes.
0: And that's her role. Her role is always to lead us to her son. And that's what the Marian Catechist is all about.
2: Yeah.
0: It is it's not the focus on Mary, but she puts the focus on her son. But she brings things into a clear vision for us.
2: Yeah, yeah.
1: De vraag die ik dus stelde aan het begin van dit stuk ging over... waar volg je dan de cursus om zo'n catechist te worden? En hoe kan het, of hoe zit het precies in elkaar dat juist kardinaal Burke degene is die daar de motor achter is? Nou, dan gaat diaken Patrick uitgebreid vertellen dat inderdaad pater Harden en kardinaal, toen nog bisschop Burke, elkaar dus al halverwege de jaren 80 kenden, omdat de bisschop toen, bisschop Burke, een grote waardering had en ook de potentie van het werk van pater Harden inzag. En ze werden dus heel goede vrienden. En in die tijd probeerde dus bisschop Burke, daar waar hij bisschop was, in La Crosse, om een heiligdom wilde die opzetten. En eerst dacht hij om een heiligdom te creëren en dat te vernoemen naar Ons Lief Vrouw van Fatima. Nou, hij was op pelgrimage geweest, zo gaat het verhaal. En daar heeft Ons Lieve Vrouw van Guadalupe in Mexico tegen hem gezegd: als je het heiligdom naar mij noemt, dan zal alles wat je nodig hebt, zul je ontvangen. Nou, hij is teruggekomen en dat heeft hij dus gedaan. Hij ging het nu het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Guadalupe noemen. En nou, binnen een paar maanden bood een familie een groot stuk grond aan met een boerderij. En nu had dus bisschop Burke het land waarop hij dit heiligdom kon gaan ontwikkelen. Nou, mensen hoorden er ook van, ze gingen donaties geven en zo kwam het op gang. Nou, het eerste wat gebouwd is, is een pelgrimshuis en ook een kaarsenkapel. En die waren in 2004 klaar. En daarna is de kerk gebouwd. Op een heuvel is dat eigenlijk, op een iets van 800 meter van dat pelgrimscentrum vandaan. Daar staat dus die kerk sinds 2008. En ze zijn nu bezig, en ze verwachten dat dat ergens in februari 2027 klaar is, om nog een volgend gebouw af te leveren. Dat zijn ze dus nu aan het bouwen. En dat is een retraitehuis dat naast de kerk staat. En daar kunnen ongeveer 30 pelgrims worden ontvangen. Dus mensen kunnen daar ook voor een wat langere tijd verblijven. Nou, afgelopen jaar hebben ze al zo'n 100.000 bezoekers ontvangen. En ze hopen dat dat er natuurlijk ook steeds meer worden. Ja, en mensen komen eigenlijk, zegt hij, eigenlijk overal vandaan. En voor antwoorden komen ze. Ze komen voor gebed. Ze komen om in de rust natuurlijk te mediteren. Om bij Ons Lieve Vrouw te zijn. Maar ook, en dat gebeurt niet één keer, maar meerdere keren, genezen mensen hier. En dan vertelt hij het verhaal over een vrouw uit Texas. Vlakbij namelijk La Crosse, dat is Wisconsin, maar daar meteen naast ligt de Minnesota. Daar is in de plaats heet Rochester, daar ligt de Mayo Kliniek. En dat is echt een wereldberoemde kliniek voor kankerbehandelingen. Nou, deze mevrouw uit Texas was dus in haar eigen woonplaats gediagnosticeerd met hersentumor. En dat was niet operabel, dus ze is naar die Mayo Kliniek gestuurd in Minnesota. Nou, daar hebben ze nu opnieuw testen gedaan en meestal heb je dan daarna een dag vrij. En toen zijn ze naar dus het heiligdom gekomen. Dat is iets van een uur rijden. Haar man ging biechten, zij ging bidden. En nadat hij uit de biechten komt, zegt zij tegen hem van: ja, er is iets gebeurd. Ik kan het niet uitleggen, maar er is iets gebeurd. Nou, de volgende dag, als ze eigenlijk geopereerd, of althans wat mogelijk was, geholpen zou gaan worden, zegt ze: ja, ik wil er eigenlijk heel graag dat er opnieuw een scan wordt gemaakt. Nou, eerst zeggen de doktoren natuurlijk van: ja, dat is helemaal niet nodig, want dat hebben we net gedaan. Maar goed, zij houdt vol. Ze doen het toch. En de dokters die komen met die scan terug en die zeggen: ja, begrijp het eigenlijk niet, maar vandaag is die tumor er niet. Hij is er niet. En dan denk je, dat is het verhaal. Maar zegt diaken Patrick: nee, dan komt het eigenlijk pas. Ze vragen dan aan deze vrouw: ben je gisteren naar het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Guadalupe geweest? Ja, zegt ze. Nou, je bent niet de eerste. Nou, dat zegt genoeg, hè? Nou, het is dus een heel krachtige plek, zegt diaken Patrick. Ons Lieve Vrouw is hier gewoon echt aanwezig. En de verhalen die we hier horen zijn zo bijzonder. Maar natuurlijk, de mensen komen hier om Ons Lieve Heer te zoeken. En dat doen ze door Maria. En dat is altijd haar rol geweest, zegt hij ook. Hè? De mensen naar hem wijzen, naar haar zoon wijzen. En dat is ook waar dat apostolaat, dat Mariale catechisten apostolaat voor staat. Om eigenlijk, het gaat niet om Maria, maar zij helpt wel om alles helder te maken. Nou, dan gaan we nog een keer verder over inderdaad de cursus. Hoe die in elkaar steekt en voor wie het verder ook bedoeld is.
2: You mention again the Marian Catechist apostolate. So people can follow a course in 16 lessons, if I understood it well. But it is for people in the United States especially, or...
0: Oh. I'm so glad you asked that question, because now I'm going to give you the whole answer to that. No, this is a at-home study course, or it can be. So it can be done

0: well, all are gaining graces by this.
1: Diaken Patrick geeft inderdaad antwoord op de vraag of die cursus dan bedoeld is voor mensen in Amerika. Want dat, daar zit ook dat heiligdom. Hij zegt, ik ben zo blij dat je het vraagt, want nu krijg je het totale antwoord. En hij zegt, het is eigenlijk een cursus die je thuis kunt doen. En het maakt niet uit of je nou een vader, een werkende vader, een werkende moeder bent. Het maakt niet uit. Iedereen kan sowieso die basiscursus eigenlijk volgen. En op de website, ik zal hem aan het einde van het programma ook noemen, daar kun je alles vinden. En als je je dus opgeeft, dan ontvang je oefenmateriaal, een handleiding, oefenbladen, een woordenboek, de catechismus van de Katholieke Kerk en ook testvragen dus. Je kunt het ook als groep doen, maar dan moet er dus iemand zijn die zelf al zo'n toegewijde catechist is om de groep te leiden. Of een priester of een diaken. En anders dan mail je gewoon je antwoorden en dan krijg je daar natuurlijk ook weer antwoord op. Nou, gemiddeld bestaat een les uit iets van 45 vragen. Alleen bij de eucharistie zijn het er 120. Ja, het is natuurlijk ook wel het allerbelangrijkste. En hij zegt, het is zo goed geschreven. En je doet het gewoon vraag voor vraag. En het belangrijkste is ook dat je het in gebed doet. En je eigenlijk begint met Maria. Je vraagt aan haar of zij je wil helpen. En het is ook niet voor niks natuurlijk dat het Mariale Catechese Apostolaat heet. Want Pater Harden, die het allemaal heeft geschreven, die wilde echt dat je over de vragen zou peinzen, zou nadenken, het zou overwegen. En dat het niet zomaar een vraag is van, dit is een vraag, en dit is het antwoord. Nee, hij vraagt je dezelfde vraag wel op minstens 5 verschillende manieren. En als je dan die vraag ooit ergens krijgt, dan weet je wat het antwoord is. Dan weet je wat de kerk erover zegt. Je weet wat de heiligen erover hebben geleerd. Je weet wat het hart van Jezus voor zijn kinderen wil dat ze hierover weten. Hij zegt, er zijn echt duizenden die de basiscursus hebben gedaan. Sommigen gaan door. En er zijn waarschijnlijk nu zoiets van 600 toegewijde catechisten. En hij zegt, mijn doel is om die visie van Pater Harden ooit werkelijkheid te maken. Om hele legioenen van catechisten te hebben opgeleid. En kardinaal Burke die zegt dan heel nuchter, daar zullen we dan maar voor bidden. Het programma draait ook wel al op sommige plekken in Nigeria en Australië. En hij zegt, ik hoop dat er ook in Nederland iemand opstaat die zegt, dit ga ik oppakken. En dan, als je dan eenmaal aan die gevorderde cursus toekomt, dat zijn dan 36 lessen. Maar iedereen kan het doen, zegt hij. Ik heb mensen gehad die in hun 80 waren, maar ook tieners. En als je dat gaat doen, dan ontvang je er ook de genade voor om het te kunnen. Nou, en dan volgt nu het laatste deel van het interview, waarin ik toch nog eventjes iets doorvraag. En natuurlijk ook diaken Patrick heel hartelijk dank voor zijn tijd en heel enthousiaste verhaal. What are the responses of the people who follow these courses or have followed them? Like you say, whatever age you are or in whatever situation as a mother or as a teacher or as just a volunteer in a parish or whatever, what are the responses?
0: The number one answer is this, and I'm so glad you asked that because this is what I hear all the time. People that have completed this will say to me, how come I've never known this before? That is the number one answer. And I go, I'm sorry that you haven't, but I'm glad that you know it now. You know, that is the number one answer. How come we've never been taught this? Especially when you go through the sacraments, the seven lessons of the sacrament, especially the Eucharist. People are just blown away by what the church actually teaches about sanctifying grace. It is just an amazing thing. And of course, Satan is not going to want this to get out there, because if people begin to hear this, people begin to have their hearts changed, the Holy Spirit begins to tug at them, they go through and they order this program, they begin to study it, their hearts, their minds are pointed toward God, and they're all being led by his mother. It's yeah. such a beautiful journey.
1: Yeah, yeah. I watched the small video of Cardinal Burke on the website mm-hmm. where he's telling about mm-hmm. this Marian Catechism apostolate. But can you say in your own words why the Cardinal is so, with his whole heart, promoting this and you yourself, of course, also?
0: Right. So Father John Harden passed away December 30th of 2000. Before he passed away, in 1999, he was actually at the shrine before any buildings were here. It was just a hill and trees and a dug road. And Cardinal tells the story of Father John. I mean, and he wasn't in the best of health. But he insisted to get up to that site of where the church was going to be built. And so they got him up there in a four-wheeler or some sort of a truck, or somehow they got him up there, and he actually blessed the grounds. Then he said to Cardinal, he said, when this is completed, I want my apostolates to come home here. And so Cardinal said, I will do that. So Father John entrusted all of his apostolates, all of his writings, all of his work to Cardinal, yeah. so that this would continue to flourish and be fruitful for years and years and years to come. You know, I'm just so privileged to be asked by His Eminence to be able to even be able to proclaim this. But it's been such an honor to work for him. Cardinal Burke is such a great, wonderful spiritual father, and he is a defender of the truth, as we see throughout the world, right? And he knows the need and the urgency of good catechesis. And that's why he is so heartfelt, so wanting to spread this far and wide. And if I can be a mouthpiece, a voice for a cardinal when he's not able to talk about it, that's what I'll do.
1: Yeah, yeah. Well, it's wonderful to hear you talk about it with so much enthusiasm, and also that we know that Cardinal Burke himself is so heartfelt involved, and we are getting to meet him, of course, when he is in the Netherlands. So we're very thankful for that.
0: Enjoy yes. your time yes. with him, please.
1: We sure will. Is there something about the Marian Catechism apostolate that I did not ask?
0: I think we covered most of the important bases. Again, if people are have other questions or want to know more information, come to the Marian Catechist Apostolate website.
1: Yes.
0: And search us there, find us there, ask questions, but don't just, you know, let this sit under a bushel basket. Mm-hmm. You know, get that basket off and begin to reignite that light, and let's set this world ablaze, everybody.
1: Deacon Patrick, I would like to thank you for this conversation about the Marian Catechist Apostolate. And in another interview, we are talking about one of the other apostolates of the Guadalupe Shrine in La Crosse. But for this time, thank you very much.
0: You're very welcome.
1: Ja, het laatste deel waarin ik nog vraag naar de reacties van de mensen die dus de cursus volgen. En hij zegt, oh, ik ben zo blij dat je dat vraagt. Het nummer 1 antwoord dat we eigenlijk krijgen, en ik hoor het zo vaak, is: hoe kan het dat ik hier niet eerder van wist? Dus mensen die dus de cursus volgen. En vooral als het gaat om de sacramenten. Ja, hij zegt, nou, ze worden eigenlijk omvergeblazen, met name als het gaat over de Eucharistie. Dat ze zeggen, ja, ik wist niet, ja, ik wist gewoon die rijkdom van wat de kerk allemaal vertelt en leert over de Eucharistie en de heiligmakende genade, wist ik niet. Nou, hij voegt toe, natuurlijk wil de duivel niet dat dit erg bekend wordt. Want mensen die eraan beginnen, ja, die veranderen gewoon, hun hart verandert. De Heilige Geest neemt als het ware hun hart over. En ja, ze gaan ernaar op zoek, ze gaan het leren, ze gaan het bestuderen. En hun hart en geest wordt gericht naar God. En dat ja, dat worden ze allemaal door zijn moeder geleid. En dat is een prachtige reis. Nou, ik vraag dan ook nog naar hoe het dan kan dat kardinaal Burke er zo bij betrokken is. En dan vertelt hij in het kort dat deze pater Harden in 1999, hè, nogmaals, ze waren al lang goede vrienden, is hij dus op die plek geweest. Er stond toen nog niks. Maar pater Harden heeft wel de grond en de hele locatie gezegend. En aan kardinaal Burke gevraagd, wil jij mijn, of eigenlijk heeft hij gezegd, ik wil als het hier klaar is dat mijn apostolaten hier thuiskomen. En kardinaal Burke heeft dat aangenomen. Dus alles wat pater Harden heeft geschreven, heeft gemaakt, is allemaal zeg maar in bewaring, is, ja, heeft daar zijn thuis gevonden in die shrine van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Nou, diaken Patrick is ontzettend blij dat hij mag werken voor kardinaal Burke. Hij zegt, het is echt zo'n fijne geestelijk vader. En als jullie hem gaan ontmoeten in Nederland, zul je dat ook zeker merken. En hij is een grote verdediger van de waarheid. En hij kent ook de noodzaak en de urgentie van echt goede catechese. Dat dat ook wijd verspreid wordt over de hele wereld. Nou, ik vraag hem dan als allerlaatste nog, ben ik nog iets vergeten? Hij zegt, nou, we hebben alles wel besproken, maar ja, ga naar de site van dus deze, van dit apostolaat en zoek, vraag, bekijk alles. Laat je lamp niet onder de korenmaat staan. Haal hem eronder uit, stook hem op en laat het vuur in je aansteken. En dan tenslotte dankt hij mij en ik hem natuurlijk heel uitgebreid voor dit prachtige gesprek. En als laatste zal ik nog even de website noemen. Ook te vinden natuurlijk bij ons in het programma overzicht van Radio Maria. Maar de website over dit specifieke apostolaat is www. Nou, in het Engels is het mariancatechist.com. En je schrijft eigenlijk Marian met één R, hè? Maria met een N erachter en catechist, zoals je het in het Nederlands ook zou schrijven, met een C, mariancatechist.com. En daarmee sluiten we deze uitzending af van Dichtbij Zijn Hart.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank u wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dichtbij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.
3: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Beste luisteraars, het is 3:00 en dan bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En dan heb ik hier een hele mooie kaart met de afbeelding van de goddelijke barmhartigheid daarop. De bekende afbeelding met de twee stralen uit het hart van Jezus. En daaronder staat: Jezus, ik vertrouw op u. Om de mensen op te wekken tot een grenzeloos vertrouwen in de barmhartigheid van zijn heilig hart, gaf Jezus aan de Poolse zuster Maria Faustina Kowalska 3 grote genadegaven, namelijk die afbeelding die ik zojuist noemde van de goddelijke barmhartigheid, het feest van de goddelijke barmhartigheid en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En die gaan we nu bidden. De tekst kunt u vinden in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 31. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartigheid voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie je goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke, onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, dank u wel voor het meebidden.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Ja, het is dinsdagochtend. Sinds een paar jaar vaste kost op de dinsdagochtend. En ja, ik vind het eigenlijk wel wonderlijk. Ik ben hier nu bijna 4 jaar bij Radio Maria. En dat elke week er toch weer een bijzondere gast aanschuift hier tegenover mij. Zo ook deze ochtend. Hier tegenover mij zit vandaag Lars Bentin. Van harte welkom, Lars.
1: Dank u.
0: Ja, Lars, jij bent al een keer eerder in de uitzending geweest. Toen heb je wat verteld over jouw persoonlijke weg met God. Daar willen we dadelijk ook nog even wat over gaan praten. Maar ik heb jou vooral ook uitgenodigd vanwege het feit dat jij heel actief betrokken bent bij een nieuw initiatief in Nederland sinds een paar jaar, Credo Katholiek. Voor heel wat jongeren denk ik inmiddels wel bekend. Ja. Dus mooi dat we daarover kunnen gaan praten. Ja, Lars, we hadden net bij de koffie al een heel gesprek met het hele team samen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ik had bijna zoiets van, dat hadden we mooi voor de radio kunnen uitzenden. Ja. Want daar is heel veel voorbij gekomen. Daar kunnen we dadelijk nog wel wat dingetjes uit terughalen. Maar even bij het begin beginnen. Ik heb jou nooit eerder ontmoet. Hè. We hebben elkaar hier vandaag voor het eerst ontmoet. Vertel even aan de luisteraars wie je bent. Waar kom je vandaan?
1: Ja, Lars Bentin. Ik ben 32 jaar. Heb een lieve zoon. Van één, een vrouw, woon in Zeggen. Mensen kennen het vaak als afslag Zeggen bij Rozendaal. Voor de rest kent bijna niemand Zeggen. Heel klein dorpje. Ik ben in mijn werkzame leven communicatieadviseur voor de publieke sector. Dus gemeentes, nationale overheid, maar ook woningcorporaties en zo. En sinds 1,5 jaar... eindredacteur, hoofdredacteur, ja, allemaal rollen in één voor Credo Katholiek. En ik denk dat wel een mooie korte samenvatting is.
0: Credo Katholiek gaan we dadelijk natuurlijk wat meer over hebben. Maar jij zelf bent altijd katholiek geweest? Of,
1: Nee, sinds 2023. Ik ben opgegroeid in Alblasserdam. Dat is een dorpje bij Dordrecht. Zwaar gereformeerd dorpje. Ik heb daar op een christelijke basisschool gezeten. Dus ik ben wel, zeker in mijn jonge jaren, opgegroeid met Jezus Christus. Maar toen ik naar de middelbare school ging, had ik zoiets van, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik ga naar een openbare middelbare school.
0: Vrij jong dat je dat in de gaten had dan.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat maakte dat je er klaar mee was? Wat was waarom ging het tegenstaan?
1: Nou, dat kwam door de scheiding van mijn ouders. Dat was toen toen ik 12 was. En daar kwam ik later achter. Heeft dat echt wel een hele grote impact gehad op mijn leven. Maar vooral een soort breuk met onschuld. Dat het leven toch wat gecompliceerder en genuanceerder is dan één brok geluk. Mm. En dat kon ik niet rijmen. Hè, mijn verdriet, de chaos en mijn gebrokenheid. Maar ook gebrokenheid van het gezin. Met het idee dat er een God was die de mens lief heeft. En die het beste met ons voor heeft.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja. Dus het was gelijk een heel emotioneel diep antwoord op een...
0: Het is wel wat het is natuurlijk. En dus je bent eigenlijk heel jong al volwassen moeten worden. Ja. Tegen wil en dank.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Ja, en dan ben ik ook nog best wel melancholisch aangelegd. Vatbaar voor... Nou, depressie is misschien te zwaar, maar... Ik kan wel heel, heel zwaar denken. En dat had ik al van jongs af aan. Alleen toen ik echt jong was, uitte zich dat in een soort kinderlijke creativiteit. En had ik hele werelden in mijn hoofd. Liep ik rond in mijn fantasie. En dat sloeg om toen ik 12 was ongeveer. Nou, ja. toch een bepaalde zwaarmoedigheid, wat nou niet echt past bij een 12-jarige.
0: Kind, nee. Ja. En kun je nog herinneren dat je in die tijd bad? Had je wel een relatie met God? Omdat je zei van je werd ineens met de gebrokenheid van het leven geconfronteerd. En dat had dus ook weerslag op de relatie die je had met God. Maar ja. was er dat je kunt herinneren ook echt een relatie met God? Of?
1: Ja, er was wel een relatie, een schreeuw om hulp. En dat was vaak 's avonds als ik in bed lag. En ja, in die turbulente tijd dat ik het gewoon niet zag zitten. Dat ik om hulp schreeuwde. En ja, ik het gevoel had dat er geen antwoord kwam. Dus u vraagt mij naar een relatie met God. Maar het was naar mijn gevoel een hele eenzijdige relatie. Waarbij ik eigenlijk al ja, heel snel vooral in mezelf keerde. Mm. En me van God afwende.
0: Ja.
1: Dat heeft heel lang geduurd overigens. Ja.
0: Ja. Goed, dus toen kwam de middelbare school.
1: Ja.
0: En je had eigenlijk die deur nagenoeg dicht gedaan.
1: Ja.
0: Van dit was gebeurd in jullie gezin. En ja, dat kan niet dat een goede God dat hier daarachter zou zitten.
1: Ja.
0: Hoe gaat het verder? Want ik ben natuurlijk wel, ja, je hebt het onlangs verteld op de radio, maar ik vind het wel heel mooi als bedding waarom je voor credo-katholiek aan de slag bent gegaan.
1: Ja. Ja.
0: Hoe ging dat op de middelbare school?
1: Ik ben heel erg gepest op de middelbare school. Mentaal, maar ook fysiek. Dat werd er niet echt beter op. Zeg ik nu met een lach, maar ja, dat was toen helemaal niet. En ik werkte bij een McDonald's. En waarom dat belangrijk is omdat er op een ochtend voordat het de McDonald's open ging, wij beroofd werden. En dat heeft ook een hele diepe impact gemaakt op hoe ik naar het leven keek. Namelijk dat er op elk hoekje gevaar was. Dat ik altijd op mijn hoede moest zijn. Dat was ook al toen ik 12 was. Maar het werd ja, eigenlijk door dit soort dingen alleen maar sterker. Toen heb ik een aantal jaar ben ik gothic geweest. Ook als een soort rebellie tegen het leven en alles wat goed is. Om mezelf eigenlijk dicht te houden en niet mezelf kwetsbaar te durven opstellen. Dus het werd letterlijk en figuurlijk werd ik een heel zwartgallig persoon. En dat heeft geduurd tot mijn 18e. Toen ging ik studeren. En,
0: was je daar ook bewust van? Ik bedoel, was dit echt een keuze? Of was het meer iets van dat ontstond zo? En
1: nou, het ontstond wel eerst zo, maar ook omdat ik heel erg gepest werd, bedenk je ineens van, oké, nou ja, ik zie er ook misschien wel een beetje anders en raar uit nu. Wat moet ik hiermee? En toen heb ik echt wel bewust de keuze gemaakt om mij tegen de wereld te keren. Ja, punt.
0: Ja, dat heeft denk ik ook wel met identiteit te maken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: van waar
1: zeker
0: plaats je in die wereld?
1: Ja,
0: en die wereld is stom, blijkt, hè, ineens.
1: Ja.
0: Of niet zo liefdevol als je had gehoopt.
1: Ja.
0: En hoe verhoud je je daartoe, ja? Dank je wel voor jouw eerlijkheid deze. Ja,
1: het
0: was wel bijzonder dat je dat zo vertelt. Ja. Tot je 18e. Toen kwam het licht een klein beetje terug? Of is dat te vroeg?
1: Nou, nee, het licht kwam wel een beetje terug. Ik werd student. En ik had een studententijd, daar heb ik ten volste van genoten. Alles gedaan wat God verboden heeft, om het maar zo te zeggen. Maar ja, daar kan je maar zo lang in blijven hangen. Omdat ik die periode ook vooral gebruikte om die onrust in mijzelf, die angsten en verdriet, om dat een beetje als een soort bal onder water te blijven duwen. Maar dat komt natuurlijk een keer omhoog met dubbel zoveel kracht. En dat was rond mijn 26e. Toen drukte die innerlijke onrust zich op naar de oppervlakte. Dan had ik veel angst en paniekaanvallen. Had ik heel vaak de angst dat ik ter plekke dood zou neervallen. Het hartaanval zit in een. Dat kan iedereen gebeuren op elk moment. Dus ik was eigenlijk continu voorbereid op een soort einde van van het leven. Nou ja, angst creëert angst voor angst. En dat kom je in een soort visueuze cirkel terecht. Ik heb ook, ook leuke dingen meegemaakt in mijn leven, hoor. Ja. Ik heb echt het gevoel dat ik alleen maar negatieve dingen vertel. Maar nee, dat is wel een belangrijk onderdeel van mijn leven. Omdat ja, ook via therapie eerst ja, ik wel geconfronteerd werd met eindigheid en de dood. En wat is voor mij de essentie en het doel van het leven? En toen was mijn conclusie, dat is gelukkig veranderd, dat ik niet zo heel veel te bieden had. Dat ik niet wist wat het doel zou zijn. Waardoor ik eerst wat dieper in het spiraal terecht kwam. Maar tegelijkertijd ja, zag ik op YouTube ook vaak filmpjes van personen zoals Jordan Peterson, die het had over

0: die het had over... zoals menig persoon van mijn leeftijd overigens... die met die man in aanraking komt op YouTube.
1: Hoe oud ben je?
0: Ik ben 32.
1: 32, ja. Ja. Ik ken hem overigens ook, hoor. En ik ben iets ouder.
0: Ja, nee, ja,
1: het is niet heel erg aan leeftijd gebonden, maar ik snap wat je zegt. Ja.
0: En hij was een soort voorportaal naar religie. Dan kwam ik toch weer ineens in aanraking met... waar ik vroeger mee ben opgegroeid. En,
1: heel even voor de luisteraars thuis die Jordan Peterson niet kennen. Wat voor spreker is hij?
0: Hij is psycholoog / psychiater. Hij was hoogleraar in Toronto, de universiteit daar zo. En hij specialiseerde zich in archetypes. En dus ook Bijbelse archetypes. Dus hij heeft ook veelvuldig de Bijbel gelezen en geanalyseerd. En hij heeft bijvoorbeeld het boek geschreven Maps of Meaning, waar hij het eigenlijk heeft over het leven en hoe betekenis zich ontvouwt in het leven. En ook in de vorm van archetypes.
1: Ja, dat sloot wel helemaal aan bij jouw persoonlijke zoektocht.
0: Ja,
1: wat
0: zeker.
1: Doe ik hier op aarde eigenlijk?
0: Ja, ja.
1: Dat is ook de eerste vraag uit de oude catechismus. Waartoe zijn wij op aarde? Ja, dat is toch een vraag waar je vroeg of laat altijd mee geconfronteerd wordt.
0: Ja, voor mij is dat het zinnetje waarheen leidt de weg. Van waar zoals dat nummer nou? Die vaak op begrafenissen wordt gespeeld. Dus dat was eerst voor mij een wat veiligere haven. Omdat het ging over archetypes. Hè, dus een collectieve archetype wat bij iedereen erin zit. En dat was een soort doorgang naar... Ja, het zijn geen archetypes. Het gaat... Het leidt allemaal toe tot God. En toen begon ik met een reis waar ik wat mij heeft geleid tot echt gewoon een veel mooiere, een fijnere, veiligere, betekenisvollere plek waar ik nu ben.
1: Wat mooi. Dus je hebt geen rancune meegenomen van vroeger naar God toe. Hè? Dus uiteindelijk ben je open gaan staan voor hem. En heb je hem ook echt ontmoet als liefdevolle vader. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Wat mooi om te horen. Ja. Ja. Ja, jij noemde net dat bekende lied. Hè, van wat vaak op begrafenissen wordt aangevraagd. Van waarheen leidt de weg? Ik heb ooit bij een uitvaart een vraag gehad van de familie die vroegen van... mogen wij Frans Bauer draaien aan het einde van de mis? Maar dan met het lied Trein naar Niemandsland.
0: Oh, die ken ik niet.
1: Ja, dat is een lied van Frans Bauer of Trein naar Niemandsland. Dat hebben we toch maar niet gedaan toen. Maar dat is het dus niet, hè? Niemandsland.
0: Nee.
1: Het is het vaderland.
0: Ja.
1: Dat is toch net anders, ja.
0: Ik
1: zei net even aan het denken toen je dat zei. Ja. Wat bijzonder. Dus toch wel vrij lang in een donkere wereld rondgewandeld.
0: Ja.
1: Ook al wilde je dat misschien helemaal niet, maar het leven liep zo. Wat was voor jou, want daarna gaan we wat meer over credo katholiek praten ook. Maar wat was voor jou echt het moment van thuiskomen, om het zo te noemen? Is dat echt een moment geweest of is dat meer een proces geweest?
0: Nou, het is deels een proces, maar wat wel elke keer bij mij naar boven komt. Dat is één moment, dat was in Spanje, daar was ik met mijn vrouw. En dat was volgens mij het toppunt van mijn paniek en angstaanval. Ik was al een tijdje bezig met mijn geloofsreis. En ik had antidepressieven gekregen van mijn huisarts. En waarom het belangrijk is omdat ik daar heel slecht van kon slapen. Dus ik heb op een gegeven moment, ik was op vakantie in Spanje, ik heb denk ik 3-4 nachten nauwelijks kunnen slapen. En ik kwam in een soort nog steilere negatieve spiraal terecht dan waar ik al was. En er popte alleen maar angsten op. En neiging tot controle. Ik wantrouwde mijn eigen lichaam. Ik was bang om alles te verliezen. Mijn vrouw, mijn toekomst, mezelf, het leven. En ik had een gesprek met mijn vrouw. En zij vroeg aan mij, kan je voor mij opschrijven waar je allemaal bang voor bent? Nou, dat werd een bijna onuitputtelijke lijst van dingen die ik op had geschreven. Maar wat eigenlijk het meest...

0: wat eigenlijk daaronder lag, onder alles wat ik had opgeschreven, was de vraag, of nee, was de angst dat ik alleen zou eindigen. En dat zei ik ook tegen haar. Ik zeg, ja, ik ben bang dat je mij gaat verlaten. Omdat je niet anders kan. Zij is ook een mens, zij heeft ook een eigen leven. Kan niet continu zorgen voor iemand die, ja, die met angsten te maken heeft. En dat zij, moet ik het goed zeggen, want toen ik het laatste keer zei, dat was in mijn getuigenis voor Credo. Toen zei ze, nou, je hebt me wel heel erg negatief neergezet, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zei toen, ja, ik kan niet die onvoorwaardelijke, ik kan niet die zekerheid geven. Bepaalde onvoorwaardelijkheid, dat lukt niet. En dat raakte mij heel erg, maar het bevrijdde mij ook. En dat was meer omdat ik op dat moment realiseerde dat het één, in mijn handen lag hoe mijn toekomst eruit zag. En twee, dat het ook mijn keuze is wat ik met mijn leven wilde doen. En die keuze leidde op dat moment direct naar God toe. Dat God de enige is die mij onvoorwaardelijk kan liefhebben. Die altijd bij mij is. En ik zeg dat nu op een vrij concrete manier. Op dat moment was het gaan vooral een gedachte en een gevoel. Dat is niet goed vorm te geven dan. Maar het was echt een bevrijding. En dat is niet een soort bevrijding met gelukzalige gevoelens alleen die ik dan soms hoor bij bepaalde getuigenissen. Dat je een soort aha-erlevenis hebt en dat alles ineens mooi en helder is.
1: Ja.
0: Dit was eigenlijk op het dieptepunt een totale transparantie van wat voor mij lag. Die keuze. Dat is een soort combinatie van diepe bedroevenis, maar ook een extase van geluk. Ja. Het zijn superlatieven, maar ja. Ik kan niet anders omschrijven dan dat. En dat vormde het begin van de klim opwaarts.
1: Maar ergens, als ik het een beetje mag samenvatten van wat jouw vrouw ook zei, in feite zei ze ook van, ik ben God niet.
0: Ja, dus ja,
1: je
0: ja, kunt, klopt, ja.
1: Ik bedoel, ik ben er voor jou, ja, en ik hou juist, heel veel van jou, maar ik ben niet de rots waarop heel jouw leven gebouwd moet worden. Dat is de Heer.
0: Ja.
1: Zoiets, toch?
0: Ja. Ja. En dat is wel wat ik altijd zocht. Ja. Ook om de rode draad met mijn ouders. Die geen, er zijn ook mensen, die vergaf ik later ook. Want ik heb een hele lange tijd verdriet en wrok meegenomen richting hen. Bewust en onbewust. Maar zij konden mij dat niet geven. Terwijl ik dat toen wel verlangde. Een soort veiligheid, onvoorwaardelijke liefde waarin ik beschermd kon worden. Ook bij de McDonald's toen, wat er toen gebeurde. Dat ik daar geen zekerheid uit kon halen. Ook in mijn studententijd waarin ik in relaties met andere mensen ook die zekerheid proberen te halen. Wat elke keer teleurstelling was, wat ik hen verweet. Maar ja, dat kan helemaal niet. Ik kan hen dat niet verwijten. En toen de liefde van mijn leven dat ook in alle kwetsbaarheid en liefde zei, valt alles op zijn plek eigenlijk.
1: Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen van je ouders op jonge leeftijd gescheiden. Zeker voor ons, hè, als christen of als katholieken, is het huwelijk natuurlijk een heilig verbond. Hè?
0: Ja.
1: En als je dan ziet op jonge leeftijd dat verbond blijkbaar stuk kan, terwijl in de ogen van God het verbond niet stuk kan, dan ga je misschien aan alles twijfelen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, Lars, je hebt verschillende liederen opgegeven. We gaan zo luisteren naar het eerste lied dat je hebt opgegeven. Ik vroeg wanneer was voor jou het moment van thuiskomen. Nou, ik had het nog niet gezien, dat zeg ik heel eerlijk, want ik ging net pas voor de computer zitten. En ik zie dat jouw eerste lied Home heet.
0: Ja.
1: Dus dat is wel, dat kan niet toepasselijker.
0: Ja.
1: Wil je dit zelf nog even inleiden, waarom dit lied?
0: Nou, het is eigenlijk dat, het thuiskomen. Dit was het lied waar ik en mijn vrouw onze eerste dans op hebben gedaan. En als ik dat luister, het heeft zoveel lagen. Als in het lied zelf, ik weet niet of het lied zelf heel veel lagen heeft, maar voor mij heeft het heel veel lagen. Namelijk niet alleen het thuiskomen en de liefde die je voelt voor Je vrouw, en in dit geval nu ook voor mijn kind. Maar ook bij God. En dat heeft zich door de jaren heen dit lied ook ontvouwd. En dat is prachtig.
1: Mooi. We gaan luisteren naar Home, gezongen door Simply Red.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Lars Bentin. Ja, Lars, we zijn wel behoorlijk de diepte ingedoken in, wat is het, een klein half uur tijd hebben we toch wel een behoorlijk ontroerend verhaal gehoord wel van hoe jij tot geloof kwam. En dit lied sloot daar wel heel mooi bij aan natuurlijk, hè? De thuiskomst bij de Heer. Ja. Je had denk ik dan eerst gezocht steun en houvast vooral bij mensen. Daarin ben je teleurgesteld en uiteindelijk vind je datgene wat je zoekt bij God zelf. Ik zat er net aan te denken van Credo Katholiek, hè, dus een nieuw platform sinds kleine 2 jaar geloof ik.
1: Anderhalf jaar.
0: Jullie maken ook veel gebruik van getuigenissen van jonge mensen. Hè, dat ze een inkijkje geven in wat God met ze heeft gedaan.
1: Ja.
0: Ik zeg dat ook wel vaker in een preek van als wij als christenen, als katholieken naar buiten toe treden, moeten we niet gaan overtuigen. Want dan haakt iedereen af. Hè. Als je voelt van ik moet dit ook, ja, dan sluit je de deuren. We moeten niet overtuigen, maar getuigen. Hè? En dat heb jij net volgens mij op een hele bijzondere manier ook gedaan.
1: Dank.
0: Is dat ook een reden dat je dacht van dat is ook voor Credo Katholiek belangrijk? Want ik weet niet, ben jij aan het begin al meteen betrokken geweest bij Credo Katholiek?
1: Van bijna het allereerste begin, maar niet echt het begin. En toen hadden ze wel al 2 getuigenisvideo's opgenomen. En dat hebben we voortgezet omdat we merkten dat die getuigenisvideo's van alle video's die we maken de meest bekeken worden en ook de beste interactie hebben. Dat we daar ook de meeste reacties van krijgen. Het is het verhaal van mensen. Ja, het is eigenlijk een open deur, maar het verhaal van mensen raakt mensen. Dus ja. in dat opzicht zijn die getuigenisvideo's die zijn heel bijzonder. Omdat je merkt bij elke getuigenis dat die kwetsbaarheid naar voren komt op een hele mooie manier. Je zou vaak denken dat als er een camera op je gericht staat, dat je wat meer gesloten raakt en probeert bepaalde opzichten van je, bepaalde delen van jou te verbergen. Omdat je letterlijk op beeld staat.
0: Ja, je wilt de mooiste versie van jezelf laten zien. Zoals op Facebook natuurlijk vooral op
1: Instagram. Ja. En dan merk je gewoon dat in de getuigenis, in het verhaal, dat die houding gewoon wat meer verdwijnt. Dat de natuurlijke ik naar boven komt. En ook die kwetsbaarheid. En dat zie je in bijna elke getuigenis, zie je dat heel mooi naar voren komen. Bij mijn eigen getuigenis, want ik heb net best wel veel verteld over mijn leven. En dat doe ik net zoals nu, en dat ligt niet aan u of dit programma, nog best wel gecontroleerd. Dus ik hel niet. Maar in mijn getuigenis, toen ik dat zelf een keer mocht meemaken bij Credo, toen volgens mij na een kwartier of 20 minuten, toen brak ik en toen moest ik zelf heel erg huilen. Dan merk je gewoon dat bij mensen de Heilige Geest naar binnen treedt en die emoties losweekt. Dat is zo bijzonder om te zien. Ik weet niet waar dit verhaal naartoe leidt trouwens.
0: Ik kan me voorstellen, want ik vroeg daarnaar, hè, van het getuigenis dat je net geeft. En dat is ook in Credo Katholiek komt dat veel terug. Hè, dus daar zit ongetwijfeld een gedachte achter. Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen dat ook herkennen.
1: Mm-hmm.
0: Ik bedoel, we leven allemaal in een gebroken wereld. Ja. De ene maakt dat wat van dichterbij mee dan de ander natuurlijk. Maar iedereen zal op de een of andere manier toch wel zichzelf kunnen herkennen in verhalen van mensen die voor de radio of voor Credo Katholiek verschijnen. Tenminste, in mijn persoonlijke leven heeft dat zeker zo gewerkt. Als ik verhalen hoor van mensen die tot God komen, dan denk ik, maar wacht eens even, dat heb ik ook meegemaakt. Ik heb er mijn variant van, maar ik herken het sterk.
1: Ja.
0: Dus het kan je ook helpen om als het ware dat geloof wat misschien nog een beetje in de knop aanwezig is, ook open te maken, tot bloei te brengen, zeg maar. Ja,
1: ik denk dat het meest minimale is wat wij eigenlijk hopen met zo'n getuigenis, is dat omdat je die kwetsbaarheid bij andere mensen ziet, dat je jezelf meer openstelt. En dat het bij mensen iets raakt, zodat ze dat luikje open kunnen doen en de Heer dan voor de rest het werk uit handen kan nemen en kan werken met mensen. Dat is eigenlijk het minste, omdat je merkt toch of het nou gaat om geloof of relaties tussen mensen. Op het moment dat je bewust wordt van de menselijkheid van de ander, wat dus zit in die kwetsbaarheid, in die gebrokenheid vooral, dan vervalt elk verschil. Dan ervaar je die diepe gemeenschap die je niet alleen met elkaar deelt, maar met de rest van de mensheid en het bestaan.
0: Sinds Adam en Eva.
1: Sinds Adam, ja.
0: Gaat al even terug.
1: Ja, ja. Ja, dus die gebrokenheid, dat is aan de ene kant diep, diep treurig. En aan de andere kant juist een van de mooiste dingen die wij hebben in ons leven, omdat dat ons allemaal verbindt.
0: Ja. En ik denk als je dat aan het licht brengt, dat het ook God dichterbij brengt, automatisch. Omdat God dat ook opzoekt natuurlijk, hè. Kijk, als we perfect zouden zijn of helemaal zonder kwetsuren, dan zouden we ook geen verlosser, geen geneesheer nodig hebben. Hè? Dus we brengen ook de geneesheer Jezus Christus dichterbij daardoor. Ja. We nodigen hem uit. Ja, Paulus die zegt het ook al, hè? In mijn zwakte ben ik sterk. Hè? Dus juist als je dat aan het licht brengt, erken je ook je afhankelijke relatie van God.
1: Ja.
0: Dus dat hij je moet optillen. Ik moet heel even denken aan Paus Benedictus. Die had het over de baron van Münchhausen. Dat is dat prachtige Duitse kinderboek natuurlijk. Die zichzelf aan het moeras probeert omhoog te trekken aan zijn eigen haren. Zo, maar dat lukt niet.
1: Nee.
0: Daar hebben we iemand voor nodig die dat doet. Ja, ja. Even terug nog naar Credo Katholiek. Je zegt van je was er vrij kort na de start van Credo Katholiek was je erbij begonnen. Wat is de reden geweest dat dit is begonnen? Er is waarschijnlijk een vraag geweest onder jongeren. Van kan er niet iets gemaakt worden? Of hoe is dat gelopen?
1: Nou, het begon eigenlijk bij een gedeelde ervaring bij ons als bekeerlingen. Wij hadden in onze geloofsreis, in onze zoektocht, waren we eigenlijk overgeleverd aan platforms zoals YouTube. En vooral Engelstalige video's. Bishop Robert Barron, Catholic Answers, Pines with Aquinas, dat zijn van die kanalen op YouTube waar je dan eigenlijk door gevormd wordt. Dus de meeste geloofsreizigers en bekeerlingen tegenwoordig, die worden gevormd op internet. Maar katholiek zijn is niet alleen vorming of theologische kennis. Het is ook, we hadden het net over die gebrokenheid, die gemeenschap vormen met elkaar en elkaar zien in die gebrokenheid. En elkaar met elkaar God opzoeken om die gebrokenheid te helen. Dat kan niet met een Amerikaans kanaal helemaal over de oceaan. Daar vorm je geen gemeenschap mee.
0: Je hooguit een like onderzet en dat is dan dat wat klopt, je deelt met elkaar. Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, of in de comments, oh wat hebben we lekker met z'n allen gelijk.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dus wij wilden ook een platform creëren in Nederland waarbij je een soort basisvorming zou krijgen. Dat als je vragen zou hebben over het geloof of überhaupt over het bestaan van God, dat je dan daarbij terecht zou kunnen. En dat je ook Nederlandstalige video's hebt waar je die geloofsreis mee kan beginnen en vorming kan geven. Of vorm kan geven. Dus daar kwam het idee vandaan, want wij misten dat.
0: Ja.
1: En toen dachten we, dan doen we dat zelf wel.
0: En waar begin je dan? Maak je dan gewoon een filmpje en dat ga je posten? Of zat er een heel plan achter?
1: Nee, er zat wel echt een heel plan achter. Ook onderzoek naar wat mensen willen. Wat jongeren vooral willen, want wij focussen ons voornamelijk op jongeren. Maar je kan je ergens op focussen, maar de doelgroep is zich een stuk breder geworden dan alleen jongeren.
0: Ja, en het begrip jongeren in de kerk is vrij rekbaar.
1: Ja, klopt.
0: Als ik een 55-jarige in de kerk heb, dan schaar ik hem nog wel onder de jongeren.
1: Ik heb gemerkt dat inderdaad een heel rekbaar begrip is geworden. Maar dus je hebt een soort de controlegroep. Ik weet niet of dat de juiste bewoording is. Waarbij je dus controleert van wat zoeken jullie? Welke vragen hebben jullie? En daar maak je dan video's voor. En dan merk je dus dat er bepaalde thema's naar boven komen. Van het bestaan van God, maar het kruis, Maria. Wie of wat is de Heilige Geest? Wat gebeurt er na de dood? Allemaal dat soort hele kleine vragen waar je
0: bijzaken.
1: Waar je dan ineens video's voor moet gaan creëren. Dat doe je dan in samenwerking natuurlijk met een priester. Dat gaan we niet zelf verzinnen natuurlijk. En het fijne aan katholiek zijn is dat je boeken vol hebt van de kerk. Waarin alles beschreven staat. En onze geliefde catechismus natuurlijk... wat als handleiding kan vormen. Dus dus zodoende. En dus ook die getuigenisvideo's waarin je merkt... we willen herkenning, we willen andere katholieken zien. Andere katholieken ontmoeten. Dus die gemeenschapszin, die gemeenschapsvorming... Is een even belangrijk onderdeel van credo katholiek geworden.
0: En ontmoeten jullie elkaar ook fysiek? Zie je elkaar af en toe?
1: Als credo-team bedoel ik. We hebben allemaal een heel druk leven. We doen dit allemaal ernaast. Dus we hebben allemaal een gezin. Niet allemaal, maar de meeste van ons hebben een gezin. We werken. Dus doen we erbij. Dus heel veel gebeurt wel digitaal. Maar we hebben zeker drie, vier keer per jaar dat we bij elkaar komen. Dat we gevormd worden door priesters. Dat we bij elkaar komen. Om met elkaar te praten over waar staan wij nu. Is de focus, of is onze missie, moet daar iets aan veranderd worden? Is dat op een organische manier ontwikkeld? Moeten we bijstellen of moeten we juist weer een stap terugnemen? En teruggaan naar de kern die we met elkaar besproken hebben? We bestaan 1,5 jaar, maar ik heb soms het idee dat we al jaren nu... bezig
0: toch wel zijn. Echt een gevestigde naam in een vrij korte tijd. Want ik denk dat...
1: dat geeft gelijk een hele grote zwaard op wat... misschien is dat ook wel zo.
0: Maar... Ik hoor credo-katholiek toch vaak terugkomen zo her en der in de katholieke wereld.
1: Het is wel spannend hoor, om dat soort dingen te horen. Als mensen die bij credo-katholiek werken, dat merk je niet zelf.
0: Maar ja, je zegt ook wel in alle eerlijkheid van het is ook een organisch proces. Ja. Dus je zegt ook niet, het is nu in beton gegoten. Ja. Maar we bidden daarvoor. We betrekken priesters erbij om te zorgen dat het ook een goed proces blijft. Dat is mooi om te horen. Nog heel even terug naar jouw eigen leven. Want daar zat ik net aan te denken credo katholiek. Dus het is niet christelijk in een hele brede zin van het woord, maar het is echt katholiek. Je noemt ook een paar echt katholieke zaken, zoals bijvoorbeeld Maria. Niet een zaak, maar een persoon. Onze hemelse moeder. Hoe is dat in jouw eigen leven geweest? Daar had ik net nog niet echt naar gevraagd, maar dan was ik wel benieuwd naar. Hoe is het katholieke, zeg maar, jouw leven binnengekomen? Meer dan alleen maar een godsbesef?
1: Dat is een hele mooie vraag. Ik denk waar veel bekeerlingen tegenaan lopen is... je wordt katholiek. Hartstikke leuk. Een van de meest bijzondere momenten in je leven. Ik ben samen met mijn vrouw tegelijkertijd katholiek geworden.
0: En dat was, wat zei je, 3 jaar geleden? Nee?
1: Het, ja, langer? 2023.
0: 23,
1: Paasvaker 2023. Maar wat gebeurt er dan? En omdat je toch in een digitale of een hybride wereld woont... waarin het fysiek en het digitale met elkaar strijden om aandacht... merk je als bekeerling dat je toch snel geneigd bent... om vast te zitten in de digitale wereld. En het dus ook veel bij jezelf te houden. En dus zelf die geloofsreis vorm te geven en op te bouwen... En dat had ik zelf ook heel erg. Dus mijn vrouw en ik zijn samen katholiek geworden. Maar ik heb nog best wel lange tijd gehad dat ik mijn geloofsleven zelf vorm gaf. En mijn vrouw op haar tempo en op haar manier.
0: En zelf vorm gaf door filmpjes te zoeken op internet.
1: Filmpjes te zoeken, te bidden, mijn eigen geloofsleven structuur te geven. En dat is heel eenzaam. En een tijd lang is alles nieuw. Dus ik zeg soms gekscherend, dan word je wakker en dan zie je de Heilige Geest overal. En dan heb je een soort kumbaya-beleving bij alles wat je ziet. Maar ja, net zoals met elke verliefdheid, eindigt dat. Dus die roes, die verdwijnt. En dan hebben veel bekeerlingen, en zo ik dus ook, dat je in een soort gat valt. Dat je denkt van oké. Ja, ik kan niet alleen maar heel mijn leven lang in een soort roes blijven zitten. Het is ook gewoon een relatie onderhouden. Een relatie met God. En dat was voor mij wel iets heel nieuws. Waarbij ik ook merkte dat mijn geloofsleven vooral gefundeerd was op kennis van theologie, van argumenten, redenen. Maar het gevoel niet zo sterk aanwezig was als wat ik had gehoopt. En dat gevoel, dat, net zoals met je, dat met mijn relatie en mijn huwelijk met mijn vrouw. Ja, dat kan je ook niet gewoon op zijn beloop laten en dan maar hopen dat goed blijft. Dat daar moet je aan werken. Aandacht aan elkaar geven. Die liefde voeden. En dat was na een jaar of zo. Een jaar, anderhalf jaar. Dat is voor mij dan anderhalf jaar geleden. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Was het vraagstuk drong zich ook op. Voelde ik een soort leegte en dacht ik van, was het dan toch maar een soort, ik weet het niet, soort fase in mijn leven. En moet ik nu weer naar een andere fase? Ja, dat was al niet het geval. In dat geval, in dat opzicht, was ik gedoemd om katholiek te zijn. Dus ik kon ook niet meer terug, merkte ik bij alles. En met gedoemd bedoel ik van, niet dat ik het gevoel had dat ik niet meer terug kon. Maar gewoon vooral het diepe besef, de God bestaat en de katholieke kerk is de kerk van Jezus. En
0: waar kwam dat besef vandaan? Hoe wist je dat het de God is van de katholieken en niet een andere God? Kijk, als we dat antwoord hebben, dan kunnen we dat natuurlijk ook wel gaan verspreiden.
1: Precies. Ja, ik denk dat daar geen antwoord op, dat het voor iedereen een ander antwoord is. Maar ik probeer mijn eigen antwoord goed te verwoorden. En wat ik daarmee bedoel, is dat het is een overtuiging en een gevoel. Bij mij kwam dat als eerst. En de argumenten en theologie kwam later.
0: En met overtuiging bedoel je, het is een soort weten.
1: Het is een weten, het is een voelen, het is, je weet het. Het is gewoon, het moment waar we eerder over...
0: Ik ken precies wat je zegt, maar breng het maar eens onder woorden.
1: Ja, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Dan is het dus, je weet het, maar goed, oké, fijn. En dan moet je dat vormgeven en dan is het toch God leren kennen. Eerst weet je dat God bestaat. Je weet wie God is. Maar het is hetzelfde als dat je soms mensen kent en weet wie ze zijn. Maar je moet ze door en door leren kennen. Die relatie aangaan. En dat bleek toch hele andere koek te zijn.
0: Ja, het is natuurlijk ook wat Jezus zegt, dagelijks het kruis opnemen. Hè? Het kruis is niet weg vanuit jouw jeugd, wat je noemde. Maar
1: klopt,
0: het heeft betekenis gekregen. Het is vernieuwd. Ja.
1: Ja, mensen die dan zeggen van ik ben christen geworden en daarna was alles goed. Ja, ik hoop het voor die personen, maar ik krijg er toch altijd een gevoel bij van dat geloof ik niet. Nee. Omdat je moet toch dat kruis elke dag, en dat voel je ook. Je voelt het. Ik voel het vooral. Het is toch elke dag weer een vorm van lijden.
0: Het is het doorzettingsvermogen, ook de discipline, denk ik. Net als met bidden, dat ook niet iets is wat je alleen maar doet als het opborrelt. Hè. Dat is misschien in die beginfase van de verliefdheid wel zo. Ja, dat je dat wil de hele dag door.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment wordt het ook iets van de wil en van de overgave.
1: Ja.
0: Goed, we gaan dadelijk in het laatste stukje van de uitzending nog iets meer concreet ook over Credo Katholiek praten. Ik denk dat het ook goed is dat je aan de luisteraars vertelt waar jullie te vinden zijn en hoe jullie te volgen zijn.
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een tweede lied dat jij hebt opgegeven. Dat is Nederlandstalig, De Rivier van Stef Bos.
1: Oh ja, ja.
0: Waarom dit lied?
1: Ademt een soort tijdloosheid en nostalgie. En daar ben ik heel gevoelig voor. En het is hoe ik me af en toe God voorstel als hij in die tijdloosheid kijkt naar de wereld en de mens. En hoe hij zich af en toe kan voelen. Een soort weemoed en verdriet voor de mensen die niet naar hem zoeken. Of weggevallen zijn en hem niet kunnen vinden. Dus okay. Dat.
0: We gaan luisteren naar De Rivier van Stef Bos.

Ik voel me thuis in alle landen. Ik sta niet stil. Ik heb een grenzeloos gevoel. Ik heb mijn eigen weg gevonden. Ik draag het water naar de zee. Dat is mijn doel. Ik ben geboren als een zwerver. En ik ben maar even hier. Ik ben een rivier. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen, langs een stad. En aan het einde verlies ik mijzelf in de zee. Ik stroom door de eeuwen heen.

Waarom neemt niemand nog de tijd? Ik heb de tijd. Want ik stroom door de eeuwen heen langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen langs een stad.

En ik neem altijd afscheid, want ik kom nooit meer, ik kom nooit meer terug. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen, langs een stad.

0: De rivier van Stef Bos. Prachtig lied, ik had het nooit gehoord.
1: Nee?
0: Oh. Maar inderdaad, het is, je zou zo de Heilige Geest kunnen invullen... die heel de eeuwen voort blijft stuwen, door de eeuwen heen. Ja.
1: Het levende water.
0: Ja.
1: Inderdaad,
0: ja. Goh. Nou Lars, de tijd zit er alweer bijna op.
1: Ja.
0: Volgens mij waren we nog niet helemaal uitgepraat. Maar
1: nee,
0: dat probleem hebben we hier vaker.
1: Ja.
0: Lars, ontzettend bedankt voor jouw openhartigheid dat allereerst. Ik wil graag nog even afsluiten, zoals ik net al zei... met een paar praktische dingen over Credo Katholiek. Waar zijn jullie te vinden? Hoe zijn jullie te vinden? Is het een kwestie van googlen of ja...
1: Googelen is sowieso het antwoord. De echt jonge mensen, heb ik laatst vernomen, zoeken alles op ChatGPT. Dus je kan het ook gewoon ChatGPT gebruiken om ons te vinden. Maar inderdaad, googelen. Maar we hebben ook onze website, credokatholiek.nl. We zitten op Instagram, we zitten op TikTok, we zitten op YouTube, Facebook. Volgens mij heb ik... onze podcastserie die is ook op Spotify... te beluisteren. YouTube Music, Apple Podcast.
0: En de podcastserie, is dat primair getuigenissen? Of zijn dat
1: het is een combinatie van. We spreken met katholieken. Soms zijn het gewoon leken. Soms zijn het priesters. Diaken hebben we gehad. Het gaat over allerhande onderwerpen van hoe katholiek te zijn. Tot en met de Byzantijnse rites hebben we bijvoorbeeld ook nog een aflevering over gehad. Over de theologie van het lichaam. Dus vooral over seksualiteit. Waar heel veel jongeren vragen over hebben. Best intense onderwerpen, maar wel op een... op een menselijke en toegankelijke manier besproken.
0: Ja, en allemaal te vinden op de website. Dus ook credokatholiek.nl.
1: De website is een deel te vinden. Vooral op onze sociale media platforms. Daar focussen we echt het overgrote deel op. Al moet ik wel zeggen dat ik tegenwoordig vaker te horen krijg... dat het op de website ook best wel mag staan... Dus dan gaan we maar veranderen.
0: En ik geloof dat tegenwoordig de ouderen ook prima Facebook en Instagram weten te vinden. Dat is ook niet meer alleen maar voor de jongeren.
1: Precies.
0: Ik moet even denken aan een neefje van mij dat ik hem 2 jaar geleden een dvd had gegeven voor Sinterklaas. En toen riep hij uit, een dvd die kan ik nog bij opa en oma draaien. Dus dat is, je moet altijd je best doen om bij te blijven bij alle ontwikkelingen. Maar mooi om te horen. Dankjewel Lars nogmaals. En we zullen bidden voor jullie missie. Belangrijk denk ik inderdaad. In het Nederlandse taalgebied was er nog niet zo gek veel. Dus het is inderdaad ook wel echt heel mooi dat jullie daarin gesprongen zijn. Veel zegen over jullie missie. Ik zal ook vragen de luisteraars die nu luisteren om gebed. En ik zou zeggen, ga door met dit goede werk.
1: Dank.
0: Dankjewel Lars.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Rob Vazen. En we zitten hier in een kloostertuin. Ja, dat hou je niet voor mogelijk. Onder de rook van Gent. Ingesloten door Drongen en Gent. En het is redelijk stil. We zullen zo meteen de trein horen langskomen. Maar dit is toch... Ja, als je hier kunt toeven, is het niet verkeerd, denk ik.
1: Het is zeker niet verkeerd. Ik kom hier zelf heel graag en al vele jaren. Het is een heel mooie plek die mij heel dierbaar is. Ja.
0: Ja. Ja, we zijn hier tijdens de mystieke lesweek die hier elk jaar gegeven wordt. Dit is de 28e alweer. En dit keer gaat het over de Karthuizers. En jij geeft lezingen aan de hand van een boek geschreven door Willem van Saint-Thierry, De Gulden Brief. Laten we bij die Karthuizers beginnen. Ja, een korte schets, de tijd, wie waren zij, waarom zijn ze begonnen überhaupt?
1: De Karthuizerorde is eigenlijk een opmerkelijke orde in de geschiedenis van de spirituele ontwikkeling in de kerk in de 11e eeuw, 11e, 12e eeuw. En het is, laten we zeggen, een levenswijze die het kluizenaarsleven combineert met een minimum van gemeenschapsleven. Dus de Karthuizers leven het leven van een kluizenaar in een kluis. Ze hebben al elk hun eigen huisje, waar een plek is om een werkplek en een kleine gebedshoek. Er is een slaaphoek en waar ze eten ook en een tuintje. En een heel groot gedeelte van de dag brengen ze gewoon in eenzaamheid door. Ze komen, 3 keer per dag komen ze samen in de kerk om samen te bidden. De rest van de tijd bidden ze afzonderlijk in hun kluis, zoals een kluisenaar. Maar dus met een minimum aan gemeenschapsleven. De zondag eten ze samen en maken ze samen ook een wandeling. En dus dat is een manier waarop de heilige Bruno, want dat is de stichter van die orde, het geconcipieerd heeft als een soort combinatie van het kluizenaarsleven, wat in de extreme vorm helemaal alleen betekent. Hè. Dus er zijn kluizenaars die helemaal alleen leven. Maar waar er toch een minimum aan gemeenschapsleven is. Het is ontstaan in de Alpen, hè, niet zo ver van Grenoble. In de streek die La Chartreuse toen al heette, waar de bisschop van Grenoble aan de heilige Bruno een plek toegewezen heeft, heel verlaten, afgelegen, waar hij met een groepje dat experiment, want het was eigenlijk een soort experiment, kon beginnen van dit kluizenaarsleven met een beetje gemeenschapsleven. En ja, dat heeft zich ontwikkeld in de loop van de jaren. Ze hebben zeker in het begin veel tegenslag gehad. Ze hebben een keer een lawine gehad, waardoor dat alles verwoest is geweest. Zelfs een paar monniken zijn daar gestorven in die lawine. Een tweede keer geprobeerd. Maar geleidelijk aan heeft dat toch wel enig succes gehad. Het is nooit een belangrijke grote orde geweest. En dus het is eigenlijk altijd een kleine groep van mensen geweest. Ook per klooster was het heel beperkt. Hè. Dus ze dachten altijd aan 12 leden plus de prior. Hè. Zoals het getal 13, hè, zoals de 12 apostelen met Jezus. Hè. Dus zijn er 12 kluizen. In sommige gevallen zijn het er een paar meer. Hè. Maar dus het zijn nooit grote kloostergemeenschappen geweest. Zoals je dat bijvoorbeeld wel hebt bij Benedictijnen of Cisterciënzers of zo, die soms heel grote kloostergemeenschappen gehad hebben. Hè. Dat is bij de Karthuizers nooit geweest. Het is ook omdat het zo'n besloten leven is. Een heel teruggetrokken leven in de verborgenheid van de contemplatie. Dat is het eigenlijk waar ze voor komen. Hè. Dus dat het ook maar aan weinigen gegeven is om dat leven vol te houden. Ik denk dat 80% van degenen die daar intreden, dat was vroeger zo en dat is nu ook zo, 80% van degenen die daar intreden, terug weggaan. Dat is maar een klein percentage die werkelijk volhouden tot op het einde van hun leven, omdat het zo'n heel ongewone levenswijze is.
0: Waarom is Bruno dit begonnen? Is dat de reactie geweest op?
1: Wel, Bruno is eigenlijk een heel van, dus een beetje een mysterieuze figuur, we weten daar niet zoveel van. Hè. Maar wat we wel weten is dat hij iemand was die, want dat is een van de weinige dingen die historisch wel correct schijnen te zijn, dat hij nogal in het toenmalige academische leven van de scholen, enfin de universiteiten bestonden nog niet in zijn tijd, maar laten we nu maar zeggen, ik noem nu academisch een beetje in een anachronistische zin van het woord, hè, maar dus dat hij betrokken was, hij was verbonden aan de scholen van de stad Reims, die heel bekend waren, hè, dus dat was de stad Reims. Reims was daarom beroemd, omwille van het goede hoger onderwijs dat daar gegeven werd. En hij was dus eigenlijk iemand die, ja, laten we, van, anachronistisch gezegd, hè, iemand die een academische carrière aan het maken was. Ja, en blijkbaar is daar iets gebeurd in het leven van die man, dat hij gezegd heeft, ik doe helemaal iets anders. Het is in zekere zin een reactie op een vorm van kloosterleven wat een beetje te gemakkelijk en te veel aangepast aan de tijd was. Hè. Maar ik denk dat hij vooral positief, hè, dus niet zozeer negatief tegen wat de anderen zogezegd niet goed zouden doen, hè, maar dat hij vooral positief aangetrokken was tot een leven van een heel verborgen, eenvoudig, arm leven van contemplatie. Een echt op God gericht zijn. Dat eigenlijk op een gegeven moment in zijn leven het doel werd. Hè. En hij is daarvoor dan eerst naar La Grande Chartreuse geweest. Hè, dus waar het klooster dat tot op de dag van vandaag nog altijd bestaat. Maar door omstandigheden heeft hij daar niet zo heel lang kunnen verblijven. En is nadien iets anders begonnen. Maar van heel gelijkaardige opzet in het zuiden van Italië, in Calabrië. Hè, dus, en is daar overleden. Dus ik denk dat het echt wel, ja, de roots daarvan moeten gezocht worden in een positief verlangen, hunker naar God. Hè, om exclusief helemaal voor God te leven.
0: Dat kan toch ook buiten het klooster, denk ik dan?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik vermoed van, we zouden het hem moeten vragen, hè, maar ik vermoed dat Bruno dat waarschijnlijk ook wel zou toegeven. Maar dat is toch wel iets wat in het religieuze leven, het kloosterleven, dikwijls gezegd wordt van, dat kan daarbuiten ook. Maar voor mij persoonlijk is dit de beste weg, hè. Ja, het is een vorm van roeping, hè. Dus zoals elke levensoptie een bepaalde roeping is die niet veralgemeend hoeft te worden. Hè. Dus niet iedereen moet die weg volgen, helemaal niet. Hè. Maar voor mij is het wel de beste weg.
0: De Gouden Brief werd geschreven een soort van manier van leven, mag ik het zo zeggen, of een manier waarop je zou kunnen leven. Willem van Saint-Thierry is daar redelijk duidelijk in die brief. Dat begin, hoe hij aanschrijft, want het bestaat uit een soort briefgedeelte waar hij gewoon in gesprek is met de monnik, om het zo te zeggen, en dan een aantal stappen van het animale naar het redelijke, naar het geestelijk leven. Die wou ik naar het eind toe brengen, of naar een volgende uitzending, maar het begin van die brief, hoe, want er staat, wat mij verbaasde, een bol van de Bijbelteksten bijvoorbeeld.
1: Ja, misschien moet ik eerst eens zeggen wie die auteur is, hè. Wie Willem van Saint-Thierry is, want er is ook de tekst, hè, de Gulden Brief, hij heeft een heel specifieke zits im Leben, hè, om nu die uitdrukking te gebruiken. Hè. Dus Willem van Saint-Thierry is afkomstig van de omgeving van Luik, geboren 1075, van we weten niet heel zeker wanneer hij geboren is, maar meestal zegt men omstreeks 1075 in de streek van Luik. Hè. Hij heeft daar zijn eerste opleiding gekregen, dus een heel goede, degelijke, intellectueel goed gevormde man, die als jonge student, laten we maar zeggen, naar de stad Reims gegaan is. Daar is de stad Reims weer. Hè. Dus naar die fameuze scholen waar heel grondig, degelijk onderwijs gegeven werd. Niet alleen profaan onderwijs, maar ook theologisch. Hè. Dus je ziet dat Willem daar wel zijn theologie gekregen heeft. Hè. En hij is dan op een gegeven moment ingetreden in de Benedictijnse gemeenschap van Saint-Nicaise. Kleine, dan ben ik kleine gemeenschap waar wel een goede religieuze sfeer heerste. Maar hij is dan op een gegeven moment in zijn monnikenleven gekozen geweest als abt van een ander klooster, niet zo ver daar vandaan. Het klooster van Saint-Thierry, en daarom noemen we hem trouwens Willem van Saint-Thierry. Hij is daar abt geworden en is dat vele jaren gebleven. Dus hij werd gekozen toen hij 46 jaar was en hij is dat gebleven tot hij 60 jaar was. En toen vond hij dat hij verandering wilde in zijn leven, dat hij, ja, wij zouden zeggen dat het tijd was om op pensioen te gaan. Hij heeft dat trouwens beargumenteerd door te zeggen, in het Romeinse leger mocht men, als men 60 jaar was, mocht men van de actieve diensten, mocht men daarmee stoppen. Ik denk dat mijn tijd nu ook gekomen is. En hij is dan eenvoudige monnik geworden, niet in de Benedictijnerorde, maar bij de Cisterciensers, in een klein kloostertje in de Franse Ardennen in Signy. Niks van overgebleven. Saint-Thierry bestaat nog wel, hè? Dus dat is een klooster wat nog bestaat. Maar Signy, dat is met de Franse Revolutie helemaal afgebroken. Er is nauwelijks nog iets van te zien. En hij werd Cisterciënzer. Hij was al jarenlang heel goed bevriend met Bernardus van Clairvaux. Hij kende heel die Cisterciënzerbeweging, die dat redelijk nieuw was toen. Hè? Want dat is allemaal te danken aan Bernardus van Clairvaux. Dus dat lokte hem veel meer dan die gesettelde Benedictijnen die allemaal al kloosters hadden van, die al eeuwen oud waren en met veel pachters en gronden en terwijl die Cisterciënzerorde was veel eenvoudiger, veel meer op het contemplatieve leven, veel armer ook, op het contemplatieve leven gericht. Dus heel sober, weinig versiering en heel de pure vormen, niet te veel versieringen. En dus daar voelde hij zich toe aangetrokken. Ziet dat het een man was die eigenlijk op dat heel contemplatieve leven daardoor aangetrokken werd. En hij is dan op een gegeven moment op bezoek geweest bij de Carthuizers van Mont Dieu. Hè, dus de berg van God. Niet mijn God, hè, maar Mont met een T. Hè, dus niet zo ver daar vandaan. Hè, dus ook in de Franse Ardennen. En daar was hij enorm enthousiast over. Carthuizerorde, zoals ik het daar juist verteld

0: dan juist verteld hebt.
1: Denk ik, sorry dat ik je even interrompeer, maar ik denk dat zijn jonge orde, zijn jonge mensen waarschijnlijk, een bepaalde vurigheid, een bepaald verlangen.
0: Dat klopt, ja, ja. Hij, dus als hij daar kwam, hij was 68 jaar, hij moet daar de oudste geweest zijn. Die monniken waren, die Carthuizers waren allemaal een stuk jonger. Hè? Met de vurigheid, inderdaad, van wij zijn hier iets nieuws aan het beginnen. Een nieuwe stichting, een nieuwe klooster. Het was trouwens het eerste klooster van die Carthuizerorde wat boven ten noorden van de Alpen gesticht was. Dus de rest is allemaal in de streek van de Alpen, de oudere kloosters. Maar dus voor de eerste keer gaan ze dus naar het noordelijker. Hè. En hij is daar, komt daar op bezoek. En ik denk, had hij jonger geweest, zou hij zeker daar gebleven zijn. Maar ja, 68 jaar, dat is dat gaat niet meer om dan nog een nieuw religieus leven te beginnen. Zeker niet in de 12e eeuw. Maar hij heeft een tijdje verbleven en uit dankbaarheid heeft hij die brief geschreven. Hè, dus die we nu noemen, hè, de brief aan de broeders van de Godsberg, zoals dat in Nederlands, hè, dus de broeders van Mon Dieu, hè, is een soort een geste van dankbaarheid voor de gastvrijheid die hij daar heeft mogen meemaken. En waarin hij eigenlijk een soort synthese geeft van de verschillende vormen van religieuze beleving, ik zal het nu zo zeggen. Maar hij begint inderdaad, en dat is het interessante, die zit zijn leven, dus dat hij begint met te zeggen, hij drukt eigenlijk zijn enthousiasme daarover uit en hij zegt, eindelijk is hier in het koude, donkere noorden van Gallië, zo noemt hij het dan, is hier het vurige leven van de woestijnmonniken aangekomen. Ik heb daar over in de boeken gelezen en ik dacht dat niet bestond. En nu heb ik het eindelijk met mijn eigen ogen gezien. Voor hem is dus dat Carthuizerleven een soort hedendaagse vertaling, ja, in de 12e eeuw, een hedendaagse vertaling van de woestijnmonniken in Egypte. Dus nu zie ik het, zegt hij, wat dat geweest is. En in zekere zin is dat niet, nog niet zo slecht gezien. Want bij die woestijnmonniken in Egypte, ja, je hebt daar verschillende vormen van leven gehad. Je hebt daar echt kluizenaars gehad, ook kloostergemeenschappen. Maar in veel gevallen was dat iets gelijkaardigs. Zo, ja, verschillende kluizen die gegroepeerd waren en die een soort gemeenschap vormden. Dus wat zijn inschatting daarvan en het verbinden met het model van de Egyptische woestijnmonniken, dat is nog niet zo gek. Hè? Dus, en voor hem is dat, ja, nu is er toekomst. Hè? Dus nu die mensen hier zijn, dat is, nu is er toekomst voor het geloof in onze streken. Hè?
1: En dan beschrijft hij een brief, gaat hij schrijven. En ik ga nog niet naar die drie fasen toe, want dat wil ik verlaten bewaren. Dan gaat hij een brief schrijven. Hoe begint hij dat? Want je hebt een stuk uitgelezen. En ik vind het, dan ben ik het heel erg met je eens geworden, denk ik. Soms prettiger om te horen wat Willem van Citieri zelf zegt. Ja, niet dan wat jij zegt, maar goed, dat zeg je in een interview niet zo makkelijk. Maar ik bedoel, het is heerlijk om de man aan het woord te laten en gewoon je commentaris bij te geven. Want hij heeft het over thuiskomen bij God, thuiskomen bij jezelf. Hij heeft het over het volgen van Christus, over bijbellezen. Een heleboel van die dingen die komen daar naar voren toe op een hele rustige manier. Soms moet je wat tussen de regels doorlezen. Maar over het algemeen denk ik, ja, dit zou nu tegen een gemiddelde kerkganger, gemeentelid, gezegd kunnen worden. In mijn ogen, ik ben een andere mans ogen misschien niet.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja. Dan zijn we eigenlijk al een beetje verder in de brief. Hè. Dus er is eerst dat heel enthousiaste begin, hè, waar hij zegt, hè, dus gij broeders brengt ons het licht uit het oosten, de originele, oorspronkelijke religieuze vurigheid van de Egyptische kloosters, een eerste voorbeeld van een leven in eenzaamheid en een model van hemelse levenswandel enzovoort, dat is waar we het daar juist over hadden. Hè. En dan geleidelijk aan begint hij inderdaad allerlei facetten van dat kloosterleven te beschrijven. En dus met het grote enthousiasme dat hem kenmerkt bij het schrijven van die brief. Ja,

0: Ik lees een stukje voor. Hè. Dus na de passie van de Heer. Hè, dus hij gaat terug naar de vroege tijd. Helemaal de begintijd van de kerk. Hè. Na de passie van de Heer. Toen de herinnering aan zijn vergoten bloed nog gloedvol in de harten van de gelovigen aanwezig bleef, werden veel woestijnen bevolkt door zoekers naar het eenzaam leven. Ze omhelsden de armoede van geest en wedijverden met elkaar in het zoeken naar een vruchtbare ledigheid door middel van geestelijke oefeningen en door het aanschouwen van God. Kijk, hier hebben we nu, en dat is helemaal de stijl van Willem van Saint-Thierry, die schrijft nogal beknopt, hè, en hij heeft hier verschillende elementen heel mooi samengevat. Hè. Dus het is iets wat voortvloeit uit het geloof, van de dankbaarheid voor het lijden van onze Heer en het geloof in de verrijzenis. En dat is een uitvloeisel daarvan. Hè. Dat was die herinnering, in de volle zin van het woord, hè, dus de actieve herinnering, hoe leefde nog gloedvol in de harten van de gelovigen. Hè, en de woestijnen worden dan bevolkt door zoekers naar het eenzaam leven. En dan zegt hij waarom. Hè. Ze omhelsden de armoede van geest. Ah, en dat is iets wat hij later gaat uitwerken in zijn tekst. Dat is echt een gericht zijn op God en een besef. Ik heb God voor alles nodig. Hè. En heel mijn geest is gericht op de ene. Hè. En dus, ik ben niet vol van mezelf, maar ik ben vol van hem. Hè. Armoede van geest en wedijverden met elkaar in het zoeken naar een vruchtbare ledigheid. Ja, dat is zo. In het modern Nederlands klinkt dat een beetje vreemd, maar in de Latijnse terminologie zal dat, ik weet nu niet van buiten wat het is, dat zijn termen die een hele wereld oproepen van het rusten in God, hè, de Sabbat in God. Hè. Ja, er is enerzijds de activiteit, hè, 6 dagen van de week werken we, niet alleen met onze handen, maar ook met onze geest en in het zoeken naar God. Hè. En dan is er de ledigheid, de rust, het bij God zijn. Het gewoon samen vertoeven. Hè. Met God, de God en mens die bij elkaar zijn. Geestelijke oefeningen, door geestelijke oefeningen en het aanschouwen van God. Hè. Dus die twee, activiteit en ontvankelijkheid, komen allebei samen en krijgen allebei hun belang en hun waarde. En dan gaat hij, dus dat leven, dat is eigenlijk een leven van die monniken, waar er een grotere toeleg is op de relatie met God, dan, laten we zeggen, de doorsnee. Hè? Waarmee hij natuurlijk niet bedoelt dat die monniken beter zouden zijn, of dat die een soort elite zouden vormen, maar wel dat er een grotere en intensere toeleg is. Hè? Hij spreekt hen aan, hè. Geen verzuim, geen gedraal, je hebt nog een lange weg af te leggen. Uw roeping is zeer verheven, ze reikt verder dan de hemel, ze lijkt op die van engelen, lijkt op engelachtige zuiverheid. Je hebt niet alleen een volstrekte heiligheid beloofd, maar de perfectie van alle heiligheid en het summum van volkomenheid. Klinkt natuurlijk heel veel eisend, maar is tegelijk, kunt het ook heel positief verstaan in de zin van, hebben jullie op weg gezet om het gelovige leven helemaal tot bloei te laten komen. En alles wat er aan mogelijkheden is, echt te laten tot bloei laten komen. Er wordt u niet alleen gevraagd stipt zorg te besteden aan de gewone voorschriften, evenmin alleen aandacht te besteden aan Gods expliciete geboden, maar je moet nog onderscheiden wat hij echt van u wil, wat hem goed lijkt, wat hem volmaakt welgevallig is. Dus wat hij hier zegt is, er zijn de geboden. Ja, en iedereen is verplicht om de geboden te onderhouden. Dat is die gelden voor iedereen. Hè? Er wordt dan aan niemand toegestaan om te moorden of te stelen. Hè? Dus de 10 geboden moeten onderhouden worden. Maar hè, jullie zijn nu bezig met te onderzoeken, te experimenteren, te zoeken naar wat God eigenlijk specifiek van u persoonlijk verlangt. De meer persoonlijke roeping. Hè? Ja, dus onderscheiden wat hij echt van u wil. En dan zegt hij, ik vind dat is een heel bekende, beroemde passage die dikwijls aangehaald wordt, hè, soms ook een beetje verkeerd begrepen wordt, maar het is, dus als je het neemt wat er staat, is het eigenlijk heel mooi. Hè. Aan anderen komt het toe God te dienen, u komt het toe uzelf aan hem te hechten. En hij zegt helemaal niet dat de dienst niet goed is, of dat dat te weinig is, of nee, dat is natuurlijk is dat goed, hè. Maar er is misschien nog iets meer mogelijk, namelijk een persoonlijke gehechtheid aan God. En, om terug te komen op uw vraag, dat is iets wat eigenlijk voor iedere gelovige geldt. Het is natuurlijk het geval voor die monniken, hè, aan wie hij dat zegt, maar eigenlijk kunnen we dat zeggen aan iedere gelovige, dienen. Jazeker, de geboden onderhouden natuurlijk, maar misschien is er nog iets meer mogelijk van een meer persoonlijke betrokkenheid, liefde, vriendschap met God, hè, dus een persoonlijke band. Voor anderen volstaat het in God te geloven, hem te kennen, te beminnen en te eerbiedigen. U is het gegeven hem te smaken, hem innerlijk te kennen en te genieten. Innerlijk te kennen en te genieten. Het is toch mooi gezegd, het gaat niet alleen om een soort exterieure kennis. Ik weet dat God bestaat, want mijn reden heeft mij dat gezegd. Of ik heb het gehoord van, het is mij overgeleverd. Maar er is een innerlijk kennen, wat toch veel meer is nog dan dat ja, exterieure kennen. Hij zegt daarvan, verheven, maar ook zware roeping. Dus ja, het is een verheven roeping en eigenlijk, opnieuw, ik zou kunnen zeggen, het is een roeping voor iedere gelovige. Hè. Niet iedere gelovige zal zo ver gaan. En er wordt helemaal niet gezegd dat het, als iemand niet zo ver gaat, dat dat te weinig is of dat dat slecht is. Hè. Dus dat zegt Willem helemaal niet. Maar het is een verheven roeping, hè. Dus we zijn eigenlijk tot iets heel verhevens en diepzinnigs uitgenodigd. Maar het is een zware roeping. Het is niet gemakkelijk. Hè?
1: Hoe kom je erachter dat je die roeping hebt?
0: Ja, dat is een... Dat is iets wat hij voortdurend veronderstelt. Hij gaat daar eigenlijk verrassend weinig op in. Maar het wordt verondersteld. Want ongeveer alles wat hij schrijft over de levensstijl van de Kartuizer, over dingen waar hij zich aan te houden heeft, ja, dingen waartoe hij geroepen is. Eigenlijk is dat altijd aanzien als een antwoord op het initiatief van God. Hè. En dus dat blijkbaar, als ik mij goed herinner, staat dat toch nergens in de brief, dat hij uitlegt wat het moment van ommekeer, af en toe verwijst hij daar wel eens naar, maar heel, heel kort. Hè. Dus het is eigenlijk de veronderstelling dat iedere lezer van deze brief, eigenlijk van die monniken, ze direct wel weten, ja, ik weet wel wat je bedoelt. Hè. En dus dat het Gods initiatief is, die de mens raakt, waarop dan het antwoord is, maar dan wil ik helemaal voor u leven. Dat is het, dan wil ik echt helemaal voor u leven. Wat ze dan tot uitdrukking brengen in zo'n kloosterleven. Het is zo'n kluizenaarsleven.
1: Kun je zeggen dat intro van die brief, hè? Dat het epistelachtige, dat het eigenlijk een respons wel is op datgene wat hij er al gezien heeft. En niet op dat hij wenst dat zal zijn. Want dat is vaak, zoals wij dan brieven lezen, een brief van Paulus lezen. En denk ik, ja, hoe zouden wij daarin gekend worden? Maar dit is iets van, zo zijn jullie al.
0: Heel zeker, hè. En het is daarmee dat ik ook zei, hè, dus we moeten, om die tekst goed te lezen, moeten we die zits in leven kennen en weten, hij is daar op bezoek geweest. En hij heeft dat gezien en hij heeft gezegd, maar dat is fantastisch wat ik hier zie. Hè. Dus het is helemaal niet een tekst, dat zou het ook, dat had het ook kunnen zijn, een tekst van, ik ga eens iets schrijven aan mijn medebroeders, hoe ze beter kunnen leven. Hè. Maar dat is het niet. Hè. Nee, hij heeft het gezien en hij zegt, ja, dat zijn jullie aan het beleven. Hè. En eigenlijk doet hij niks anders dan hen helpen door te expliciteren, door te beschrijven en hier en daar wat raadgevingen en aansporingen te geven, maar dat zijn dingen die ze eigenlijk al doen, dus expliciteren wat hun leven eigenlijk is en wat de doelstellingen van hun leven zijn. En ja, die monniken, die veel jonger waren dan hij zelf waarschijnlijk. Hè, dus die hebben hoogstwaarschijnlijk gezegd, jazeker, Pater Willem, dat is het. Hè, dat is het wat wij willen. Hè. Ja, ja, ja.
1: Heeft hij daarmee hun gevoelens of hun abstracte gevoelens beschreven of woorden gegeven?
0: Ja, dat is iets... Ik denk dat je dat inderdaad wel kunt zeggen. Dat is trouwens iets wat Jan van Ruusbroek ook doet. Hè. Dus het verwoorden datgene wat er beleefd wordt door de geadresseerde. En dat de geadresseerde daarom juist zo geholpen is en zo dankbaar daarvoor is. Hè. De veel van die schrijvers, mystieke schrijvers uit de hoge middeleeuwen, schrijven verrassend weinig instructies van wat men moet doen om dit of dat te bereiken.
1: Dat kan in wezen niet, hè?
0: Nee, dat klopt. Hè. Het is helemaal geen toeval. Hè. Trouwens, Ruusbroek zegt het ergens letterlijk. Hè. De contemplatie kan niemand aan een ander aanleren. Hè. Dus dat gaat niet. Hè. Maar wat ze wel doen, en Willem doet dat hier duidelijk voor de monniken van Monlieu, en later heeft Ruusbroek dat ook echt gedaan voor zijn geadresseerden, beschrijven wat zij beleven. En daardoor is hij natuurlijk een geestelijke meester. Niet zozeer omdat hij hen zou zeggen wat ze nog niet beleven, maar hen verduidelijken de fantastische dimensies van datgene wat ze eigenlijk aan het beleven zijn. En dat voor een mens, ja, geweldig belangrijk is, hè, die dat te lezen krijgt en die zegt, ja, inderdaad, dat is het. Hè. Nu zie ik het perspectief waarin ik heel mijn leven kan plaatsen. Hè.
1: Ja, hij noemt het ook naar de oversten toe bijvoorbeeld, of naar medebroeders toe, die verder zijn dan hun. Die zeggen, je kijkt naar het goede in hen en probeert dat wat zij goed vinden na te volgen. En niet de mens zelf. Ik zeg het in mijn eigen woorden, waarschijnlijk niet helemaal correct.
0: Nee, maar zo is het ongeveer wel. Hè? Dus dat hij de raad geeft, een van zijn vele raadgevingen. Hè? Hou iemand in gedachten. Iemand, ja, wij zouden zeggen, waar je naar opkijkt. Hè? Dus... Maar geestelijk gesproken, dan spiritueel gesproken, die als, waar je als gelovige naar kunt opkijken. En dat is bij de meeste van die monniken, is dat natuurlijk al het geval. Natuurlijk zijn zij aangesproken geweest in hun jeugdjaren of later door iemand die hen geweldig geïnspireerd heeft en die hen eigenlijk op het goede, geestelijk gezien, gelovig gezien, op het goede pad gezet heeft. Hè. En Willem denkt waarschijnlijk zelf aan zijn ontmoeting met Bernardus van Clairvaux. Dat is echt een openbaring voor hem geweest. Hij zegt, wauw, fantastische man. Hè. En dat zijn mensen die inspirerend kunnen werken. Opnieuw, is dat een set van regels? Nee, eigenlijk niet. Van de regels zijn er, hè. Die moeten juist zoals de geboden er zijn. Hè. Maar ja, zo'n inspirerende figuur doet eigenlijk meer. Hè. Ja, brengt de mens eigenlijk verder dan juist die en die en die regels onderhouden. Hè.
1: Schept hij de ruimte voor de ander om met Christus om te gaan?
0: Uiteindelijk is het dat helemaal. Hè. En dus dat is iets wat verderop in de tekst, wanneer de tekst eigenlijk niet echt een brief meer is, maar een traktaat wordt. Hè. Dus dan spreekt hij over het aanwezig zijn in de cel bij de aanwezige God. Hè. En hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Je zou natuurlijk direct kunnen zeggen, ja maar Willem, van aangezicht tot aangezicht. De mens kan God niet zien van aangezicht tot aangezicht, maar hij bedoelt daar natuurlijk mee de persoon van Jezus Christus, die het aangezicht, het aanschijn van God is. Hè. En dan gaat hij, dan komt een heel een mooie passage waarin hij heel christocentrisch eigenlijk het leven van de Kartuizer duidt. Hè. Het is werkelijk een leven dat gericht is op de persoon van Jezus Christus, de voortdurende overweging van wat Christus voor ons gedaan heeft. Hè. En hij heeft daarbij die manier van spreken over de aanwezigheid en de memoria dei. We vertalen dat dan dikwijls, hè, de herinnering aan, want memoria, herinnering, het is veel meer dan dat. Hè. De middeleeuwse memoria betekent ook het aanwezig weten, dat God aanwezig is, dat de persoon van Jezus Christus aanwezig is, dat wat Christus voor ons gedaan heeft, niet een afgesloten verhaal in het verleden is, eeuwen geleden. Nee, het is iets wat levend aanwezig is. Hè. En dat de Kartuizer daar dag aan dag in zijn cel opgericht is. En met een dankbaar hart en steeds dieper en dieper probeert het mysterie daarvan daar dichterbij te komen. Hè. Dat is van een prachtige opgave eigenlijk. Hè.
1: Dan zijn ze dus, ze staan voor stilte en eenzaamheid, zullen we zeggen, de cel. Eén keer in de week een wandeling met z'n tweeën, steeds een andere broeder, met wie je dus eigenlijk die ruimte voor elkaar kunt creëren waarin Christus een speelveld heeft, laat ik het zo zeggen. Maar die cel, dan kom je naar binnen. Deze mensen waren nog vurig, net begonnen. Dan kom je naar binnen als monnik. Je denkt van ja, dat ben geroepen. Dan gaat de deur achter je dicht en denk je, ja, daar zit je dan in je eentje. Lusteloosheid en noem het allemaal maar op.
0: Ja. Nee, dat is waar. Hè. En hij heeft daar heel realistische passages over. Hè, waarin hij beschrijft, en waarschijnlijk zal elk van die monniken die dat gelezen heeft, zal waarschijnlijk beaamd hebben dat in het begin, als de novice daaraan begint, het zal waarschijnlijk wel zo de eerste twee dagen zal het wel helemaal fantastisch geweest zijn. Maar dan begon het. En dan, ja, dan zie je, oh, weer diezelfde cel. En weer diezelfde dagorde. En dat dan er een soort weerzin begint te groeien. En hij duidt dat heel, wat qua religieuze psychologie betreft, heel precies. Hè. Hij zegt, eigenlijk komt er dan, hè, dus de afkeer voor die, ja, die beslotenheid en de eenzaamheid en de routine van de cel heeft eigenlijk te maken met het feit dat je met jezelf geconfronteerd wordt. En dat hij zegt, het grote gevaar is dan te gaan denken, ah, ik moet ergens anders naartoe. Ik ga in dit klooster niet blijven, ik ga naar een ander klooster. Ik ga naar de noviesmeester, ik zal zeggen, ik denk dat ik ginder beter ben. Willem zegt, hè, dus iemand die dat doet, die loopt eigenlijk voor zichzelf weg. Hij geeft die uitdrukking, hè. Het is iemand die zijn schaduw ontvlucht, zegt hij. Ja, ga maar weg, die schaduw blijft u volgen. Hè. Dus je kunt, het is niet door naar andere plaatsen te gaan, dat je zelf gaat veranderen. En dus, het is eigenlijk een heel realistische inschatting van op een gegeven moment wordt het heel moeilijk om trouw te blijven aan de cel. Maar, hè, zegt hij dus dat het is precies omwille van de geestelijke betekenis daarvan, een cel, die muren op zich, dat betekent natuurlijk niks, hè, maar het is wel de symboliek daarvan die toont, hè, dat je geconfronteerd wordt met jezelf en dat het uiteindelijk gaat om de geestelijke cel. Dat geestelijke kluis, namelijk de band met God, de relatie met God. En wat daar goed is, of wat daar tekort is, of wat daar misloopt. En dat is hetgene dat naar boven moet komen. En daar dient die fysieke ruimte voor, om dat geestelijke zijn kans en zijn groeikans te geven.
1: Hoe kom je dan tot dat vertrouwen op God, dat het goed is?
0: Dat is inderdaad wel iets wat hij blijft benadrukken. En ja, ik kan mij zo voorstellen dat voor een voor iemand die zo'n tijd lang in zo'n kluis verblijft, een echt gevecht wordt, hè, om tot dat fundamentele vertrouwen te komen. Dat het inderdaad goed is. Dat een grote geestelijke maturiteit veronderstelt. En een soort gevecht met God, hè, waar de mens voortdurend denkt het zelf beter te weten en aan God te moeten duidelijk maken, God, dat en dat is wat ik nodig heb. Hè. Misschien dat u het nog niet door hebt, maar ik heb dit en dit nodig, u wil geschieden, maar dat, ik zal u wel eventjes zeggen wat u moet willen voor mij. Hè. Zo,
1: zijn we heel sterk in.
0: Daar zijn we heel sterk in, ja. Maar allez, het is altijd. Maar als men uiteindelijk dan komt tot een soort diepe overgave en een vertrouwen in dat alles wat er gebeurt, dat eigenlijk in Gods handen is en dat goed is en dat we in goede handen zijn. Hè, dus dat is eigenlijk wel iets waar het leven van zo'n Kartuizermonnik tot voltooiing komt. En eigenlijk kunnen zeggen, dat is iets dat geldt voor elke gelovige mens. Hè. Dat is voor elke gelovige mens een punt van geestelijke volwassenheid. Ertoe te komen dat men, ja, dat men God vertrouwt. Hè. En dat als we zeggen, u wil geschieden, dat we dan iets heel moois en niet heel iets heel goeds te zeggen. Hè? Nee.
1: En niet een nonchalant van, we zien wel.
0: Ja, dat klopt. Ja, want dat is een mogelijkheid ook. Hè. Dus als levenshouding, een soort stoïcijns, we zien wel, ja, gaat het zo, dan gaat het zo. Regent het, dan regent het, schijnt de zon, dan schijnt de zon. Nee, er is eigenlijk datgene wat de christelijke houding van de gelovige houding van overgave is eigenlijk veel rijker en veel... Veel dieper in de zin dat het een persoonlijk contact met God impliceert. Een persoonlijke overgave. En zo die stoïcijnse houding, dat is mogelijk ook in een blind noodlot. Ja, het noodlot beslist nu dit ook even uit, dan is het maar zo. Hè, terwijl als gelovigen, van de gelovigen eigenlijk geroepen is om tot een persoonlijk contact van vertrouwen te komen. Ten slotte is het Griekse woord voor geloof en het woord voor vertrouwen is hetzelfde. Hè? Dat is één en hetzelfde woord. Hè? Dus wanneer op een gegeven moment Jezus zegt tegen degene die hij genezen heeft, uw geloof heeft u gered, zegt hij eigenlijk ook, uw vertrouwen heeft u gered. En dat is het. Hè? We zien dat voortdurend in de evangelies, dat zieke mensen, blinden, mensen die in nood zijn, dat ze in vertrouwen tot Jezus komen en mensen worden genezen.
1: Ja, en hij geneest, dat vergeten we ook wel eens, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, dat zeker. Ja. En dat konden zij op voorhand, van ze hadden er misschien van horen spreken, hè, over die bijzondere rabbi, maar in veel gevallen was het toch echt wel een daad van vertrouwen. Ja, zou hij, ja, we kunnen het alleen maar vragen, gaat hij het doen? Hè? Gaat het gebeuren? Hè? We zullen, ja, en inderdaad, hè, groot vertrouwen op, en terecht. Hè? Het is geen dom vertrouwen, het is geen dwaas vertrouwen, integendeel. Het is heel terecht. Hè? Ja.
1: Is dan in het cel, hè? Stel me zo die situatie voor, dan zit je in je uppie. Je doet je gebeden, je bent voortdurend bezig. Komt er dat moment van verstilling, dat je op een gegeven moment begrijpt van, God is dichter bij mezelf dan ik mezelf ken, maar ook dat je een soort thuiskomen beleeft, als ik het zo mag noemen. Ik heb het zo genoemd toen ik jou hoorde spreken. Ik denk, zou dat het zijn?
0: Dat is eigenlijk, daar denkt Willem van Saint-Thierry heel zeker aan. Aan een thuis zijn bij elkaar. Dat de biddende kluizenaar, de biddende monnik en God echt thuis zijn bij elkaar. En ja, ook dat veronderstelt eigenlijk een grote geestelijke maturiteit. Hè? Dat, want ja, God is tenslotte God. Hè? We spreken niet over iemand van mijn familie. Ik spreek over de taal andere God, die van de schepper van hemel en aarde. Maar die tegelijkertijd, en dat is het intrigerende woord dat Augustinus ooit geschreven heeft. Hè? Deus intimior intimo meo. Hè? God is intiemer bij mij dan mijn intiemste dement, mijn intiemste ik. Hè? Betekent dus eigenlijk dat wij geroepen zijn om thuis te zijn bij elkaar. Hè? Zoals ik thuis ben bij mezelf. Hè? En ja, ik kan misschien soms wel verbaasd zijn over mezelf, maar uiteindelijk, hè, wie kent er mij beter dan mezelf? Wel God, hè? Want hij is dichter bij mij dan ik bij mezelf ben. En dat de kluizenaar zo, en dus die vormgeving van de cel, want dat is ook wel iets in de Kartuizer traditie. Normaal komen Kartuizers nooit bij elkaar op de cel. Hè? Dus ze komen nooit op bezoek bij elkaar.
1: Nooit is gezellig praten.
0: Nooit zo is gezellig samen een kop koffie drinken. Dat doen ze niet. Hè? Dus alleen in heel uitzonderlijke gevallen, in een geval van nood of zo, dat de ene Kartuizer in de cel van aan. Dus de cel is echt iets, ja, dat is zoals de ziel van de Kartuizer zelf is. Hè? En het is daar dat hij bij God is en God bij hem is. En dat er een soort vertrouwdheid kan groeien met elkaar. Hè? Een bij God zijn, ja, zoals ik ben. En want ik ben hier alleen in de cel en er is niemand anders die naar mij kijkt. Ik gedraag me gewoon zoals ik ben. in de aanwezigheid van God. Hè? Want dat is natuurlijk datgene waar het voortdurend over gaat. Hè? Mij in de aanwezigheid van God weten, die heel intiem bij mij aanwezig is. Hè? En in die zin is het wel interessant om te overdenken dat Jan van Ruusbroek dat uitgewerkt heeft in een van zijn traktaten, waar hij de uiterlijke, het gaat over de zeven sloten, noemt hij dat, en dus een zevenvoudige clausuur. En hij begint met het uiterlijke slot, van het slotklooster. Maar hij gaat heel snel naar de geestelijke betekenis daarvan. En zegt dat uiteindelijk in het diepste van wezen van de mens er een soort ruimte is, hè, laten we het nu maar zo noemen, hè, de ruimte in de ziel waar het echt alleen God en de mensen samen zijn. En daar kan niemand anders bij komen. En dus dat is de schepselen, de medemensen, noem maar op, die kunnen in ons verstand, in onze verbeelding, in onze drijfveren enzovoort, kunnen die binnenkomen en een plek hebben en een belang hebben. Maar op het diepste niveau is het echt God en de mens, hè, dus die daar staan. De schepper met zijn schepsel. En om zo thuis te zijn bij elkaar, dat is het ideaal wat Willem van Saint-Thierry voor de monniken toewenst. Ja.
1: Moet ik toch aan Jezus Christus denken. En in relatie tot de scheppingstekst waar je het over hebt. Laat ons mensen maken. Ga er vanuit de Triniteit daar met elkaar in overleg is, als ik het zo mag zeggen. Want het is niet goed dat de mens alleen, de mens wordt gemaakt en daarna wordt gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. Speelt Jezus Christus in zijn mens zijn daar een rol in? Want dat kan ik me voorstellen, dat schijnbaar dat Adam ook niet genoeg aan God op dat moment. Gek genoeg, ik zeg het heel gechargeerd.
0: Ja, nee, maar dat is eigenlijk waar, hè? Ja. En dat is het mens zijn van Jezus Christus voor ieder van ons als mensen een enorm belangrijk gegeven is. Hè? En het is werkelijk, van we mogen de traditie, onze geloofstraditie daarvoor geweldig dankbaar zijn, dat men daar altijd aan vastgehouden heeft. En dat er, wanneer er in de loop van de geschiedenis periodes zijn geweest waarin tendensen zich voordeden, bij mensen zeiden, ja, die mensheid, dat was wel goed in het begin, maar dat hebben we nu allemaal niet meer nodig. En dat de gelovige gemeenschap daar altijd aan vastgehouden heeft. Nee. Dat we gaan dat mens zijn van Jezus nooit zomaar opzij zetten, want dat is hier en nu van ons van heel groot belang. Hè? Dus dat, ja.
1: Ja, ik heb er ook de gedachte bij dat toen de mens geschapen werd, dat ze het risico kenden onderling. En dat Jezus zich op de ene of andere manier toen al, hè, hij is een lam van geslacht van voor de grondlegging in de wereld, of bij de grondlegging, dat hij toen al heeft gezegd, ik stel me garant en ik wil dit anders. Dus dat verlangen naar ons toe. Ja, ja, ja. Mijn fantasie, hè?
0: Ja, nee, maar ik denk, nee, dat is iets heel moois. Hadwig heeft, als ik me niet vergis, is het in een van haar brieven, dat ze spreekt over dat ze de verbijstering die de mens kan overvallen, wanneer die mens tot het besef komt, wat een enorm risico dat God neemt. Hè? Door zich te engageren ten opzichte van de mens. Hè. Zeg, maar God, wat heb je toch gedaan? Hè? Dus, het is ongelooflijk dat God dat risico neemt. Hè? Maar inderdaad, zo en niet anders is het gewild. Hè? Ja, ja.
1: Een van de eerste stappen die hij in het traktaat zet is de ziel gedreven mens, zal ik het maar noemen. Daar beschreef hij vandaag in het stukje over conscientia. Eigenlijk het samen zijn, het met zijn. Ik ga nu een hele gekke dwarsstraat in. Ik heb ooit een leraar die ik vroeger had horen bidden. Ik dacht, wat is dit? Die bad in de trant van vader. Zou het niet een goed idee zijn als? En ik dacht, hè? Ik heb de laatste tijd in een aantal gevallen, in hele simpele gevallen, die waarschijnlijk als ik vertel, denken mensen, waar gaat dat over? Denk ik, ja, het lijkt mij zo toch te zijn dat je die samenwerking kunt hebben.
0: Het is interessant om dat woord conscientia te vernoemen. Want dat is een term die bij ons in het hedendaagse taalgebruik helemaal een heel andere betekenis gekregen heeft. Conscience in het Engels. We zitten dan in de sfeer van ofwel het bewustzijn ofwel het geweten. Het geweten van heb ik iets goed gedaan of heb ik iets verkeerd gedaan? Het knaagt aan mijn geweten en zo die dingen. Terwijl de bedoeling, de oorspronkelijke Latijnse term en de manier waarop Willem het ook bedoelt, relationeler is opnieuw. Het is conscientia. Dus een scientia, een weten, een kennis die men deelt met elkaar. En wie, dat is in het diepste wezen van de mens, dat diepste niveau waar alleen God en mens bij elkaar zijn, waar geen enkel schepsel kan komen. En daar is een soort wederzijds weten. En inderdaad een relationeel met elkaar omgaan. En dus God die mij kent en ik die geleidelijk aan God die begint te kennen. Hij kent mij natuurlijk als God, kent hij mij veel beter dan wie ook. En de mens moet geleidelijk aan, op dat diepste niveau, God stilaan leren kennen. Maar het is een wederzijds relationeel kennen van elkaar.
1: En dan zit hij daar in de cel. Ik ga even naar de eerste, naar die, wat hij dan vertaald wordt in de Gulden Brief. Als de animale mens, of door de ziel gedreven mens, zou ik het liever denk ik noemen, maar dat weet ik ook niet zeker. Het feit, iets is hij daar en dat lichaam dat trekt ook. Dat heeft honger, dat heeft behoefte, dat kan allerlei. En in wezen moet het door de ziel gestuurd worden. Hoe benadert hij dat lichamelijk aspect? Want het is verdraaid bij ons aanwezig. Ik bedoel, als ik zo meteen naar het toilet moet, dan leg ik de microfoon in en ren ik als maar kan. Dus dan word ik niet gedreven door geestelijke verlangens, maar echt mijn lichaam.
0: Ja, dat is juist. Ja. En Willem van Saint-Thierry is daar heel realistisch over. Dus de drijfveren van het lichaam, daar spreekt hij heel uitvoerig over. En die neemt hij echt zoals ze zijn. En er is iets, maar hij zegt dat eigenlijk niet met zoveel woorden, maar het helpt wel, vind ik, als we dat voor ogen houden, dat er in de lichamelijke impuls, en dat hebben we natuurlijk gemeen met de dieren, dat onze lichamelijke drijfveren altijd zelfzuchtig zijn. Het lichaam wil zichzelf in stand houden. Waarom wil ik eten als ik honger heb? Wel, als ik niet eet, dan ga ik dood uiteindelijk. Hè? Dat zijn heel zelfzuchtige impulsen die in die zin natuurlijk goed zijn om het lichaam in stand te houden of om de soort in stand te houden. Hè? Maar datgene waartoe de mens geroepen is, het geestelijke, hè, dat is niet zozeer het onlichamelijke, maar dit is het relationele. Het zich wegschenkende, de liefde die zich wegschenkt. En dus de bedoeling is, hè, dus zoals Willem van Saint-Thierry dat schetst, is om het lichaam te laten meewerken met dat geestelijke, wat eigenlijk relationeel op God gericht, op de liefde gericht is. Hè, zodanig dat het lichaam een liefhebbend lichaam wordt. Want als het lichaam gewoon aan zijn eigen impulsen is overgeleverd, maar hij is daar nogal expliciet in, hè, dus dan worden we inderdaad, dan gaan we zoals wilde dieren leven. Hè. Dus het lichaam wil gewoon zichzelf in stand houden. Hè.
1: Wat suggereert hij de Karthuizers?
0: Gehoorzaamheid. Hè. Dus dat is een heel belangrijk punt.
1: Dat is ook een raar woord in onze tijd, hè, gehoorzaamheid.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar opnieuw, het is een woord de manier waarop hij het ziet en de manier waarop hij het beschrijft, dat aangeeft hoe belangrijk het is dat de mens niet op zichzelf gericht is, maar oefent en tot bloei laat komen de gerichtheid op de ander. Hè? En de gehoorzaamheid, in het geval van de Karthuizer heel eenvoudige gehoorzaamheid dan aan de novice meester voor de novice en later aan de prior, dus de overste van het klooster, is eigenlijk een symbool, een manier om uit te drukken dat het niet om mijn wil gaat, maar om Gods wil. Ja, en ik weet natuurlijk ook wel dat de novice meester of de prior God niet is. Hè, maar het is een symbolische uitdrukking van die relationaliteit op God. En dus het gaat niet om mezelf. Het is niet mijn wil geschieden, hè, maar uw wil geschieden. Hè.
1: Hebben wij dan symbolen en rituelen nodig?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat dat werkelijk onze, ja, onze zijnswijze geweldig beïnvloedt. Hè? En dat we daar misschien te weinig aandacht aan hebben. Hè? Dat we het, ik denk nu zo spontaan in onze cultuur, ik kan me vergissen hoor. Maar dat wij in onze cultuur daar veel te weinig aandacht aan besteden. Aan de symbolische waarde van allerlei dingen die in ons leven aanwezig zijn en waar we zelfs niet eens over nadenken wat de symbolische betekenis daarvan is. In een religieus leven, zoals een Kartuizerleven, ja, zij zijn er zich voortdurend van bewust. Het is iets, want zij hebben allerlei liturgische symbolen, allerlei religieuze symbolen waar ze over spreken, die ook aangeleerd worden en zo. Dus maar ik denk, in het algemeen is een mens een heel symbolisch wezen. En dat wij allerlei symbolen hebben die we zomaar aannemen en waar we weinig over nadenken. En misschien is het niet kwaad om daar, zoals een monnik, daar af en toe eens over na te denken. Hè? En wat de waarde daarvan is. Want anders dan laten we ons maar leven. Hè? Ja.
1: We hadden het over de Kartuizers, stilte en eenzaamheid. Die stilte. Wat is stilte? Want stilte is lijkt iets te zijn wat wij behoefte aan hebben in deze maatschappij. Ook in de kerken merk ik. Als het er even 10 minuten of een paar minuten stilte is, dan raakt de goede gemeente in paniek, om het gechargeerd te zeggen. Maar goed, dat stilte.
0: Ja, er is iets wonderlijks met stilte. En stilte brengt ons heel krachtig tot gewoon de werkelijkheid zoals ze is. Niet de werkelijkheid zoals ik ze graag zou vormen. Hè? Of zoals ik ze graag zou zien. Hè? Dus we zetten voortdurend muziek op. Of we brengen ons in een omgeving waar allerlei dingen gezegd of gedaan worden. Of ik hoor verkeer rondom mij. Maar de stilte puur zoals ze is. Het is trouwens niet zo eenvoudig om plekken te vinden waar het echt stil is. Hè? Zo zijn er in onze streken niet veel. Maar dan is de werkelijkheid gewoon zoals ze is. Het geluid van de wind of van een blad dat valt. En die Kartuizer kloosters zijn, zeker in oorsprong, op plaatsen gebouwd waar het ongelooflijk stil is. Hè. Dus het goed, de La Grande Chartreuse is een goed voorbeeld daarvan. Dat is echt hoog in de bergen, in de Alpen. En als ze daar in de winter ingesneeuwd zijn, en dat gebeurt natuurlijk heel regelmatig, is maar een heel klein weggetje dat daar naartoe leidt. En als het goed gesneeuwd heeft, dan is dat onbereidbaar. En dan zitten ze daar werkelijk, als het gesneeuwd heeft, kan het heel stil zijn. En dat is heel confronterend. Hè. Dus ik denk dat dat ook wel iets... Dus het stilte is iets, in zekere zin verlangen wij daarnaar in onze maatschappij. Maar in een ander opzicht is het ook iets wat de mens helemaal onrustig maakt bijna beangstigt.
1: Ja, we hebben het erover gehad, het confronteert je met jezelf ook nog een keer. Maar goed, ik wou het hier voor dit moment bij laten. Waar gaat het traktaat of waar gaat de brief verder over? Vooral de traktaatvorm die zich aandient.
0: Ja, dat is, daar gaat hij de geestelijke dynamiek ontwikkelen, beschrijven, opnieuw om te verhelderen aan de monniken wat ze impliciet eigenlijk allemaal al weten, maar om dat te verhelderen op basis van een structuur die hij eigenlijk bij Origenes gevonden heeft. Hè. Origenes die een onderscheid maakt tussen de lichamelijke mens, de psychische mens, zoals hij dat noemt, hè, en dan de spirituele mens. En bij Willem wordt dat dan de animale mens, maar dus animaal niet in de zin van zoals de dieren. Enfin, in zekere zin delen, zijn er een aantal dingen die we wel delen met de dieren daarin. Hè, maar het is de bezielde mens, het bezield lichaam. En vervolgens noemt hij dan de redelijke mens. Wat echt wel wat duiding nodig heeft, want het is niet redelijk in de zin zoals wij het spontaan zouden verstaan. Het heeft meer met wijsheid te maken dan met reden. En ten derde, de spirituele, ik denk dat dat vrij duidelijk is. Jan van Ruusbroek heeft dat nog eens omgewerkt. En ik vind dat heel goed gezien van hem. Hè. Dus dat het eerste gaat over de activiteit en het werkende leven. Dat is lichamelijk. Werkende leven, nee, handen en voeten. Hè. En bij Jan van Ruusbroek is het tweede, het innerlijke leven. Wel nu, dat heeft veel te maken met wat Willem van Saint-Thierry bedoelt wanneer hij spreekt over de redelijke mens. Hè. Dus dat, het gaat meer over het innerlijke leven van de mensen. En het derde is dan het leven met God. Hè. Dus de ontmoeting, de relatie en zelfs de eenwording met God. Hè.
1: Dat voor de volgende keer. Hey, bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
1: En dit is Rob Vaassen en meteen was ik in gesprek. Het eerste deel van een tweeluik op basis van de guldenbrief van Willem van Saint-Thierry. En dat deed ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Maria Magdalena. Maria Magdalena is een van de meest geliefde vrouwen uit het evangelie. De kerk noemt haar de apostel der apostelen, omdat ze als eerste de blijde boodschap van de verrijzenis aan de leerlingen heeft gebracht. Zij was de eerste die de woorden van de levende mocht horen en de eerste die mocht getuigen: Christus leeft. Haar levensweg laat ons zien wat er gebeurt wanneer een mens door God wordt aangeraakt. Maria Magdalena was iemand met een verleden waarin duisternis en gebrokenheid aanwezig waren. Maar Jezus zag in haar niet alleen wat verloren was gegaan. Hij zag de mens die zij ten diepste was en riep haar tot nieuw leven. Volgens het evangelie van Lucas was Maria bevrijd van 7 demonen. Lees dit in hoofdstuk 8, vers 2. 7 is in de Bijbel het getal van volheid. Deze vermelding zegt ons dus dat Jezus haar volledig bevrijdde. Waar onrust, angst en gebondenheid haar leven hadden beheerst, bracht hij vrijheid en vrede. Vanaf dat moment werd haar leven één antwoord van liefde. Zij sloot zich aan bij Jezus en trok met hem mee door het land, samen met de andere vrouwen die door hem genezen waren. Zij zorgde samen voor Jezus en zijn leerlingen en ondersteunde zo de verkondiging van het Rijk Gods. Maria Magdalena laat ons zien dat Gods genade een mens niet vastzet in het verleden, maar opent naar een nieuwe toekomst.
2: Kort, voor de eerste vermelding van Maria Magdalena vertelt Lucas het verhaal van een vrouw die bekend stond als zondares. Ze komt naar Jezus met een alabasterkruik vol kostbare balsem. Ze staat achter hem, weent, wast zijn voeten met haar tranen, droogt ze met haar balsem. Ze staat achter hem en ze droogt haar met de haren en zalft ze met olie. De mensen rondom Jezus zien vooral haar verleden. Jezus ziet haar hart. Simon, de fariseer, vraagt zich af hoe Jezus deze vrouw kan toelaten, maar Jezus kent niet alleen de daden van mensen, hij kent ook hun verlangen naar vergeving en liefde. Hij vertelt het verhaal van twee schuldenaars aan wie hun schuld wordt kwijtgescholden. Degene aan wie het meeste wordt vergeven zal ook de grootste liefde tonen. Dan spreekt Jezus woorden die de kern van het evangelie raken. Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want ze heeft veel liefde betoond. In deze woorden kennen wij het hart van God. Hij kijkt niet naar de mens met de ogen van veroordeling, maar met de ogen van barmhartigheid. Wie zich door hem laat aanraken, mag opnieuw beginnen.
1: In het verhaal van de vrouw die op overspel is betrapt, zien we ook Gods barmhartigheid. De schriftgeleerden brengen haar bij Jezus om hem op de proef te stellen. Ze willen een oordeel horen, maar Jezus opent een weg naar bekering. Zwijgend schrijft hij in het zand en zegt dan: laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen. Johannes hoofdstuk 8, vers 7. De aanklagers verdwijnen één voor één. Alleen Jezus en de vrouw blijven over. Dan klinkt zijn bevrijdend woord. ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig van nu af niet meer. Zo handelt God met mensen. Hij ontkent de zonde niet, maar hij laat de mens er niet door gevangen blijven. Zijn vergeving maakt nieuw. Hoewel het evangelie niet zegt dat deze vrouw Maria Magdalena was, heeft de christelijke traditie deze verhalen vaak met elkaar verbonden. Niet omdat haar verleden het belangrijkste is, maar omdat haar ontmoeting met Jezus Christus laat zien wat genade kan doen.
2: Maria Magdalena blijft Jezus volgen, ook wanneer de weg donker wordt. Wanneer velen vluchten, blijft ze staan bij het kruis. Ze ziet zijn lijden, zijn sterven en zijn totale overgave aan de Vader. Ze behoort tot de vrouwen die Jezus vanuit Galilea waren gevolgd en voor hem hadden gezorgd. Ze ziet waar hij wordt begraven en ze weet waar het graf is. De liefde die haar naar Jezus bracht tijdens zijn leven, brengt haar ook naar het graf. Liefde blijft zoeken, zelfs wanneer alles verloren lijkt. Op de eerste dag van de week gaat Maria vroeg naar het graf. Haar hart is nog gevuld met verdriet. Ze zoekt Jezus, maar vindt alleen een leeg graf. De steen is weggerold. Engelen vragen haar: "Vrouw, waarom huilt u?" Maria begrijpt nog niet wat er gebeurd is. Ze denkt dat iemand haar Heer heeft weggenomen. Dan verschijnt Jezus zelf, maar zij herkent hem niet meteen. Ze denkt dat hij de tuinman is. Pas wanneer hij haar bij haar naam roept, verandert alles. Maria. In dat ene woord ligt heel het mysterie van de ontmoeting met Christus. De Heer kent haar niet alleen als een naam tussen vele anderen, hij kent haar persoonlijk. Hij spreekt haar hart aan. Maria herkent de stem van de goede herder die zijn schapen bij hun naam roept. Zij antwoordt: "Rabuni, meester." Het verdriet maakt plaats voor vreugde. De dood heeft niet het laatste woord. De liefde van God is sterker dan het graf.
1: Jezus zegt dan tegen Maria: "Houd mij niet vast. Want ik ben nog niet opgestegen naar de Vader." Johannes hoofdstuk 20, vers 17. Deze woorden betekenen niet dat Jezus afstand neemt. Integendeel, hij opent voor Maria een dieper verstaan van zijn aanwezigheid. Zijn nabijheid zal niet meer alleen zichtbaar en tastbaar zijn, maar zal leven in het geloof en in de geest. Hij brengt haar zo binnen in het geheim van zijn relatie met de Vader. Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ontvangt zo als eerste deze nieuwe werkelijkheid en krijgt de opdracht deze te verkondigen aan de leerlingen. Hij leeft. In de Handelingen van de apostelen lezen we verder hoe de leerlingen samen met de vrouwen eensgezind volharden in het gebed, wachtend op de komst van de Heilige Geest. Handelingen hoofdstuk 1, vers 14. Maria Magdalena wordt daar niet met name genoemd, maar ze hoort bij die eerste kring van getuigen die door Christus zijn aangeraakt. Volgens de oude traditie verkondigt ze later het evangelie in Frankrijk, waar ook haar graf is. Op iconen wordt ze vaak afgebeeld met een ei in haar hand, het symbool van het nieuwe leven dat uit het graf voortkomt. Maria Magdalena blijft voor ons zo een vrouw van hoop. Haar leven verkondigt dat geen mens te ver verwijderd is van Gods liefde. Wie zich door Christus laat roepen, kan een nieuw begin maken. Zoals Jezus Magdalena bij haar naam riep, roept Hij ook vandaag ieder van ons persoonlijk. Hij ziet ons, Hij kent ons en nodigt ons uit om zoals Magdalena vanuit zijn verrijzenis te leven. Maria Magdalena herinnert ons eraan, de levende zoekt ons, spreekt ons aan. Jezus brengt ons thuis bij de Vader.
3: Heer, toon ons uw gelaat en wij zijn gered.

Heer, u riep haar bij haar naam, Maria die Magdalena wordt genoemd. Alles verandert door de klank van uw stem. Haar hart ontwaakt en haar ziel verheugt zich weer. U brengt haar vanuit de duisternis van de zonde naar het licht, uw licht, van het graf naar het leven zonder einde. Zo is zij de eerste geworden die verkondigt, Jezus is verrezen. Roep zo ook ons bij onze naam om te getuigen, Jezus leeft. Amen.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Ze beet op haar lip. Spijt me, zei ze nog eens. En waarom, als ik vragen mag, heb je het gewaagd om stiekem aan boord te gaan? Wil je de bezienswaardigheden van Rome zien? Uitwinkelen gaan misschien? In de schitterende winkels? Hunker je naar een avontuur? Een nieuwe gedachte verdrong voor een ogenblik alle andere zorgen uit zijn hoofd. Ben je op weg naar een geheime minnaar? Hij proefde gal toen hij haar de woorden toebeet. Verontrust door zijn eigen reactie klapte hij zijn mond dicht. Ze schudde heftig haar hoofd. Ik ga mijn vader zoeken. Dat snoerde hem voor even de mond. Hij had het gevoel dat iemand hem de wind uit de zeilen had genomen. Je vader? Hij fronste zijn voorhoofd. Had je hem geen brief kunnen sturen zoals normale mensen doen? Nee. Waarom niet? Ik weet niet precies waar hij is of wie hij is trouwens. Theo's gedachten kwamen abrupt tot stilstand, als een skif die aan de grond loopt op een bedrieglijk kalme kust. Hij zonk neer op de rand van de smalle kooi die de helft van de ruimte in de hut innam. Weet je niet wie je vader is? Nee. Mijn grootouders hebben me altijd verteld dat hij dood is. Ik ben er pas kort geleden achtergekomen dat ze mijn hele leven tegen mij hebben gelogen. Mijn vader leeft. Ik ken zijn naam niet. Grootvader weigert me die te vertellen. Maar ik moet hem vinden, begrijp je dat niet? En je denkt dat hij in Rome woont? Nee, hij woont in Kush. Ja, natuurlijk. Dat is volkomen logisch. Nu snap ik waarom het zo belangrijk is dat je naar Rome gaat. Ik ga naar Rome omdat de vriendin van mijn moeder daar woont en ik geloof dat zij de identiteit van mijn vader kan onthullen. En waarom vraag je het dan niet aan je moeder? Zij is gestorven toen ik geboren werd. Ze zei het toonloos. Maar Theo kende iets van de aangrijpende kracht van schuld. Kende iets van de smart, van je verantwoordelijk voelen voor de dood van een moeder. En hij merkte aan Caroline's kalme uitspraak dat zij het zichzelf kwalijk nam dat haar moeder was gestorven. Dat ze geloofde dat zij de dood van haar moeder had veroorzaakt. En dat die wetenschap als de punt van een scherpe dolk tegen haar hart drukte. Elke neiging tot sarcasme, elke vijandige hatelijkheid verloor onmiddellijk iedere aantrekkingskracht. Hij boog zich naar haar toe en vroeg op een vriendelijkere toon: had je de vriendin van je moeder dan niet kunnen schrijven? Ze schudde haar hoofd. Ik weet niet waar ze woont. Als ik haar vind, zal ze me willen helpen, dat weet ik zeker. Ze bukte en doorzocht de kleine bundel die ze uit haar schuilplaats had meegenomen. Uit het armzalig hoopje haalde ze een dikke rol papyrus. Hier, ik zal je het laten zien. Er volgde een verhaal dat bol stond van intrige en mysterie, en Theo zou aan de waarheid ervan hebben getwijfeld als ze het niet op zo'n ernstige manier had verteld. Theo opende een van de buidels van papyrus die Gemina al die jaren geleden had gecreëerd en bestudeerde hem zwijgend. Hij moest zich wel verwonderen over de vernuftigheid van de jonge vrouw die manier had gevonden om kostbare brieven te verbergen voor nieuwsgierige ogen. Je moeder was vindingrijk. Ja, kennelijk. Hij bladerde door de tekeningen en keek op. Hier staat jouw naam op. Ze lachte flets. Ik hou van architectuur, net als mijn moeder. Hij dacht aan het feit dat Karilene erin geslaagd was stiekem aan boord te gaan van een stampvol schip en zich 4 dagen had weten schuil te houden. Ze had meer dan alleen haar liefde voor architectuur van haar moeder geërfd. En je denkt dat je die Vitruvia in Rome kunt vinden? Ja. Stel dat ze verhuisd is. Stel dat ze gestorven is. Stel dat je haar niet kunt vinden. Ze stopte haar handen onder haar armen. Dan heb ik niets verloren. Dan kan ik verder gaan in de wetenschap dat ik mijn best heb gedaan. Ergens in het afgelopen uur was het Theo duidelijk geworden dat ze zich niet op zijn schip had verborgen omdat ze een onverantwoordelijke dorst naar avontuur had. Nog was ze onnadenkend en zelfzuchtig, zoals hij vermoed had toen hij haar net tussen zijn zeep had ontwaard. In het afgelopen uur was hij haar stembuiging beter gaan doorgronden. Ze hield haar emoties in toom en deed haar best om die te verbergen. Maar in de krappe ruimte van de hut, nu ze haar leven voor hem geopend had als rollen papyrus die een oud gedicht bevatte, keek hij voorbij haar gereserveerde houding. Hij was onder haar waakzaamheid gekropen. En hij was iets interessants te weten gekomen. Toen ze vanuit het ruim van het schip naar de hut waren gelopen, had hij gedacht dat ze zich ongemakkelijk voelde met 12 paar ogen die al haar bewegingen in de gaten hielden. Nu besefte hij dat ze verlamd moest zijn geweest van angst, dat ze zich geïntimideerd had gevoeld door de onvriendelijke gezichten van de mannen die haar volgden. Toch had ze deze moeilijke reis geriskeerd en de onrustbarende feiten dat ze de enige vrouw aan boord was getrotseerd. Ze had zich overgegeven aan zijn macht om haar te vernederen en kwaad te doen. Niet omdat die dingen zo onbelangrijk voor haar waren, maar omdat het zoveel meer voor haar betekende om haar vader te vinden. Haar onuitgenodigde aanwezigheid op zijn schip sprak boekdelen over haar verlangen om een man te ontmoeten die ze niet eens kende. Hij wist ineens waarom. Ze hongerde pijnlijk naar liefde. Iets waarin Theo toevallig enige expertise had. Hij kende ook uit de eerste hand het schuldgevoel dat ze droeg vanwege de dood van haar moeder. Vreemd genoeg herkende hij zelfs het verbijsterende gegeven dat ze de naam van haar vader niet kende. Maar anders dan zij zag hij er evenveel naar uit om zijn verwekker te vinden als om oog in oog te staan met de monsters van de diepzee. Zijn kaak deed pijn als hij dacht aan die lange reeks onwaarschijnlijke toevalligheden. Hij kon met enige zekerheid zeggen dat er geen ander op de 7 zeeën voer die zo goed toegerust was om deze vrouw en haar zoektocht te begrijpen en zelfs met haar mee te voelen als hij. Zijn gedachten gingen naar de storm die zijn schip had beschadigd, waardoor hij in Caesarea was beland. De storm die ervoor gezorgd had dat hij haar pad kruiste. Hij herinnerde zich wat hij had gevoeld, de zekerheid dat God zijn weg doelbewust naar die kust had geleid. Was zij het doel dat God al die tijd bedoeld had? Was hij naar Caesarea gehaald om Karilene te helpen? Hij wreef over zijn nek. Heb jij je tante verteld dat jij je zou verstoppen op de Parmis? Natuurlijk niet. Ik wil je geen moeilijkheden bezorgen, Theo. Het laatste wat ik wil is dat mijn grootvader achter je aankomt om je te beschuldigen en iets voor de voeten te werpen. Dat is geruststellend. Ik heb een brief voor mijn tante achtergelaten in de hoop dat ze zich niet al te veel zorgen zal maken. Maar ik heb haar niet eens verteld dat ik op weg zou gaan naar Rome. Laat staan dat ik bijzonderheden over jou heb onthuld. Hoewel? Hoewel? Wel, ik denk dat Hermione het weet. Zij weet op een griezelige manier dingen zonder dat ze haar zijn verteld. Maar ze zou nooit de vertrouwelijkheid schenden. Theo knikte. Hij had gehoord van de buitengewone gaven van Philippus' dochters. Ik moet hierover bidden, Caroline. God vragen wat ik moet doen. Ze knikte kort. In die beschroomde beweging bespeurde hij een dusdanige kwetsbaarheid dat het van binnen pijn deed. Wat voor beslissing hij ook nam, het zou een diepgaande invloed hebben op haar toekomst, op haar hart. Des te meer reden om te bidden. God moest hem leiden, want hij zag in dat er, als het ging om deze beslissing, iets op het spel stond wat fundamenteel was voor haar welzijn. Aan de andere kant leek het niet bepaald veilig om haar mee te nemen naar Rome en los te laten in de wereld daar. En even vroeg hij zich af of hij zich meer zorgen maakte over de wereld of over haar. Hij stond op. Je zult wel honger hebben. Ik zal Sophocles vragen je een maaltijd te brengen. We eten eenvoudig op dit schip.
1: Dat is uitstekend voor mij, dank je.
0: Bij de deur draaide hij zich weer naar haar om. Probeer alsjeblieft niet deze hut te verlaten. Hij hield haar blik vast. Mijn mannen zijn geen wilden. Ze zijn op hun eigen manier betrouwbaar. Maar ik kan niet instaan voor hun manieren. Je kunt ze voorlopig beter uit de weg blijven. Ze stond op.
1: Theo?
0: Ze hield de punt van de kruk vast. Ik ben je dankbaar. Ze stak een hand op. Ik weet dat je geen besluit hebt genomen. Niettemin ben ik je dankbaar. Dat je geluisterd hebt naar mijn verhaal. Haar vingers klemden zich zo stevig om de rand van de kruk dat haar knokkels wit werden. Hij keek naar die lange vingers en voelde een vreemde leegte in zijn borst, alsof zijn hart van zijn plek was gehaald en uitgewrongen was teruggeplaatst. Hij zette het vreemde beeld uit zijn hoofd. Voordat hij door nog meer hersenschimmen kon worden bekropen, glipte hij de hut uit en deed de deur hard achter zich dicht. U luisterde naar hoofdstuk 12 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van de auteur Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het Basilius College zingt To Be Sung on the Water. Gun jezelf even de tijd om tot rust te komen. Je kan je ogen sluiten, je enkele ogenblikken op je ademhaling concentreren, of nog iets anders wat je helpt om stil te worden.

0: De lezing van vandaag is uit het boek Hooglied, een van de meest gepassioneerde boeken uit de Bijbel. Het voert ons mee in een intense liefdesband tussen twee mensen. Zo'n band heeft ook God met de mensen die hem liefhebben. We lezen hoofdstuk 3 vanaf vers 1.
1: 'S nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Laat ik opstaan, rondgaan in de stad. Laat ik in de straten, op de pleinen, zoeken naar mijn allerliefste. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. De wachters vinden mij op hun ronde door de stad. Hebben jullie mijn lief ook gezien? Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij, of ik vind mijn lief. Ik grijp hen vast en laat hem niet meer los, tot ik hem gebracht heb in mijn moeders huis, in de kamer van haar die mij baarde.'

In de lezing van vandaag zoekt de geliefde haar lief. Maar hij is er niet meer. Hun liefde, zo diep en intens, werd verstoord. Nu zoekt de geliefde haar lief overal. Misschien is er wel iemand die van jou houdt en die jou zoekt. Misschien is het God die jou zoekt.

Soms lijkt het wel dat het niet uitmaakt hoe goed we ons verstoppen. Uiteindelijk weet God ons steeds weer te vinden. En als Hij ons vindt, dan houdt Hij van ons zoals we zijn en vraagt Hij ons Hem te vergezellen op een weg van goedheid en heiligheid. Hoe roept God jou om Hem nog meer en nog dieper lief te hebben?

0: Luister opnieuw naar het Hooglied. Deel je het gevoel van verlies van een geliefde? Wat zou je willen zeggen tegen degene die van je houdt om wie je werkelijk bent?
1: 'S nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. Laat ik opstaan, rondgaan in de stad. Laat ik in de straten, op de pleinen, zoeken naar mijn allerliefste. Ik zoek hem, maar ik vind hem niet. De wachters vinden mij op hun ronde door de stad. Hebben jullie mijn lief ook gezien? Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij, of ik vind mijn lief. Ik grijp hen vast en laat hem niet meer los, tot ik hem gebracht heb in mijn moeders huis, in de kamer van haar die mij baarde.

Spreek nu tot God, om Hem te zeggen wat er leeft in je hart. Luister naar wat Hij je zegt door deze Bijbelversen en jouw reactie daarop.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Christelijk leven, geestelijke eredienst. Broeders en zusters, ik smeek u bij Gods erbarming. Wijd uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave die Hij kan aanvaarden. Dit is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt. Uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft, zeg ik tot ieder van u, acht uzelf niet hoger dan ge kunt verantwoorden. Denkt over uzelf met bedachtzaamheid. Neemt als norm het geloof, maar houdt rekening met de voor ieder verschillende maat van Gods gave. Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam en ieder afzonderlijk zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar. De geestelijke gaven die wij bezitten verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Hebt ge de gave van de profetie ontvangen? Gebruikt die in overeenstemming met het geloof. Hebt gij de gave van dienst of van lering ontvangen? Legt u dan toe op dienstbetoon of onderricht. Wie een opwekkend woord heeft, moet anderen bemoedigen. Wie iets heeft uit te delen, schenk het weg met mildheid. Als ge leiding geeft,

Als je leiding geeft, doet het met ijver. Als je barmhartigheid bewijst, doet het met blijmoedigheid. Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad. Houd vast wat goed is. Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. Laat uw ijver niet verflauwen. Wees vurig van geest, dient de Heer. Laat de hoop u blij maken. Houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed. Draagt bij voor de noden van de heiligen. Beoefent de gastvrijheid. Zegent hen die u vervolgen. Ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken. Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen. Wees eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Leeft voor zover het van u afhangt met alle mensen in vrede. Wreekt uzelf niet, geliefde, maar laat het over aan Gods gerechtigheid. Er staat immers geschreven: mij komt de wraak toe. Ik zal vergelden, zegt de Heer. Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zodoende zult gij vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwint het kwade door het goede. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote. Zij brandden van verlangen naar Christus die zij weggenomen waande. Maria Magdalena kwam naar het graf en zij vond daar het lichaam van de Heer niet. Zij meende dat men het had weggenomen en zij ging het de leerlingen vertellen. Deze kwamen en zagen en ze geloofden dat het zo was als de vrouw gezegd had. En over hen staat er vervolgens geschreven: de leerlingen keerden naar huis terug. De evangelist voegt hieraan toe: Maria stond buiten het graf te schreien. Hoe groter liefde woonde er in het hart van die vrouw. Terwijl zelfs de leerlingen naar huis gingen, bleef zij onwrikbaar bij het graf van de Heer. Zij bleef zoeken naar hem die ze niet gevonden had. Zij zocht onder tranen. Door het vuur van de liefde tot hem ontstoken, brandde zij van verlangen naar hem die zij weggenomen waande. Zo kwam het dat alleen zij hem toen mocht zien, omdat zij gebleven was om hem te zoeken. De kracht van het goede werk bestaat immers in de volharding. De stem van de waarheid zegt: wie ten einde toe volhardt, zal gered worden. Eerst zocht ze hem dus en vond hem niet. Ze volhardde in het zoeken en toen vond zij hem. Wat was er gebeurd? Door het wachten waren haar verlangens gegroeid en zo konden zij vasthouden wat ze hadden gevonden. Heilige verlangens groeien door het wachten, maar als zij ten gevolge van het wachten verzwakken, zijn het geen echte verlangens geweest. Van deze liefde heeft iedereen gegloeid die tot de waarheid heeft kunnen komen. Daarom zegt David: mijn ziel heeft dorst naar God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Daarom ook zegt de kerk in het Hooglied: ik ben gewond door de liefde. En ook: ik ben ziek van liefde. Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? Men vraagt haar naar de oorzaak van haar smart. Zo wordt het haar verlangen nog groter. Want wanneer zij de naam noemt van hem die zij zoekt, zal zij nog meer gloeien.

Groeien van liefde. Jezus zegt tot haar, Maria. Eerst spreekt hij haar aan met het algemene woord vrouw en ze herkent hem niet. Maar dan noemt hij haar bij haar naam. Het is alsof hij duidelijk zegt, herken hem door wie je gekend wordt. Ik ken je niet in het algemeen zoals ik de anderen ken. Ik ken je op een heel bijzondere wijze. Omdat Maria bij haar naam genoemd wordt, herkent zij degene die spreekt en noemt hem onmiddellijk Rabboni, dat wil zeggen leraar. Want hij was het die ze buiten zocht, terwijl hij in haar binnenst aanwezig was en zelf haar leerde hem te zoeken.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het woensdag 22 juli. De kerk viert vandaag het feest van de heilige Maria Magdalena. We bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging 1667. De hymne en volgende vanaf bladzijde 1348. We nemen de psalmen en de lofzang van zondag van de eerste week, 780, of op uw losse kaart. De smeekbede vindt u op bladzijde 1669. En dan nemen we het afsluitend gebed weer vanaf bladzijde 1350. Die met ons meebidden uit het kleingetijdenboek, de psalm. Bij de uitnodiging vindt u bij de binnenomslag nummer 1. En u neemt de psalmen zondag van de eerste week op bladzijde 53. Niet alle teksten staan in uw klein getijdenboek. Wel op de getijdengebeden app van de Tilteberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe. Wonderbaar is God in zijn heilige. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eén machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt. Werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, of schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons, wonderbaar is God in zijn heiligen, komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 1348. Maria, Magdalena, vrouw aan Christus en zijn dienst getrouw, die vriendschap van hem zelf ontving en hoorde tot zijn naaste kring,
1: die hij met macht en majesteit van 7 duivels heeft bevrijd, zodat gij hem met blijdschap dient als een geneesheer en een vriend.
0: Uit diepe dankbaarheid waart gij hem op zijn tochten steeds nabij. Zijt mee naar Golgotha gegaan, heb aan de voet van het kruis gestaan.
1: In liefde en smart met hem vereend, hebt gij zijn bittere dood beweend. Hebt hem gezalfd vol zorgzaamheid voor het duistere graf hem toebereid.
0: Gij zijt met zalf naar het graf gegaan en zag hem in de boomgaard staan en stamelde de hovenier en werd getroost door mijn Heer is hier.
1: O ster van Magdala, o vrouw, gezegend om uw grote trouw, wij eren u met u tezaam, loven wij Christus' lieve naam.
0: Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen. Het was donker bij het graf. God, mijn God, zijt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade, mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelen danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen. Het was nog donker bij het graf.
0: Mijn hart brandt in mij. En ik verlang vurig mijn Heer te zien. Hoe ik ook zoek, ik vind de plaats niet waar ze hem hebben neergelegd. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen, boden des Heeren, prijst hem.
0: Loof hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten prijst hem.
1: Looft de Heer zon en maan, sterren des hemels prijst hem.
0: Looft de Heer regen en dauw, alle stormwinden prijst hem.
1: Looft de Heer vuur en hitte, koude en warmte prijst hem.
0: Looft hem nevels en buien, hagel en vorst prijst de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw, nachten en dagen prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker, bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde, prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels, al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen, bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water, vogels des hemels, prijst hem.
1: Loof de wilde en tamme dieren, mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, loof de Heer, prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heeren, al zijn dienaren, prijst hem.
0: Loof hem, geesten van de rechtvaardige, vrome, ootmoedige, prijs de Heer.
1: Loof hem, Ananja, Azaria, Misael, prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest, laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. Mijn hart brandt in mij en ik verlang vurig mijn Heer te zien. Hoe ik ook zoek, ik vind de plaats niet waar ze hem hebben neergelegd.
0: Alleluia. Al schreiend boog Maria zich en keek in het graf. En ze zag twee in het wit geklede engelen zitten. Alleluia. Zing voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijne.
1: Israël juich zijn schepper toe. Laat Sion's volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citar.
1: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubel dus, heilige, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmschapen zwaard in uw handen.
0: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Als schreien boog Maria zich en keek in het graf. En ze zag twee in het wit geklede engelen zitten.
0: Alleluia. De korte schriftlezing. Ik smeek u bij Gods erbarming. Wijd u zelf aan de Heer toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil. En wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.

0: Nadat Jezus in de vroege morgen van de eerste dag der wereld verrezen was, verscheen hij het eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivels had uitgedreven. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Eengader heeft hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen waarmachtig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Nadat Jezus in de vroege morgen van de eerste dag der week verrezen was, verscheen hij het eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 duivels had uitgedreven. De smeekbede vindt u op bladzijde 1669. Prijzen wij onze Verlosser, samen met alle heilige vrouwen, en roepen wij hem aan met de bede.
1: Kom, Heer Jezus.
0: Heer Jezus, gij hebt de zondares haar vele zonden vergeven, omdat zij veel liefde had betoond. Vergeef ons, want wij hebben veel gezondigd.
1: Kom, Heer Jezus.
0: Heer Jezus, bij uw rondgang op aarde hebben heilige vrouwen u hun diensten bewezen. Help ons altijd uw voetspoor te volgen.
1: Heer Jezus.
0: Heer Jezus, gij zijt de meester naar wie Maria luisterde, terwijl Martha voor u zorgde. Geef dat wij u in geloof en liefde dienen.
1: Kom, Heer Jezus.
0: Heer Jezus, allen die u wil volbrengen, heb gij uw broeder, zuster of moeder genoemd. Laat ons steeds u welgevallig zijn in al wat wij zeggen en doen.
1: Kom, Heer Jezus.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Het afsluitend gebed op bladzijde 1350. Laat ons bidden. God, uw enig geboren Zoon, heeft voor alle anderen aan de heilige Maria Magdalena de verkondiging van de paasvreugde toevertrouwd. Wij vragen u, geef dat wij op haar voorspraak en aan haar voorbeeld Christus verkondigen als de levende en hem als koning in uw heerlijkheid aanschouwen, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 22 juli viert de kerk Maria Magdalena als een feest. Zij heeft dus ook eigen lezingen. Zij behoorde tot de vrouwen die Christus op zijn tochten volgden en zij was aanwezig toen Christus stierf. En zij was de eerste aan wie Christus na zijn verrijzenis verschenen is. Zij kreeg van Christus de opdracht om aan de anderen apostelen te vertellen dat hij was verrezen. En daarom kreeg zij de naam Apostola Apostolorum, apostel van de apostelen. Op het feest van de heilige Maria Magdalena luidt de tekst van de introitus: De Heer sprak tot Maria Magdalena, ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Is dat eigenlijk niet wat wij in iedere eucharistie zien gebeuren? Wat aan ieder van ons gebeurt? Nadat het woord van God ons gereinigd heeft en ons in die zin verandert, worden wij door Jezus opgenomen in zijn Vader en onze Vader. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf, en zag dat de steen van het graf was weggerold. Buiten bij het graf stond zij te schreien, en al schreiend boog ze zich naar het graf toe, en zag op de plaats waar Jezus' lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Zij spraken haar aan, vrouw, waarom schreit ge? Zij antwoordde, ze hebben mijn Heer weggenomen, en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Toen ze dit gezegd had, keerden zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij, Heer, mocht gij hem hebben weggebracht, zeg me dan waar ge hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen. Daarop zei Jezus tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws, Rabuni, wat leraar betekent. Toen sprak Jezus, houd mij niet zo vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had en wat hij haar gezegd had. Dit is het woord van God. Dat je je geest bij hem kunt laten rusten, is eigenlijk de meest rijpe vrucht van het gebed. Maar je kunt er nooit komen wanneer je niet van meet af aan op die weg gaat lopen. Het is de golflengte van het gebed waarop je je geest moet afstellen. Eerst hem, niemand en niets ertussen. Zoals het was tussen Maria Magdalena en Jezus op het moment van de herkenning. Of, zoals het straks zal zijn bij de heilige communie, tussen Jezus en ieder van ons die hem ontvangt. Bij de plaats van het gebed aangekomen, even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij Maria Magdalena zag, een blik die zij in alle eeuwigheid niet meer zou vergeten. Ik maak een gebaar van eerbied voor zijn dood en leven omspannende aanwezigheid. Neem de houding van het gebed aan en vraag om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik vat de geschiedenis kort samen. Maria Magdalena ontdekt als eerste het open graf. Zij stelt Petrus en de door Jezus beminde leerlingen op de hoogte. Ook zij vinden het graf leeg en hij gelooft. Maria Magdalena blijft zoeken totdat zij gevonden wordt.
Op de achtergrond van deze geschiedenis speelt zich een diepere geschiedenis af. We maken hier een nieuwe schepping mee, een nieuwe scheppingsweek. Van de oude schepping was Maria Magdalena het symbool. Liefde voor geld. Haar liefde was bedorven. Maar ook van de nieuwe schepping is zij het symbool. Wederliefde op barmhartige liefde van Jezus. De plaats waar zich dat gebeuren afspeelde, de eerste schepping, vond plaats in een tuin, een wondertuin. Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. Ook deze tweede schepping wordt ons voorgesteld plaatshebbend in een tuin. Op de plaats waar hij gekruisigd werd, lag een tuin en in die tuin een nieuw graf. De ontmoeting tussen Jezus en Maria Magdalena wordt ons in de beeldende kunst voorgesteld als plaatsvindend in een tuin, een lentetuin. De entourage van de natuur in feestelijke lentetooi roept iets op van de kwaliteit van het nieuwe leven, lenteachtig nieuw. Maar door ons die tuin voor ogen te stellen en die tuin binnen te gaan en in ons op te nemen, tot wij ermee vertrouwd en vergroeid zijn, worden wij zelf de tuin waarin wij onze tuinman hopen te ontmoeten. Wij zijn zijn tuin en wij willen dat ook zijn, de tuin van het Hooglied. Zoals dat in de eerste lezing van dit feest wordt gezegd. Ook de graven zien waar mijn dierbaren werden neergelegd en de vastgelopen situaties in mijn leven, situaties waaronder ik lijd aan het verlies van gevestigde zekerheden en de bijzondere genade vragen dat ik mij intens mag verheugen en verblijden over zoveel heerlijkheid en vreugde van Christus onze Heer, dat ik blij mag zijn omdat Hij blij is en dat de grafsituaties in mijn leven plaatsen mogen worden van nieuwe hoop. De overweging. Buiten bij het graf stond Maria Magdalena te schreien. En Jezus vroeg haar, wie zoekt gij? Het zoeken van Maria Magdalena en het zich verbergen en vervolgens het zich laten vinden door Jezus heeft iets van een liefdesgeschiedenis. Daarom heeft de schrijver zich laten inspireren door het Hooglied. We kunnen met Maria Magdalena meedoen, want de bruid van het Hooglied is Israël, is het hele volk, dat zijn wij dus, dat is dus ook elk van ons. Wij beginnen als het nog donker is, het was nog donker. Het zoeken begint in het donker, het begint met het zoeken. Desnachts op mijn bed, zo staat er in het Hooglied, zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Waarom laat hij zich niet meteen vinden? Hij laat ze niet meteen vinden om onze liefde op te voeren. Hier wordt de toestand van de liefde geschilderd. Zo gaat het in de liefde. In de liefde tussen de mensen en tussen God en de mensen. Allereerst zoeken. Wiens hart door de liefde is geraakt, is zijn rust kwijt. En dat is een reden waarom mensen er nooit maar aan beginnen. Mensen zijn soms zelf genoegzaam. Ze hebben genoeg aan zichzelf. Liefde is avontuurlijk. Wie gesteld is op rust, op het behoud van zichzelf, begint er gewoon niet aan. Je hart verliezen aan de beminde, gewond worden door zijn liefdespijlen, gekwetst worden door de pijlen van amor, het betekent allemaal hetzelfde. Je bent je rust kwijt. En dat hangt ermee samen dat wat in de liefde gezocht wordt, nooit als een vast bezit kan bezeten worden. Je zou kunnen zeggen, wie lief heeft, heeft nooit. Want zo gauw je de liefde hebt, als een bezit, als iets dat vast is, dat je vast hebt, heb je al niet meer lief. Dan ben je een bezitter, een eigenaar van de ander geworden. En dan is het al niet meer persoonlijk. Dan ben je al bezig de ander te manipuleren. De ander is een geheim, een mysterie, een persoonskerk waarop je immers nooit en te nimmer beslag kunt leggen. En zo is het tussen de mensen,
maar zo is het ook tussen God en de mensen. God is een gave die je nooit krijgt. God is altijd groter. God is een gave die je altijd weer opnieuw moet krijgen. En daarom moet je hem altijd weer loslaten. Waarom schreit Maria eigenlijk? En waarom zitten wij in de put? Omdat wij God zoeken als een dode. Als een dood lichaam dat door mensen kan worden weggenomen en ergens neergelegd. Wij zoeken een lichaam dat we kunnen aanraken en vasthouden. En daarom herkent ze Jezus niet. En wij? Ook wij raken het spoor bijster, omdat we op de een of andere manier God zoeken naar het beeld dat wij zelf van hem hebben gemaakt. Een menselijk beeld van God. Geen wonder dat ook wij steeds komen te staan aan het graf van onze aardse verwachtingen. Radeloos en zonder hoop. Maar soms zijn er momenten van vinden. Zoals het hier in dit paasevangelie. Wij maken hier een overgang mee van zoeken en schreien naar het vinden en het noemen van lieve namen. Een ommekeer van niet weten waar ze hem hebben neergelegd naar een feestelijke herkenning. Daarop zei Jezus tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws Rabuni, wat leraar betekent. Ieder van ons heeft zijn eigen naam. En dan is het goed om die naam hier in te vullen, om zich zodoende persoonlijk aangesproken te weten. Want wie oren heeft, horen wat de geest tot de kerken zegt, wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna, ik zal hem een wit steentje geven en daarop gegrift een nieuwe naam die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Openbaring 2. Maar waarom duren die momenten niet langer? Waarom zijn ze niet frequenter? Omdat we niet bestand zijn tegen de bekoring waarmee deze momenten van intimiteit gepaard blijken te gaan. De bekoring waarvoor ook Maria gevoelig geweest schijnt te zijn, de bekoring namelijk van het vasthouden. Toen sprak Jezus tot haar, houd mij niet zo vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. God is altijd groter. Daarom moet je hem altijd weer loslaten. Hem nooit fixeren in de gestalte waarin je hem eenmaal hebt gevonden, in de gevoelens waarmee je ontdekking van hem gepaard ging, de personen of de situaties waarin je hem ooit hebt gevonden. En dat is de betekenis van de woorden van Jezus over dat loslaten. Dat betekent niet raak me niet aan, maar laat me los in de gestalte waarin je mij nu hebt gevonden. Je mag mij pas hebben als van bij de Vader. Je moet me laten opstijgen tot bij de Vader. En ook wij moeten Jezus laten ontstijgen aan alles waarin wij hem hebben gevonden. Hij is groter. Groter dan de nauwe schaal van onze schedel met al onze verstandelijke begrippen en te groot voor onze ideeën en denkbeelden. Groter ook dan de enge ruimte van ons hart. En dat vraagt een hele omversterving, ook in de omgang met elkaar. Zo met elkaar omgaan, dat wij ons niet hechten aan de vormen waarin wij met elkaar omgaan. We moeten zo met elkaar omgaan, dat we de ander niet vastpinnen op zijn uitingen, maar achter alles wat er gezegd en gedaan wordt, het hart vermoeden, het geheim, en daarachter een nog groter geheim, de liefde van God. Als wij God gevonden hebben, moeten wij hem niet willen vasthouden, maar hem laten opstijgen. Hem groter laten zijn dan datgene waarin wij hem hebben gevonden. Hij is altijd groter. Bijvoorbeeld, heb ik vriendschap gevonden, dan moet ik daarin niet opgaan. Hij moet groter worden, zo groot dat ik open ga naar steeds meer mensen, totdat hij zozeer mijn vader is
dat alle mensen mij tot broer en zus zijn. Zolang ik nog niet zo radicaal open ben voor iedereen, zal hij zich steeds weer opnieuw aan mij onttrekken. Ik zal me nu bekeren en zo zelfeloos worden, dat alle eigen belang en alle eigen wijsheid van mij afvalt. Aan het einde gesprekjes voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen, met de door Jezus beminde leerling, met Petrus, met Maria Magdalena, en met haar spreken als met een zuster in het geloof. En het voorlaatste gesprek zal ik met Jezus voeren. Ik kan hem vragen of hij voor mij bij zijn vader wil bemiddelen. En dan zal ik mijn hart

0: is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Heel veel dank voor het meebidden hier met de rozenkrans en ja, alle intenties die we natuurlijk hebben mogen neerleggen aan de voeten van Moeder Maria. En nou, nieuwe intenties, die gaan natuurlijk gewoon mee als wij om 11:45 vanmiddag de rozenkrans gaan bidden. Voor nu, over een paar minuutjes, gaan we overschakelen. Niet naar de kapel, zoals dat gebruikelijk is natuurlijk op de woensdag. Maar priester Koos is ook, ik denk ergens onderweg op vakantie. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval, hij is er niet. We gaan de Eucharistieviering uitzenden vanuit de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Dus u kunt aansluiten direct bij de Eucharistieviering. Ik hoop dat dat ook gaat lukken natuurlijk voor u. Dan mogen we samen de Eucharistieviering bijwonen. Mocht u andere bezigheden hebben, dan wens ik u natuurlijk heel veel zegen daarmee. Een fijne ochtend in ieder geval. Blijf luisteren of kom gewoon weer terug als u toch even weg moet. En ik hoop tot later. Dag!

We schakelen zo over naar de Sint-Servaas-basiliek voor de Eucharistie-viering. En ik wens u natuurlijk een heel mooie, devote viering.

En nog een korte mededeling. We sluiten daar in de basiliek aan bij het einde van de aanbidding die zij voor de Eucharistieviering houden. Dus vanaf daar sluiten we aan.

Goedemorgen allemaal. Zingen wij samen 807. 807. Couplet 1 en 2.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. Bijzonder welkom alle luisteraars van Radio Maria. Lieve mensen, soms kan een ontmoeting je hele leven veranderen. Denk aan iemand die je naam noemt op het juiste moment, wanneer je verdriet bent of je alleen voelt. Dan komt er weer hoop. Vandaag vieren wij het feest van de heilige Maria Magdalena. In het evangelie huilt zij bij het graf van Jezus. Eerst zag zij alleen verdriet, maar toen Jezus haar naam noemde, veranderde haar verdriet in hoop en vreugde. Broeders en zusters, dat gebeurt ook bij ons. Soms zien wij alleen onze zorgen, ons misverstand, een ruzie of een teleurstelling. Maar als wij echt luisteren naar Jezus, ontdekken wij dat Hij dichtbij is en ons een nieuwe kans geeft. Daarom vragen wij nu om Gods vergeving, zodat wij onze hart open kunnen en voor zijn liefde en zijn vrede en deze Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondig heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en de broeders en zusters, voor mij te bidden door de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: bidden wij de loofzang Gloria op het bladzijde 258. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Gij lief geeft. Wij prijzen en aanbidden U. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. Keer onze God, uw enige geboren Zoon geeft voor alle anderen aan de heilige Maria Magdalena de vreugdevolle boodschap van de verrijzenis toevertrouwd. Wij vragen u of haar voorspraak, evenals zij te getuigen dat Christus leeft en hem eens te mogen zien in uw heerlijkheid, waar hij met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij vertrouwen ons toe aan Gods woord.
1: Eerste lezing uit het Hooglied. Zo spreekt de bruid. Des nachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde. Maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op pleinen en in straten naar mijn zielsbeminde. Maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Daar kom ik de wachters tegen die de stad doorkruisen. Hebt gij mijn zielsbeminde gezien? Nauwelijks ben ik ze voorbij, of daar vind ik mijn zielsbeminde. Woord van de Heer. Het vers van de tussenzang luidt: Naar u, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Naar u, Heer, dorst mijn ziel. God, mijn God, zijt Gij, ik zoek U met groot verlangen. Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart als dorre akkers naar regen. Naar U, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, beschouw ik Uw macht en Uw glorie. Meer waard dan het leven is mij Uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Naar u, Heer, dorst en hunkert mijn hart. Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs, mijn mond zal u jubelen danken. Naar u, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder Uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan U. Het is Uw hand die mij steunt. Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.

Zeg het ons, Maria, wat hebt gij gezien onderweg? Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van hem die is opgestaan.

De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen. Het was nog donker bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Buiten bij het graf stond zij te schreeuwen. En al schreeuwend boog zij zich naar het graf toe en zag op de plaats waar Jezus lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Zij spraken haar aan: Vrouw, waarom schreit gij? Zij antwoordde: Zij hebben mijn Heer weggenomen, en ik weet niet waar zij hem hebben neergelegd. Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: Vrouw, waarom schreit gij? Wie zoekt gij? In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij: Heer, mocht gij hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen. Daarop zei Jezus tot haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuwse: Rabuni, wat leraar betekent. Toen sprak Jezus: Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had en wat gij haar gezegd had. Zo spreekt de Heer.

0: komt zitten. Broeders en zusters in Christus, hebt u wel eens iets gezocht waarvan u dacht dat het voorgoed weg was? Uw sleutels, of een dierbare foto, of misschien zelf de moed om weer verder te gaan. Juist op zo'n moment kan er onverwacht licht komen. Maria Magdalena kent dat gevoel. Zij staat huilend bij het lege graf. Maria denkt dat alles voorbij was. Zij zoekt Jezus zelfs tussen de doden. Herkennen wij dat niet? Soms zoeken ook wij geluk op het verkeerde plaats. In de drukte, succes of spullen. Maar echt leven vinden wij alleen bij Christus. En dat gebeurt hier heel eenvoudig. Jezus zegt maar één woord, Maria. Hij kent haar naam. Op dat moment veranderen haar tranen in vreugde. Lieve mensen, zo spreekt de Heer ook ieder van ons persoonlijk aan. Hij kent onze naam, onze zorgen en onze dromen. Denk aan een kind dat verdwaald is in een winkel. Het schrikt totdat het ineens de stem van zijn moeder of vader hoort. En meteen voelt het zich weer veilig. Zo wil Jezus ook ons hart geruststellen. Maria Magdalena houdt die vreugde niet voor zichzelf. Zij gaat meteen op de weg om het goede nieuws te vertellen. Ik heb de Heer gezien. Lieve mensen, dat is ook onze opdracht. Niet met de grote woorden, maar met een glimlach of een helpende hand of een vergevend hart of een bemoedigende woord kunnen wij anderen laten merken dat Christus leeft. Mogen wij vandaag, net als Maria Magdalena, onze naam horen uit de mond van de Heer en hem herkennen en vol vreugde getuigen: de Heer leeft. Amen. Broeders en zusters, in het vertrouwen: de Heer leeft. Op Gods barmhartigheid leggen wij hem onze gebeden voor.
1: Bidden wij dat wij in onze omgang met elkaar steeds mensen van vergevende goedheid mogen zijn. Laat ons bidden.
2: Heer ons, als wij willen leven voor ons.
1: Dat wij de ander steeds nieuwe kansen bieden om gemaakte fouten te herstellen. Laat ons bidden.
2: Heer ons, als wij willen leven voor ons.
1: Dat wij allen steeds dieper mogen beseffen dat God een barmhartige God is die onze zonden vergeeft. Laat ons bidden. Dat ook wij leren om de ander met begrip en barmhartigheid tegemoet te treden. Laat ons bidden. Dat zij die op een of andere wijze verslaafd zijn, een weg mogen vinden om van deze knellende banden verlost te worden. Dat zij de vrijheid mogen hervinden om mensen van liefde en solidariteit te worden. Laat ons bidden.
2: Heer ons, wij bidden hiervoor voor ons.
1: Dat wij ons inzetten om te komen tot een bewustere beleving van ons geloof door werken van barmhartigheid. Laat ons bidden.
2: Heer ons, wij bidden hiervoor voor ons.
0: Laten wij ook bidden voor onze parochie, dat wij mensen van barmhartigheid en vergeving mogen zijn, dat wij onze fouten niet verdringen of goed praten, maar bereid zijn om eerlijk vergeving te vragen aan God en aan elkaar. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistie-viering. Voor alle intenties van de biddende moeders en alle intenties van zusters Petrus Klaver. Een bijzondere intentie voor de healing of Pascal Schwind en voor beterschap van Nicolaas Villeneuve. En bidden wij ook voor de bruidspaar vanmiddag gaan trouwen in de Matthiaskerk, Sjors en Pamela Jansen. En voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Laat ons bidden. Op een moment van stilte leggen wij onze persoonlijke intenties voor. God, onze Vader, uw Zoon is mens geworden, niet om te oordelen, maar om te redden. Begeleid ons op onze levensweg, opdat wij eens mogen komen tot het hemels geluk. U zij lof en eer en dank in de even der even. Wij zingen samen 1216. 1216.

Dit, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard de gaven die wij u aanbieden bij de herdenking van de heilige Maria Magdalena, zoals uw eniggeboren zoon haar liefdevolle diensten in zijn goedheid heeft willen aanvaarden, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want door het wonderbaar getekenis van uw heiligen schenkt gij uw kerk voortdurend nieuwe levenskracht en geeft gij ons een overtuigend bewijs van uw liefde. Maar ook voltrekt gij aan ons het werk van de verlossing door hun voorbeeld dat ons aanspoort en door hun voorspraak die ons blijvend bij u aanbeveelt. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde.

aan alle heiligheid. Heilig dan deze haven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert. Zijn dood en verrijzenis indachtig Gods bieden wij u aan, het levensbrood aan de kelk van het geheel. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bisschop, evenals zijn goede bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de macht Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Maria Magdalena en heilige Servatius, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven die lacht te zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Als één familie, laten we bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Verschillen ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden wij samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben uw heilige geheimen ontvangen. Mogen zij ons vervullen met de volhardende liefde die de heilige Maria Magdalena heeft bezield, om voor altijd gehecht te zijn aan Christus, haar meester, die leeft en heerst in de even der even. Bidden wij samen. Heilige Servatius, gij zit in deze streek, de eerste verkondiger geweest van het evangelie. Gij hebt bijzonder ingezet voor de verdediging van de godsheid van Jezus Christus. In uw herderlijke werkzaamheden voelde hij u nauw verbonden met de bischop van Rome. Hij heeft u volledig gegeven aan de zaak van God en aan de kerk. Zo zijt gij geworden tot een licht en voorbeeld voor allen die geloven in het. Wij bidden u, wees onze voorspreker in de hemel, opdat wij steeds de genade mogen verkrijgen van volharding in het geloof van de apostelen, troost in de moeilijkheden van het christelijk leven en de haven van een vaste hoop op het eeuwig geluk. Mogen wij in al onze noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden en de midden van de gevaren en onzekerheden van leven veilig voortgaan op de weg naar het licht en de vruchten van het hemels vaderland. Amen. Lieve mensen, ik wens u allen een gezegende, vruchtvolle, rustige dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen, de almachtige en barmachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. 1247.

Voor de Eucharistieviering waren we verbonden met de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Ik wens u ook een heel zalige geestelijke communie. Ja, en na deze Eucharistieviering gaan wij natuurlijk hier bij Radio Maria verder met het programma. U kunt zo om 10 uur gaan luisteren naar de Heilige van de Dag. Dan is het om 10:15 tijd voor een getuigenis of meerdere getuigenissen vanuit uiteindelijk de hele wereld. Vertaald natuurlijk naar het Nederlands en voorgelezen van mensen wat Radio Maria voor hen betekent. 10:45 dan komen de lezingen voorbij van de uit de lezingendienst van vandaag. En om 11:00 het programma Hart voor Kerk en Wereld is dus deze keer een herhaling. Want priester Koos zelf is op vakantie. Dan zijn we al in de middag aangekomen. We bidden natuurlijk het Angelus en het middaggebed om 12:00. En daarna de middagrozenkrans en zo verder. Dus we gaan allemaal er een mooie dag van maken samen. Ik hoop dat u blijft luisteren, meebidt, meeviert. En ik zou zeggen, tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Wie is Maria Magdalena? Wat we zeker weten is dat Maria uit Magdala, voordat ze Christus ontmoette, geen heilige was. Want, zo lezen we in de Evangelie, Jezus dreef 7 duivels uit haar. 7 duivels uit een vrouw, die er waarschijnlijk zelf geen enkele weet van had. Ik weet zeker, luisteraar, dat velen in onze tijd, net als Maria Magdalena, zonder dat ze het zelf weten, bezeten zijn. Wie stond onder het kruis? Niet zijn apostelen, geen Petrus. Oké, Johannes. En Maria is natuurlijk een heel ander verhaal, want als een echte moeder zou ze haar kind, hoe oud hij ook was, niet verlaten. En dan stond er ook Maria Magdalena. Zij had hem verloren die zij zo lief had. Haar had vergeven, genezen, haar gered had. O, wat zat, had zij hem lief. Maria Magdalena stond buiten bij het graf te schreien. En al schreiend boog ze zich naar het graf toe, zag op de plaats waar Jezus lichaam gelegen had, 2 in het wit geklede engelen. Zij antwoordde: ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. 2 dagen eerder, toen Jezus in het graf werd gelegd, zat Maria Magdalena daar tegenover, zo lezen we het Evangelie, en het was al laat. Maar ze kon hem niet verlaten. En zodra de Sabbat voorbij was, kwam zij als eerste. Het was nog donker. Maria Magdalena vertelt ons het verhaal van een leerling van Christus, aldus Paus Benedict XVI, die zich bewust van haar menselijke zwakheid nederig om hulp vroeg. Door hem werd genezen, een trouwe volgeling werd en zo getuigd mocht worden van de kracht van zijn barmhartige liefde, die sterker is dan zonde en dood. Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? Maria Magdalena keerde zich om, zag Jezus staan, maar herkende hem niet. Denkende dat het de tuinman was, vroeg zij: Heer, mocht gij hem hebben weggenomen, zeg mij dan waar ge hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen. Op Jezus tot haar zei: Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabboni, leraar. In navolging van de heilige kerkleraar Thomas van Aquino noemt paus Johannes Paulus II Maria Magdalena de apostel van de apostelen, omdat zij de verrijzenis van Jezus verkondigde aan de apostelen en door hen aan de wereld. Maria Magdalena, een misbruikte vrouw, geminacht door rechtvaardigen, wordt door Jezus haar vele zonden vergeven, omdat zij zo lief had. Een zondige vrouw, verlost door Jezus' voeten te zalven en die te drogen met haar haren, aldus paus Franciscus. Zij die zo lief heeft, wordt door zijn dood tot wanhoop gedreven. Alle hoop verdwenen, begint zij te huilen zoals mensen huilen die rouwen. Volgens de paus zijn in ons leven tranen soms de bril waardoor wij Jezus zien. Je kunt huilen uit goedheid, om je zonden, genades, uit vreugd. Maar ook als Maria Magdalena kun je de Heer vragen om tranen ter voorbereiding hem te zien. En dan niet zien met je ogen, maar met je hart. En alleen dan kunnen we met ons leven getuigen: ik leef zo, want ik heb de Heer gezien. Het verdriet van deze vrouw, die haar leven niet meer hetzelfde was na ontmoeting met Jezus, is het verdriet van ons allemaal in onze donkerste momenten. Maar wij mogen de Heer vragen om de tranen van Maria Magdalena, om die buitengewone genadevolle tranen die ons in staat stellen hem te zien. Niet met onze ogen, maar met ons hart. Want alleen dan kunnen wij ook met ons leven getuigen. Ik leef zo, want ik heb de Heer gezien. Zo sprak Paus Franciscus. En als Jezus haar verheft tot apostel, zo moet Paus Franciscus gedacht hebben, dan moeten we haar in het jaar van barmhartigheid, zijn 2015 haar uitgeroepen, ook als een echte apostel vieren. Van haar gedachtenis op 22 juli heeft hij toen ook een waar feest gemaakt. Volgens overleveringen stamde Maria Magdalena samen met haar broer Lazarus en zuster Martha van rijke adel. Maria bezat het kasteel van Magdala, waaraan ze ook haar naam te danken heeft. Maria moet een knappe meid zijn geweest, die zich aan pronkzucht en liederlijkheid had overgegeven. Maar als op een dag zij Jezus in de ogen kijkt, blijft die blik in haar geheugen geprint. Toen een fariseer Jezus uitnodigde voor een banket in zijn huis, merkte Maria dat nog voor, nog tijdens de maaltijd, hem enige vorm van eer of respect werd getoond. Dit bracht haar ertoe het initiatief te nemen dat door de evangelist Lucas wordt vermeld. Hij schrijft: wenend ging ze achter hem staan, bij zijn voeten, en begon zijn voeten met tranen te besproeien en met het hoofdhaar af te drogen. Dan kuste ze zijn voeten en zalfde ze met balsem. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dit zag, zeide hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt. Een zondares. Nu nam Jezus het woord en sprak tot hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zeide: spreek, meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500 tienlingen schuldig, de ander 50. Daar ze niet konden betalen, schold hij het beiden kwijt. Wie van de twee zal u het meest van hem houden? Op Simon antwoordde: ik vermoed hij wie hij het meest heeft kwijtgescholden. Hij zei hem: ik heb juist geoordeeld. Nu keerde hij zich naar de vrouw en sprak tot Simon: ziet ge die vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Gij goot geen water op mijn voeten, maar zij heeft mijn voeten met haar tranen besproeid en met de haren afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar zij heeft sinds ik binnenkwam niet opgehouden mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd. Zij heeft mijn voeten met balsem gezalfd. En daarom zeg ik u, haar zonden, haar vele zonden, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel liefde getoond. Wie weinig vergeven wordt, toont weinig liefde. Nu sprak hij tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En dan sluiten we vandaag af met het verhaal van een zekere John O'Malley. Hij sprak: ik heb paus Johannes de 23e nooit ontmoet. Als hele jonge jezuïet kreeg ik in juli 1960 kaartjes voor een audiëntie in Castel Gandolfo. En het was toevallig het feest van de heilige Maria Magdalena. Er waren veel mensen, dus stonden we buiten. Aan het eind van zijn toespraak sprak paus Johannes de 23e. Ik wil een speciaal woord richten tot de aanwezige vrouwelijke pelgrims. Over Sint Maria Magdalena. En hoe ze haar voorbeeld moeten navolgen. Jullie zouden haar liefde voor Christus moeten navolgen. Jullie zouden haar liefde voor gebed moeten navolgen. Jullie zouden haar liefde voor boetedoening moeten navolgen. En toen legde de paus het papier neer, keek naar de menigte voor hem en zei: maar jullie moeten niet het andere imiteren wat ze deed. Heilige Maria Magdalena, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Anoniem, Spanje. Jaren geleden werd er in de nacht een programma uitgezonden op onze zender. Op een avond bleef de presentatrice van het programma, Margarita, herhalen: beste luisteraar, wie je ook bent, twijfel er niet aan dat God van je houdt. Vergeet niet, in welke situatie je je ook bevindt, God houdt van je. Wat Margarita zich niet kon voorstellen, was dat er die nacht een man in zijn auto was gestapt met de bedoeling zijn leven te beëindigen door met zijn auto ergens tegenaan te rijden. De volgende dag verscheen hij in de radiostudio en zei dat hij, zonder te weten waarom, via de autoradio naar Radio Maria was gaan luisteren en hij de lieve stem hoorde herhalen: vergeet niet, wat je situatie ook is, God houdt van je. Hij stopte de auto, begon te huilen en besloot geen zelfmoord te plegen, maar ging naar huis. Die nacht redde het radiostation van onze lieve vrouw een leven.

Een getuigenis van Vesna Katara uit Vojvodina in Servië. Mijn hele leven was ik niet alleen een atheïst, maar ook een uitgesproken tegenstander van de kerk, die beweerde dat zij het opiaat van de massa was en een grote oplichter. Het verbaasde me hoeveel mensen er zo door werden misleid. Toen, zo'n 10 jaar geleden, ontmoette ik een vrouw met wie ik al snel bevriend raakte. En ik begon aan een pad om me bij de Jehova's getuigen aan te sluiten. Ik heb 6 jaar bij die organisatie gezeten en veel theorie geleerd. Maar er waren geen sporen van liefde. Op 56-jarige leeftijd begon ik catechese-lessen voor volwassenen te volgen in de katholieke kerk. En daar hoorde ik voor het eerst van Radio Maria. Uit nieuwsgierigheid begon ik naar enkele programma's te luisteren, wat me een nieuw leven gaf. En later volgde ik de hele programmering. Via Radio Maria ben ik in aanraking gekomen met prachtige spirituele muziek, die een groot effect op mij heeft gehad, waardoor ik steeds dichter bij Jezus kwam. Alle uitzendingen waren iets nieuws voor mij, verlichtten mijn pad en brachten me dieper in het geloof. Ze ontwaakte in mij niet alleen geloof in God, maar enorme liefde en groot vertrouwen in Hem. Ik begon steeds meer van Jezus te houden. Ik was dankbaar, vertrouwde Hem en legde al mijn problemen in Zijn handen. Een nieuw, ander leven begon voor mij, dat mijn oude naadloos verving. Mijn leven voor Jezus begon, levend voor Zijn woord en liefde. Ik gaf Hem al mijn tijd en gedachten. Ik begon vrijwilligerswerk te doen bij Radio Maria. En de sfeer die daar heerste, de mensen die ik ontmoette, maakte mijn liefde en vertrouwen in God alleen maar sterker. Ik begon deel te nemen aan het liefdadigheidswerk van Radio Maria en met de Bethlehem Association. Ik nam deel aan het initiatief 40 dagen voor het leven. Ik begon met andere ogen naar mensen te kijken. Alles in mijn leven is veranderd in de afgelopen 4 jaar. En ik ben een ander mens geworden dankzij Radio Maria en haar programmering. Ik luister er nog steeds naar en ervaar het op nieuwe, diepere manieren. Het verandert me nog steeds. Het maakt mijn liefde en geloof nog steeds dieper. En de muziek blijft bij me, zelfs als ik niet kan luisteren. Radio Maria heeft mij en mijn leven veranderd. Het is het enige radiostation waar ik naar luister. Televisie is niet interessant meer. Ik kon me mijn leven zonder Radio Maria niet meer voorstellen. Bedankt,

Getuigenis van zuster Mariana de Jesus, Carmelietenzuster van het klooster van San José, Córdoba, Argentinië. Zuster Mariana de Jesus heeft dankzij de gebedsintenties van luisteraar van Radio Maria een beeld gemaakt dat een kopie is van de maagd, koningin van de vrede. Het prachtige beeld is bijna 60 centimeter hoog en is geheel gemaakt van kaartjes waarop toehoorders hun gebedsintenties hebben opgeschreven. Het kostte zuster Mariana 2 jaar om het af te maken. Het eerste jaar werkte ze thuis en had ze er niet eens aan gedacht om non te worden. Later ontmoette ze de Carmelitesse en ging ze naar het klooster van San José, waar ze haar werk afmaakte. Ze zei met grote overtuiging: "Het was de moeder, via de radio, die mijn hart beroerde en die me hielp mijn roeping te ontdekken." Ze legde uit: "De pijn van de mensen greep me. 'S avonds bad ik de rozenkrans met de toehoorders en ik wist dat ze al hun gebeden aan de voeten van de heilige moeder legden. De pijn en tranen van de mensen grepen me en het beeld van de maagd begon zich in mijn hoofd te vormen." Toen vroeg ze broeder Javier om toestemming om de afbeelding te maken en het personeel van Radio Maria begon enveloppen met gebedsintenties te verzamelen. Tijdens het ontwerpen van het beeld moest ze zelfs de witte randen van de velle papier afsnijden, zodat geen enkele intentie werd afgesloten. "Het was echt ontroerend," vertelde ze. "Als droom voor de toekomst," zei zuster Mariana, "sinds ik het beeld begon te vormen, was mijn grootste droom dat het dicht bij de mensen zou zijn, waarin iedereen zijn vreugde en leed aan Maria kon uiten." Het beeld werd op 15 oktober 2001 tijdens een mis op het feest van de heilige Theresia aan de directeur van Radio Maria overhandigd. Nederig heeft zuster Mariana verklaard dat het beeld volledig het werk van God is en dat Hij degene is die alle lof verdient.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Christelijk leven, geestelijke eredienst. Broeders en zusters, ik smeek u bij Gods erbarming. Wijd uzelf aan hem toe als een levende, heilige offergave die hij kan aanvaarden. Dit is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt. Uit kracht van de genade die God mij gegeven heeft, zeg ik tot ieder van u, acht uzelf niet hoger dan ge kunt verantwoorden. Denkt over uzelf met bedachtzaamheid. Neemt als norm het geloof, maar houdt rekening met de voor ieder verschillende maat van Gods gave. Want zoals het menselijk lichaam vele organen heeft met allerlei verschillende functies, zo vormen wij allen tezamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar. De geestelijke gaven die wij bezitten, verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Hebt ge de gave van de profetie ontvangen? Gebruikt die in overeenstemming met het geloof. Hebt gij de gave van dienst of van lering ontvangen? Legt u dan toe op dienstbetoon of onderricht. Wie een opwekkend woord heeft, moet anderen bemoedigen. Wie iets heeft uit te delen, schenk het weg met mildheid. Als ge leiding geeft, doet het met ijver. Als ge barmhartigheid bewijst, doet het met blijmoedigheid. Uw liefde moet ongeveinsd zijn. Haat het kwaad. Houd vast wat goed is. Bemint elkander hartelijk met broederlijke genegenheid. Acht anderen hoger dan uzelf. Laat uw ijver niet verflauwen. Wees vurig van geest, dient de Heer. Laat de hoop u blij maken. Houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed. Draagt bij voor de noden van de heiligen. Beoefent de gastvrijheid. Zegent hen die u vervolgen. Ge moet ze zegenen in plaats van ze te vervloeken. Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen. Wees eensgezind. Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Leeft voor zover het van u afhangt met alle mensen in vrede. Wreekt uzelf niet, geliefde, maar laat het over aan Gods gerechtigheid. Er staat immers geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal vergelden, zegt de Heer. Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zodoende zult gij vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwint het kwade door het goede. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote. Zij brandden van verlangen naar Christus die zij weggenomen waande. Maria Magdalena kwam naar het graf en zij vond daar het lichaam.

Maria Magdalena kwam naar het graf en zij vond daar het lichaam van de Heer niet. Zij meende dat men het had weggenomen en zij ging het de leerlingen vertellen. Deze kwamen en zagen en ze geloofden dat het zo was als de vrouw gezegd had. En over hen staat er vervolgens geschreven: de leerlingen keerden naar huis terug. De evangelist voegt hieraan toe: Maria stond buiten het graf te schreien. Hoe groter liefde woonde er in het hart van die vrouw. Terwijl zelfs de leerlingen naar huis gingen, bleef zij onwrikbaar bij het graf van de Heer. Zij bleef zoeken naar hem die ze niet gevonden had. Zij zocht onder tranen. Door het vuur van de liefde tot hem ontstoken, brandde zij van verlangen naar hem die zij weggenomen waande. Zo kwam het dat alleen zij hem toen mocht zien, omdat zij gebleven was om hem te zoeken. De kracht van het goede werk bestaat immers in de volharding. De stem van de waarheid zegt: wie ten einde toe volhardt, zal gered worden. Eerst zocht ze hem dus en vond hem niet. Ze volhardde in het zoeken en toen vond zij hem. Wat was er gebeurd? Door het wachten waren haar verlangens gegroeid en zo konden zij vasthouden wat ze hadden gevonden. Heilige verlangens groeien door het wachten, maar als zij ten gevolge van het wachten verzwakken, zijn het geen echte verlangens geweest. Van deze liefde heeft iedereen gegloeid die tot de waarheid heeft kunnen komen. Daarom zegt David: mijn ziel heeft dorst naar God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Daarom ook zegt de kerk in het Hooglied: ik ben gewond door de liefde. En ook: ik ben ziek van liefde. Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? Men vraagt haar naar de oorzaak van haar smart. Zo wordt het haar verlangen nog groter. Want wanneer zij de naam noemt van hem die zij zoekt, zal zij nog meer gloeien van liefde. Jezus zegt tot haar: Maria. Eerst spreekt hij haar aan met het algemene woord vrouw en ze herkent hem niet. Maar dan noemt hij haar bij haar naam. Het is alsof hij duidelijk zegt: herken hem door wie je gekend wordt. Ik ken je niet in het algemeen zoals ik de anderen ken. Ik ken je op een heel bijzondere wijze. Omdat Maria bij haar naam genoemd wordt, herkent zij degene die spreekt en noemt hem onmiddellijk Rabboni, dat wil zeggen leraar. Want hij was het die ze buiten zocht, terwijl hij in haar binnenst aanwezig was en zelf haar leerde hem te zoeken.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.

Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. U gaat natuurlijk gewoon door met bidden en, niet te vergeten, met offeren. Zelfs in een tijd van vakantie. En zo is het ook op vakantie gaan. Ja, wat is dat, vakantie gaan? Mensen kunnen zich helemaal losmaken van het dagelijkse, maar dan ook misschien soms wel eens van alle normen en waarden, of van sommige normen en waarden. Maar je kunt ook eigenlijk de oorspronkelijke betekenis van karen vrij zijn. Vrij zijn voor jezelf, dat is de keuze. Of vrij voor God. En ja, als je vrij voor God bent, dan is dat ook helemaal te baten van jezelf. Maar de werkelijkheid bestaat niet alleen uit God en ik, maar de hele mensheid in deze wereld, in de hele schepping. Dus ook in de vakantie, ja, je komt mensen tegen, maar het kan ook zijn te baten van mensen. En ja, als katholieken, het kan zijn te baten van levende mensen, maar ook te baten van overleden mensen. Want de levende wereld aan deze kant hoort helemaal bij de wereld aan de andere kant. Daartoe zijn we juist geroepen. Vacare Deo is ook eigenlijk in de vakantie een poging om iets van de hemel te beleven. En ja, dat is onze wereld. We lezen dat in het evangelie, het goede en het kwade. In het begin, na de prachtige schepping, de zondeval. Op het einde, boek Openbaring, de strijd van goed en kwaad. Ja, dat is het geheel. En in de handen van God evenwel. In de handen van Jezus, omgeven door de engelen, de heiligen, Jozef en Maria. En ik zou bijna zeggen, omgeven ook door Franciscus en Clara. Ja, dan kun je er ook een mooie aardshemelse vakantie van maken. Wel nu, ik wil graag terugblikken op 3 weken Vacare Deo. Vrij zijn voor God, vrij zijn voor de kerk, vrij zijn voor de wereld, vrij zijn voor de mensen, vrij zijn voor de zielen met elkaar. En we gaan zo verschillende etappes door. En we zouden kunnen zeggen, ja, een mooie lijn is ook met onze moeder Maria. Dus op vakantie met Maria. En dan met Maria, ja, daar ben je gelijk met allemaal samen met de hele familie. En je bent ook samen, uiteraard per definitie, met Jezus. En ja, de harten van Jezus en Maria verbonden, daar onze harten mee verbonden, dan in dit programma van Hart voor Kerken Wereld. Ja, dan gaan we gewoon op reis. En de eerste fase, etappe, dat bracht mij weer naar een klooster in Oostenrijk, in Tirol. Voor, ja, de heel veelste keer. Want dan, einde juli, is daar een priesterretrette. En dat is mooi om dat te doen in een setting als deze. Dat heet Slot Petersberg. De berg van Petrus. En dat is, Petrus, Petra, rots. Het is inderdaad gebouwd op de rots in Tirol, in het Intaaldal van de Inn, tussen Bodensee, Bodemeer en Innsbruck, daar in zo'n langwerpig dal en een uitgestoken rots. Daar is van ouds, ja, een hele bijzondere plek. Dat bij de opgraving, bij de renovatie, is gebleken dat, ja, de oudste laag, ja, zoals zo vaak, is de, ja, noemen we dat de heidense laag. De laag van de niet-christelijke volkeren, religieuze culturen, die nog, ja, vanuit hun eigen levenservaring worstelen, strijden met het goede en het kwade en met de geestenwereld. En daar dus een soort offerplaats uit de oude tijden. Ze wisten niet beter, konden niet beter, maar ze beseften wel, we zijn afhankelijk van de goden. We moeten bidden, we moeten offeren. En die kapel is natuurlijk nu helemaal is uitgegraven. En daar is een altaar geplaatst, is helemaal gezuiverd, ingewijd. En ook een begraafplaats geworden voor monniken die daar nu huizen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Want ja, wanneer precies? Bij de ontwikkeling van Europa, van de gebieden in de Alpen, Tirol hoort daar dus bij, is daar een vestiging. Het is een versterkte positie. Het is net verheven boven het niveau van het dal. En je moet wat omhoog klimmen. En dan kom je op een prachtige locatie met zicht op het dal. En de grote bergwand aan de overkant. En vooral als de zon schijnt, dan is dat prachtig. En is daar een kasteel gevestigd.
En dat dateert zo uit een beetje de hoogmiddeleeuwen. Zal waarschijnlijk wel vooraf gaande bouwwerken geweest zijn. Zo, dat is rond 1200. En dan kom je in die oude geschiedenis van het Midden-Europa, van de familie van de Welfen. Later zijn dat de Hohenzollern. En dan komen we bij de Romeinse keizers. Dus dat is het gebied van de Romeinse keizers, het Heilige Romeinse Rijk. En nou een tijd lang in de handen van de Welfen geweest. En dan is dat ook plaatselijke graven, zoals het ook hier is gegaan. Van Karel de Grote, dan krijg je leenheren. En hier ook de heer graaf van Tirol. Die heeft hier zijn vestiging gehad. Van hieruit is een tijd lang Tirol beheerst de hele omgeving. Helemaal het westen. Een beetje het smalle gedeelte van Oostenrijk. Dat is daar beheerst door die familie. Na verloop van tijd is in de 19e eeuw is daar een heftige brand geweest en is een ruïne geworden. Het is nog aangekocht geweest door de keizer van het Oostenrijkse Habsburgse Rijk. Dus allemaal niet gering. Keizer Frans Jozef. En die heeft het tenslotte in de 60e jaren verkocht. En dan komt die bijzondere geschiedenis, want tot nog toe is er natuurlijk door de christelijke keizers en graven is natuurlijk gebeden. Er is een kapel aangebouwd en het was een beetje ruïne. En in die kapel was er iets heel bijzonders, namelijk in het plafond van die kapel, een beetje hoog, met een ronding en een paar ramen. Het is allemaal met dikke muren, want het is oud. En daar in dat plafond is een houten ster verwerkt. Wat wil het geval? Wat wil de geschiedenis? Wat wil God? Er was intussen een groep van mensen ontstaan, mannen en vrouwen, religieuzen ook, enkele priesters, rond een Oostenrijkse vrouw uit Innsbruck, Gabriele Bitterlich. Geen non, geen zuster, geen heremiet, nee, getrouwd. Met een man en drie kinderen in een familie. En van jongs af aan had deze vrouw, Gabriele Bitterlich. Gabriele, natuurlijk een prachtige naam, Gabriel. Maar in de naam, daar is een soort voorteken. En van heel jongs af aan had zij de belevende ontmoeting met engelen. En ze vertelt dat toen ze heel jong was, een jaar 4, 5 oud, dat ze voor straf een keer, terecht of onterecht, in ieder geval opgesloten was. En dat ze wist, een engel heeft mij bevrijd uit deze verschrikkelijke kerkerkast, kolenhok. Ze is bevrijd en altijd contact met de engelen. En van daaruit een heel intens geestelijk leven opgebouwd. En door een priester, een biechtvader, gezegd, misschien is toch voor jou de weg om te trouwen. Nou, de weg van het trouwen is mooi geweest, maar ook zwaar geweest, omdat haar geestelijk leven was niet van hetzelfde meer wereldsniveau van haar omgeving. Maar ze is heel, heel trouw gebleven. Ze heeft haar kinderen opgevoed, moeilijke omstandigheden meegemaakt, totdat zij weduwe werd. Zich helemaal kon toewijden aan het werk. En dat is de geschiedenis ingegaan als het engelenwerk. Om te beseffen wat in de Bijbel geschreven is, dat de engelen een hele grote wezenlijke rol hebben in het gegeven van de hele geschiedenis van de mensheid. En eigenlijk is dat ook mooi op vakantie. Je kunt niks beters doen als voordat je op reis gaat en elke dag wanneer je weer op pad gaat. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. En de engelen die een rol spelen in ons leven, in de geschiedenis van de mensheid, zoals we dat zien ook in de Bijbel. Nou, deze Gabriel, veel meer inzichten. Zij leerde veel meer namen kennen. Maar toen dus daar die mensen zich om haar heen vormden, gingen bidden, mediteren, engelen vereren, maar met die engelen tot God voor redding en verbetering van de wereld. En ze op weg wilden naar een orde, een congregatie. Toen moest het naar Rome toe. En intussen bij de mensen, de andere mensen, die zeiden, wat is het allemaal voor een gedoe? En zoals het vaak gebeurt, krijgen nieuwe bewegingen eerst grote tegenwerking, tegenstand. Maar
gedreven door de genade, door de engelen, door Gods liefde, zijn ze doorgegaan. En in de 60e jaren gingen ze op zoek naar een plek. En ze zochten. En dan vonden ze ineens een plek met een kapel, al was het een bouwval, met een ster. Nou, dat hele gebouw is vernieuwd. Hebben ze met verenigde krachten opgebouwd. Echt de handen uit de mouwen. Het is een prachtig werk geworden. Het is nou echt een burcht, maar het is ook een klooster met een grote binnenplaats. Elke morgen 6:30 in gelid vanuit de kapel waar aanbidding is. Om dan naar buiten te gaan in een grote kring rond het kruis. Het is de kruisorde geworden. Bevestigd volgens de decreten van de kerk. Dus een officiële orde geworden. En interessant, een orde die een regel had, die bestond al in de 12e eeuw in Portugal, waar Antonius van Padua, Antonius van Coimbra, eigenlijk een van de grote bekende heiligen van is geworden, die na het verhaal van Franciscus, daar komen we nog op, Franciscus, Franciscaan is geworden. Maar daar, die ordesregel bestond nog en die is geaccepteerd door het Vaticaan, door de katholieke kerk. En met een speciale toewijding en vereering van de engelen voor de verlossing van de wereld. Nou, 's morgens vroeg om 6:30 naar buiten rond het kruis. Die orde heette dus Orde van het Kruis. En het kruis is de weg van de verlossing. En we weten ook, denk maar aan de Hof van Olijven, bij het kruis, bij de verrijzenis. De engelen zijn altijd eromheen. Ook bij de sacramenten, vooral bij de Eucharistie, de engelen zijn eromheen. En als je dan van het kruis morgens weer in gelid de kapel ingaat voor alle gebeden, dan elke morgen is het ongeveer 2 uur. Lezingen, heilige mis, laude. En dan is daar in die kapel een geweldige schildering gemaakt door de dochter Roswitha van deze vrouw, Gabrielle Bitterlich, die haar laatste jaren heeft doorgebracht, een kamer heeft gehad, en die heb ik nou weer mogen bezoeken. Het is een hele heilige, bijzondere sfeer. Daar heeft ze geleefd en ze is begraven aan de buitenkant. Buitenrand is de smalle strook van een begraafplaats. Nou, en daar in die wereld is geleefd en gebeden voor het heil van de wereld. En na dit mannenklooster is er onderaan de heuvel een vrouwenklooster gesticht. Nou, en als je daar in die kapel kijkt, dan zie je daar een grote schildering van het visioen uit het boek Apocalypse. Je ziet daar het Lam Gods, je ziet daar de 24 oudsten, je ziet de 4 gestalten, je ziet de mensen en de engelen allemaal rond Christus. Je ziet als het ware het hele geloof daar afgebeeld. En ja, een grote rol dus voor de engelen in het hele grote gebeuren. En wie hoort er bij de engelen? Ja, de koningin van de engelen, Maria van de engelen. En natuurlijk, zoals in landen als Oostenrijk en Zuid-Duitsland, heel veel landelijke vereering. En ja, daar vlakbij een hele mooie kleine Mariakapel waar wonderen zijn gebeurd in Lochterboden. Dat is mooi te bereiken. Dat is ook weer een verheffing met een klein kerkje Maria toegewijd met wonderen. En ja, zo is de bovenwereld, de hemelse wereld, is met ons bezig. En het mooie is, ik had ook gezelschap. Zangeres uit Nederland, uit het Utrechtse. En wij mochten dan op de zondag na de retraite, zij verbleef in het gasthuis van de zusters, maar dan zondag mochten wij dit gaan zingen, Maria. En ik mocht spelen op het orgel en zang, en de prachtige Ave Maria van Franz Schubert. Daar gaan we nu een couplet van horen. Gegroet Maria, koningin van de engelen. Maria, koningin van de engelen, met alle engelen sta ons bij. En red de wereld, breng deze zuiverde wereld naar God.

Ze hebben we één couplet gehoord van dit prachtige gebed. Wees gegroet, Maria. Hier gezongen door een zangeres zo van internet. Maar ja, wij hebben het gezongen, Anne-Maria en ik, gespeeld. En dat is mooi. Jaarlijks mag ik daar orgel spelen. De zondagsmis na de priesterretraite. In die kleine kapel met Maria en de engelen. En bijzonder als wij dan elke morgen de binnenplaats opgingen. De hele mannelijke afdeling, zeg maar. De vrouw in het zusterklooster. Maar wij daar op die binnenplaats met een hele grote kruis. Dat is dan een houten kruis. Maar donderdagavond was het 3 uur passie. Gebed, aanbidding, overweging van lijden van Jezus in de Hof van de Olijven. En vrijdagmiddag om 12 uur, van 12 tot 3, dan de passie van Jezus aan het kruis. En dan door de zaterdag heen, zo naar de zondag, het paasgebeuren. Christus leeft met Maria, omgeven door de engelen in zijn dienst, om de wereld te leiden, de mensen te leiden naar het koninkrijk Gods. Ja, dat fase 1, Petersberg. Heel wonderlijk dat het al in de oude geschriften genoemd was naar Peter, Petrus. En als je kijkt, ja, het is gebouwd op een rots. Dat prachtige symboliek. En je kunt het vinden bij de plaatsnaam Zeelz, S-I-L-Z, in Tirol. En dan kun je een hele beschrijving, historische beschrijving, kunt u vinden, de kruisorde, kunt u vinden. Die spiritualiteit van het kruis en de engelen. Dat is heel wonderlijk. Kruis en de engelen. En daar, ja, bij het kruis staat Maria, Maria de koningin van de engelen. En dan, na zo'n week, gaat het verder. En dat was al wonderlijk dit jaar. Er werden aangekondigd, juist Noord-Italië, de Alpen, Oostenrijk met name, hele zware buien. Nou ja, met een zekere angst en beven hebben we ons toevertrouwd aan de engelen en zijn we op weg gegaan naar Italië. En dan als hoofddoel Assisi. Maar dat is in één keer toch wel tamelijk ver. Dus een mooie plaats, een logeerplaats gezocht. Is daar niet ergens een bedevaartplaats, een heilige plaats? Ja, daar is een plaats. Monte Chiari. En dat is wel heel mooi. Monte Chiari, dat is berg van Clara, van Chiara, van schoon. En wellicht genoemd naar de heilige Chiara die we in Assisi zouden gaan ontmoeten. Maar ook naar wat helder is en wat mooi is, Monte Chiari. En dat ligt in de Po-vlakte op weg naar de Apennijnen. Dat grote berggebied door de hele laars van Italië. Monte Chiari. En heel bijzonder. Monte Chiari, dan kom je bij een bijzondere verering van Maria Rosa Mystica. Een hele oude aanroeping, eeuwenoud geplaatst ook in de litanie van Loreto, die wij zo vaak bidden, litanie van Maria. Maria, mystieke roos, bidden wij in het Nederlands, mystieke roos, Rosa Mystica in het Latijn. Een prachtige roos met prachtige bloem. En de scherpe doornen, de vreugde van Pasen, maar verbonden met het kruis van het lijden. En mystiek, ja, dus niet de gewone roos voor in de bloemwinkel, voor een mooi boeketje. Dat is natuurlijk ook mooi, maar voor het geestelijk leven. En in de 20e eeuw, na de oorlog, is Maria verschenen daar. Het is nu kerkelijk goedgekeurd, aanvaard dat die devotie, die voorstelling waarmee Maria verschenen is. En mystieke roos, ja, zij heeft dan verschijnt met haar gewaad boven, bijeengehouden door 3 rozen. Een witte, een gele en een rode roos. En de witte, dat is het bidden en de aanbidding. En dat is niet zozeer alleen voor jezelf, maar juist ook voor anderen, voor de verlossing. En een hele bijzondere toelichting was hier dat de zieneres, Pierini Gili, daar
het gevoel bij kreeg, het besef kreeg, dat bijzonder bidden, dus voor iedereen natuurlijk, maar bijzonder ook voor de priesters en de religieuzen die een hoge roeping hebben, maar ja, niet altijd waarmaken. Bidden voor hen en namens hen en met hen. Wit, gebed en aanbidding. De gele roos is boete, boete voor de zonde. Niet alleen voor de eigen zonde, maar ook voor de zonde van anderen. Ja, dat is het leven met en voor anderen. Ook het boete doen met en voor anderen. En de rode roos is het offer. Zoals Jezus zich heeft moeten offeren. En zoals alle heiligen die zo dicht bij God kwamen. Hoe dichter bij God vaak, hoe meer ze moesten offeren en lijden. Om uit te boeten voor de zonde van iedereen. Maar bijzonder ook van de priesters en de religieuzen. Maria Rosa Mystica. En ja, dan wordt er gevraagd een novene te doen om speciale gebeden elke maand te doen. En bijzonder de dag van verschijning, de 13e van de maand. De 13e van de maand, een heel bijzonder 13 juli. 13 juli, de mystieke roos. Wat het bijzondere was, wij kwamen eraan, het was eigenlijk al donker. En ja, omdraaiende had je een zicht op de hele brede keten van de Alpen. En dat was die hele nacht inderdaad aan het weerlichten. Weerlichten, weerlichten, weerlichten. Uren achter elkaar. Maar ja, geen donderslag. Die kwam pas bij de morgen. Dat het een heftige donder was. Een enorme regenbui. Dat je, zouden we gaan wegspoelen? Nou, dat is gelukkig heel erg veel meegevallen. Maar mooi, het is een hele bijzondere plek. Ik had er al ooit van gehoord. Ik had 10 jaar op een pastorie gewoond. 2 zusters en 1 daarvan was heel bijzonder toegewijd aan Rosa Mystica. Een gebedsgroep, een rozenkransgroep. En ik dacht, ja, nou, dat is weer een mooie devotie. Maar nu kwam het heel dichtbij, nu was ik daar. Het bijzondere, een hele kleine plaats. En een soort trap over de breedte. 10 treden hoog. Met een trap waar je alleen als waar knielend met de knieën omhoog mocht kruipen, als het ware. Een Scala Santa naar het beeld om te bidden, te aanbidden, boete te doen en met Maria te verenigen in het offer van Christus voor de mensen en voor de priesters en religieuzen, de God gewijden, dat ze werkelijk aan hun roeping mogen beantwoorden. Het mooie was, het bijzondere, het was 's nachts, het was heel rustig en toch, er kwam er weer een auto aanrijden, er kwam nog weer iemand, die kwam daar even bidden in de nacht. Die ging weer weg, er kwam er weer een andere auto, de parkeerplaats vlakbij. Dan een paar treden naar beneden. Dan in ja, die kapel, open kapelruimte. En even terzijde, dat was aangewezen door Maria om daar een groot kruis neer te zetten. En even verderop een kruisweg. Dus ook hier de liefde van Maria, maar toch ook het liefdevolle hart, de doornengekroonde hart van Maria. Ter verlossing van de wereld. Nou, en één heel bijzonder ding heb ik nergens anders gezien, nog, tot nog toe. Er was behalve een kleine bron die al eerder was ontstaan voor de oorlog al, maar door Maria in gebruik werd genomen voor een bijzondere zuivering. Nou, dat is ook als volgt toegepast. Er was een bassin gemaakt, ongeveer, zeg maar, 1,7 meter lang en 1,3-4 meter breed. En het water was ongeveer 10-15 centimeter hoog. En de bedoeling was dat je daar in aftaalde, instapte. Ja, dat doe je dan met blote voet. Dan loop je heel langzaam door dat water. En dan kom je aan de muur en dan staat daar: hier kun je de belofte van je doop hernieuwen. Als het ware hernieuwing van je doopbelofte met je voeten in het water. En dat koude water, ja, na verloop van tijd was het eigenlijk, voelt het gewoon, omdat je voet aanpaste, voelt het warm, was als het ware de integratie van de warmte van Christus. En ja, je geloof vernieuwen, daar, bij Maria. Om zo zuiver in het geloof te worden, zoals Maria. Nou, dat is Monte Chiari. Heel bijzondere, kleine plek. Helemaal grote spektakel. Helemaal geen winkels, helemaal geen hotels eromheen. Alleen maar dat heiligdom. Kleine kapelruimte open. Dan ja, met een dak afgeschermd. Dan een kruis, ook een beetje afgeschermd. En een open kruisweg. Ja, Maria. Laten we
even muziek luisteren naar muziek van de Rosa Mystica. En laten we denken in ons hart, daar als het ware een roos opsteken van gebed, offer en aanbidding voor het heil van de wereld.

Terwijl we deze muziek gehoord hebben, toegewijd aan Rosa Mystica, zie ik dat hier in beeld, een typisch Rosa Mystica beeld. Maria kijkt ons aan, handen gevouwen, de drie rozen boven en haar borst boven, waar de mantel is dichtgeknoopt. En ja, tussen twee engelen, Maria en de engelen, en daar een vaasje bloemen, rood, roodpaars, geel en wit, de drie kleuren. Boete, aanbidding en inzet, offeren voor met name de overledene ook. Oh, de overledene, de levende wereld en de overledene, die nog aan het worstelen zijn met zichzelf en met anderen, om uiteindelijk gereinigd te worden, zoals Mondaciari een reinigingsplaats was. Ja, heel bijzonder. Mondaciari dus, tussen het klooster Peterberg, een mooie tussenstatie om daar als het ware te overnachten en vroeg te vertrekken en dan naar het zuiden te gaan en dan vanuit de Po-vlakte de Apennijnen in te steken en dan ook weer te genieten. Ja, oppassen op de Italiaanse wegen. Er zijn wat andere weggebruiken. Je moet maar altijd rustig blijven. Je hoofd koel houden en de engelbewaarder inschakelen. En dan op weg naar Assisi, plaats van Franciscus en Chiara. En zo gingen wij door de Apennijnen naar Assisi. Een mooie plek, de Green Village, om daar te logeren. Er zijn campers, huisjes, een mooie plek gevonden. En van daaruit zicht op het stadje Assisi. Dat ligt op een van de Apennijnse bergen, de Monte Subasio. En zo tegen de flank, je kunt er zo tegenaan kijken. En vooral als je dan 's avonds aankomt, dan zijn daar de schijnwerpers op dat grote Franciscanerklooster Il Convento. Dat is van de conventuelen, van die grote gemeenschap, van een Franciscaanse tak, met de San Francesco, de Basilica, rond het jaar 2000 met een aardbeving, nogal wat schade opgelopen, weer gerenoveerd. En de plek, de kerk, de bovenkerk, dan de onderkerk en daaronder het mausoleum, daar waar het lichaam van Franciscus uiteindelijk is begraven, is opgebaard. Niet zichtbaar, maar een toeloop van mensen die daar aankomen. Zo in Assisi, met het zicht op het stadje zelf en omdraaiende, dan tussen wat bomen en cipressen door die Italiaanse begroeiing, dan kreeg je een zicht van een grote koepel, echt zo Italiaans, zo uit de Renaissance en de latere baroktijd, van een grotere kerk, maar wetende dat daaronder die grote kerk, daar het kleine kerkje is van de Portiuncula, het kleine portie, het kleine stukje grond van de Benedictijnen, een kerkje een beetje in verval, waar Franciscus na zijn bekering ging bouwen. De kerk herstellen, dat had Jezus gezegd. Zes, zeven dagen daar in Assisi om stap voor stap en hier dan daar alle delen van het stadje en maar vooral ook van het leven van Franciscus mee te maken en nog enkele uitstappen. Omdat die Franciscus, zeldzame heilige, die zo terug is gegaan tot het meest elementaire, tot de basislijnen van het bestaan. Zijn bekering werd gemarkeerd door alles uit handen te geven, alles terug te geven. De kleding die hij van thuis had, terug aan zijn vader geven. Zijn moeder was eigenlijk veel meer op zijn hand. Zijn moeder had hem eigenlijk Johannes gedoopt. Maar vader was op reis in Frankrijk om business te doen, kleden, stoffingen. En dat weer te verkopen, te bewerken in Assisi en verder Italië voor de rijke mensen, rijk te worden. En dat had hij in plannen voor zijn zoon. En die moest dus naar Frankrijk genoemd worden. Frans, Francesco. Oh, maar eigenlijk heette hij dus Johannes. Johannes die bij Jezus onder het kruis stond. Dat zou nog een rol spelen. En als je door die straatjes loopt, dan zie je, als je het ook in een film gezien hebt, Broeder Zon, Zuster Maan, Fra Sole, Sorella Luna. Dan voel je helemaal zijn aanwezigheid.
En mijn reisgenote Annemaria, die had een enorm sterk gevoel van die aanwezigheid van Franciscus. En zei, het lijkt wel alsof Franciscus zegt, ja, ik ben bedroefd voor zoveel mensen. Die komen hier, die lopen hier. Maar ja, meer als toerist. Maar wie gaat werkelijk tot de diepte? Nou, hij is tot de diepte gegaan. Hij is tot de diepte gegaan van het evangelie. En hij wist eerst niet hoe, maar na al zijn crisis hoorde hij dat in het evangelie. En hij maakte verschillende crisis mee. Ziekte uit zichzelf, zwakte door omgeving. Maar in een oorlogstijd, oorlog met Perugia, gevangen genomen. Ja, in de gevangenis, een hele stoffige gevangenis, daar nog erger ziek geworden. Dan losgekocht en weer vrij, terug naar Assisi. Maar ja, intussen had hij ook ontdekt, er zijn niet alleen rijken, nee, er zijn ook bedelaars in het stadje. En daarbuiten zijn de lepra-mensen, de melaatsen. Verschrikkelijk, afschuwelijk. Maar hij leerde ze liefhebben. Hij deed zelfs melaatsen kussen. En hij zag de tegenstelling tussen de rijken en de armen. Ja, het is eigenlijk de moderne tijd. Want hij was ook een moderne jongere die genoot van het leven. Hij had voldoende geld. Maar het maakte hem allemaal niet gelukkig. Daar in de diepte van zijn ziel. In de diepte van zijn ziel waar God, waar Jezus aan de deur klopte. En Maria aan de deur klopte. Maria van de engelen. En hij dwaalde door het stadje en door de velden op zoek naar, wat is nou het geluk? Wie is nou mijn vrouw? Misschien, ook aangestoken door zijn vader, om eer te behalen in de oorlog. Nou, dat was een grote nederlaag geworden. En misschien in dienst van een ridder. Maar hij had, zoals meerdere heiligen en mensen, tekenen, ingevingen krijgen, dromen. En hij droomde van dat hij misschien in dienst zou gaan van een heer van Spoleto. Maar dat de stem klonk. Wie wil jij dienen? Een koning van deze aarde? Of mij als koning? En hij keerde weer terug. En hij kwam toen in een kerkje dat ook een kleine ruïne was. San Damiano, genoemd naar Damianus. En toen zat hij in dat kerkje. En er hing een kruis. En ik keek naar dat kruis. En het kruis, de ogen van Jezus gingen open. Van de lijdende Jezus. De koninklijk lijdende Jezus. Die ogen gingen open en Jezus sprak, Francesco, wat wilt u dat ik doe? Ga en repareer mijn kerk. Ja, maar hoe? Ja, hij was alleen en hij begon maar. En en toen maakte hij dat was als het ware de doorslaggevende gebeurtenis. Hij nam rijke stoffen, klederen, mantels uit het magazijn van zijn vader. Deelde dat uit aan de armen. Ja, en toen had hij werkelijk tegen de schenen van zijn vader geschopt. En die bracht hem voor het gerecht in Assisi. Ten aanschouw van iedereen, want dit was een grote gebeurtenis. En de rechter, dat was de bisschop. Bisschop, ja. En wat zeg je hierop? Toen zei Franciscus, vader, ik geef u alles terug. Van nu af aan heb ik maar één vader, dat is God in de hemel. En hij kleedde zich uit en naakt met niks meer over. Net zo arm als Jezus geboren was en Jezus gestorven was aan het kruis. Zo arm, met niks, liep hij het stadje uit. Voor gek verklaard, zoals Jezus ook voor gek werd verklaard. Er zijn zoveel dingen zo parallel in zijn leven en het evangelie. En hij ging naar buiten. Als het ware, een woestijn in. En hij ging kerkjes repareren. Damiano. En later dat kerkje Portiuncula. Maria van de Engelen. En na een jaar, twee jaar, waren de mensen die ontdekten, hij is toch niet zo gek. Hij is consequent. Hij gaat gewoon door. En hij is blij. Hij zingt. Hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou zo arm en zo blij zijn? En Bernardo da Quintavalle, nog een voornaam man, die nodigde hem uit. En 's nachts ontdekte hij, deze man bidt werkelijk, die is van God. Hij zei, ik ga je volgen. En toen kwam er nog een en nog een en nog een. En toen ontwikkelde zich heel gauw die groep rond die Portiuncula, dat kloostertje, daar kwamen ze samen. Ja, maar wat moeten we?
En ze gingen naar een kerkje. Ja, en daar zijn we geweest. Een heel klein tussenstraatje, zo'n klein mini-kerkje. Ik denk dat het San Stefano was. En daar ging de kerk in en het evangelie. Geen andere boeken, geen andere wijze. Gewoon het evangelie. Zo evangelisch, Franciscus, zo evangelisch. En ook zo Pinkster, Pentecostal. Want hij wilde zich alleen maar door de Heilige Geest van God laten beïnvloeden. Maar wat moet ik doen, Heer? De Bijbel werd opengeslagen. Verkoop alles wat je bezit. Ga uit. Kom maar, volg mij. Neem je kruis op. En later, ga uit 2 aan 2. En toen wist Franciscus, nou ga ik ze uitzenden. 2 aan 2, overal naartoe. Dat gebeurt al heel gauw. Ze gingen overal naartoe. De blijde boodschap brengen. En de vrede. Het is echt een vredesapostel. Al die moderne dingen. Franciscus deed het al. Vanuit het evangelie. Het evangelie bevat alles. En ook, wie staat centraal? Dat is Jezus, de gekruisigde, de verrezen Heer. En wie helpt mij daar? Ja, Maria en de engelen en de heiligen. En met elkaar gaan wij gewoon het evangelie verkondigen. Ze zeiden niet, wij gaan de kerk hervormen, wij gaan de paus hervormen. Dat werd niet gezegd. Nee, wij gaan onze weg, wij gaan God volgen. En vanzelf kwamen de mensen naar hen toe. Dat is de geweldige inzet vergeleken met andere armoedebewegingen. Die hadden allemaal kritieken, gingen de straat op, protesteerden, kerk dit, kerk dat. Zoals je dat ook in onze tijd tegenkomt. Nee, ga gewoon zelf je totaal omkeren naar Christus. En dien hem. En strooi uit de blijdschap en de vrede. En dat deed hij. En er waren natuurlijk niet alleen mannelijke volgelingen, maar er kwam ook een meisje van een familie. En daar zijn we geweest in het huis waar ze geboren is. En we zijn in de kerk geweest waar Franciscus en Chiara gedoopt zijn. En dat meisje, ja, wilde eigenlijk ook die weg gaan. Een enorme liefde voor Franciscus, maar juist in Jezus. En ja, ze ging naar hem toe en Franciscus aanvaarde haar. En ze gingen naar, ik dacht, de Portiuncula, de haren afsnijden. En die Chiara werd ondergebracht in die kleine kerk van San Damiano. En daar het leven van helemaal de arme vrouw. En zo twee mensen, Franciscus en Chiara, helemaal toegewijd aan God. Een soort, ja, als in het paradijs. Maar met veel, veel offer. Veel offer. Ten bate van de wereld. En zo ontstond een klooster. En een gemeenschap. Maar niet met grote bezittingen. Nee, zo arm mogelijk. En zo hebben we ook gezien in Rivo Torto. Een eerste, het was eigenlijk een varkenstal. Waar de eerste communiteit een onderdak had. En en dan gingen ze op pad. En ja, San Damiano in dat hele arme kapelletje van San Damiano met een paar kluisjes erbij. En als je daar rondloopt, is het allemaal heel klein en steenachtig. Hoe hebben ze het volgehouden? Nou ja, ze waren vol van de liefde van Jezus. En ja, mooi om dat te beleven. Deze twee heiligen zo dicht bij God. En Franciscus zo gedreven door het evangelie. En iedereen is broeder en zuster. En hij ging zingen en hij maakte het zonnelied. Het zonnelied van broeder zon en zuster maan. En hij ging de wereld in. Hé, broeder wolf. En hij maakte vriendschap met de dieren. De grote dierenbeweging, de natuurbeweging, de klimaatsbeweging, de milieubeweging. Franciscus deed het al. De liefde voor de natuur, het godswerk. En daar, oh ja, de kruistochten. Nee, dat moet niet met wapenen. Moet met de liefde. Dan gaan de vrede van Jezus brengen. En hij ging zo dwars door alle legers heen naar de sultan van Egypte. Een geweldige man. Geweldige, heilige en inspiratie. Nou, dat hebben we mogen vieren daar. En bijzonder ook in Greccio, waar Franciscus het kerstfeest heeft gevierd. Daar, die steen, daar heeft hij bijgestaan. Daar heeft hij het kindje Jezus opgelegd. In Greccio. Dat was een dag reizen. Daar zijn mooi kunnen mediteren en rusten. En daar de mis vieren. En op de slotdag van Assisi weer weg. Langs Laverna. Zo een 100, 150 kilometer noordelijke.
en daar de berg op en daar de stigmata. Franciscus helemaal verbonden met dat arme kerstkindje en met de arme Christus. En zo ja, is hij zo, ja, ja, il poverello, de arme. Laten we gaan luisteren naar de inspiratie van deze man, de blijdschap van het evangelie, de blijdschap van God, van Jezus, van Maria en de engelen. Dat zingen we in het zonnelied.

prachtig, de hele natuur bezongen. We zijn ook bij de bomen geweest, vlakbij de Irene-modellencarcerie, waar hij tot de vogels heeft gesproken. Hij heeft natuurlijk veel meer gedaan, tot de natuur gesproken. En ook tot moeder Maria. Moeder Maria en de engelen. En het interessante is, de computer intelligence, de AI, waar ze veel van spreken in deze tijd. Wat zegt Franciscus over Maria? Nee, zegt de AI, de intelligentie, die zegt, nee, ik heb geen lofzang op de zalige Maria kunnen vinden bij Franciscus. Maar niets is minder waar, want in dit boekje, de geschriften van Franciscus, daar staan de prachtige lofzang op de zalige maagd Maria. Wees gegroet, heilige vrouwen, heilige koningin, moeder Gods Maria, die maagd zijt en kerk zijt, uitverkoren door de allerheiligste vader. Wees gegroet, Gods paleis, wees gegroet, Gods woontent, wees gegroet, Gods huis, wees gegroet, Gods kleed, wees gegroet, Gods dienares, wees gegroet, Gods moeder. Gij, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, ze zijn in u al die deugden. Ja, Assisi en dan weer terug via Monte Chiari naar Zwitserland. Prachtig land. Daar verbaast Gods schepping. Dan blijf je zingen het zonnelied van Franciscus. O schepping, o bergen, o sneeuw. En die hebben we gezien. Prachtig. En je hebt de hoge bergen van de Alpen. En het mooie is als je kennis hebt in Zwitserland, dat je daar kunt logeren. We hebben mooie bergwandelingen gemaakt, getraind. Ook het lichaam is goed om dat in conditie te brengen en zo een geestelijke conditie te hebben. En altijd weer naar boven. En een paar mooie stappen naar watervallen. De Kiesbach watervallen bij Brienzer Zee. En de Carnish, Countries en Guernicke. En daar naar boven geklommen. En de laatste dagen meer naar Moertener Zee, meer richting Bern. En daar een prachtige zondaguitstap gedaan.

Een prachtige zondaguitstap gedaan naar de zondagsmis. Samen met een priester uit Burkina Faso zijn we met z'n drie op pad gegaan naar de Jura. Daar heb je een mooi punt, dat heet Vue des Alpes. Gezicht op de Alpen. En als je daar de Jura omhoog gaat, dan kom je op een punt waar je, als het helder weer is, en dat was het helaas niet, maar als het helder weer is, kun je dat hele breedte van de Alpen zien. Dat heb ik vroeger ooit gezien. Dat is machtig. En dat is, ja, als je dan weet, de geologie, de opstuwing door de aard. Plateaus die tegen elkaar aanschuiven en botsen. En dan kijk je dan op Vue des Alpes. Nou, daar stonden we boven. En toen werd ons ingelicht. Daar, kijk eens, daar is een klein huisje. Wat is dat? Oh, dat is een kapelletje. Wat bleek? Daar, de eigenaar van een restaurant, hotel, wat nou in verbouwing was. Want de eigenaar, man, 70 misschien, die nou had zoveel verdiend en dacht, eigenlijk net als Franciscus. Ja, en nou? Wat heb ik nou? Ik heb veel geld, maar ik word er toch ouder van. Ik kan de dood niet tegenhouden. Waar ga ik naartoe? En hij heeft alles verkocht. En hij heeft een klein houten kapelletje laten bouwen. En er staan beelden in, rozenkransen, Maria staat er, de kruiser hangt er. En met een raam naar buiten, naar de Alpen toe. En ja, daar vlakbij woonde de man. Die hebben wij niet ontmoet, maar het kapelletje wel. En we gingen dat kapelletje in. En denken we, ja, kijk, daar beneden, toeristen, geld, we kunnen spenderen, we kunnen op pad, we kunnen op vakantie. We hebben alles. Net als Franciscus, we hebben alles. Maar zijn we gelukkig? Nou, deze man zei, nee. Kijk, er zijn twee richtingen. En hij had een mooi plakkaatje gemaakt met alle dingen die eigenlijk door onze manier van leven, eigenlijk, ja, zoals in de brieven van Paus Franciscus ook, hoe wij eigenlijk de dingen, de samenleving met de industrie en de gemeenschap der volkeren en de natuur, het klimaat, eigenlijk kapot maken door onze hebzucht, begeerzucht. Nee, al die andere kant, al die deugden, die zijn nodig voor de samenleving, voor de mensheid, eigenlijk zoals God het bedoeld heeft. En daar waren we dan boven op die Jura, waar we ook nog een verdere mooie uitstap hebben gemaakt naar een riviertje tussen de rotsen door, mooi te lopen, mooi te varen. Je blijft zingen van God Schepper. En ja, God Schepper en de zoon van die Schepper heeft een moeder, Moeder Maria. We waren daar dus bovenop die heuvel van Vue des Alpes. Dat is in de nabijheid, dat is eigenlijk boven Neuchâtel, Neuburg. En naar Vue des Alpes, gezicht op de Alpen. En daar eigenlijk een bezinningsplaats. Tegelijk is daar werelds, je kunt dit doen, je kunt dat doen, je kunt zus, je kunt zo, zoals modern. Al die toeristenplaats. En hier een kerkje van bezinning, het heilige, de schepper. En de Maria-beelden. Dus dat was heel mooi om te doen, om daar te gaan zingen. Ja, wat zouden we kunnen gaan zingen? Ja, natuurlijk, we gaan tot Maria zingen. Maria, de moeder van de schepper. Zo, want Jezus, Gods zoon, is medeschepper, is het woord van God. En zoals zij in het klooster, Annemarie en ik, gezongen hebben en gespeeld hebben. Het Ave Maria van Schubert. Nou, ja, mooi in het Frans, want de Jura daar is Frans sprekend. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Van de gemeenschap van Emmanuel. Zo'n mooie melodie hebben we daar gezongen. Want er stond toevallig een piano. En nou, de kans lieten we niet voorbij gaan. Hebben we daar op de Vue des Alpes, met het zicht op die machtige bergen, daar in een stuk van Gods schepping hebben gedacht aan, wij groeten u Maria, zo vervuld van de genade. Mogen de hele wereld vervuld worden van die genade. Nou, laten we dat bidden met ons hart, voor onszelf, voor onze families, voor onze kerken, onze wereld, ons Europa en de hele wereld.

0: prachtige melodie.
1: Ik groet u, Maria. Ja, met Maria op vakantie. Met zicht op de Alpen, met zicht op de schepping. En dan is ook alweer de terugreis in beeld. Nog een paar mooie uitstap-excursies. Ja, waar anders dan naar, ja, waar je ook gaat en even zoeken. En je vindt Maria. Je gaat toeristen gaan naar La Gruyère, een prachtige oude stad. Vlakbij Fribourg, het Frans sprekende Zwitserland. Prachtig stadje, echt ja, geweldig. Helemaal oud. Maar er vlakbij in de buurt een kapelletje uit het begin van de 18e eeuw. Wat wonderlijke dingen gebeuren. En een bedevaartplaatsje geworden. Notre-Dame de Marche. Ons lieve vrouw van de moerassen. Klein kerkje in de buurt van La Gruyère, het kaasstadje. La Marche de Broc. Heel klein kerkje. En kun je zo stil zijn. En even Maria, moeder Maria, die alles overwoog in haar hart. Dat is mooi voor de vakantie. Alles overwegen in je hart. En dan de allerlaatste dag is het Zwitserland verlaten. Net voor over de grens. Nog met de blik van de Jura, noordelijke Jura, vlakbij Basel. Daar, ja, daar staat een klooster. Een klooster van enkele eeuwen oud. Van Benedictijnen met een hele geschiedenis. Verdreven in de tijd van Napoleon. Verdreven in de tijd van de Duitsers. Maar het klooster is daar weer in actie. En er is ook een genadekapel. Er zijn wonderen gebeurd. Mensen zijn gevallen, maar zijn bewaard gebleven. In prachtige naam Mariastein. Mariastein. Nou, zo ja, is het mooi op vakantie te gaan, op reis te gaan. En eigenlijk helemaal met Maria en de engelen. Helemaal ja, in Jezus en met de heiligen van Franciscus en Clara. Laten we zingen. Horen, luisteren, meebidden met een melodie van Zwitserland, van Fribourg. Heel onbekend, nooit van gehoord. Totdat ik dat in dat kleine kerkje was bij Gruyère de Broc. En dat gaan we nu beluisteren. Nutra Donna, in de dialect Onze Donna, Madonna, Nostra Donna. Gaan we zingen ter afsluiting. Laten we al onze vakanties met Maria en de engelen en de heiligen God zoeken. En hij is overal. Broederzon en zustermaan.

0: hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.
1: En beste luisteraars, het is tijd om het middaggebed te gaan bidden. Ik wil graag de bladzijde nummers doorgeven. Vandaag vieren we het feest van de heilige Maria Magdalena. En je kunt eigenlijk met het grote getijdenboek en met het kleine getijdenboek niet veel volgen. U kunt wel in het grote getijdenboek de hymne vinden op bladzijde 758. Ook de psalmen op 1215. Maar de rest kunt u alleen in het supplement bij het getijdenboek vinden. Als je dat hebt. En dat is op bladzijde 108. Maar wel dus een grijs boekje en het supplement. En in de krijgende tijdboek kunt u alleen de... Nee, de hymne kunt u niet vinden. Nee, dus u kunt alleen een deel van het gebed volgen in het groot getijdenboek. We wensen u een goede devotie toe.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmacht des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden een kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ik roep tot de Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
0: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
0: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen. Dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik roep tot u, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe. Heer God van vergelding, wrekende God, treed op.
1: Verhef u, rechter der aarde. Geef de verwaanden hun loon.
0: Hoe ver, Heer, laat gij hen gaan? Hoe lang gaan ze door met hun snoeven?
1: Zij zwetsen en schreeuwen op hoge toon. En gaan nog groot op hun onrecht.
0: Uw volk vertrappen zij, Heer. Uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld.
1: Vreemden en weduwen slaan zij neer. Wezen brengen zij om.
0: Zij zeggen, de Heer ziet het toch niet. Hij merkt het niet eens, Jacobs God.
1: Gebruik uw verstand, kortzichtige mensen. Gij dwazen, wanneer wordt gewijs?
0: Zou hij die ons oren gaf zelf niet horen? Zou hij die het oog maakte zelf niet zien?
1: Die volken terecht wijst, zou hij niet straffen? Zou hij niets weten die ons onderwijst?
0: jazeker, de Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe.
0: De Heer is voor mij een vesting en een veilige rots. Gelukkig de mens die Gij wijsheid geeft, Heer. Die Gij in uw wet onderwijst.
1: Na kwade dagen geeft Gij hem rust. Wanneer voor de zondaar het graf wordt gegraven.
0: Want nooit zal de Heer zijn volk verstoten. Zijn erfdeel geeft Hij niet op.
1: Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen. En alle rechtvaardigen vallen het bij.
0: Wie komt voor mij op tegen hen die kwaad doen? Wie reikt mij de hand als men onrecht bedrijft?
1: Mijn ziel zou al spoedig, als God mij niet steunde, voorgoed in het oord van de stilte zijn.
0: Wanneer ik reeds denk, nu struikel ik zeker, dan houdt uw genade, Heer, mij overeind.
1: Wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken, dan beurt uw vertroosting mij op.
0: Of sluit gij u aan bij de rechtbank van onrecht, die leed veroorzaakt in naam van de wet?
1: Zij staan de rechtvaardigen naar het leven en vonden ze hen die onschuldig zijn.
0: Maar nee, de Heer is voor mij een vesting. Mijn God is mijn veilige rots.
1: Het kwaad dat zij doen zal Hij hun vergelden, hun eigen bederf zal hun ondergang zijn. Hij zal hen verdelgen, de Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer is voor mij een vesting en een veilige rots.
1: De atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke krans, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet in den blinde, ik boks niet als een die in de lucht slaat. Ik beuk mijn lichaam en houd het in bedwang.
0: Ik heb mijn bruidegom gevonden.
1: De Heer houd ik vast, ik laat hem niet meer los.
0: Laat ons bidden. God, uw enige geboren Zoon heeft voor alle anderen aan de heilige Maria Magdalena de verkondiging van de paasvreugde toevertrouwd. Wij vragen u, geef dat wij op haar voorspraak en naar haar voorbeeld Christus verkondigen als de levende en hem als koning en uw heerlijkheid aanschouwen. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Ja, na het middaggebed, zoals u natuurlijk gewend bent, gaan wij direct hier de middag rozenkrans bidden. En als u graag het eerste tientje mee zou willen bidden, en natuurlijk ook de geloofsbelijdenis, dan heel graag. Als u dan zou willen bellen naar de live studio, het nummer is 073-687-2001. En dan ga ik dat aannemen en kunnen we beginnen direct met de rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En we hebben inderdaad een meebidder, hartstikke fijn. En we gaan beginnen hier met de rozenkrans. U weet het, de middag rozenkrans. We zullen dan tussen de tientjes door muziek draaien. En dan kunt u ook bellen om uw intentie door te geven of om strakjes mee te beginnen, mee te bidden. Maar we beginnen hier met het begin. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan direct het eerste tientje bidden en dat doen we voor de volgende intenties. Bidden we allereerst voor de intentie van de paus voor de maand juli. We bidden voor respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Ook willen we bidden om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. En we bidden uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, de bidders en de weldoeners en ook natuurlijk om zegen over hen. En we bidden ook voor de zielenrust van overleden luisteraars. Heer, we vragen ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En we bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En ook willen we graag bidden voor alle overledenen, dat zij mogen worden opgenomen in Gods eeuwige licht. We overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Ja, dank voor het meebidden met dit eerste tientje. We gaan muziek draaien. En dan kunt u in de tijd van de muziek bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En misschien wilt u wel het volgende tientje meebidden op de radio. Het nummer dat u kunt bellen is 073 687 2001.

0: We gaan het tweede tientje bidden. En dat willen we graag doen voor de volgende intenties. We bidden uit dankbaarheid. En ook bidden we voor alle priesters. Voor, dat het heilige priesters mogen zijn. Dat zij daarvoor alle kracht en steun mogen ontvangen. Natuurlijk van ons lieve Heer. En ook, misschien wellicht door de mensen om hen heen. En ook willen we bidden voor alle mensen die eenzaam zijn. Dat zij ook toch steun mogen ervaren van het gebed dat voor hen wordt gebeden. En dat zij ook mensen mogen ontmoeten natuurlijk. Bidden we ook voor vrede. Vrede in al die gebieden waar oorlog en onrust heerst. We denken dan in het bijzonder aan Oekraïne en aan het Midden-Oosten. En vooral voor al die mensen die daarbij betrokken zijn. Dat degenen die er iets over te zeggen hebben, zich vooral voor de vrede willen inzetten. Ook willen we bidden voor het herstel en genezing van twee bisschoppen. En we bidden voor de zielerust van een broer. We willen ook graag bidden voor de zielerust van een onlangs overleden kennis. En bidden we ook op voorspraak van de heilige Maria en alle heiligen voor de genezing, voor de algehele genezing van een vriend die vandaag naar het ziekenhuis moet. En ook voor de luisteraar zelf bidden we dat een oog toch helemaal mag genezen, waar ook een ziekenhuisbezoek vandaag voor gebracht gaat worden. Dat God deze beide mensen in goede handen laat, zodat zij volkomen mogen genezen. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, en dank inderdaad voor het meebidden hier op de radio. We gaan weer muziek draaien en dat betekent dat u kunt bellen naar de live studio om uw intentie door te geven en wellicht ook een tientje mee te bidden. U kunt bellen naar 073 687 2001.

0: Wij gaan het derde tientje bidden. Dat willen we graag doen voor de volgende intenties. We bidden die voor uit dankbaarheid. Iemand die in goede gezondheid verkeert en daar heel dankbaar voor is. Dank natuurlijk aan ons lieve Heer. Ook willen we graag bidden voor alle vakantiegangers. Dat zij een veilige vakantie en natuurlijk vooral een veilige reis mogen maken. Heer, we vragen voor een jonge moeder die vanmiddag een ernstige buikoperatie moet ondergaan. Dat u de handen van de chirurgen wil zegenen. Dat de operatie goed mag gaan. En dat ook het herstel daarna natuurlijk heel voorspoedig mag verlopen. We bidden ook voor een luisteraar dat de aanvallen van negatief denken echt mogen ophouden, mogen minder worden. En dat daarvoor in de plaats de goede gedachten mogen komen. Een grote liefde voor u en voor moeder Maria. En ook bidden we voor een luisteraar die veel pijn heeft, die ziek is, dat zij zich gesteund mag weten door het gebed van zoveel. Dat het de pijn mag verlichten, Heer, dat u haar uw barmhartigheid wil tonen door de pijn ook weg te nemen en te verlichten. Bidden we ook voor de genezing van een zoon en om Gods genade, dat hij zonder operatie mag genezen. En bidden ook voor de wereldvrede. En Heer, we vragen dat het hart van mensen die zoekende zijn, dat u dat wil aanraken en hen in contact brengt met mensen die hen verder kunnen helpen. En ook bidden we voor de hereniging van een familie. We bidden ook uit dankbaarheid voor de genezing van een open hartoperatie, of de genezing daarna van een hart na een open hartoperatie van een neef. En we vragen om de opvoorspraak van de heilige familie voor de genezing van een echtgenote die heel ziek is in haar hoofd. Heer, wilt u deze mevrouw inderdaad uw genade betonen? En ook bidden we voor iedereen die gezondheidsklachten heeft, dat deze toch mogen worden verholpen. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Ja, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Ja, dank voor het meebidden. En met één lijn ging het geloof ik niet helemaal goed. Maar we gaan het gewoon direct nog een keer proberen. We gaan muziek draaien en dan kunt u bellen naar de live studio om uw intentie door te geven en mee te bidden. Het nummer is 073-687-2001.

0: Ja, en we zijn inmiddels toe aan het vierde tientje. We gaan dat bidden voor de volgende intenties. Heer, we willen bidden dat een vader van een jong gezin toch weer spoedig helemaal mag opknappen, mag beter worden. En dat de vakantie daardoor toch gewoon ook kan doorgaan. Bidden we ook dat de Heilige Geest de kerk opnieuw wil vervullen. En heilig en de Heilige mag voortbrengen. En dat zij een licht voor de volkeren mag zijn. We bidden voor alle kinderen en jongeren die gepest worden op school. Dat dat gezien mag worden en dat het ook gestopt wordt. En ook bidden we voor kinderloze echtparen. Dat de Heer daar wonderen wil verrichten. En laten zien wat zijn plan is. En de weg met deze mensen die, voor wie hij misschien wel een heel andere, bijzondere, vruchtbare weg heeft bedacht. En ook bidden we deze maand opnieuw weer voor de mensen die bidden voor het ongeboren leven. Om zegen, kracht en bescherming voor deze bidders. Willen we ook graag bidden voor een ziek nichtje. Die nu ook een grote wond heeft aan haar ondervoet. En dat het toch dicht mag gaan. Dat het spoedig mag genezen. Willen we ook graag bidden uit dankbaarheid voor de ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. En Heer, wij vragen ook voor een goede vriend die terminaal ziek is om kracht en dat Gods wil mag geschieden. We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze

0: Ik hier voor onze dood en...
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Ja, en dank voor het meebidden met dit vierde tientje. We gaan muziek draaien en daarna is het tijd voor het vijfde en het laatste tientje. U kunt doorbellen natuurlijk uw intentie of wanneer u misschien wil meebidden. En het nummer daarvoor is 073-687-2001. En we zullen daarna afsluiten met de litanie van het Heilig Hart. En wellicht wilt u die... kostbaar bloed. En wellicht wilt u die ook mee bidden. Maar dat kunt u gewoon aangeven. Het nummer nogmaals 073-687-2001.

0: Ja, en wij zijn toe aan het laatste tientje. En daarvoor hebben we de volgende intenties. We willen graag bidden, Heer, dat de familie in Spanje van een luisteraar, dat u die gezond wil houden, dat zij in gezondheid mogen blijven. En ook voor de familie zelf hier in Nederland, dat ze allen in een goede gezondheid mogen blijven. Ook willen we graag bidden voor een dochter die borstkanker heeft, waar het op zich goed mee gaat, maar we bidden, Heer, dat zij toch volledig mag genezen en dat u ook, ja, hen en de familie wil sterken. We bidden ook voor onze overheid en ons parlement, dat deze bezet mag worden door mensen die Gods wil willen doen. Ook willen we graag bidden voor de zielenrust van een overleden parochiaan, dat hij of zij mag thuiskomen bij ons lieve Heer. En ook bidden we voor de genezing van een gezin. Heer, we bidden op voorspraak van de heilige Jozef en de heilige Peregrinus Laziosi voor een positieve uitslag van een scan die vandaag wordt besproken. Heer, wil uw kracht en inderdaad uw wonder. Ja, uw wonderlijke kracht ook in deze situatie laten zegevieren. We bidden ook dat alles mag verlopen volgens Gods plan en zijn wil voor iedereen. En dat de neef goed mag herstellen. En ook willen we vragen dat het ijzergehalte in het gebloed van een luisteraar weer goed mag komen. We bidden ook voor de bekering en bevrijding van een zoon. En Heer, we vragen dat u alle intenties die leven in de harten van onze luisteraars, misschien ook alle onzekerheden, maar ook alle vragen die leven, het verdriet, de blijdschap, de dankbaarheid. Heer, wilt u dat van onze luisteraars aannemen en opnemen in uw goedheid, in uw barmhartigheid. En luisteren naar de intenties die leven in hun hart. En ook willen we daarbij voegen nog een intentie dat we willen bidden tot ons lieve vrouw van vrede. Voor iemand die leukemie heeft. Vanaf gisteren een nieuwe methode. Dus behandeld wordt met een nieuwe methode om hem beter te mogen maken. Dat dit mag aanslaan en dat hij hierdoor ook zou mogen genezen. Ja, en nogmaals, alle intenties sluiten wij in bij dit laatste tientje en we overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, en na dit tientje, na deze rozenkrans, sluiten wij af met de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
2: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de gezeling tot bloedens toe geslagen zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vagevuur.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Baar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Hoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
2: En ons gemaakt tot het koninkrijk van onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: En dank inderdaad aan u allen voor het meebidden met de Rozenkrans en ook iedereen natuurlijk die op de radio heeft meegebeden. En alle intenties die we hier via de radio, maar ook in stilte bij Moeder Maria hebben mogen brengen. Nou, en zij weet als geen ander wat ze daarmee kan en moet doen. We gaan hier bij Radio Maria eerst verder met muziek. En dan is het direct om 1:15 tijd voor de heilige van de dag nog een keertje. En daarna om 1:30 kunt u gaan luisteren naar het voorleesboek waar we mee bezig zijn. Ik wens u alvast in ieder geval een ontzettend fijne middag toe. Een heel gezegende middag. En dan tot later.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Wie is Maria Magdalena? Wat we zeker weten is dat Maria uit Magdala, voordat ze Christus ontmoette, geen heilige was. Want, zo lezen we in de Evangelie, Jezus dreef 7 duivels uit haar. 7 duivels uit een vrouw, die er waarschijnlijk zelf geen enkele weet van had. Ik weet zeker, luisteraar, dat velen in onze tijd, net als Maria Magdalena, zonder dat ze het zelf weten, bezeten zijn. Wie stond onder het kruis? Niet zijn apostelen, geen Petrus. Oké, Johannes. En Maria is natuurlijk een heel ander verhaal, want als een echte moeder zou ze haar kind, hoe oud hij ook was, niet verlaten. En dan stond er ook Maria Magdalena. Zij had hem verloren die zij zo lief had. Haar had vergeven, genezen, haar gered had. O, wat zat, had zij hem lief. Maria Magdalena stond buiten bij het graf te schreien. En al schreiend boog ze zich naar het graf toe, zag op de plaats waar Jezus lichaam gelegen had, 2 in het wit geklede engelen. Zij antwoordde: ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. 2 dagen eerder, toen Jezus in het graf werd gelegd, zat Maria Magdalena daar tegenover, zo lezen we het Evangelie, en het was al laat. Maar ze kon hem niet verlaten. En zodra de Sabbat voorbij was, kwam zij als eerste. Het was nog donker. Maria Magdalena vertelt ons het verhaal van een leerling van Christus, aldus Paus Benedictus XVI, die zich bewust van haar menselijke zwakheid nederig om hulp vroeg. Door hem werd genezen, een trouwe volgeling werd en zo getuigd mocht worden van de kracht van zijn barmhartige liefde, die sterker is dan zonde en dood. Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? Maria Magdalena keerde zich om, zag Jezus staan, maar herkende hem niet. Denkende dat het de tuinman was, vroeg zij: Heer, mocht gij hem hebben weggenomen, zeg mij dan waar ge hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen. Op Jezus tot haar zei: Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabboni, leraar. In navolging van de heilige kerkleraar Thomas van Aquino noemt paus Johannes Paulus II Maria Magdalena de apostel van de apostelen, omdat zij de verrijzenis van Jezus verkondigde aan de apostelen en door hen aan de wereld. Maria Magdalena, een misbruikte vrouw, geminacht door rechtvaardigen, wordt door Jezus haar vele zonden vergeven, omdat zij zo lief had. Een zondige vrouw, verlost door Jezus' voeten te zalven en die te drogen met haar haren, aldus paus Franciscus. Zij die zo lief heeft, wordt door zijn dood tot wanhoop gedreven. Alle hoop verdwenen, begint zij te huilen zoals mensen huilen die rouwen. Volgens de paus zijn in ons leven tranen soms de bril waardoor wij Jezus zien. Je kunt huilen uit goedheid, om je zonden, genades, uit vreugd. Maar ook als Maria Magdalena kun je de Heer vragen om tranen ter voorbereiding hem te zien. En dan niet zien met je ogen, maar met je hart. En alleen dan kunnen we met ons leven getuigen: ik leef zo, want ik heb de Heer gezien. Het verdriet van deze vrouw, die haar leven niet meer hetzelfde was na ontmoeting met Jezus, is het verdriet van ons allemaal in onze donkerste momenten. Maar wij mogen de Heer vragen om de tranen van Maria Magdalena, om die buitengewone genadevolle tranen die ons in staat stellen hem te zien. Niet met onze ogen, maar met ons hart. Want alleen dan kunnen wij ook met ons leven getuigen. Ik leef zo, want ik heb de Heer gezien. Zo sprak Paus Franciscus. En als Jezus haar verheft tot apostel, zo moet Paus Franciscus gedacht hebben, dan moeten we haar in het jaar van barmhartigheid, zijn 2015 haar uitroepen, ook als een echte apostel vieren. Van haar gedachtenis op 22 juli heeft hij toen ook een waar feest gemaakt. Volgens overleveringen stamde Maria Magdalena samen met haar broer Lazarus en zuster Martha van rijke adel. Maria bezat het kasteel van Magdala, waaraan ze ook haar naam te danken heeft. Maria moet een knappe meid zijn geweest, die zich aan pronkzucht en liederlijkheid had overgegeven. Maar als op een dag zij Jezus in de ogen kijkt, blijft die blik in haar geheugen geprint. Toen een fariseer Jezus uitnodigde voor een banket in zijn huis, merkte Maria dat nog voor, nog tijdens de maaltijd, hem enige vorm van eer of respect werd getoond. Dit bracht haar ertoe het initiatief te nemen dat door de evangelist Lucas wordt vermeld. Hij schrijft: wenend ging ze achter hem staan, bij zijn voeten, en begon zijn voeten met tranen te besproeien en met het hoofdhaar af te drogen. Dan kuste ze zijn voeten en zalfde ze met balsem. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dit zag, zeide hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt. Een zondares. Nu nam Jezus het woord en sprak tot hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zeide: spreek, meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500 tienlingen schuldig, de ander 50. Daar ze niet konden betalen, schold hij het beiden kwijt. Wie van de twee zal u het meest van hem houden? Waarop Simon antwoordde: ik vermoed hij wie hij het meest heeft kwijtgescholden. Hij zei hem: ik heb juist geoordeeld. Nu keerde hij zich naar de vrouw en sprak tot Simon: ziet ge die vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Gij goot geen water op mijn voeten, maar zij heeft mijn voeten met haar tranen besproeid en met de haren afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar zij heeft, sinds ik binnenkwam, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd. Zij heeft mijn voeten met balsem gezalfd. En daarom zeg ik u, haar zonden, haar vele zonden, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefde getoond. Wie weinig vergeven wordt, toont weinig liefde. Nu sprak hij tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En dan sluiten we vandaag af met het verhaal van een zekere John O'Malley. Hij sprak: ik heb paus Johannes de 23e nooit ontmoet. Als hele jonge jezuïet kreeg ik in juli 1960 kaartjes voor een audiëntie in Castel Gandolfo. En het was toevallig het feest van de heilige Maria Magdalena. Er waren veel mensen, dus stonden we buiten. Aan het eind van zijn toespraak sprak paus Johannes de 23e. Ik wil een speciaal woord richten tot de aanwezige vrouwelijke pelgrims. Over Sint Maria Magdalena en hoe ze haar voorbeeld moeten navolgen. Jullie zouden haar liefde voor Christus moeten navolgen. Jullie zouden haar liefde voor gebed moeten navolgen. Jullie zouden haar liefde voor boetedoening moeten navolgen. En toen legde de paus het papier neer, keek naar de menigte voor hem en zei: maar jullie moeten niet het andere imiteren wat ze deed. Heilige Maria Magdalena, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Ze beet op haar lip. Spijt me, zei ze nog eens. En waarom, als ik vragen mag, heb je het gewaagd om stiekem aan boord te gaan? Wil je de bezienswaardigheden van Rome zien? Uitwinkelen gaan misschien? In de schitterende winkels? Hunker je naar een avontuur? Een nieuwe gedachte verdrong voor een ogenblik alle andere zorgen uit zijn hoofd. Ben je op weg naar een geheime minnaar? Hij proefde gal toen hij haar de woorden toebeet. Verontrust door zijn eigen reactie klapte hij zijn mond dicht. Ze schudde heftig haar hoofd. Ik ga mijn vader zoeken. Dat snoerde hem voor even de mond. Hij had het gevoel dat iemand hem de wind uit de zeilen had genomen. Je vader? Hij fronste zijn voorhoofd. Had je hem geen brief kunnen sturen zoals normale mensen doen? Nee. Waarom niet? Ik weet niet precies waar hij is of wie hij is trouwens. Theo's gedachten kwamen abrupt tot stilstand, als een skif die aan de grond loopt op een bedrieglijk kalme kust. Hij zonk neer op de rand van de smalle kooi die de helft van de ruimte in de hut innam. Weet je niet wie je vader is? Nee. Mijn grootouders hebben me altijd verteld dat hij dood is. Ik ben er pas kort geleden achtergekomen dat ze mijn hele leven tegen mij hebben gelogen. Mijn vader leeft. Ik ken zijn naam niet. Grootvader weigert me die te vertellen. Maar ik moet hem vinden, begrijp je dat niet? En je denkt dat hij in Rome woont? Nee, hij woont in Kush. Ja, natuurlijk. Dat is volkomen logisch. Nu snap ik waarom het zo belangrijk is dat je naar Rome gaat. Ik ga naar Rome omdat de vriendin van mijn moeder daar woont en ik geloof dat zij de identiteit van mijn vader kan onthullen. En waarom vraag je het dan niet aan je moeder? Zij is gestorven toen ik geboren werd. Ze zei het toonloos. Maar Theo kende iets van de aangrijpende kracht van schuld. Kende iets van de smart, van je verantwoordelijk voelen voor de dood van een moeder. En hij merkte aan Caroline's kalme uitspraak dat zij het zichzelf kwalijk nam dat haar moeder was gestorven. Dat ze geloofde dat zij de dood van haar moeder had veroorzaakt. En dat die wetenschap als de punt van een scherpe dolk tegen haar hart drukte. Elke neiging tot sarcasme, elke vijandige hatelijkheid verloor onmiddellijk iedere aantrekkingskracht. Hij boog zich naar haar toe en vroeg op een vriendelijkere toon: had je de vriendin van je moeder dan niet kunnen schrijven? Ze schudde haar hoofd. Ik weet niet waar ze woont. Als ik haar vind, zal ze me willen helpen, dat weet ik zeker. Ze bukte en doorzocht de kleine bundel die ze uit haar schuilplaats had meegenomen. Uit het armzalig hoopje haalde ze een dikke rol papyrus. Hier, ik zal je het laten zien. Er volgde een verhaal dat bol stond van intrige en mysterie, en Theo zou aan de waarheid ervan hebben getwijfeld als ze het niet op zo'n ernstige manier had verteld. Theo opende een van de buidels van papyrus die Gemina al die jaren geleden had gecreëerd en bestudeerde hem zwijgend. Hij moest zich wel verwonderen over de vernuftigheid van de jonge vrouw die manier had gevonden om kostbare brieven te verbergen voor nieuwsgierige ogen. Je moeder was vindingrijk. Ja, kennelijk. Hij bladerde door de tekeningen en keek op. Hier staat jouw naam op. Ze lachte flets. Ik hou van architectuur, net als mijn moeder. Hij dacht aan het feit dat Carilliné erin geslaagd was stiekem aan boord te gaan van een stampvol schip en zich 4 dagen had weten schuil te houden. Ze had meer dan alleen haar liefde voor architectuur van haar moeder geërfd. En je denkt dat je die Vitruvia in Rome kunt vinden? Ja. Stel dat ze verhuisd is. Stel dat ze gestorven is. Stel dat je haar niet kunt vinden. Ze stopte haar handen onder haar armen. Dan heb ik niets verloren. Dan kan ik verder gaan in de wetenschap dat ik mijn best heb gedaan. Ergens in het afgelopen uur was het Theo duidelijk geworden dat ze zich niet op zijn schip had verborgen omdat ze een onverantwoordelijke dorst naar avontuur had. Nog was ze onnadenkend en zelfzuchtig, zoals hij vermoed had toen hij haar net tussen zijn zeep had ontwaard. In het afgelopen uur was hij haar stembuiging beter gaan doorgronden. Ze hield haar emoties in toom en deed haar best om die te verbergen. Maar in de krappe ruimte van de hut, nu ze haar leven voor hem geopend had als rollen papyrus die een oud gedicht bevatte, keek hij voorbij haar gereserveerde houding. Hij was onder haar waakzaamheid gekropen. En hij was iets interessants te weten gekomen. Toen ze vanuit het ruim van het schip naar de hut waren gelopen, had hij gedacht dat ze zich ongemakkelijk voelde met 12 paar ogen die al haar bewegingen in de gaten hielden. Nu besefte hij dat ze verlamd moest zijn geweest van angst, dat ze zich geïntimideerd had gevoeld door de onvriendelijke gezichten van de mannen die haar volgden. Toch had ze deze moeilijke reis geriskeerd en de onrustbarende feiten dat ze de enige vrouw aan boord was getrotseerd. Ze had zich overgegeven aan zijn macht om haar te vernederen en kwaad te doen. Niet omdat die dingen zo onbelangrijk voor haar waren, maar omdat het zoveel meer voor haar betekende om haar vader te vinden. Haar onuitgenodigde aanwezigheid op zijn schip sprak boekdelen over haar verlangen om een man te ontmoeten die ze niet eens kende. Hij wist ineens waarom. Ze hongerde pijnlijk naar liefde. Iets waarin Theo toevallig enige expertise had. Hij kende ook uit de eerste hand het schuldgevoel dat ze droeg vanwege de dood van haar moeder. Vreemd genoeg herkende hij zelfs het verbijsterende gegeven dat ze de naam van haar vader niet kende. Maar anders dan zij zag hij er evenveel naar uit om zijn verwekker te vinden als om oog in oog te staan met de monsters van de diepzee. Zijn kaak deed pijn als hij dacht aan die lange reeks onwaarschijnlijke toevalligheden. Hij kon met enige zekerheid zeggen dat er geen ander op de 7 zeeën voer die zo goed toegerust was om deze vrouw en haar zoektocht te begrijpen en zelfs met haar mee te voelen als hij. Zijn gedachten gingen naar de storm die zijn schip had beschadigd, waardoor hij in Caesarea was beland. De storm die ervoor gezorgd had dat hij haar pad kruiste. Hij herinnerde zich wat hij had gevoeld, de zekerheid dat God zijn weg doelbewust naar die kust had geleid. Was zij het doel dat God al die tijd bedoeld had? Was hij naar Caesarea gehaald om Carilliné te helpen? Hij wreef over zijn nek. Heb jij je tante verteld dat jij je zou verstoppen op de Parmis? Natuurlijk niet. Ik wil je geen moeilijkheden bezorgen, Theo. Het laatste wat ik wil is dat mijn grootvader achter je aankomt om je te beschuldigen en iets voor de voeten te werpen. Dat is geruststellend. Ik heb een brief voor mijn tante achtergelaten in de hoop dat ze zich niet al te veel zorgen zal maken. Maar ik heb haar niet eens verteld dat ik op weg zou gaan naar Rome. Laat staan dat ik bijzonderheden over jou heb onthuld. Hoewel? Hoewel? Wel, ik denk dat Hermione het weet. Zij weet op een griezelige manier dingen zonder dat ze haar zijn verteld. Maar ze zou nooit de vertrouwelijkheid schenden. Theo knikte. Hij had gehoord van de buitengewone gaven van Philippus' dochters. Ik moet hierover bidden, Caroline. God vragen wat ik moet doen. Ze knikte kort. In die beschroomde beweging bespeurde hij een dusdanige kwetsbaarheid dat het van binnen pijn deed. Wat voor beslissing hij ook nam, het zou een diepgaande invloed hebben op haar toekomst, op haar hart. Des te meer reden om te bidden. God moest hem leiden, want hij zag in dat er, als het ging om deze beslissing, iets op het spel stond wat fundamenteel was voor haar welzijn. Aan de andere kant leek het niet bepaald veilig om haar mee te nemen naar Rome en los te laten in de wereld daar. En even vroeg hij zich af of hij zich meer zorgen maakte over de wereld of over haar. Hij stond op. Je zult wel honger hebben. Ik zal Sophocles vragen je een maaltijd te brengen. We eten eenvoudig op dit schip.
1: Dat is uitstekend voor mij, dank je.
0: Bij de deur draaide hij zich weer naar haar om. Probeer alsjeblieft niet deze hut te verlaten. Hij hield haar blik vast. Mijn mannen zijn geen wilden. Ze zijn op hun eigen manier betrouwbaar. Maar ik kan niet instaan voor hun manieren. Je kunt ze voorlopig beter uit de weg blijven. Ze stond op.
1: Theo?
0: Ze hield de punt van de kruk vast. Ik ben je dankbaar. Ze stak een hand op. Ik weet dat je geen besluit hebt genomen. Niettemin ben ik je dankbaar dat je geluisterd hebt naar mijn verhaal. Haar vingers klemden zich zo stevig om de rand van de kruk dat haar knokkels wit werden. Hij keek naar die lange vingers en voelde een vreemde leegte in zijn borst, alsof zijn hart van zijn plek was gehaald en uitgewrongen was teruggeplaatst. Hij zette het vreemde beeld uit zijn hoofd. Voordat hij door nog meer hersenschimmen kon worden bekropen, glipte hij de hut uit en deed de deur hard achter zich dicht. U luisterde naar hoofdstuk 12 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van de auteur Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, het is ook in deze vakantietijd, het is woensdag, het is 2 uur. We gaan beginnen met het plaatjesprogramma. Ik weet niet of er mensen zijn die aan het luisteren zijn. Volgens mij, als ik om me heen kijk, dan zijn er steeds minder mensen. Want mensen gaan weg op vakantie. Maar ik weet ook dat er genoeg mensen zijn die niet op vakantie zijn. Die thuis zijn en die misschien naar Radio Maria aan het luisteren zijn. En misschien zijn er mensen die op vakantie zijn en toch naar Radio Maria luisteren. Dat kan. Via internet kunt u op iedere plek ter wereld naar Radio Maria luisteren. En ik hoop dat deze mensen die aan het luisteren zijn wel een bericht of een belletje met een mooi lied zullen sturen. Want dat is het programma van vandaag. Het is een programma gemaakt door de luisteraars van Radio Maria. Nou, als u luistert, dan kunt u zo, als er muziek klinkt, bellen of appen met een lied. Het telefoon om te bellen is 073-687-2001. We gaan in de tussentijd luisteren naar een lied dat past bij de stad waar Radio Maria zich bevindt. En dat is het lied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch.

En ja, beste luisteraars, de eerste twee liederen van het programma U Vraagt Wij Draaien zijn binnen. Dus het volgende lied waar we naar gaan luisteren is Wir beten dich an van broeder Roland Faustin, aangevraagd door Greetje. En ja, er zijn maar twee liederen, want er komt nog eentje daarna. Maar daarna is het lijstje nog steeds leeg. Dus je kunt nog steeds bellen of appen met een mooi lied. Het telefoon waar je kunt bellen is 073 687 2008.

En beste luisteraars, je hoorde zojuist weer beten dich aan van broeder Roland Volstien. En we gaan door naar het volgende lied van vandaag. Het is een lied aangevraagd door José. Even kijken, het is een lied in het Engels. Het heet The Gentle Healer van Casting Crowns, staat daar. Nou, daar gaan we naar luisteren, The Gentle Healer.

En u hoort dus juist de Gentle Healer van Casting Crowns bij dit plaatjesprogramma. Want ja, u luistert nog steeds naar het plaatjesprogramma van Radio Maria. We hebben nog ongeveer 40 minuten en dus nog tijd voor meer muziek. Het volgende lied waar we gaan luisteren is aangevraagd door een mevrouw die eigenlijk een lied wat op het einde van de mis van vanochtend uit de Sint-Servaas is gezongen. Alleen ik weet niet wat dat lied was. Maar mevrouw wilde ook misschien ook Treed aan zegen de Heer horen. En daar gaan we naar luisteren in een uitvoering van de Beekse Kantorij. Wilt u nog een lied aanvragen? Belt u of appt u naar de studio.

En bij luisteraars, je hoort de Tredaan Zegende Heer, Psalm 100, gezongen door de Beekse Kantorij. En bij luisteraars, ja, u luistert nog steeds naar het plaatjesprogramma van Radio Maria. En we gaan snel naar het volgende lied. Het volgende lied is aangevraagd door Ria. Ze wilde graag het lied Abba Vader U Alleen, waar ze goede herinneringen aan heeft. En ook met dank voor het lied van de vorige keer van de Engelbewaarder. Nou, graag gedaan. We gaan luisteren dus naar Abba Vader U Alleen van Remco Hackert.

En bij luisteraars, je hoorde Abba Vader, U Alleen van Remco Gackert. En ja, van Remco Gackert gaan we naar klassiek. Meneer Albers uit Amsterdam belde en hij wilde graag naar het Agnus Dei van de Kreuningsmessen luisteren. En daar gaan we met hem samen mee luisteren. Dus het Agnus Dei van de Kreuningsmessen van Mozart.

Ja, dat was een prachtige uitvoering van het Agnus Dei uit de Kruiningsmessen. Ja, en voor mij, ik was afgelopen kerstmis op kerstnacht naar een kerk in Tilburg, de Heuvelse Kerk. En daar werd het ook gezongen met orkest en met koor. Was wel prachtig uitgevoerd ook daar. En ik vermoed dat ze dat iedere kerstnacht doen. Dus als je naar de Kreuningsmessen live wilt luisteren, dan is de Heuvelse Kerk in Tilburg wel een aanrader. Nou, we gaan door naar het volgende lied van het plaatjesprogramma. Ik zie dat er wel mensen zijn die nog thuis zijn, want ik zie een aantal liederen die werden aangevraagd en we moeten wel door. Het volgende lied is voor de mevrouw die graag naar een lied heeft geluisterd vanochtend tijdens de mis uit de Sintse Waas. Nou, er belde een andere mevrouw die wel aanwezig was in de Sintse Waas vanochtend. En ze wist wel welk lied werd gezongen en dat is Zing voor de Heer van Liefde en Trouw. We gaan dus luisteren naar Zing voor de Heer van Liefde en Trouw in een uitvoering van de Beekse Kantorij.

En beste luisteraars, dat was Zingt voor de Heer van Liefde en Trouw, gezongen door de Beekse Kantorij. We gaan naar het volgende lied, een lied aangevraagd door mevrouw. Die zei dat ze of 's ochtends of 's middags naar de Heilige Mis luistert op Radio Maria. En ook vindt ze dit programma een geweldig programma. En ze wilde graag het lied Blijf mij nabij horen. En daar gaan we naar luisteren.

En dat was Blijf mij nabij van Remco Hackert. En beste luisteraars, we gaan door met ons plaatjesprogramma. Ja, het wordt, niet veel, maar wel. Er worden genoeg liederen aangevraagd. Ik weet dat er nog misschien plek is voor 1 of 2. Maar we gaan kijken. Nou, we gaan naar het volgende lied van vandaag. En het is een lied aangevraagd door Franciscus Antonius. Hij zegt, goedemiddag Radio Maria, helaas zal ik niet aanwezig zijn, maar voor de luisteraars wil ik graag Stella Splendens in Monte aanvragen. En ik heb het opgezocht, dat is een mooi middeleeuws lied. Het is een bekend middeleeuws pelgrimslied uit de 14e eeuwse Catalaanse Libre Vermelde Montserrat. De titel betekent Schitterende Ster. En het lied is een lofzang op de maagd Maria, die werd gezongen door pelgrims op de berg Montserrat. De tekst is geschreven in een mengeling van middeleeuws Latijn en Oud-Occitaans. Hieronder wordt de vertaling van het bekendste refrein Stella splendens in monte ut solis radium, miraculis serrato fulgentibus etiam. Schitterende ster op de berg, die schittert als een zonnestraal, die schittert door wonderen die zich daar voltrekken. De coupletten beschrijven hoe alle lagen van de bevolking, rijk en arm, jong en oud, koningen en boeren, naar de berg komen om genezing en genade te zoeken. Zij knielen en roepen op de tonen van het refrein Ave Maria. Nou, daar gaan we naar luisteren. Stella splendens in monte.

Ja, mijn luisteraars, je hoorde Stella Splendens en middeleeuws. Ja, je kunt het geen Spaans noemen, maar wel uit de Iberië. Uit de, volgens mij, 13e, 14e, 14e eeuw. We gaan naar het volgende lied van dit plaatjesprogramma. We hebben nog tegen een kwartier. En het volgende lied is aangevraagd door Gilles. Hij zei, goedemorgen Christina, mag ik het lied La Tenebre, Ne Point Tenebre van Thésée aanvragen op deze bewolkte woensdagmiddag. Ja, het is hier tenminste de most bewolkt. En ja, het lied is wel mooi. Ik heb hier een tekstje. De beroemde Thésée-kanon La Tenebre, Ne Point Tenebre is gebaseerd op Psalm 139, vers 12. De officiële Engelse vertaling luidt: Our darkness is never darkness in your sight. The deepest night is clear as the daylight. En in het Nederlands wordt het gezongen als alles duister is, of heel het duister is vol van luister. Met als tekst: de nacht is als de dag, net zo helder. De letterlijke Franse vertaling van de openingsregel is: de duisternis is in het geheel geen duisternis. Ja, beste luisteraars, voor God is alles mogelijk, inclusief dat duisternis geen echte duisternis is. We gaan luisteren dus naar een lied van Thésée.

En beste luisteraars, je hoort dus juist een lied van de zee. La tenebre, ne point tenebre. En we gaan naar de laatste liederen van vandaag. Eentje is aangevraagd door Rogier uit Heemstede. Hij wilde graag. Hij is ook niet met vakantie en hij luistert naar Radio Maria. En hij wilde graag het lied Pray, Pray, Pray van Michael Patrick Kelly aanvragen. Nou, daar gaan we naar luisteren. Pray, pray, pray of bid, bid, bid. The world is like a

Ja, beste luisteraars, pray, pray, pray for a happier day van Michael Paddy Kelly. En we gaan naar het laatste lied van dit programma luisteren. Het is De Engelbewaarder, maar deze keer van Marco Schuitmaker. En om 3 uur kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 3:30 begint de kinderkatechese. Nog steeds een herhaling, omdat de kinderen deze week vakantie hebben. Dus Marco Schuitmaker en Engelbewaarder, en ik bedank u voor de prachtige liederen van vandaag en ik hoop u over een week weer te horen dat u mij bij dit programma weer hoort over een week.

0: En dat was het laatste verzoeknummer hier in het plaatjesprogramma. De Engelbewaarder in de uitvoering van Marco Schuitmaker. Bij ons is het inmiddels bijna tijd, maar nog niet helemaal, om de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid te gaan bidden. Er is nog heel even tijd. Ja, een minuutje. Kan het ook volpraten natuurlijk. Of we kunnen gewoon, toch maar gewoon beginnen met de jingle van Radio Maria. En de jingle natuurlijk van de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En ja, van harte bent u natuurlijk uitgenodigd om direct met ons mee te bidden.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele
0: wereld. Omwille van zijn smartelijk lijden. Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld. Omwille van zijn smartelijk lijden. Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld. Omwille van zijn smartelijk lijden. Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld. Omwille van zijn smartelijk lijden, wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld. Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: En we vervolgen met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie we alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van harten, vrede, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, ik kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden. Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

En na deze rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid gaan we hier eerst nog even verder met muziek. En daarna is het om 3:30, u weet het, op de woensdagmiddag natuurlijk tijd voor de kinderkatechese. Maar het is natuurlijk wel inmiddels vakantie. Dus dat betekent dat het een herhaling is van een eerdere uitzending. Maar niet minder mooi natuurlijk. En mooi en fijn om naar te luisteren direct om 3:30. Daarna zal Pater Bots te horen zijn om 4:30 met zijn meditatie. En zo gaan wij verder natuurlijk om 5:00 de rozenkrans en daarna de vespers. Ik wens u in ieder geval een heel fijne, prettige middag en tot later. Dag.

0: Dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de kindercatechese Vrienden voor het Leven. Ja, het is een mooie volle studio vandaag. We zitten hier met 1, 2, 3, 4, 5, 6 kinderen van de kindercatechese. En nou hoort u misschien thuis een nieuwe stem. En dat is de kleine Cecilia. Hoe oud is Cecilia? Zeg het eens even in de microfoon, Leila.
2: Ze is nu 1 jaar.
1: Ze is 1 jaar oud. Ja, ze doet maar heel eventjes mee vandaag. Maar Cecilia die wilde even iets bijzonders vertellen. Cecilia is 1 jaar oud, maar we gaan toch eens even kijken of ze het kan vertellen. Want sinds vorige week kun jij iets. Cecilia, vertel eens even. Nee, ze wil de microfoon opeten. Dat is iets anders. Wat Cecilia misschien wel wilde vertellen is dat ze sinds vorige week kan lopen. Ja, Cecilia, ze zit een hele grote appel te eten hier. En ze kan sinds vorige week kan ze lopen. Daar zijn we toch wel heel trots op. Dus dat wilden we even vertellen. En Cecilia is het jonge zusje van Leila en van Nicholas en van Maximilian. En die gaat zo weer terug naar mama toe. Maar ze moest het even vertellen. Jongens, fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie nog iets meegemaakt de afgelopen week waarvan je zegt dat het goed om dat eens even aan de luisteraars te vertellen? Jongens, hebben jullie nog iets meegemaakt wat je wilt delen met de luisteraars thuis? Ja, Nicholas, kom eens even staan. Ja, in de microfoon praten, anders kan niemand het horen. Kom eens even staan. Voordat we aan de catechese beginnen, even altijd een rondje van wat we allemaal hebben meegemaakt de afgelopen week.
3: Ik zit op voetbal.
1: Je zit op voetbal? Ah, mooi. En kun je er al iets van?
3: Ja, ik heb zaterdag 4 punten gemaakt.
1: Zo, 4 maar liefst. Dat is niet gek. Thomas, kom eens even bij de microfoon staan.
4: Ik heb vandaag een 10 voor rekenen gehaald.
1: Een 10 voor rekenen? Zo, wat goed. Hoeveel is 7 kracht? Toen werd het stil, ging die gauw weer zitten. 56, heel goed. Leila, kom eens even bij de microfoon staan.
5: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik ga het nog meemaken. Ik heb een heel druk weekend. Donderdag word ik geïnstalleerd. Dus morgen word ik is mijn installatie voor kinderburgemeester.
1: Ja, misschien dat de luisteraars dat niet allemaal hebben meegekregen. Maar Leila is vanaf morgen kinderburgemeester van Meijerijstad. Dat is een van de grootste gemeentes van heel Nederland. Dat is wel heel mooi, ja. Dus morgen is jouw installatie. Hoe ziet dat eruit? Wat gaan ze doen?
5: Eerst
1: krijg je een ketting omgehangen?
5: Ja, eerst gaat de burgemeester gewoon iets praten. Dan gaan Fieke en Jacqueline, dat zijn zeg maar de ambtenaars die het hele jaar bij mij mogen zijn, mee moeten gaan met het uitje.
1: Ja.
5: En,
1: dan, dus jouw assistenten, zeg maar.
5: Ja, eigenlijk wel. En dan hebben we... Dan komt Stef, de huidige kinderburgemeester. En die overhandigt mij zeg maar de ambtsketen. En dan zegt hij iets. En dan hebben wij gevraagd of we dat... ik geloof, of ja, die moet ik nog uit mijn hoofd leren. Maar dat rijmpje dat je moet zeggen als je iets belooft. Maar dan dat katholieke rijmpje.
1: De eet. Katholieke rijmpje. Ja,
5: het katholieke rijmpje.
1: Dat je belooft dat je met de hulp van Gods genade... altijd trouw zult zijn, zoiets?
5: Ja, die.
1: Ja. Oh, dat is wel heel serieus. Nou, dat wordt een plechtige aangelegenheid. En dan blijf je een heel jaar lang kinderburgemeester.
5: Ja.
6: Nee.
1: Wauw.
5: Jawel.
1: Volgens mij wel. Volgens mij is het een heel jaar,
5: 300.
1: Hoor. Heel mooi. Jongens, Leila, ga maar weer even zitten.
6: Zou ik
1: Cecilia? Ja, Cecilia gaat weer even terug naar mama. Mama zit nu in de kapel te bidden. En Cecilia gaat weer terug naar mama. Dag Cecilia, fijn dat je even kwam vertellen. Dat je kunt lopen inmiddels. Jongens, vorige week zijn we geëindigd met een cliffhanger, zoals Thomas zei. Want toen werd er een vraag gesteld toen bijna de tijd op was. En dan ben ik benieuwd of jullie nog weten welke vraag dat was. We waren eigenlijk al door de tijd heen. En toen stelde Thomas nog 1 vraag. En toen zei hij, nou die gaan we volgende week behandelen, zei ik toen. Wie weet nog welke vraag dat was? Weet jij het zelf nog, Thomas? Geen idee meer? Ik dacht, je hebt de hele week zitten wachten op het antwoord. Nou komt het antwoord. Maar je hebt het zelf niet eens een idee meer. Weet je waar we het vorige week over hadden? We hadden het onder andere over Wanneer een moeder zwanger is van een babytje in de buik, hadden we het erover gehad. Is dat babytje in de buik echt een kindje of niet? Nou, natuurlijk wel. Tuurlijk is een babytje. Kom eens even bij de microfoon.
5: Vanaf het embryo, toch? Ja. Is het eigenlijk al een baby.
1: Ja, precies. En dat noemen we met een heel moeilijk woord. Vanaf de conceptie, dat is vanaf het helemaal het allereerste begin, de allereerste seconde, geloven we dat het al een kindje is, een babytje is. En Joris die vroeg net, ja, wat moet het anders zijn, een tafel? Ja, nee, logisch van niet natuurlijk, nee. Een tafel in je buik, dat zou raar zijn. Thomas, wat wou jij zeggen? Weet je de vraag weer van vorige week? Of nog niet?
4: Nee, dat niet.
1: Nog niet. We hadden het er vorige week ook over gehad, hoe belangrijk het is om gedoopt te worden. Als je gedoopt wordt, dan word je een kindje van God. En toen vroeg jij, Thomas, je bent het inmiddels weer vergeten, maar vorige week vroeg jij, dat was een hele goede vraag. Ja, hoe zit dat dan met die kindjes in de buik van hun moeder? Die zijn nog niet gedoopt. Hebben die dan wel God in hun hartje? Weet je het nou weer? Ja, nou knikt hij. Ja, nou weet je het weer. Goeie vraag. Hebben kinderen die nog niet gedoopt zijn, hè, dat kunnen kinderen zijn die al gewoon buiten rondlopen, hè, want niet alle kinderen zijn gedoopt, maar het kunnen ook kinderen zijn in de schoot van hun moeder, in de buik van hun moeder, die nog niet gedoopt zijn, hebben die al wel God in hun hart? Wie weet dat? Dat is een moeilijke vraag hoor. Leila?
5: Ik denk eigenlijk van sommigen van wel, want het is een beetje oneerlijk als je bijvoorbeeld doodgaat in de buik en dat je dan niet naar de hemel toe kan, omdat je dan niet gedoopt bent. Snap je?
3: Ja, maar daar heb je niet
1: gelogen. Ja, als je iets wil zeggen, Joris, kom eens even.
5: Ja, maar dat zijn
1: even
5: de vinger
1: opsteken en even naar de microfoon.
5: De erfzonden moeten nog weggewassen worden. En
1: de erfzonden moet nog weggewassen worden, zegt Leila.
5: Ja.
1: Dat is wel een heel diepzinnig antwoord. Daar gaan we daar even over praten, wat dat betekent. Joris, wat wou jij zeggen?
3: Want dan heeft hij nog geen zonde gedaan of zo.
1: Ja. Nou, ga maar weer even zitten. Ik ga het eens even proberen uit te leggen. Oh, Thomas heeft nog één toevoeging. Kom maar even bij de microfoon staan.
4: Maar dan ook of ze al een engelbewaarder hebben.
1: Of ze al een engelbewaarder hebben. Die vraag wil je er ook nog aan toevoegen. Ja, ja. Oh, dat is oké. Dus we hebben nou een heel lijstje met vragen. De eerste vraag was, heeft een kindje dat nog niet gedoopt is, draagt hij al God in zijn hart? Nou, vooropgesteld, God houdt van iedereen. God houdt van elk kind. Dus zelfs als je nog niet gedoopt bent, houdt God al heel veel van je. En niet geboren. Als je nog niet gedoopt of niet geboren bent, houdt God al heel veel van je. Dus zelfs voor je geboorte houdt God al zielsveel van je. Maar heb je die liefde al beantwoord? Heb je al terug ja gezegd tegen God? Nee, nog niet, want je kunt nog niet praten. En pas als je wat ouder wordt, dan kun je antwoord geven natuurlijk. Hè? Nou zou je denken, ja, oké, hij houdt wel van ons, maar dan weten we nog niet of we al een kind van God zijn geworden. Want hij kan wel van ons houden, maar zijn we dan ook al kind van God geworden? We worden pas kind van God in ons doopsel, dat is waar. Maar als we weten dat een kindje eigenlijk gedoopt had willen worden, maar hij er zelf helemaal niks aan kan doen dat hij nog niet gedoopt is, omdat hij of nog niet geboren is, of omdat mama en papa er nog nooit over hebben gesproken, maar hij zou het eigenlijk wel willen, dan kan het zijn dat God naar dat kindje kijkt alsof hij toch al gedoopt is. En jij zei dat net volgens mij, Leila. Het zou een beetje triest zijn als kindjes die nog niet geboren zijn, als ze doodgaan in de buik van hun moeder, dat ze niet in de hemel zouden kunnen komen. Dus, zegt de kerk, we vertrouwen erop dat de kinderen, inderdaad, die nog niet gedoopt zijn, die nog in de buik zijn van hun moeder, dat als die dood zouden gaan, dat ze dan toch naar de hemel mogen gaan. Vertrouwen we op. We moeten er wel voor bidden, want we weten het nooit helemaal 100% zeker, maar we vertrouwen er wel op. Als een kindje gedoopt is, dan weten we het voor de volle 100% zeker. Als hij daarna geen hele erge dingen gaat doen als hij wat ouder wordt. He, want dan moet hij op tijd weer gaan biechten natuurlijk. Hè? Maar als een kindje net gedoopt is, dan weten we zeker, dit kindje komt in de hemel. Dus om even die vraag nog af te maken. Op het moment dat je gedoopt wordt, word je een kind van God. Maar als je daarvoor al hebt aangegeven, ik wil heel graag gedoopt worden, maar er zou tussendoor toch iets gebeuren, dan kijkt God naar jou alsof je al gedoopt bent. Dat geldt ook voor volwassenen. Dat geldt ook niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Ik maak wel eens mee, dan heb ik een doopsel van een volwassen iemand, die is dan bijvoorbeeld al 25 jaar oud, en die zegt, ik wil heel graag gedoopt worden. Nou, dan ga je een heel pad samen bewandelen, hè, want dat duurt best wel lang. Dat moet je een jaar voorbereiden of soms zelfs nog langer. Stel dat er in die tussentijd iets gebeurt, hij krijgt een auto-ongeluk. Dan zal God hem toch aannemen alsof hij al gedoopt is. Waarom? Omdat hij heel duidelijk heeft aangegeven, ik wil dit graag. Dus God kan mensen ook redden die wel gedoopt hadden willen worden. Snap je een beetje het verschil? Is wel te volgen, hè? Ja. Nou werd er nog één vraag gesteld net. Ja, hoe zit dat nou met wat Joris zei van, ja, maar een kindje in de moederschoot heeft nog helemaal niks fout gedaan. Een pasgeboren babytje heeft nog helemaal niks fout gedaan. En toen zei Lela iets heel slims. Ja, de erfzonde moet nog worden uitgewassen, uitgewist. Wat betekent dat, Lela? Klonk heel mooi. Het was ook het goede antwoord, maar wat betekent dat?
5: Kijk, zeg maar, erfzonde is de zonde die we kregen bij Adam en Eva. Door Adam en Eva, omdat die hadden gegeten van de boom van goed en kwaad en zo. Jezus spoelt, bij het doopsel spoel je zeg maar die erfzonde weg. En dan krijg je gewoon de zonde eigenlijk, toch?
1: Inderdaad, wat je zegt is inderdaad, zelfs al heb je nog nooit iets fout gedaan. Babytjes hebben nog nooit iets fout gedaan natuurlijk, hè? Ofwel, Maxi, heeft een babytje wel eens iets fout gedaan? De meeste niet. Misschien als ze tandjes krijgen dat ze heel hard in je vinger kunnen bijten. Maar ja, dat kunnen ze wel, hè, zegt Maxi. Maar ja, dat doen ze meestal niet expres, toch? Dan hebben ze gewoon honger. Dus een babytje heeft nog niks fout gedaan. Maar inderdaad, wat Lela zegt, bij het doopsel wordt de erfzonde weggewist. En wat is dat? Dat wil zeggen, de zonde die Adam en Eva hebben gedaan, de allereerste mensen die er ooit geleefd hebben, die waren ongehoorzaam geworden. Die hadden gegeten van die boom in het paradijs. Hè? En die werden toen het paradijs uitgejaagd. Die waren ongehoorzaam geworden aan God. En vanaf dat moment zijn alle mensen die daarna komen eigenlijk een beetje gevallen samen met Adam en Eva. En Jezus Christus is naar de aarde gekomen om die erfzonde weg te halen. Dus erfzonde, dat woord zegt het ook. Hè? Als je iets erft, dan wil het zeggen dat je iets krijgt van je ouders of van je opa en oma. Dus die erfzonde waar we eigenlijk helemaal niks aan kunnen doen, die hebben alle mensen. Alle mensen die er geboren worden. Maar Jezus is gekomen om die erfzonde weg te halen. Dus zelfs een babytje heeft die erfzonde. Kan hij zelf niet zoveel aan doen, maar dat is gewoon iets wat hij heeft gekregen. Omdat hij een kindje is van Adam en Eva. Als je heel ver teruggaat in de tijd, snap je? En dat wordt weggehaald. Joris? Is dat een beetje te volgen of niet?
3: Ja.
1: Is wel te volgen, hè? Ja.
3: Maar als Adam en Eva dan uit het paradijs uit waren gegooid, waar vielen ze dan? Vielen ze dan uit de lucht? Of waren ze toen in de ruimte? Kan je dan misschien nog lijken of zo van hun vinden?
1: Ja, ook een goede vraag. Ja, ik zei ze werden het paradijs zijn uitgegooid. Dat klinkt misschien een beetje raar. Eigenlijk hebben ze zichzelf uit het paradijs gezet. Waarom? God wilde ze heel graag in het paradijs houden. Maar Adam en Eva die deden niet wat God vroeg. Die gingen hun eigen weg. En die werden ongehoorzaam. Ze gingen luisteren naar de slang en naar de duivel. En toen gingen ze de verkeerde kant op. En toen hebben ze eigenlijk zelf ervoor gezorgd dat ze het paradijs kwijtraakten. God wilde dat helemaal niet. Dus ze werden er niet letterlijk uitgegooid. Dat ze zo bij hun nekvel werden gepakt. Net als een katje en zo hup uit het raam gegooid. Zo ging het niet. Nee, ze moesten het paradijs uit, omdat ze het zelf, het paradijs, waren kwijtgeraakt. Snap je? Joris?
3: Waar ze toen daarna dan?
1: Nou, daarna gingen ze over de wereld zwerven en kregen ze zelf kinderen. Kijk. En die kinderen kregen ook weer kinderen. Ja, hoe heetten die kinderen van Adam en Eva?
3: En Abel.
1: Ja, even bij de microfoon, anders hoort niemand het.
5: Kain en Abel.
1: Ja, Kain of Kain mag je ook wel zeggen. Kain en Abel. Dat waren de eerste twee kinderen die er op aarde leefden. En uiteindelijk zijn alle mensen voortgekomen uit Adam en Eva. En inderdaad, Adam en Eva die waren dus als het ware gestruikeld. En Jezus kwam naar de aarde om door zijn offer aan het kruis dat weer goed te maken. Dus de mensheid die was eigenlijk afgedwaald van God, had God verlaten. En Jezus heeft de vriendschap weer hersteld. En daarom is elk babytje dat gedoopt wordt, of een kindje als je al wat ouder bent, krijgt weer opnieuw die vriendschap met God. En dan zeggen we, die wordt dan weer een kind van God. En dan ontvang je dus nieuw leven. Namelijk het leven dat God je wil geven. Maar de vraag was, ja, hebben dan kinderen die nog niet zijn gedoopt, hebben die God dan nog niet ontvangen? Ja, aan de ene kant dus nog niet helemaal, hè? Want God heeft ze nog niet aangenomen als hun eigen kinderen. God houdt al wel heel veel van ze en wil wel heel graag dat ze gedoopt worden. Maar ja, je moet zelf ook ja zeggen. Ja, de mama en papa moeten ook ja zeggen bijvoorbeeld. Die moeten ook zeggen, ik wil dat mijn kindje gedoopt wordt. En als het kind al ouder zou zijn, kan die ook zelf ja zeggen, snap je? Leila?
5: Ja, omdat als het kindje ouder is en gedoopt wordt, dan kan hij zelf ja zeggen. Maar het vormsel bevestigt zeg maar eigenlijk dat je zelf ook bij God wil zijn. Want als je wordt gedoopt als baby, dan kiezen je ouders er meestal voor. En dan geven de ouders of de peettante of de peetoom het woord van ja, ik geloof.
1: Ja. Precies. Ik had afgelopen maandag, was heel mooi, had ik een doopsel in Amsterdam. Weet je wat heel bijzonder was? Ik ben priester, dus normaal doop ik kinderen. Maar deze keer was ik bij een doopsel, maar ik hoefde niet zelf te dopen. Weet je hoe dat kon? Nicolas? Hebben jullie enig idee? Hoe kun je als priester nou bij een doopsel zijn, terwijl je het zelf niet hoeft te doen? Zal ik? Ja, Leila?
5: Het is maar een gokje, niet dat ik bij dezelfde doopsel was geweest daar, maar ik denk peetoom of zoiets.
1: Ja, goed zo. Inderdaad. Ik mocht maandag, mocht ik peetoom worden van een pasgeboren kindje. En als je peetoom wordt en je bent priester, ja, dan mag je ook niet zelf het doopsel doen. Dan moet een andere priester dat doen, want jij moet dan als peetoom erbij aanwezig zijn. En dan moet je ook de antwoorden geven tijdens het doopsel. En weet je wat dan heel mooi is? Het jongetje heette Christopher, wat afgelopen maandag is gedoopt. En dan vraagt de priester aan Christopher, maar weet je hoe oud hij was? 2 weken oud, piepklein babytje. Ja, 1,5 week oud. Piepklein babytje. Dan vraagt de priester aan het babytje, wil jij gedoopt worden? Maar ja, dat babytje kan natuurlijk nog helemaal niet antwoorden, toch? Ja, dat zou wel leuk zijn als je dan zegt, ja, toch? Een beetje net als Cecilia net. Het babytje kan nog helemaal niet gedoopt worden. Of niet praten, niet antwoorden. Dus weet je wat er dan gebeurt? Dan mogen de peetouders en de ouders. Dus de priester zegt dan tegen het kindje, Christopher, wil jij gedoopt worden? En toen mocht ik als peetoom zeggen, ja, ik wil. Dan mag ik namens het kindje zeggen, ja, dat wil ik. En waarom doen we dat nou? Want soms hoor je wel eens, ja, dan zeggen ouders, ja, ik wacht tot onze Jeffrey 18 jaar is, want dan kan die zelf kiezen. Als ik het ga kiezen voor mijn kindje, ja, dan misschien wil die het helemaal niet. Dus waarom zou ik dan als mama en papa gaan zeggen dat hij maar gedoopt moet worden? Ja, Leila.
5: Maar dat is eigenlijk niet de goede manier. Want als ze nooit horen over Jezus, dan willen ze ook niet gedoopt worden. Want als ik nou gewoon geen geloof had en ik ben 18 en mijn ouders vragen, wil jij moslim worden? Dan zeg ik ook van, wat is dat?
1: Precies, ik heb geen idee. Ja. Weet je wat ook heel belangrijk is? Wil je als ouders het beste voor je kind? Stel Thomas, jij wordt later vader. Zou je dan het beste voor je kindje willen? Ja. Zou je dan bijvoorbeeld gaan zeggen, je weet dat elke dag ook groente eten en een stukje vlees en een aardappeltje, dat gezond is voor je kind. Zou je dan gaan zeggen, ja, ik wacht tot hij 18 is. Ik geef hem elke dag pizza, want ik wacht tot hij 18 is en dan mag hij zelf kiezen of hij dat ook vindt. Nee, dan geef je hem gewoon goed eten, toch? Ja, en zo gaan we ook, we geven het beste aan onze kinderen, waarvan wij weten en geloven dat het goed is. En inderdaad wat Leila zegt, als we dat helemaal gaan uitstellen, als we gaan wachten tot iemand 18 is en dan zelf dat zegt, ja, dan bestaat het gevaar dat ze nooit in die tijd over God hebben gehoord. En dat ze dus nooit die mooie taal van het geloof hebben leren spreken. Is dat wat ik bedoel? Dus daarom is het heel belangrijk dat we het allerbeste aan onze kinderen geven. Ja, je gaat ook niet zeggen van, ja, ik geef mijn kind geen bedje om in te slapen. Ik laat hem lekker op de grond liggen, want dan moet hij zelf maar later kunnen kiezen. Ja, hallo, het bed moet toch iedereen kunnen hebben? We weten toch dat een bed goed is en nodig is? Misschien een beetje een raar vergelijking, maar je geeft het beste aan je kinderen. En als je weet dat God goed is, en als je weet dat het doopsel goed is, dan wil je dat natuurlijk aan je kind geven. En dan wil je daar ook niet mee wachten. En dat is ook de reden dat vroeger heel vaak het kindje op de dag zelf al werd gedoopt. Dus op de dag van de geboorte, ja, dan was de moeder meestal nog in bed, hè, want die had net een zware bevalling gehad. Maar dan werd het kindje al door de vader meegenomen naar de pastoor. En dan werd het op dezelfde dag gedoopt. Want, zeiden ze dan weten we zeker dat het in de hemel komt. En zoals we net al zeiden, als het kindje niet gedoopt is, ja, kan het ook wel in de hemel komen. Maar als die wel gedoopt is, weten we het 100% zeker. Dus je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen, toch? Joris?
7: Het is wel mooi dat ze u dan als peetoom hebben gedaan. Want dan vertrouwen hun erop dat u het beste kiest, net zoals dat God zou doen.
1: Ja, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. En dat was ook de reden dat ze mij hadden gevraagd. Want de moeder had ook gezegd tegen mij, ja, wij zouden het heel fijn vinden als ons babytje een priester heeft als peetoom. Want dan weten we zeker dat hij wel ervoor gaat bidden. En dan weten we ook zeker dat er af en toe de mis voor ons kindje opdraagt. Dat is wel slim bedacht eigenlijk, hè? En ik vond het wel heel mooi om te doen, want jullie zijn allemaal wel eens bij een doopsel aanwezig geweest. Hè? En dan weet je ook dat het kindje een eigen doopkaars heeft. Hè? Heb je wel eens gezien, hè? Zo'n speciale kaars. En die wordt dan aangestoken aan die hele grote kaars in de kerk. Hoe heet die grote kaars ook alweer? Wie weet dat? Lela? Die hele grote kaars in de kerk.
8: Paaskaars.
1: Precies, de paaskaars. Die paaskaars die steken we altijd aan met Pasen. Hè? Daarom heet die ook zo. En die paaskaars die geeft aan, Jezus is sterker dan de dood. Dus in de duisternis van de dood is het vuur van de paaskaars, het vuur van Jezus dat de dood heeft overwonnen. En als een kindje gedoopt wordt, wordt aan dat vuur van Jezus ook de kaars van het kindje aangestoken. En weet je wie afgelopen maandag met de doopsel die kaars mocht vasthouden? Want dat kan een kindje natuurlijk nog niet. Voelt het misschien al aankomen.
8: U mocht dat in.
1: Ik mocht hem vasthouden. Ik was er wel heel trots op. Dus ik mocht de doopkaars van het kindje vasthouden. Dus ik mocht namens het kindje, mocht ik dat licht van God, mocht ik dan meedragen. En weet je wat er daarna gebeurde? Het kindje was gedoopt, hè? Dan weet je hoe dat gaat. Dan gaat er water over het bolletje. En dan wordt inderdaad het hele oude leven wordt weggewassen. Wat Lela net ook al zei, de erfzonde van Adam en Eva wordt uit het kindje weggewassen. Dus je wordt helemaal schoon, je wordt helemaal een kind van God. Ja, Lela?
8: De baby werd toegewijd aan Maria.

0: weer toegewijd aan Maria.
1: Ja, na de viering, na het doopsel, wordt de baby dan toegewijd aan Maria. Weet je hoe ze dat deden in Amsterdam? Vond ik wel heel mooi om te zien. Nou, Leila, was jij er wel bij? Oh, jij was er natuurlijk gewoon bij, ja.
2: Nee, ik was...
1: Nee, je weet alles uit je hoofd. Ja, vertel maar.
2: Was jij naar de doop?
0: Nee, ik was...
1: Nee, natuurlijk niet. Kom maar, vertel maar.
0: Hij werd neergelegd op het altaar, op het Maria-altaar. En toen bleef hij daar gewoon liggen. En toen gingen we een Maria-liedje zingen. En hij kreeg ook de wonderdadige medaille om.
1: Ja, die kreeg hij ook opgelegd. Ja, dat was mooi, hè? Dus het kindje was net gedoopt, jongens. Het kindje was net gedoopt. En toen gingen we daarna naar Maria toe, want dan wordt het kindje toegewijd aan Maria. Want op het moment dat je kind van God wordt, word je ook kind van Maria. Want Maria is de moeder van Jezus. En in Jezus worden wij zelf ook kinderen van Maria. Dus Maria wordt ook onze moeder. We hebben ineens twee moeders. En inderdaad, dan word je toegewijd. Dan zeg je eigenlijk, vanaf nu ben je voor de rest van je leven kind van Maria. En toen werd het kindje zo plat op het altaar gelegd. Zag heel schattig uit. Maar ook heel mooi. Thomas.
3: Maar we hebben het nog steeds niet gehad. We hebben kinderen die nog in de buik zitten, een engelbewaarder.
1: Oh ja, die vraag die stond nog open. Weet je wat we gaan doen? We gaan even luisteren naar muziek. En dan komen we zo terug bij de vraag van Thomas. Heeft een kindje in de moederschoot, in de buik, heeft hij al een engelbewaarder?

Ja, beste luisteraars, beste kinderen, we zijn weer terug in de uitzending. Ja, we zijn hier heel druk aan het praten over allemaal hele belangrijke dingen. We hebben het gehad over het doopsel. We hebben gehad over kindjes die nog niet gedoopt zijn. Dat we geloven en vertrouwen dat die ook in de hemel kunnen komen. Maar dat we dat nooit 100% zeker weten. Dat als een kindje wel gedoopt is, dan weten we het 100% zeker. Voor volwassenen, ja, geldt het ook een beetje. Als een volwassene, stel dat een volwassene ergens ver weg woont, midden in een oerwoud. En hij heeft nog nooit van Jezus gehoord, omdat die groep, dat zijn bijvoorbeeld Indianen in een oerwoud, die hebben nog nooit contact gehad met katholieken, met christenen. Dus die hebben nog nooit over de naam Jezus gehoord, die hebben nog nooit in de Bijbel gelezen, zijn nog nooit naar de kerk gegaan, omdat daar geen kerken zijn. Stel dat zo iemand doodgaat, ja, dan zou het een beetje oneerlijk zijn als die helemaal geen kans heeft om in de hemel te komen, toch? Want hij kan er niks aan doen. Dan kan het zijn dat God hem toch, dat hij God doet alsof hij toch gedoopt is. Niet altijd automatisch, want als het een slechte indiaan zou zijn, die hele slechte dingen doet, en die aan geen enkele kant laat merken dat hij een goed leven wil leiden, ja, dan kan het zijn dat God hem niet thuis laat komen in de hemel. Maar in het geval van dat het iemand is die wel goede dingen wil doen, en goede dingen heeft gedaan, dan kan het zijn dat God naar hem kijkt alsof hij gedoopt is. Het is anders op het moment dat je wel van Jezus hebt gehoord, en het je wel wordt aangeboden. Stel, hè, hier in Nederland heeft iedereen wel eens van Jezus gehoord.

0: toch? Hier in Nederland kun je niet doen alsof je... Want het maakt niet uit in welk dorp je komt. Overal zijn kerken. Dus iedereen heeft wel eens van Jezus gehoord. Als je het aanbod krijgt om gedoopt te worden... en je zegt, nee, dat wil ik niet. Dat vind ik allemaal flauwekul en ik geloof niet in God. Ja, dan wordt het wel lastig, snap je? Dan wordt het lastig. Dan kom je echt niet zomaar in de hemel. Dan moet je je eerst bekeren. Dan moet je eerst erkennen dat God inderdaad God is. En dat zijn zoon Jezus heet. Dus dat is allemaal wel belangrijk. We gaan even terug naar de vraag van Thomas. Thomas had net de slimme vraag. Heeft een kindje dat nog niet geboren is in de buik van de moeder al een engelbewaarder? Nou, wat is ook alweer een engelbewaarder? Een engelbewaarder is een engel die God speciaal heeft aangesteld, heeft aangewezen om heel bijzonder over jouw leven te waken. Dus jullie allemaal hier, Christina die zit achter de knoppen, die heeft een engelbewaarder. Lela, Maxi, Nicholas, Joris, Thomas, jullie hebben allemaal een engelbewaarder. Ik heb ook een engelbewaarder, dat wil zeggen, dat is een engel die heel bijzonder de taak heeft om dag en nacht jou te helpen en over jou te waken. Maar hebben nou kinderen die nog niet gedoopt zijn, of die in de buik zijn van hun moeder, ook een engelbewaarder? Nou komt het antwoord, tromgeroffel. Ja. Alle mensen die er ooit geleefd hebben, hebben allemaal een engelbewaarder gehad. Ook ongelovigen. Ook moslims, ook boeddhisten, ook joden, ook hindoestanen. Iedereen heeft een engelbewaarder. Maar die engelbewaarder die hoopt natuurlijk wel dat je je laat dopen. En die engelbewaarder die bidt daar ook heel bijzonder voor. Maar we kunnen doen alsof we geen engelbewaarder hebben. We kunnen hem een beetje aan de kant duwen. Als ik slechte dingen doe... En ik hoor misschien diep van binnen wel een stem die zegt, niet doen, is niet goed. Dat is ook de stem van ons geweten natuurlijk. Hè? Maar soms kan het ook de engelbewaarder zijn die ons, als het ware, iets wil laten zien wat we beter niet kunnen doen. Nou, als we dan toch slechte dingen blijven doen, dan kan het zijn dat die engelbewaarder, als het ware, helemaal werkloos wordt. Dat die op een afstandje verdrietig zit toe te kijken hoe de persoon die die moet bewaken helemaal loskomt van God. Dus de engelbewaarder is ook heel blij... als een persoon gedoopt wordt. En een engelbewaarder is ook heel erg blij als die persoon laat zien dat hij heel veel van God houdt en dat hij vervolgens na zijn doopsel ook heel veel gaat bidden. En ook elke zondag naar de kerk gaat, snap je? Dus elke mens heeft een engelbewaarder, niet alleen de gedoopte mensen, niet alleen de katholieken, allemaal. Maar niet alle mensen bidden tot hun engelbewaarder en vragen om de hulp van hun engelbewaarder. Ja, Lela?
1: Even een klein dingetje tussendoor, hè. Maar stel dat ik... Je zei van hier in Nederland weet iedereen wel dat Jezus bestaat. Maar stel dat ik een andere taal spreek en ik ben gewoon... Ik heb geen... hoe heet het? Ik praat gewoon Nederlands, maar ik heb geen geloof. Ik kom in Turkije, daar zie je geen kerken, maar alleen maar moskees. Ja. En iemand vraagt aan mij, wil jij ik weet niet hoe dat heet...
0: Gedoopt worden? Of juist niet? Ja, bij hun geloof.
1: Wil jij bij ons geloof horen? Ja. Gedoopt in hun ding. Ik weet niet hoe dat heet. Ja. Maar en dan zeg ik ook gewoon nee. Want je hoort, je ziet misschien overal wel een kerk. Maar, en je hoort het de naam wel een keer gehoord van die Allah of zo. En, maar dan ga ik ook niet meteen zeggen van... Oh ja, natuurlijk kom ik even bij jullie geloof. Dus
0: het feit dat iemand niet meteen ja zegt tegen Jezus... wil niet zeggen dat hij misschien ooit wel gedoopt wil worden. Of misschien ooit ook wel God wil volgen.
1: Nee, maar...
0: Of wil je dat niet te zeggen?
1: Ik bedoel meer van... Ja. Ze weten niet... Als ze echt een Bijbel hebben gelezen en dan zeggen van... Ja, ik
0: dus je bedoelt eigenlijk hè, gewoon een voorbeeld hier in Nederland... Een moslimkindje bijvoorbeeld, hè?
1: Ja.
0: Die niet goed de taal spreekt, die niet Nederlands spreekt... Hè, die misschien net verhuisd is hier naartoe. Die alleen maar hun boek kent, hè, de Koran kent... Kan die er iets aan doen dat hij Jezus niet kent?
1: Nee, want...
0: Dat bedoel je toch?
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is als volgt. Laat ik het proberen zo uit te leggen. Als Jezus in je leven komt en als aan jou wordt uitgelegd wie Jezus is. Als je hem dan afwijst, dan is het maar zeer de vraag of je naar hemel komt. Waarschijnlijk niet. Misschien dat je later in je leven alsnog Jezus wel wil aanvaarden, wel wil binnenlaten... Ja, dan heb je altijd weer een nieuwe kans natuurlijk. Hè? Dus het is niet zo dat, stel dat er een kind komt wat nog nooit van Jezus heeft gehoord. En Lela, jij loopt naar dat kindje toe en je zegt, Je moet in Jezus geloven, je moet je laten dopen. En hij zegt dan, ja nee, wacht eens even. Want hij heeft thuis natuurlijk daar nog nooit van gehoord. Dan wil het niet meteen zijn dat hij dus nooit meer in de hemel komt. Hè?
1: Nee,
0: want... Maar als aan hem wordt uitgelegd wie Jezus is, hoe goed hij is... dat het doopsel bestaat, dat het doopsel iets heel moois is. Kijk, als je dat allemaal weet en je zegt dan nog nee... Ja, dan wordt het lastig, snap je? Maar zelfs dan kun je altijd later in je leven alsnog ja zeggen.
1: Nee.
0: He, dus tot aan je dood krijg je eigenlijk altijd nog een kans om gered te worden. Maar op een gegeven moment voor je dood... moet je wel een keer ja tegen Jezus hebben gezegd. Als hij is aangeboden, snap je? Als er over hem gesproken is. Als hij bekend is geworden. Kijk, als je een heel leven lang inderdaad... nooit van hem hebt gehoord, omdat je bijvoorbeeld in een moslimland woont en daar is geen één kerk in de buurt. Bestaat trouwens nergens, want overal in de wereld zijn wel kerken. Soms zijn ze misschien een beetje verstopt, maar overal kom je kerken tegen. Overal zijn ook christenen, overal zijn ook katholieken. Dus je hoeft nooit bang te zijn dat er echt nergens een plek zou zijn. Ja, misschien wat ik net zei, ver weg in het oerwoud. Hè? Maar in principe zijn bijna alle hoeken in de wereld zijn wel een heel klein beetje christelijk geworden. Op zijn minst. Thomas?
1: Alleen hebben kleine baby's, hebben die dan ook een kleine engelbewaarder? En als je groot bent, ja, dat de engelbewaarder groter wordt.
0: Of de engelbewaarder groter en kleiner wordt met jou mee. Of jij niet kleiner, maar groter wordt. Als jij groeit, dat hij dan ook groeit.
1: Ja, toch?
0: Ja, denk je?
1: Ja, want hij moet ook bijvoorbeeld, als je kijkt. Je ontwikkeling van je lichaam groeit je engelbewaarder toch ook gewoon mee. Want als je één bent, dan gaat die engelbewaarder, die zegt van ja, je mag spelen met uitertjes. Maar als je 15 bent, dan gaat je engelbewaarder niet, kom lekker spelen met, dan luister je niet naar je engelbewaarder. Want dan heb je meer zin om op je kamer te chillen of zo.
0: Ja, ja. Dus die engelbewaarder moet wel jouw taal spreken.
1: Ja.
0: Als hij dan, als jij 35 bent en dan gaat zeggen, oh, koedie, ben zo lief. Dat. Ja, daar heb je niks aan. Ja. Nou, ik zal uitleggen hoe het zit. Een engelbewaarder groeit niet. Hij groeit niet. Hij begrijpt de taal van Maxi, van Cecilia, van Leila, van Christina. Hoe oud je ook bent, van Thomas, en ook van Joris, en ook van Nicolas. Hij spreekt in feite de taal van alle leeftijden. Kijk, ik kan ook met jullie praten. En ik kan ook met een man van 83 praten. Dus het is niet zo dat je per se zelf een babytje hoeft te zijn om met een baby te praten, snap je? Maar waarom heeft een engelbewaarder geen groei? Want nou komt de aap uit de mouw. Waarom wordt een engelbewaarder ook niet ouder? Een engelbewaarder is aan het begin van de schepping, nog voor Adam en Eva, al gemaakt. De engelen zijn namelijk helemaal aan het begin van de schepping allemaal gemaakt. En engelen worden ook niet geboren en dat ze kleine baby-engeltjes krijgen en dat er steeds meer engelen komen. Nee, het aantal engelen is in één keer door God gemaakt aan het begin van de schepping. En toen waren in één keer alle engelen er. Hoeveel engelen zijn er?
1: Oneindig.
0: We weten niet hoeveel engelen er zijn, maar wat we wel weten is er zijn er miljarden, miljarden, miljarden, miljarden en nog eens miljarden. Waarom weten we dat het er zoveel zijn? Nou, elke mens die er ooit geleefd heeft een engelbewaarder gehad. Dus er zijn al net zoveel engelbewaarders als mensen, sowieso. Maar er zijn er nog meer. Veel meer dan 1000. Joris?
1: Je hebt ook heilige aartsengel Michael.
0: Precies. Er zijn niet alleen engelbewaarders. Want een engelbewaarder hadden we net over. Dat is een engel die is heel speciaal voor jou gemaakt. Dus Joris heeft een engelbewaarder die de hele dag voor Joris aan het bidden is en Joris aan het helpen is. Dus die heeft dat helemaal als taak om Joris te helpen. Leila heeft ook een hele eigen engelbewaarder. Maar dan zijn er ook nog heel veel andere engelen. Zoals bijvoorbeeld de aartsengelen. Hè, Michael, Gabriel, Raphaël. Die hebben allemaal een speciale taak. Hè. Gabriel had de taak om aan Maria de blijde boodschap te brengen. Dat ze zwanger zou worden. Michael had de hele bijzondere taak om Satan uit de hemel te gooien. Hè, om die naar de hel toe te jagen. Dat was de taak van Michael en eigenlijk nog steeds. Hè. Dat is de aanvoerder van het leger van God, zou je kunnen zeggen. Het leger van de goede engelen. En zo hebben al die engelen allemaal speciale taken. Je hebt ook bijvoorbeeld, we zingen dat altijd in de meimaand, dat mooie liedje van Wij groeten u, o koningin. Ken je dat nog? Wij groeten u, o koningin, o Maria. En dan zingen we, groet haar.
1: Serafijn,
0: ja? Dat zijn ook engelen. Groet haar, o cherubijn, prijs haar, o serafijn. De cherubijnen en de serafijnen zijn ook engelen. Dat zijn de allerhoogste engelen die er zijn. De allerbelangrijkste zou je kunnen zeggen. Weet je wat die doen? Die staan dag en nacht rond de troon van God. God te aanbidden en te zingen. Dus die hebben eigenlijk de belangrijkste taak van alle engelen. Die zijn heel de dag God aan het aanbidden. Ja?
1: Welke taal spreken de engelen?
0: Engels. Ja, verder nog vragen? Lela, kijk maar aan. Ik word voor de gek gehouden, een beetje. Nou, die hebben wel een eigen taal, ja. Maar die kunnen wel, dat is wel heel mooi, die kunnen in feite onze taal spreken.
1: Ja, die kunnen.
0: Weet je wat de heilige Pater Pio altijd deed? Hebben jullie wel eens van gehoord, hè?
1: Ja.
0: De heilige Pater Pio was niet een hele geleerde man. Maar toch was hij wel heel slim. Hij had dus misschien niet heel veel boeken gelezen. Hij had niet heel lang gestudeerd. Maar wat hij wel had gedaan is, als Pater Pio biecht ging horen, soms kwamen de mensen uit heel de wereld naar Pater Pio toe. Want het was een bekende pater, want ze wisten dat hij heilig was. Hij had inderdaad de wondertekenen van Jezus in zijn handen en in zijn voeten.
1: Hoe heet het?
0: De stigmata, heet dat met een moeilijk woord. Maar wat hij ook deed, hij sprak natuurlijk lang niet alle talen. Hij was een Italiaanse pater, dus hij sprak heel goed Italiaans. En hij sprak misschien ook wel een beetje andere talen. Maar dan kwam er ineens iemand uit Amerika bij hem biechten en die sprak dan Engels. En Pater Pio sprak helemaal geen Engels. Wat deed hij dan?
1: Hij vroeg aan zijn engelbewaarder of hij hem wou helpen.
0: Hij vroeg dan aan zijn engelbewaarder of die het wilde vertalen. En dan kon hij ineens Engels verstaan. Dus Pater Pio had zo'n goede duidelijke band met zijn engelbewaarder, dat hij hem de hele dag gewoon dingen vroeg en opdrachten gaf. Weet je zelfs dat hij 10 jaar oud was, Pater Pio? En dat hij toen voor het eerst erachter kwam dat andere kinderen hun engelbewaarder niet konden zien. Hij dacht dat alle kinderen hun engelbewaarder gewoon konden zien, want hij kon zijn engelbewaarder gewoon zien. Ik zie hem niet staan, jij wel?
1: Ja, zie... op mijn schouder.
0: Op je schouder, ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Dus dat is met sommige heiligen, die kunnen net iets meer zien dan gewone mensen, om het zo te noemen. Joris, laatste vraag, want dan gaan we daarna de kapellen om te bidden.
2: Want het zou heel gek zijn als een engelbewaarder met je meegooit.
0: Ja, want kijk, dat zou betekenen, als een engelbewaarder zou groeien, als je lang genoeg doorgroeit, op een gegeven moment word je weer wat kleiner als je ouder wordt, toch? Mm-hmm. En op een gegeven moment een mens gaat dood. Want een mens is sterfelijk. Maar een engelbewaarder is niet sterfelijk, die gaat nooit dood. En op het moment dat de mens sterft, dan blijft de engelbewaarder nog steeds bij de ziel van die mens. Want wij hebben ook iets in ons wat nooit zal sterven. Ons lichaam zal wel sterven, maar onze ziel, het leven in ons lichaam, gaat nooit dood. Komt aan het einde van het leven bij God. En dan zal die of voor altijd bij God blijven, of voor altijd van God gescheiden worden. Nee, dat weten jullie.
3: Dat is niet waar.
0: Jongens, dat is niet waar, zegt Messi. Nou, daar gaan we dan de volgende keer nog over praten. Jongens, we gaan naar de kapel, we gaan bidden. Ik heb beloofd dat we gaan bidden voor een jonge jongen die ook graag gedoopt wil worden. Dus daar gaan we dadelijk voor bidden. Dat is wel heel mooi, want daar hadden we het net over. God houdt van alle mensen, maar hij hoopt natuurlijk dat de kinderen uiteindelijk bij hem uitkomen. Dus we gaan dadelijk heel bijzonder bidden voor een jonge jongen, 5 jaar oud, die ook heel graag gedoopt wordt. Ja? Oké. Nou, dan gaan we nu de kapel in en dan zijn we zo weer bij u terug.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Jezus Christus, wij zijn hier geknield voor uw sacrament. We hebben net aan het einde van de uitzending besproken dat we heel bijzonder zullen bidden voor een jonge jongen die gedoopt wil worden en ook voor zijn moeder en het hele gezin. We willen bidden dat ze echt kinderen van u mogen worden, kinderen van het licht. En dat ze snel gedoopt mogen worden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, nu en in het uur van onze dood.
2: Ik wil bidden dat onze nieuwe baby in de buik van mijn moeder zit. Dat die snel wordt geboren en wordt gedoopt en het geldt ook voor de anderen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam geheiligd, uw rijk kom, wilt de schieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, als ik aan anderen een schuld vergeef. En leid ons niet in de verleiding, maar verlos ons van het kwaad.
2: Voor de zielen in een vage vuur. Laat ons bidden. Maria, vol van genade. Hier is met u. Vrouwen. Jezus.
0: De
2: vrucht. Heilige Maria. God, bid voor ons zondaar. Nu in het uur van ons dood. Amen.
3: Ik wil graag bidden voor alle mensen met kanker, dat ze beter mogen worden. En voor alle mensen die daaraan zijn overleden, dat ze snel naar de hemel mogen gaan. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u ver.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ga zij te gezegende onder de vrouw en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle zieken. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden voor de paus en alle priesters. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
0: En dan zullen we nu een kort moment in stilte bidden voor de intenties van alle luisteraars thuis. De luisteraars zelf die kunnen ook hun intenties hier bij het altaar brengen, bij uw Allerheiligste Sacrament.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Dan zal ik nu met het Allerheiligste Sacrament, iedereen hier in de kapel, maar ook de mensen thuis op afstand, de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 22 juli viert de kerk Maria Magdalena als een feest. Zij heeft dus ook eigen lezingen. Zij behoorde tot de vrouwen die Christus op zijn tochten volgden en zij was aanwezig toen Christus stierf. En zij was de eerste aan wie Christus na zijn verrijzenis verschenen is. Zij kreeg van Christus de opdracht om aan de andere apostelen te vertellen dat hij was verrezen. En daarom kreeg zij de naam Apostola Apostolorum, apostel van de apostelen. Op het feest van de heilige Maria Magdalena luidt de tekst van de introitus: De Heer sprak tot Maria Magdalena, ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Is dat eigenlijk niet wat wij in iedere eucharistie zien gebeuren? Wat aan ieder van ons gebeurt? Nadat het woord van God ons gereinigd heeft en ons in die zin verandert, worden wij door Jezus opgenomen in zijn Vader en onze Vader. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf, en zag dat de steen van het graf was weggerold. Buiten bij het graf stond zij te schreien, en al schreiend boog ze zich naar het graf toe, en zag op de plaats waar Jezus' lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Zij spraken haar aan, vrouw, waarom schreit ge? Zij antwoordde, ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Toen ze dit gezegd had, keerden zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zei tot haar, vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij, Heer, mocht gij hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen. Daarop zei Jezus tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws, Rabuni, wat leraar betekent. Toen sprak Jezus, houd mij niet zo vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had en wat hij haar gezegd had. Dit is het woord van God. Dat je je geest bij hem kunt laten rusten, is eigenlijk de meest rijpe vrucht van het gebed. Maar je kunt er nooit komen wanneer je niet van meet af aan op die weg gaat lopen. Het is de golflengte van het gebed waarop je je geest moet afstellen. Eerst hem, niemand en niets ertussen. Zoals het was tussen Maria Magdalena en Jezus op het moment van de herkenning. Of, zoals het straks zal zijn bij de Heilige Communie, tussen Jezus en ieder van ons die hem ontvangt. Bij de plaats van het gebed aangekomen, even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij Maria Magdalena zag, een blik die zij in alle eeuwigheid niet meer zou vergeten. Ik maak een gebaar van eerbied voor zijn dood en leven omspannende aanwezigheid. Neem de houding van het gebed aan en vraag om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik vat de geschiedenis kort samen. Maria Magdalena ontdekt als eerste het open graf. Zij stelt Petrus en de door Jezus beminde leerlingen op de hoogte. Ook zij vinden het graf leeg en hij gelooft. Maria Magdalena blijft zoeken totdat zij gevonden wordt.
Op de achtergrond van deze geschiedenis speelt zich een diepere geschiedenis af. We maken hier een nieuwe schepping mee, een nieuwe scheppingsweek. Van de oude schepping was Maria Magdalena het symbool, liefde voor geld, haar liefde was bedorven. Maar ook van de nieuwe schepping is zij het symbool, wederliefde op barmhartige liefde van Jezus. De plaats waar zich dat gebeuren afspeelde, de eerste schepping vond plaats in een tuin, een wondertuin. Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. Ook deze tweede schepping wordt ons voorgesteld plaatshebbend in een tuin. Op de plaats waar hij gekruisigd werd lag een tuin en in die tuin een nieuw graf. De ontmoeting tussen Jezus en Maria Magdalena wordt ons in de beeldende kunst voorgesteld als plaatsvindend in een tuin, een lentetuin. De entourage van de natuur in feestelijke lentetooi roept iets op van de kwaliteit van het nieuwe leven, lenteachtig nieuw. Maar door ons die tuin voor ogen te stellen en die tuin binnen te gaan en in ons op te nemen, tot wij ermee vertrouwd en vergroeid zijn, worden wij zelf de tuin waarin wij onze tuinman hopen te ontmoeten. Wij zijn zijn tuin en wij willen dat ook zijn, de tuin van het Hooglied. Zoals dat in de eerste lezing van dit feest wordt gezegd. Ook de graven zien waar mijn dierbaren werden neergelegd en de vastgelopen situaties in mijn leven, situaties waaronder ik lijd aan het verlies van gevestigde zekerheden en de bijzondere genade vragen dat ik mij intens mag verheugen en verblijden over zoveel heerlijkheid en vreugde van Christus onze Heer, dat ik blij mag zijn omdat Hij blij is. En dat de grafsituaties in mijn leven plaatsen mogen worden van nieuwe hoop. De overweging. Buiten bij het graf stond Maria Magdalena te schreien. En Jezus vroeg haar, wie zoekt gij? Het zoeken van Maria Magdalena en het zich verbergen en vervolgens het zich laten vinden door Jezus, heeft iets van een liefdesgeschiedenis. Daarom heeft de schrijver zich laten inspireren door het Hooglied. We kunnen met Maria Magdalena meedoen, want de bruid van het Hooglied is Israël, is het hele volk, dat zijn wij dus, dat is dus ook elk van ons. Wij beginnen als het nog donker is, het was nog donker. Het zoeken begint in het donker, het begint met het zoeken. Desnachts op mijn bed, hoe staat er in het Hooglied, zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Waarom laat hij zich niet meteen vinden? Hij laat zich niet meteen vinden om onze liefde op te voeren. Hier wordt de toestand van de liefde geschilderd. Zo gaat het in de liefde. In de liefde tussen de mensen en tussen God en de mensen. Allereerst zoeken. Wiens hart door de liefde is geraakt, is zijn rust kwijt. En dat is een reden waarom mensen er nooit maar aan beginnen. Mensen zijn soms zelfgenoegzaam. Ze hebben genoeg aan zichzelf. Liefde is avontuurlijk. Wie gesteld is op rust, op het behoud van zichzelf, begint er gewoon niet aan. Je hart verliezen aan de beminde, gewond worden door zijn liefdespijlen, gekwetst worden door de pijlen van Amor, het betekent allemaal hetzelfde, je bent je rust kwijt. En dat hangt ermee samen, dat wat in de liefde gezocht wordt, nooit als een vast bezit kan bezeten worden. Nou kunnen zeggen, wie lief heeft, heeft nooit. Want zo gauw je de liefde hebt, als een bezit, als iets dat vast is, dat je vast hebt, heb je al niet meer lief. Dan ben je een bezitter, een eigenaar van de ander geworden. En dan is het al niet meer persoonlijk. Dan ben je al bezig de ander te manipuleren. De ander is een geheim, een mysterie, een persoonskerk, waarop je immers nooit en te nimmer beslag kunt leggen. En zo is het tussen de mensen,
maar zo is het ook tussen God en de mensen. God is een gave die je nooit krijgt. God is altijd groter. God is een gave die je altijd weer opnieuw moet krijgen. En daarom moet je hem altijd weer loslaten. Waarom schreit Maria eigenlijk? En waarom zitten wij in de put? Omdat wij God zoeken als een dode. Als een dood lichaam dat door mensen kan worden weggenomen en ergens neergelegd. Wij zoeken een lichaam dat we kunnen aanraken en vasthouden. En daarom herkent ze Jezus niet. En wij? Ook wij raken het spoor bijster, omdat we op de een of andere manier God zoeken naar het beeld dat wij zelf van hem hebben gemaakt. Een menselijk beeld van God. Geen wonder dat ook wij steeds komen te staan aan het graf van onze aardse verwachtingen. Radeloos en zonder hoop. Maar soms zijn er momenten van vinden. Zoals het hier in dit paasevangelie. We maken hier een overgang mee van zoeken en schreien naar het vinden en het noemen van lieve namen. Een ommekeer van niet weten waar ze hem hebben neergelegd naar een feestelijke herkenning. Daarop zei Jezus tot haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws Rabuni, wat leraar betekent. Ieder van ons heeft zijn eigen naam. En dan is het goed om die naam hier in te vullen. Om zich zodoende persoonlijk aangesproken te weten. Want wie oren heeft, horen wat de geest tot de kerken zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Ik zal hem een wit steentje geven en daarop gegrift een nieuwe naam die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Openbaring 2. Maar waarom duren die momenten niet langer? Waarom zijn ze niet frequenter? Omdat we niet bestand zijn tegen de bekoring waarmee deze momenten van intimiteit gepaard blijken te gaan. De bekoring waarvoor ook Maria gevoelig geweest schijnt te zijn, de bekoring namelijk van het vasthouden. Toen sprak Jezus tot haar, houd mij niet zo vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. God is altijd groter. Daarom moet je hem altijd weer loslaten. Hem nooit fixeren in de gestalte waarin je hem eenmaal hebt gevonden, in de gevoelens waarmee je ontdekking van hem gepaard ging, de personen of de situaties waarin je hem ooit hebt gevonden. En dat is de betekenis van de woorden van Jezus over dat loslaten. Dat betekent niet raak me niet aan, maar laat me los in de gestalte waarin je mij nu hebt gevonden. Je mag mij pas hebben als van bij de Vader. Je moet me laten opstijgen tot bij de Vader. En ook wij moeten Jezus laten ontstijgen aan alles waarin wij hem hebben gevonden. Hij is groter. Groter dan de nauwe schaal van onze schedel met al onze verstandelijke begrippen en te groot voor onze ideeën en denkbeelden. Groter ook dan de enge ruimte van ons hart. En dat vraagt een hele omversterving, ook in de omgang met elkaar. Zo met elkaar omgaan, dat wij ons niet hechten aan de vormen waarin wij met elkaar omgaan. We moeten zo met elkaar omgaan, dat we de ander niet vastpinnen op zijn uitingen, maar achter alles wat er gezegd en gedaan wordt, het hart vermoeden, het geheim, en daarachter een nog groter geheim, de liefde van God. Als wij God gevonden hebben, moeten wij hem niet willen vasthouden, maar hem laten opstijgen. Hem groter laten zijn dan datgene waarin wij hem hebben gevonden. Hij is altijd groter. Bijvoorbeeld, heb ik vriendschap gevonden, dan moet ik daarin niet opgaan. Hij moet groter worden. Zo groot dat ik open ga naar steeds meer mensen, totdat hij zozeer mijn vader is
dat alle mensen mij tot broer en zus zijn. Zolang ik nog niet zo radicaal open ben voor iedereen, zal hij zich steeds weer opnieuw aan mij onttrekken. Ik zal me nu bekeren en zo zelfverloos worden, dat alle eigen belang en alle eigen wijsheid van mij afvalt. Aan het einde gesprekjes voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen, met de door Jezus beminde leerling, met Petrus, met Maria Magdalena, en met haar spreken als met een zuster in het geloof. En het voorlaatste gesprek zal ik met Jezus voeren. Ik kan hem vragen of hij voor mij bij zijn Vader wil bemiddelen. En dan zal ik mijn hart uitstorten bij de Vader, die in zijn Zoon ook aan mij het nieuwe leven heeft geschonken. En dan eindigen met het Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degenen die aan het meebidden zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans.

0: harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En we mogen samen het avondgebed gaan bidden, de Vespers. En vandaag, heeft u misschien wel eerder vandaag gehoord als u Radio Maria aan had staan, dat het is een feest van de heilige Maria Magdalena. Daar zullen we daar nog iets over horen. En dan staan, in het klein tijdenboek staat er niks. In het grote tijdenboek staat niet alles. Maar ik geef u in ieder geval toch de bladzijde van het grote tijdenboek. En dan kunt u dat zo veel mogelijk kunt u dat volgen. In het grote tijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 1348. En dan krijgen we dus eerst de inleiding. 1348. Dan gaan we verder met de antifoon. En dat is 1350. Maar dan moet je dus gaan schuiven, want de psalmen die staan op bladzijde 1587. Dat is van de heilige vrouwen. 1587. Je kunt er eventueel lintjes bij leggen. En dan voor de korte schriftlezing gaan we weer terug waar we waren. We waren op bladzijde 1350. En dan gaan we terug en dan volgen we dat verder. En dan de slotgebeden, die staan op bladzijde 1569. En dan het slotgebed staat niet in uw boekje, dat staat alleen in het grijze boekje. Nou, ik kan me voorstellen dat het heel ingewikkeld klinkt. Maar ik ga u steeds dus de bladzijde geven. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 1348. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: We mogen nu eerst naar de inleiding gaan luisteren.
1: Maria Magdalena behoorde tot de vrouwen die Christus op zijn tocht volgde. Zij was aanwezig toen hij stierf. In de vroege paasmorgen mocht zij als eerste de heiland zien, toen hij verrees uit de doden en aan de andere leerlingen de boodschap brengen van zijn verrijzenis.
0: God, dan gaan we naar de hymne. Maria Magdalena, vrouw aan Christus en zijn dienst getrouw, die vriendschap aan hem zelf ontving en hoorde tot de naaste kring.
1: Die hij met macht en majesteit van 7 duivelen heeft bevrijd, zodat gij hem met blijdschap dient als een geneesheer en een vriend.
0: Uit diepe dankbaarheid waart gij hem op zijn tochten steeds nabij. Zijt mee naar Golgotha gegaan, heb aan de voet van het kruis gestaan.
1: In liefde en smart met hem vereend, hebt gij zijn bittere dood beweend. Hebt hem gezalfd vol zorgzaamheid voor het duister graf hem toebereid.
0: Hij zijt met zalf naar het graf gegaan en zag hem in de boomgaard staan en stamelde de hovenier en werd getroost: mijn Heer is hier.
1: O ster van Magdala, o vrouw, gezegend om uw grote trouw, wij eren u met u tezamen, loven wij Christus' lieve naam.
0: Dan gaan we in het groot getijdenboek gaan we verder naar bladzijde 1350. Daar vindt u dus de antifone. En de psalmen die staan op bladzijde 1567. Heeft u het grijze boekje, dan wordt het wat makkelijker. Daar gaan we nu verder op bladzijde 109. Nou, dan kunt u zelf dus kiezen. Jezus zei tot Maria Magdalena: vrouw, waarom schrijt ge? Wie zoekt ge? Hoe blij was ik toen men mij riep. Wij trekken naar Gods huis.
1: Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden.
0: Jeruzalem, ommuurde stad, zo dicht opeengebouwd.
1: Naar u trekken de stammen op, de stammen van Gods volk.
0: Ze gaan naar Israëls gebruik. De naam van God vereren.
1: Daar staan de zetels van het recht. De troon van Davids huis.
0: Bid dan om vrede voor Jeruzalem. Dat ieder die u lief heeft veilig zij.
1: Dat eendracht heersen binnen uw omwalling. In al uw huizen rust.
0: Terwille van mijn broeders en mijn makkers. Wens ik u vrede toe.
1: Terwille van het huis van onze God. Bid ik voor u om zegen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jezus zei tot Maria Magdalena: vrouw, waarom schrijt ge? Wie zoekt ge?
0: Ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs.
1: Als de Heer de stad niet beschermt, waakt de wachter vergeefs.
0: Vergeefs staat ge op voor de dag aanbreekt. En rust ge pas laat in de nacht.
1: Gij eet na moeizame arbeid uw brood. Gods vrienden ontvangt het slapend.
0: Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn gave.
1: Als pijlen gelegd in de hand van de strijder. Zijn zonen verwekt in zijn jeugd.
0: Gelukkig wie daarmee zijn pijlkoker vult. Hij staat niet beschaamd wanneer hij zich weert in de poort.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hebben neergelegd.
0: Jezus zei: Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem: Rabboni, wat leraar betekent. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke zegen, geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
1: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld, ons een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen. De verwezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het hele al in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jezus zei, Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem, Rabuni, wat leraar betekent.
0: Het grote tijdboek zit nog steeds op bladzijde 1350.
1: Wij weten dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben. Van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn, want die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn zoon, omdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die hij heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij riep, heeft hij gerechtvaardigd, en die hij rechtvaardigde, heeft hij ook verheerlijkt.

0: Ben je niet meer, Maria. De Heer is van de doden verrezen.
1: Ween niet meer, Maria. De Heer is van de doden verrezen.
0: Ga naar mijn broeders en zeg hun.
1: De Heer is van de doden verrezen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Ween niet meer, Maria. De Heer is van de doden verrezen.
0: Maria Magdalena ging de leerlingen berichten dat zij de Heer had gezien. Alleluia. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Maria Magdalena ging de leerlingen berichten dat zij de Heer had gezien. Halleluja.
0: Dat wij op de voorspraak van de heilige vrouwen de Heer bidden voor zijn kerk en hem vragen.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Op voorspraak van alle martelaressen die de dood van het lichaam hebben overwonnen door de kracht van haar geest, vragen wij u, geef uw kerk sterkte in elke beproeving.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Op voorspraak van de gehuwde vrouwen die door een heilig huwelijk zijn toegenomen in genade, vragen wij u, schenk uw kerk apostolische vruchtbaarheid.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Voorspraak van de weduwe die haar eenzaamheid hebben geheiligd door gebed en gastvrijheid, vragen wij u, laat uw kerk voor de wereld getuigen van het sacrament van uw liefde.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Op voorspraak van de moeders die kinderen hebben grootgebracht voor het rijk van God en voor de maatschappij, vragen wij u, maak dat uw kerk aan alle mensen leven schenkt en heil.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Op voorspraak van alle heilige vrouwen die zijn gekomen tot de aanschouwing van uw gelaat, vragen wij u, laat al onze overledenen u zien van aangezicht tot aangezicht.
1: Heer, gedenk uw kerk.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, gedenk uw kerk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, aan de heilige Maria Magdalena heeft onze Heer voor alle anderen het goede nieuws van Pasen toevertrouwd. Wij vragen op haar voorspraak dat ook wij getuigen van de verrijzenis en eens de heerlijkheid aanschouwen van uw gezalfde, Jezus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De spirituele lezing van Radio Maria. Geestelijk voedsel voor onderweg.
1: Vandaag in de spirituele lezing luistert u naar onze vaste spreker. Eens in de twee weken presenteert deken Felix van Meerbergen een heilige van de week. Vandaag zal dat zijn de heilige Maria van Magdala. Dag deken.
2: We gaan er weer inderdaad op in, want we zijn gekomen bij het einde van onze rondgang langs de getuigen van het christendom tijdens zijn geboorteuur, zoals deze in de Nieuwtestamentische geschriften worden vermeld. Het laatste stukje van deze eerste rondgang gebruiken we om de aandacht te schenken aan de vele vrouwenfiguren die een werkdadige en kostbare rol hebben vervuld bij de verspreiding van het evangelie. Hun getuigenis mag niet vergeten worden. Zoals Jezus zelf gezegd heeft over de vrouw die kort voor zijn lijden zijn hoofd zalfde. Voorwaar, ik zeg u, waar ook ter wereld deze blijde boodschap verkondigd wordt, zal tevens ter herinnering aan haar verhaald worden wat zij gedaan heeft. Dat staat in het Matthäus-evangelie, het 26e hoofdstuk, en bij Marcus 14. De Heer wil dat deze getuigen van het evangelie, deze figuren die ertoe hebben bijgedragen, dat het geloof in hem toenam, gekend worden en dat de herinnering aan hen in de kerk wordt levend gehouden. Historisch gezien kunnen we, wat betreft de rol van vrouwen in het primitieve christendom, zo zegt Paus Benedictus, onderscheid maken tussen de rol die ze hadden tijdens het aardse leven van Jezus en de rol die zij vervulden in de wederwaardigheden van de eerste generatie van christenen. En daar is Maria van Magdala, Maria Magdalena, zeggen de mensen vriendelijk, een bijzondere figuur. We zeiden in een eerdere uitzending al dat sinds Paus Gregorius verschillende verhalen uit de Nieuwtestamentische evangelies zijn met elkaar gevoegd en dat daar één figuur is uitgesprongen. Het is niet helemaal duidelijk of het allemaal dezelfde figuur is. De vrouw in Bethanië die met haar zuster Martha hem ontving, waar we het eerder over hadden. Of de vrouw uit wie 7 duivels waren gedreven. Of de boetvaardige zondares die zijn voeten zalfde en met haar hoofdharen afdroeg in het huis van Simon de Fariseer. En de Maria die heel vroeg op weg was naar de tuin om hem daar te zalven opnieuw. En die dan vol verdriet oog in oog staat met hem en hem pas erkent als hij, de verrezen Heer, haar bij de naam noemt, met andere woorden, haar leven raakt. Want dat is toch, als je iemand bij de naam noemt, dan wordt hij een persoon voor je. Maria Magdalena is ongetwijfeld een bijzonder populaire figuur. Rond de heilige zijn vele legenden ontstaan. Ze is ook een favoriet onderwerp voor schilders geweest. De Grieks-Orthodoxe Kerk, zo zegt Anselm Grün, vereerde Maria Magdalena al heel vroeg en vierde haar feest op 22 juli. De Westerse Kerk stroost zich pas erna aan. Maar het verhaal in het Johannes-evangelie over het zoeken naar het lichaam van Jezus op de ochtend van Paaszondag is een liefdesverhaal. Ik vind daar een heel mooie interpretatie van bij Anselm Grün, de heel populaire schrijver abt. Johannes heeft in zijn verhaal 3 verwijzingen naar het 3e hoofdstuk van het Hooglied vervlochten. Het mooie boekje uit het Oude Testament. Maria van Magdalena staat 's morgens heel vroeg op als het nog donker is. In het Hooglied staat: op mijn legerstede, 's nachts, zocht ik mijn zielsbeminde. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Hooglied 3, vers 1. Maar drie keer vraagt Maria in het Johannesevangelie, helemaal op het einde, waar het lichaam van Jezus is. Drie keer staat er over de bruid in het Hooglied dat ze haar beminde niet vond. En tenslotte is de zin, houd mij niet vast, Johannes 20, vers 17, een echo van het vers uit het Hooglied. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten, tot ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder. Maria Magdalena is voor Johannes de vrouw die haar beminde zoekt, diegene die haar ziel lief heeft. De westerse traditie, zei ik, ziet dus in Maria Magdalena drie bijbelse figuren. Er is die zondares die Jezus' voeten met haar tranen wast en met olie zalft. Er is Maria, de zuster van Lazarus en de getuige van de opstanding. Laat ons nu vooral stil blijven staan bij die wonderbare ervaring vroeg op paasmorgen. Want het kan ons een beetje helpen op zoek te gaan naar Jezus. Wij, mannen en vrouwen, gelovigen van deze tijd, zo kwetsbaar in ons geloof en soms ook zo eenzaam, velen van ons zo verdrietig, omdat ons geloof zo op de proef wordt gesteld in deze dagen. Dat het Westen steeds een heidens continent lijkt te worden. Maar het grote gebrek is wel dat wij niet meer kunnen of willen geloven. Dat vele tijdgenoten de verrijzenis niet meer als de bron van hun geloof ervaren. Geloof wordt voor velen van onze tijd een cultuurgeloof. Met mooie momenten, met wat rituelen. Maar de kern van ons geloof, zegt Paulus, is de verrijzenis, de ontmoeting met de verrezen Heer. En elk sacrament dat wij ontvangen is een ontmoeting met de verrezen Heer. En elke Eucharistie, waar de priester zegt, Christus achterna, dit is mijn lichaam. Dat is hetzelfde als Jezus in de tuin zegt tot haar, Maria. En als wij amen zeggen, dan is het een echo van het woord Rabuni, wat Maria in de tuin zegt. Lieve mensen, geloven in Jezus, daar kan Maria van Magdala ons veel en goed bij helpen. Maria uit Magdala. Ze was heel ziek geweest. Maar toen kwam Jezus langs en zag haar. Maria, zei hij, maar ze hoorde hem niet. Hoe Jezus haar genezen heeft, weten we niet. Maar hij heeft het kwaad verjaagd. Hij werd gekruisigd en Maria stond erbij. Duisternis bedekte de aarde en duisternis bedekte haar ziel. Dat is ook van onze tijd. Maar toen het nog donker was, ging Maria Magdalena naar het graf. Ze wilde rouwen, zoals velen van ons willen rouwen met hun geloof. Ze wilde bij haar rabbi zijn. Tot haar ontzetting zag ze dat de steen van het graf verwijderd was. Het graf was leeg. Haar laatste toevluchtoord was haar ontnomen. Zelfs de dode Jezus werd haar niet gegund. En ijlings begaf ze zich naar Simon Petrus en naar de geliefde leerling. Ze hebben de Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. De ervaring van Maria Magdalena is de ervaring van velen van ons, mannen en vrouwen, tijdgenoten, gelovigen in het hart van de kerk of aan de rand. Hoe zit het nu met mijn Heer? Is het wel waar? Leeft hij wel? Of is het maar fantasie? De twee leerlingen snelden naar de hof, maar ze zagen dat het graf leeg was. Maria Magdalena ging in radeloze liefde weer naar het graf terug. In wenen boog ze zich voorover. Ze zag twee engelen zitten in witte gewaden. Vrouw, waarom ween je? Vroegen zij. Omdat ze mijn Heer hebben weggenomen. En ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Ze hebben mijn geloof afgenomen. Ik twijfel, zo sprak zij. En ze draaide zich om. En daar stond Jezus, maar ze wist niet dat het Hij was. We draaien ons soms om. En we ontmoeten Hem. Maar we weten het niet. We herkennen Hem niet. We herkennen Hem soms zelfs in de Eucharistie niet. Wanneer wij de Heilige Hostie ontvangen. We herkennen Hem soms niet in de biecht. In het wonderbare sacrament van leven. Waar de priester ons zegt, ik ontsla u van uw zonde. Vrouw, waarom ween je? Zegt Jezus. Wie zoek je? Zegt hij vandaag. Zij dacht dat het de hovenier was, de tuinman. Als u hem hebt weggedragen, zeg me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan zal ik hem meenemen. De dood en haar doden. Meer is er niet voor Maria. In de duisternis. En dan, zegt Jezus, Maria. De schrijver zegt ergens, het was alsof boven in de tuin andermaal gezegd werd, er wordt licht, een echo van het Genesis-verhaal, dat de schepping herbegon. Ze kende die stem. Het was de stem die haar in Magdala tot leven had geroepen, die zij gevolgd had. Jezus was opgestaan uit de dood om haar andermaal te bevrijden. Maria, het is de stem van de goede herder die zijn schapen kent en bij name roept. Het is een roep ter leven. Rabuni, lieve meester. Meester over alle duivels. Meester over de dood. Rabuni. De meester die, misschien was hij het wel, haar broer Lazarus tot leven had geroepen, die gezegd had, kom naar buiten. En de zon ging op over de hof en over haar wereld. Een nieuwe tuin, een nieuwe schepping. Maria van Magdala, zoals een echo weer klonk haar naam. Daar in de tuin waar je de dood zou verwachten. En dat zijn heilige, lieve mensen. Daar waar je de dood verwacht, komt er leven. Het was een echo van het hooglied. Desnachts zocht ik mijn welbeminde. Ik zocht, maar ik vond hem niet. Hebben jullie mijn beminde gezien? Ik vond hem, greep hem vast en ik liet hem niet meer los. En dan gebeurt er wat veel heiligen hebben willen doen. Maar je wordt maar heilig als je hem loslaat. Maria wilde hem omhelzen en nooit meer laten gaan. Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgegaan naar de Vader, zegt Jezus. Zeg aan mijn broers dat ik opga naar mijn Vader. Met andere woorden, ik laat jullie niet los. En jullie moeten elkaar niet loslaten. Jullie zijn broeders en zusters van mij, kinderen van de ene Vader. Dat hebben de heiligen erkend, dat we kinderen van de ene Vader zijn en dan broeders en zusters worden. En heel de stoet, ook van vrouwen in de kerk, in al die eeuwen, hebben dat erkend. Theresia van Avila, toen ze de Karmel wilde hervormen, of die andere kleine Theresia in Lisieux, of Bernadette Soubirous, toen ze in de stilte van Evere bad tot de Maria van de Grot, ver vandaar. Of moeder Teresa, toen ze op straat ging om de doden op te rapen. En dan in aanbidding ging tot haar Heer. Of Edith Stein, de bekeerde Jodin in het concentratiekamp. Of die grote stoet van stille vrouwen. Maria Magdalena staat in dit verhaal voor de kerk. Zij is de kerk voor een stuk. Vrouwen Ecclesia is zij, zoals een van de kerkvaders zei. Het valt op, het is een vrouw die als eerste de opdracht krijgt het evangelie te verkondigen. Het is een vrouw die getuige was van de verrezen Heer, als eerste. Een paar jaar geleden maakte het boek de Da Vinci Code nogal ophef. Vele geleerden probeerden te bewijzen dat Maria Magdalena symbool staat voor een verdrongen kerk, toen in het begin. Maar waarom zouden de vier evangelies, zouden de evangelisten haar dan als kroongetuigen opvoeren? De heilige van vandaag is een teken, een vrouw voor alle tijden. Niemand heeft ooit God gezien, schreef Johannes in de ouverture van zijn evangelie. Maar Maria Magdalena zit er vlakbij. Ik heb God gezien in de verrezenen. En daar is onze zending tot heiligheid. Ligt ook onze wortel. En daar heeft Maria Magdalena ons veel geleerd. Ik wil in het tweede deeltje nog even terugkomen op hoe het daar verder verging. Het blijft in elk geval een kroongetuige voor de kerk van vandaag. Heilige Maria Magdalena wijst ons de weg.

0: We luisteren verder naar deken Felix van Meerbergen over de heilige Maria van Magdalena.
1: Ja, Maria Magdalena is zo'n boeiende figuur. Laat dan de hele dispuut of het nu één figuur is of vier figuren. Ze lichten al die elementen lichten iets op over ons eigen geloof en ons zoekend geloof. En over de grote barmhartigheid van God die ons tegemoet treedt in de verrezen Jezus. En die ons aanspreekt bij onze naam. Voor mij is het een van de mooiste ontmoetingen in het Nieuwe Testament. De ontmoeting in de tuin. De ontmoeting van een vrouw met betraande ogen. Een mens van wie de ziel diep bedroefd is. En die dan aangesproken wordt zonder plichtplegingen bij de naam van haar leven. Ook bij haar verleden. Laat het dan alle vol zonde zijn of vol pijn of twijfel of ontmoediging. Maar als hij je aanspreekt en je laat je aanspreken met je naam, dan ben je weer iemand. Dan word je weer iemand. En ik leg opnieuw de band met de Eucharistie als ons aangezegd wordt tijdens de Eucharistie. Zie, het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. En we kunnen dan zeggen, Heer, ik ben niet waardig dat jij tot mij komt. Maar spreek maar één woord en ik zal weer leven, ik zal weer gezond worden. Ja, dan is dat inderdaad hetzelfde wat toen in de tuin gebeurde. En zeg dan maar, Amen of Rabuni. Mijn lieve meester, jij die me de weg wijst. Maar hoe ging het nu verder? Hoe die Maria Magdalena nu ook weg is. De christelijke legende van Maria Magdalena werd ons overgeleverd in de gouden legende. Ze kan als zo worden samengevat. Op de vlucht voor de Joden varen Maria Magdalena, haar zus Martha, haar broer Lazarus, een verder onbekende leerling van Jezus met de naam Maximinus en de door Jezus genezen blindgeborene met de naam Sidonius in een boot zonder zeilen naar Marseille, alwaar ze een lokale potentaat bekeren tot het christendom. Daarna gaat ieder zijn eigen weg. Maximinus voor bisschop van Aix-en-Provence, Lazarus wordt ook ergens in Arles. Maar Maria trekt zich terug in de wildernis. En dan, lieve mensen, loopt het verder. We weten niet meer. In het kleine dorpje Sainte-Marie de la Mer wordt er nog altijd vereerd. Ze werd door Jezus weer opnieuw gered. En daar preekt Maria het evangelie dan. De omstanders waren onder de indruk van haar schoonheid en ze bekeerde velen. Ze werd door engelen gevoed met hemelse spijzen. En als ze bad, tilde ze haar op in de hemel. Toen ze stierf in een kerk, was die een week lang vervuld, zegt de legende, van een zoete geur. Het gebeente van de heilige werd later overgebracht naar een Vézelay. Het prachtige kerkje in Frankrijk, waar er nog steeds wordt vereerd. Vele vrouwen verzetten zich, zegt Anselm Grün, tegenwoordig tegen de samentrekking van die drie Maria's in de figuur van Maria Magdalena. Maar Maria Magdalena is dan de vriendin van Jezus, de vrouw die haar leven aan hem te danken heeft. De zeven duivels waarvan hij haar heeft bevrijd, staan voor de innerlijke verscheurdheid die deze vrouw heeft ervaren. Door de ontmoeting met Jezus kwam zij tot zichzelf, vond haar eigen waarde en kon ze ja zeggen tegen zichzelf. Het kwaad had geen macht meer over haar. Als je Jezus toelaat, heeft het kwaad geen macht meer. De stemmen die haar naar beneden trokken en haar wij eigen waarde afnamen, verstomden. Ze durfde zich weer op te richten en voelde haar waarde als vrouw. Ik zei dat Maria Magdalena de vrouw is die de eer kreeg om als eerste de opgestane Heer te zien. De opgestane Christus spreekt haar aan. In de klank van haar naam hoort ze de liefde die ze van Jezus heeft ervaren. Maria Magdalena is de beschermvrouw van de vrouwen. Ze is een teken van hoop voor vele vrouwen en ook mannen die zich vaak verscheurd voelen. Heen en weer geslingerd tussen de vele eisen die aan hen worden gesteld in de opvoeding van de kinderen, de huishouding, het werk, hun politieke overtuiging, hun maatschappelijke betrokkenheid, hun eigen geestelijke weg. Anselm Grün zegt, in Maria Magdalena vinden wij onze eigen identiteit terug. Het is de identiteit van de vrouw, van de mens, die door Christus met een onvoorwaardelijke liefde is aangenomen. Het is de identiteit van de spirituele vrouw, die het mysterie van de dood en de opstanding beter begrijpt dan de mannen. Daarom was ze de eerste die geloofde. Daarom liep ze terug om het te zeggen. Vrouwen, ik citeer Anselm Grün integraal nu, vinden in Maria Magdalena de moed om hun eigen verlangen naar liefde te vertrouwen. Het zijn in eerste instantie niet de bepaalde vaste methoden die naar God leiden. Maar het is de liefde die bereid is om ook door de pijn en de teleurstelling heen te gaan bij het zoeken van hun zielsbeminde. De liefde, lieve mensen thuis, ook al ben je gekwetst, is de doorslaggevende realiteit in ons leven. Het Johannesevangelie beschrijft de liefde van Maria voor Jezus in de woorden van het liefdesgedicht, zoals dat, zo zei ik daar straks, in het Hooglied is overgeleverd. De liefde tussen man en vrouw staat ook op de proef. Misschien moeten we elkaar meer groeten met woorden van Jezus. Maria van Magdalena wil je de moed geven om te vertrouwen op je liefde. Ook in jouw liefde, al is ze vermengd met bezitsdrang, ligt altijd iets op van de geestelijke liefde die je diepste verlangen vervult. Anselm Grün, vertrouw je liefde, zegt hij. Maar volg haar ook omdat je daar God zult vinden. In de tuin van je droefheid, als de eigenlijke bron van je liefde. En volg je liefde tot het einde, dan zal je naar God geleid worden, die niet alleen lief heeft, zoals wij, maar die de liefde zelf is. Maria Magdalena is een indrukwekkende heilige voor de tijd van vandaag, voor u die nu luistert. Vooral u, vrouwen, wil ik groeten. En eigenlijk ook dank je zeggen voor al wat je doet in de kerk. Voor al het stille werk, voor het gebed ook, in vele congregaties en ordes, in het tedere dienstwerk, in de zorg voor het kwetsbare, in de zorg voor liturgie, in zangkoren. Maria Magdalena was de eerste getuige van de verrijzenis. Velen van u zijn nog altijd de moedige getuigen van een hoopvolle kerk. Maria, zei Jezus. Rabuni, antwoordde zij. Lichaam van Christus. Amen. Heilige Maria Magdalena, bid voor ons.
0: U heeft geluisterd naar deken Felix van Meerbergen over de heilige Maria Magdalena.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella Kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. De Heer sprak tot Maria Magdalena, ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Beste broeders en zusters, wij vieren vandaag het feest van de heilige Maria Magdalena. Maria Magdalena behoorde tot de vrouwen die Christus op zijn tochten volgden. Zij was aanwezig toen hij stierf en mocht hem na zijn verrijzenis het eerste zien. Haar verering is vooral in de 12e eeuw in de Westerse kerk verbreid. Sinds het jaar van de barmhartigheid 2015 heeft Paus Franciscus, wat vroeger het gedachtenis van Maria Magdalena was, de liturgische rangorde als feest verheven.

Broeders en zusters, beleiden wir unsere Sünden. Bekehren wir uns tot Gott, um die heilige Eucharistie gut zu können vieren. Ich beleid vor allmächtige Gott und vor u allen, dat ich gesündigt heb in Wort und Gedachte, in Doen und Laten, durch mein Schuld, durch mein Schuld, durch mein grote Schuld. Darum smeek ich de heilige Maria, altijd Maagd, alle Engelen en Heiligen, en u, Broeders en Zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich voor ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. Heer onze God, uw enige geboren Zoon heeft voor alle anderen, aan de heilige Maria Magdalena, de vreugdevolle boodschap van de verrijzenis toevertrouwd. Wij vragen u op haar voorspraak, evenals zij te getuigen dat Christus leeft, en hem eens te mogen zien in uw heerlijkheid, waar hij met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, de liefde van Christus laat ons geen rust, sinds wij hebben ingezien dat één is gestorven voor allen. Maar dan zijn allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die ter wille van hem is gestorven en verrezen. Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer naar de oude maatstaven. En al hebben wij Christus ooit op zulke wijze beoordeeld, dan nu toch niet meer. Zo is dus wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. Woord van de Heer.
1: Heer dank.
0: Naar u, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Naar u, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u met groot verlangen. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen. Naar u, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont, beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Naar u, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Ik zal u prijzen zolang ik leef, mijn handen uitstrekken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken. Naar u, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Naar u, Heer, dorst mijn ziel en hunkert mijn hart.

Zeg het ons, Maria, wat hebt ge gezien onderweg? Het graf van Christus dat leeg was, de glorie van hem die is opgestaan.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen. Het was nog donker bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Buiten bij het graf stond zij te schreien. En al schreiend boog ze zich naar het graf toe en zag op de plaats waar Jezus lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Zij spraken haar aan: Vrouw, waarom schreit ge? Zij antwoordde: Ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Toen ze dit gezegd had, keerde ze zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat dit Jezus was. Jezus zei tot haar: Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? In de mening dat hij de tuinman was, vroeg zij: Heer, mocht gij hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen. Daarop zei Jezus tot haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabuni, wat leraar betekent. Toen sprak Jezus: Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had, wat hij haar gezegd had. Zo spreekt de Heer. Beste broeders en zusters, door de verheffing van dit vroeger gedachtenis van Maria Magdalena tot het feest door Paus Benedictus in het jaar van barmhartigheid is ons te begrijpen gegeven dat dit een groot feest voor ons mag zijn. En dat is een persoon aan wie de barmhartigheid van de Heer op een bijzondere manier openbaar is geworden. Wat ook voor ons als leer en als voorbeeld mag blijken. De eerste lezing hebben we gehoord. De liefde van Christus laat ons geen rust. En dat was zeker het geval van Maria Magdalena. Ze heeft een lange weg doorgemaakt. En haar hart was nooit in rust hier op aarde. Wij kennen haar als de grote zondares, als een publieke vrouw, publieke zondares, die haar geluk heeft gezocht in verkeerde relaties, omdat haar hart heeft gezocht naar liefde. Maar natuurlijk kon het niet vervuld worden door deze vleeslijke liefde. En toen zij Jezus heeft ontmoet en Jezus haar zonden heeft vergeven, denken we aan het Johannes-evangelie hoofdstuk 8, toen Jezus aan de overspelige vrouw de zonden heeft vergeven en hij haar bewaard heeft van de steniging en zelf de plaats heeft ingenomen om zelf door deze stenen gestenigd te worden, daar heeft Maria
als Maria Magdalena was. Hè, das ist eigentlich nicht so sicher, aber wir sollten es sicher in diesem Sinn können begreifen. Sie war geraakt durch diese besondere Liefde, die Jesus an haar heeft gehad, eine unbaatzüchtige Liefde. Und sie heeft sich da radikal bekeerd von haar lasterlich Leben. Sie heeft probiert, ein deugdzaam Leben te leiden. In het Evangelie sehen wir verschillende Stappen. Und juist ook de laatste stadien van bekering die Maria Magdalena moest doormaken. Sie was al bekeerd wat de moraal betreft, maar sie had nog een zuivering nodig. Sie was, zo leggen het de kerkvaders in het licht, stellen het de kerkvaders, vooral Gregorius, de heilige Gregorius in het licht, dat zij verdiende als eerste de verrezen Heer te zien, omdat zij volhardend was. Zij bleef bij het graf naar hem zoeken. Ook zocht zij vooral naar het dode lichaam van Jezus, om nog de zalving aan hem te kunnen doen, omdat bij het begrafenis waren zij, hadden zij het heel druk. De Sabbat was al aan het komen. Ze hadden eigenlijk niet de tijd om zijn lichaam, zoals het hoort, goed te zalven. En Maria Magdalena was eigenlijk van plan dat te voltooien. Maar haar grote verbazing en zelfs grote smart was dat het lichaam dat er niet meer was. Het graf was leeg. Ze dacht dat het lichaam gestolen was. Dat zei ze ook tot de andere leerlingen die dan dat vaststelden en dan weer weggingen. En zij, Maria Magdalena, was de enige die daar bleef. Ze stond daar te schreien. Dan kreeg ze de verschijning van de twee engelen. Die haar vragen, vrouw, waarom schreit ge? En Maria Magdalena is zo in haar smart over de afwezigheid van het lichaam van Jezus, van het dode lichaam van Jezus, hè? Dat zij niet eens opmerkt dat er iets bijzonders voor haar ogen aan het gebeuren is, namelijk twee engelen, dat is niet zomaar iets. En zij antwoordt gewoon, ja, zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar zij hem hebben neergelegd. En zij gaat gewoon verder om het dode lichaam van Jezus te zoeken, zonder verbaasd te zijn over deze twee engelen. En toen verschijnt Jezus zelf haar onder de gedaante van een tuinman. En ook hij vraagt haar, vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? En ook aan hem zegt hij gewoon, Heer, mocht gij hem hebben weggebracht, als je de tuinman bent, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen. En dan, pas, komt de beslissende moment waar Jezus tot haar niet alleen maar zegt, vrouw, wat algemeen geldig is, maar hij wendt zich persoonlijk tot haar. Hij noemt haar bij haar persoonlijke naam, Maria. En zoals een pijl schiet dat door in het hart van Maria. Ze herkent hem. Ze keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws, Rabuni. Dat betekent leraar. Nog beter, leraartje, kleine leraar. Een heel vertrouwelijke verhouding die Maria met Jezus had. En toen, zo vertrouwelijk dat Jezus tot haar zei, houd mij niet vast. Want ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader. Houd mij niet vast.
Dat is de grote bekering van Maria Magdalena. Zij had een grote liefde, ook een zuivere liefde voor Jezus. Zij wilde alles voor hem doen. Hij was het centrum van haar leven. Maar het was haar Jezus. Het was haar leraartje, haar rabboni. Jezus hoorde aan haar toe, in haar grote liefde, ook aan haar hartstochtelijke liefde, was nog dit band. En dat moet, daarvan moest ze nog gezuiverd worden. Daarom zegt Jezus haar, houd mij niet vast. En hij geeft haar een opdracht. Ga naar mijn broeders en zeg hun, ik stijg op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. En zo wordt Maria Magdalena de eerste apostel. Zij wordt de eerste apostel, die gezonden wordt naar de apostelen, naar de mannen, die dan over de wereld uit zouden gaan om het evangelie te verkondigen. En Maria Magdalena was de eerste. Maria Magdalena heeft in geloofsgehoorzaamheid aan Jezus gehandeld. Ze ging aan de leerlingen berichten dat ze de Heer gezien had, wat hij haar gezegd had. Ja, vragen wij aan de heilige Maria Magdalena, dat ook wij bereid zijn deze successieve zuiveringen in ons geloof te ondergaan. Tot deze persoonlijke ontmoeting van de Heer in het gebed. Vragen wij aan de heilige Maria Magdalena dat wij ons hart laten openstaan voor de persoonlijke ontmoeting met de Heer. Als hij iedereen van ons in het gebed, in het persoonlijke stille gebed aanspreekt bij onze persoonlijke, unieke naam. Dat gebeurt ook elke keer als wij de heilige communie ontvangen. Dan ontvangen we de Heer in de stilte. En misschien ook in de... Er is geen mooier gebaar, geen mooiere roeping als de Heer in de stilte te ontvangen. Helemaal aan ons gegeven, voor ons, maar op de manier hoe de Heer dat wil, als een zuiver geschenk aan ons. Maria Magdalena heeft hier een heel grote vrijheid ervaren. Een grote bevrijding. En ook wij mogen deze grote vrijheid ervaren. Het is niet afhankelijk van onze verdiensten, alles wat wij doen. Maar het is een zuivere gave, een zuiver geschenk van de Heer, als wij aan Hem mogen toebehoren.

0: bidden wij dat wij in onze omgang met elkaar steeds mensen van vergevende goedheid mogen zijn. Vragen we de Heer onze God.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Dat wij de ander steeds nieuwe kansen bieden om gemaakte fouten te herstellen. Vragen we de Heer onze God.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Dat we allen steeds dieper mogen beseffen dat God een barmhartige God is die onze zonden vergeeft. Vragen we de Heer onze God.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Dat wij ook leren om de ander met begrip en barmhartigheid tegemoet te treden. Vragen we de Heer onze God.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de intenties uit onze parochiegemeenschap. Uit dankbaarheid en om zegen voor Matthias Goes. En voor de levende en overleden familie Streng. Vragen we de Heer onze God.
1: Wij bidden u, verhoor ons. God onze Vader, uw Zoon is mens geworden, niet om te oordelen, maar om te redden. Begeleid ons op onze levensweg, opdat wij eens mogen komen tot het hemelse geluk. U zij lof en eer en dank in de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u draagt mij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Heer, aanvaard de gaven die wij u aanbieden bij de herdenking van de heilige Maria Magdalena. Zo als uw enige geboren zoon haar liefdevolle diensten in zijn goedheid heeft willen aanvaarden. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. De Heer zij met u. Verhef uw hart. Breng mij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij wordt geprezen in uw heiligen, als gij hun verdiensten bekroont, bekroont gij uw eigen gaven. In hun leven schenkt gij ons een voorbeeld, in hun gemeenschap een band en in hun voorspraak een steun. Gedragen door die menigte geloofsgetuigen, kunnen wij onverschrokken de strijd beginnen die ons te wachten staat, om met hen de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid te ontvangen, door Christus onze Heer. En daarom, met de engelen en aartsengelen, met de ontelbare menigte van heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, volgt zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den Hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den Hoge.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Så nahm hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen is eendachtig, God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de heilige geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo, onze paus, en Willem, onze bischops en hulpbischop, en Theodorus en Hermanus, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

De liefde van Christus laat ons geen rust. Zij leert ons dat zij die leven niet meer voor zichzelf moeten leven, maar voor Hem, die ter wille van hen is gestorven en verrezen.

Laat ons bidden. Heer, we hebben uw heilige geheimen ontvangen. Mogen zij ons vervullen met de volhardende liefde, die de heilige Maria Magdalena heeft bezield, om voor altijd gehecht te zijn aan Christus, haar meester, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Wie is Maria Magdalena? Wat we zeker weten is dat Maria uit Magdala, voordat ze Christus ontmoette, geen heilige was. Want, zo lezen we in de Evangelie, Jezus dreef 7 duivels uit haar. 7 duivels uit een vrouw, die er waarschijnlijk zelf geen enkele weet van had. Ik weet zeker, luisteraar, dat velen in onze tijd, net als Maria Magdalena, zonder dat ze het zelf weten, bezeten zijn. Wie stond onder het kruis? Niet zijn apostelen, geen Petrus. Oké, Johannes. En Maria is natuurlijk een heel ander verhaal, want als een echte moeder zou ze haar kind, hoe oud hij ook was, niet verlaten. En dan stond er ook Maria Magdalena. Zij had hem verloren die zij zo lief had. Haar had vergeven, genezen, haar gered had. Oh, wat zat, had zij hem lief. Maria Magdalena stond buiten bij het graf te schreien. En al schreiend boog ze zich naar het graf toe. Zag op de plaats waar Jezus lichaam gelegen had, 2 in het wit geklede engelen. Zij antwoordde: ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. 2 dagen eerder, toen Jezus in het graf werd gelegd, zat Maria Magdalena daar tegenover, zo lezen we het Evangelie, en het was al laat. Maar ze kon hem niet verlaten. En zodra de Sabbat voorbij was, kwam zij als eerste. Het was nog donker. Maria Magdalena vertelt ons het verhaal van een leerling van Christus, aldus Paus Benedict XVI, die zich bewust van haar menselijke zwakheid nederig om hulp vroeg. Door hem werd genezen, een trouwe volgeling werd en zo getuigd mocht worden van de kracht van zijn barmhartige liefde, die sterker is dan zonde en dood. Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge? Maria Magdalena keerde zich om, zag Jezus staan, maar herkende hem niet. Denkende dat het de tuinman was, vroeg zij: Heer, mocht gij hem hebben weggenomen, zeg mij dan waar ge hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen. Op Jezus tot haar zei: Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabboni, leraar. In navolging van de heilige kerkleraar Thomas van Aquino noemt paus Johannes Paulus II Maria Magdalena de apostel van de apostelen, omdat zij de verrijzenis van Jezus verkondigde aan de apostelen en door hen aan de wereld. Maria Magdalena, een misbruikte vrouw, geminacht door rechtvaardigen, wordt door Jezus haar vele zonden vergeven, omdat zij zo lief had. Een zondige vrouw, verlost door Jezus' voeten te zalven en die te drogen met haar haren. Aldus paus Franciscus. Zij die zo lief heeft, wordt door zijn dood tot wanhoop gedreven. Alle hoop verdwenen, begint zij te huilen zoals mensen huilen die rouwen. Volgens de paus zijn in ons leven tranen soms de bril waardoor wij Jezus zien. Je kunt huilen uit goedheid, om je zonden, genades, uit vreugd. Maar ook als Maria Magdalena kun je de Heer vragen om tranen ter voorbereiding hem te zien. En dan niet zien met je ogen, maar met je hart. En alleen dan kunnen we met ons leven getuigen: ik leef zo, want ik heb de Heer gezien. Het verdriet van deze vrouw, die haar leven niet meer hetzelfde was na ontmoeting met Jezus, is het verdriet van ons allemaal in onze donkerste momenten. Maar wij mogen de Heer vragen om de tranen van Maria Magdalena, om die buitengewone genadevolle tranen die ons in staat stellen hem te zien. Niet met onze ogen, maar met ons hart. Want alleen dan kunnen wij ook met ons leven getuigen. Ik leef zo, want ik heb de Heer gezien. Zo sprak Paus Franciscus. En als Jezus haar verheft tot apostel, zo Paus Franciscus gedacht hebben, dan moeten we haar in het jaar van barmhartigheid, zijn 2015 haar uitroepen, ook als een echte apostel vieren. Van haar gedachtenis op 22 juli heeft hij toen ook een waar feest gemaakt. Volgens overleveringen stamde Maria Magdalena samen met haar broer Lazarus en zuster Martha van rijke adel. Maria bezat het kasteel van Magdala, waaraan ze ook haar naam te danken heeft. Maria moet een knappe meid zijn geweest, die zich aan pronkzucht en liederlijkheid had overgegeven. Maar als op een dag zij Jezus in de ogen kijkt, blijft die blik in haar geheugen geprint. Toen een fariseer Jezus uitnodigde voor een banket in zijn huis, merkte Maria dat nog voor, nog tijdens de maaltijd, hem enige vorm van eer of respect werd getoond. Dit bracht haar ertoe het initiatief te nemen dat door de evangelist Lucas wordt vermeld. Hij schrijft: wenend ging ze achter hem staan, bij zijn voeten, en begon zijn voeten met tranen te besproeien en met het hoofdhaar af te drogen. Dan kuste ze zijn voeten en zalfde ze met balsem. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dit zag, zeide hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wie en wat voor een vrouw het is die hem aanraakt. Een zondares. Nu nam Jezus het woord en sprak tot hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zeide: spreek, meester. Een geldschieter had twee schuldenaars. De een was hem 500 tienlingen schuldig, de ander 50. Daar ze niet konden betalen, schold hij het beiden kwijt. Wie van de twee zal u het meest van hem houden? Op Simon antwoordde: ik vermoed hij wie hij het meest heeft kwijtgescholden. Hij zei hem: ik heb juist geoordeeld. Nu keerde hij zich naar de vrouw en sprak tot Simon: ziet ge die vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Gij goot geen water op mijn voeten, maar zij heeft mijn voeten met haar tranen besproeid en met de haren afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar zij heeft sinds ik binnenkwam niet opgehouden mijn voeten te kussen. Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd. Zij heeft mijn voeten met balsem gezalfd. En daarom zeg ik u, haar zonden, haar vele zonden, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel liefde getoond. Wie weinig vergeven wordt, toont weinig liefde. Nu sprak hij tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En dan sluiten we vandaag af met het verhaal van een zekere John O'Malley. Hij sprak: ik heb paus Johannes de 23e nooit ontmoet. Als hele jonge jezuïet kreeg ik in juli 1960 kaartjes voor een audiëntie in Castel Gandolfo. En het was toevallig het feest van de heilige Maria Magdalena. Er waren veel mensen, dus stonden we buiten. Aan het eind van zijn toespraak sprak paus Johannes de 23e. Ik wil een speciaal woord richten tot de aanwezige vrouwelijke pelgrims. Over Sint Maria Magdalena en hoe ze haar voorbeeld moeten navolgen. Jullie zouden haar liefde voor Christus moeten navolgen. Jullie zouden haar liefde voor gebed moeten navolgen. Jullie zouden haar liefde voor boetedoening moeten navolgen. En toen legde de paus het papier neer, keek naar de menigte voor hem en zei: maar jullie moeten niet het andere imiteren wat ze deed. Heilige Maria Magdalena, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.

beste luisteraars en bidders van Radio Maria. U gaat natuurlijk gewoon door met bidden en, niet te vergeten, met offeren. Zelfs in een tijd van vakantie. En zo is het ook op vakantie gaan. Ja, wat is dat, vakantie gaan? Mensen kunnen zich helemaal losmaken van het dagelijkse, maar dan ook misschien soms wel eens van alle normen en waarden, of van sommige normen en waarden. Maar je kunt ook eigenlijk de oorspronkelijke betekenis van karen vrij zijn. Vrij zijn voor jezelf, dat is de keuze. Of vrij voor God. En ja, als je vrij voor God bent, dan is dat ook helemaal te baten van jezelf. Maar de werkelijkheid bestaat niet alleen uit God en ik, maar de hele mensheid in deze wereld, in de hele schepping. Dus ook in de vakantie, ja, je komt mensen tegen, maar het kan ook zijn te baten van mensen. En ja, als katholieken, het kan zijn te baten van levende mensen, maar ook te baten van overleden mensen. Want de levende wereld aan deze kant hoort helemaal bij de wereld aan de andere kant. Daartoe zijn we juist geroepen. Vacare Deo is ook eigenlijk in de vakantie een poging om iets van de hemel te beleven. En ja, dat is onze wereld. We lezen dat in het evangelie, het goede en het kwade. In het begin, na de prachtige schepping, de zondeval. Op het einde, boek Openbaring, de strijd van goed en kwaad. Ja, dat is het geheel. En in de handen van God evenwel. In de handen van Jezus, omgeven door de engelen, de heiligen, Jozef en Maria. En ik zou bijna zeggen, omgeven ook door Franciscus en Clara. Ja, dan kun je er ook een mooie aards-hemelse vakantie van maken. Wel nu, ik wil graag terugblikken op 3 weken Vacare Deo. Vrij zijn voor God, vrij zijn voor de kerk, vrij zijn voor de wereld, vrij zijn voor de mensen, vrij zijn voor de zielen met elkaar. En we gaan zo verschillende etappes door. En we zouden kunnen zeggen, ja, een mooie lijn is ook met onze moeder Maria. Dus op vakantie met Maria. En dan met Maria, ja, daar ben je gelijk met allemaal samen met de hele familie. En je bent ook samen, uiteraard per definitie, met Jezus. En ja, de harten van Jezus en Maria verbonden, daar onze harten mee verbonden, dan in dit programma van Hart voor Kerken Wereld. Ja, dan gaan we gewoon op reis. En de eerste fase, etappe, dat bracht mij weer naar een klooster in Oostenrijk, in Tirol. Voor, ja, de heel veelste keer. Want dan, einde juli, is daar een priesterretrette. En dat is mooi om dat te doen in een setting als deze. Dat heet Slot Petersberg. De berg van Petrus. En dat is, Petrus, Petra, rots. Het is inderdaad gebouwd op de rotsen in Tirol, in het Intaaldal van de Inn, tussen Bodensee, Bodemeer en Innsbruck, daar in zo'n langwerpig dal en een uitgestoken rots. Daar is van ouds, ja, een hele bijzondere plek. Dat bij de opgraving, bij de renovatie is gebleken dat, ja, de oudste laag, ja, zoals ze vaak is, de, ja, noemen we dat de heidense laag, de laag van de niet-christelijke volkeren, religieuze culturen, die nog, ja, vanuit hun eigen levenservaring worstelen, strijden met het goede en het kwade en met de geestenwereld. En daar dus een soort offerplaats uit de oude tijden. Ze wisten niet beter, konden niet beter, maar ze beseften wel, we zijn afhankelijk van de goden. We moeten bidden, we moeten offeren. En die kapel is natuurlijk nu helemaal is uitgegraven. En daar is een altaar geplaatst, is helemaal gezuiverd, ingewijd. En ook een begraafplaats geworden voor monniken die daar nu huizen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Want ja, wanneer precies? Bij de ontwikkeling van Europa, van de gebieden in de Alpen, Tirol hoort daar dus bij, is daar een vestiging. Het is een versterkte positie. Het is net verheven boven het niveau van het dal. En je moet wat omhoog klimmen. En dan kom je op een prachtige locatie met zicht op het dal. En de grote bergwand aan de overkant. En vooral als de zon schijnt, dan is dat prachtig. En is daar een kasteel gevestigd.
En dat dateert zo uit beetje de hoogmiddeleeuwen. Zal waarschijnlijk wel vooraf gaande bouwwerken geweest zijn. Zo, dat is rond 1200. En dan kom je in die oude geschiedenis van het Midden-Europa, van de familie van de Welfen. Later zijn dat de Hohenzollern. En dan komen we bij de Romeinse keizers. Dus dat is het gebied van de Romeinse keizers, het Heilige Romeinse Rijk. En nou een tijd lang in de handen van de Welfen geweest. En dan is dat ook plaatselijke graven, zoals het ook hier is gegaan. Van Karel de Grote, dan krijg je leenheren. En hier ook de heer Graaf van Tirol. Die heeft hier zijn vestiging gehad. Van hieruit is een tijd lang Tirol beheerst de hele omgeving. Helemaal het westen. Een beetje het smalle gedeelte van Oostenrijk. Dat is daar beheerst door die familie. Na verloop van tijd is in de 19e eeuw is daar een heftige brand geweest en is een ruïne geworden. Het is nog aangekocht geweest door de keizer van het Oostenrijkse Habsburgse Rijk. Dus allemaal niet gering. Keizer Frans Jozef. En die heeft het tenslotte in de 60e jaren verkocht. En dan komt die bijzondere geschiedenis, want tot nog toe is er natuurlijk door de christelijke keizers en graven is natuurlijk gebeden. Er is een kapel aangebouwd en het was een beetje ruïne. En in die kapel was er iets heel bijzonders, namelijk in het plafond van die kapel, een beetje hoog, met een ronding en een paar ramen. Het is allemaal met dikke muur, want het is oud. En daar in dat plafond is een houten ster verwerkt. Wat wil het geval? Wat wil de geschiedenis? Wat wil God? Er was intussen een groep van mensen ontstaan, mannen en vrouwen, religieuzen ook, enkele priesters, rond een Oostenrijkse vrouw uit Innsbruck, Gabriele Bitterlich. Geen non, geen zuster, geen heremiet, nee, getrouwd. Met een man en drie kinderen in een familie. En van jongs af aan had deze vrouw, Gabriele Bitterlich. Gabriele, natuurlijk een prachtige naam, Gabriel. Maar in de naam, daar is een soort voorteken. En van heel jongs af aan had zij de belevende ontmoeting met engelen. En ze vertelt dat toen ze heel jong was, een jaar 4, 5 oud, dat ze voor straf een keer, terecht of onterecht, in ieder geval opgesloten was. En dat ze voelde, wist, een engel heeft mij bevrijd uit deze verschrikkelijke kerkerkast, kolenhok. Ze is bevrijd en altijd contact met de engelen. En van daaruit een heel intens geestelijk leven opgebouwd. En door een priester, een biechtvader, gezegd, misschien is het toch voor jou de weg om te trouwen. Nou, de weg van het trouwen is mooi geweest, maar ook zwaar geweest, omdat haar geestelijk leven was niet van hetzelfde meer wereldse niveau van haar omgeving. Maar ze is heel, heel trouw gebleven. Ze heeft haar kinderen opgevoed, moeilijke omstandigheden meegemaakt, totdat zij weduwe werd. Zich helemaal kon toewijden aan het werk. En dat is de geschiedenis ingegaan als het engelenwerk. Om te beseffen wat in de Bijbel geschreven is, dat de engelen een hele grote wezenlijke rol hebben in het gegeven van de hele geschiedenis van de mensheid. En eigenlijk is dat ook mooi op vakantie. Je kunt niks beters doen als voordat je op reis gaat en elke dag wanneer je weer op pad gaat. Engel van God, die mij bewaarde zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. En de engelen die een rol spelen in ons leven, in de geschiedenis van de mensheid, zoals we dat zien ook in de Bijbel. Nou, deze Gabriel, veel meer inzichten. Zij leerde veel meer namen kennen. Maar toen dus daar die mensen zich om haar heen vormden, gingen bidden, mediteren, engelen vereren, maar met die engelen tot God voor redding en verbetering van de wereld. En ze op weg wilden naar een orde, een congregatie. Toen moest het naar Rome toe. En intussen bij de mensen, de andere mensen, die zeiden, wat is het allemaal voor een gedoe? En zoals het vaak gebeurt, krijgen nieuwe bewegingen eerst grote tegenwerking, tegenstand. Maar
gedreven door de genade, door de engelen, door Gods liefde, zijn ze doorgegaan. En in de 60er jaren gingen ze op zoek naar een plek. En ze zochten. En dan vonden ze ineens een plek met een kapel, al was het een bouwval, met een ster. Nou, dat hele gebouw is vernieuwd. Hebben ze met verenigde krachten opgebouwd. Echt de handen uit de mouwen. Het is een prachtig werk geworden. Het is nou echt een burcht, maar het is ook een klooster met een grote binnenplaats. Elke morgen 6:30 in gelid vanuit de kapel waar aanbidding is. Om dan naar buiten te gaan in een grote kring rond het kruis. Het is de kruisorde geworden. Bevestigd volgens de decreten van de kerk. Dus een officiële orde geworden. En interessant, een orde die een regel had, die bestond al in de 12e eeuw in Portugal, waar Antonius van Padua, Antonius van Coimbra, eigenlijk een van de grote bekende heiligen van is geworden, die na het verhaal van Franciscus, daar komen we nog op, Franciscus, Franciscaan is geworden. Maar daar, die ordesregel bestond nog en die is geaccepteerd door het Vaticaan, door de katholieke kerk. En met een speciale toewijding en vereering van de engelen voor de verlossing van de wereld. Nou, 's morgens vroeg om 6:30 naar buiten rond het kruis. Die orde heette dus Orde van het Kruis. En het kruis is de weg van de verlossing. En we weten ook, denk maar aan de Hof van Olijven, bij het kruis, bij de verrijzenis. De engelen zijn altijd eromheen. Ook bij de sacramenten, vooral bij de Eucharistie, de engelen zijn eromheen. En als je dan van het kruis morgens weer in gelid de kapel in gaat voor alle gebeden, dan elke morgen is het ongeveer 2 uur. Lezingen, heilige mis, laude. En dan is daar in die kapel een geweldige schildering gemaakt door de dochter Roswitha van deze vrouw, Gabrielle Bitterlich, die haar laatste jaren heeft doorgebracht, een kamer heeft gehad, en die heb ik nou weer mogen bezoeken. Het is een hele heilige, bijzondere sfeer. Daar heeft ze geleefd en ze is begraven aan de buitenkant. Buitenrand is de smalle strook van de begraafplaats. Nou, en daar in die wereld is geleefd en gebeden voor het heil van de wereld. En na dit mannenklooster is er onderaan de heuvel een vrouwenklooster gesticht. Nou, en als je daar in die kapel kijkt, dan zie je daar een grote schildering van het visioen uit het boek Apocalyps. Je ziet daar het Lam Gods, je ziet daar de 24 oudsten, je ziet de 4 gestalten, je ziet de mensen en de engelen allemaal rond Christus. Je ziet als het ware het hele geloof daar afgebeeld. En ja, een grote rol dus voor de engelen in het hele grote gebeuren. En wie hoort er bij de engelen? Ja, de koningin van de engelen. Maria van de engelen. En natuurlijk, zoals in landen als Oostenrijk en Zuid-Duitsland, heel veel landelijke vereering. En ja, daar vlakbij een hele mooie kleine Mariakapel waar wonderen zijn gebeurd in Lochterboden. Is mooi te bereiken. Dat is ook weer een verheffing met een klein kerkje Maria toegewijd met wonderen. En ja, zo is de bovenwereld, de hemelse wereld, is met ons bezig. En het mooie is, ik had ook gezelschap. Zangeres uit, mede uit Nederland, uit het Utrechtse. En wij mochten dan op de zondag na de retraite, zij verbleven in het gastenhuis van de zusters, maar dan zondag mochten wij dit gaan zingen, Maria. En ik mocht spelen op het orgel en zang, en de prachtige Ave Maria van Franz Schubert. Daar gaan we nu een couplet van horen. Gegroet Maria, koningin van de engelen. Maria, koningin van de engelen, met alle engelen sta ons bij. En red de wereld, breng deze zuivere wereld naar God.

Ze hebben we één couplet gehoord van dit prachtige gebed. Wees gegroet, Maria. Hier gezongen door een zangeres zo van internet. Maar ja, wij hebben het gezongen, Anne-Maria en ik, gespeeld. En dat is mooi. Jaarlijks mag ik daar orgel spelen. De zondagsmis na de priesterretraite. In die kleine kapel met Maria en de engelen. En bijzonder als wij dan elke morgen de binnenplaats opgingen. De hele mannelijke afdeling, zeg maar. De vrouw in het zusterklooster. Maar wij daar op die binnenplaats met een hele grote kruis. Dat is dan een houten kruis, maar donderdagavond was het 3 uur passie, gebed, aanbidding, overweging van lijden van Jezus in de Hof van de Olijven. En vrijdagmiddag om 12 uur, van 12 tot 3, dan de passie van Jezus aan het kruis. En dan door de zaterdag heen, zo naar de zondag, het paasgebeuren. Christus leeft met Maria, omgeven door de engelen in zijn dienst om de wereld te leiden, de mensen te leiden naar het Koninkrijk Gods. Ja, dat fase 1, Petersberg. Heel wonderlijk dat het al in de oude geschriften genoemd was naar Peter, Petrus. En als je kijkt, ja, het is gebouwd op een rots. Dat prachtige symboliek. En je kunt het vinden bij de plaatsnaam Zielz, S-I-L-Z, in Tirol. En een hele beschrijving, historische beschrijving, kunt u vinden. De kruisorde kunt u vinden. Die spiritualiteit van het kruis en de engelen. Dat is heel wonderlijk. Kruis en de engelen. En daar, ja, bij het kruis staat Maria. Maria, de koningin van de engelen. En dan, na zo'n week, gaat het verder. En dat was al wonderlijk dit jaar. Er werden aangekondigd, juist Noord-Italië, de Alpen, Oostenrijk met name, hele zware buien. Nou ja, met een zekere angst en beven hebben we ons toevertrouwd aan de engelen en zijn we op weg gegaan naar Italië. En dan als hoofddoel Assisi. Maar dat is in één keer toch wel tamelijk ver. Dus een mooie plaats, een logeerplaats gezocht. Is daar niet ergens een bedevaartplaats, een heilige plaats? Ja, daar is een plaats. Monte Chiari. En dat is wel heel mooi. Monte Chiari, dat is berg van Clara, van Chiara, van schoon. En wellicht genoemd naar de heilige Chiara die we in Assisi zouden gaan ontmoeten. Maar ook naar wat helder is en wat mooi is, Monte Chiari. En dat ligt in de Po-vlakte op weg naar de Apennijnen. Dat grote berggebied door de hele laars van Italië. Monte Chiari. En heel bijzonder. Monte Chiari, daar kom je bij een bijzondere verering van Maria Rosa Mystica. Een hele oude aanroeping. Eeuwen oud geplaatst ook in de litanie van Loreto, die wij zo vaak bidden, litanie van Maria. Maria, mystieke roos, bidden wij in het Nederlands, mystieke roos. Rosa mystica in het Latijn. Een prachtige roos met prachtige bloem en de scherpe doornen. De vreugde van Pasen, maar verbonden met het kruis van het lijden. En mystiek, ja, dus niet een gewone roos voor in de bloemwinkel, voor een mooi boeketje. Dat is natuurlijk ook mooi, maar voor het geestelijk leven. En in de 20e eeuw, na de oorlog, is Maria verschenen daar. Het is nu kerkelijk goedgekeurd, aanvaard, dat die devotie, die voorstelling waarmee Maria verschenen is. En mystieke roos, ja, zij heeft dan verschijnt met haar gewaad boven, bijeengehouden door 3 rozen. Een witte, een gele en een rode roos. En de witte, dat is het bidden en de aanbidding. En dat is niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor anderen, voor de verlossing. En een hele bijzondere toelichting was hier dat de zieneres, Pierini Gili, daar
het gevoel bij kreeg, het besef kreeg, dat bijzonder bidden, dus voor iedereen natuurlijk, maar bijzonder ook voor de priesters en de religieuzen die een hoge roeping hebben, maar ja, niet altijd waarmaken. Bidden voor hen en namens hen en met hen. Wit, gebed en aanbidding. De gele roos is boete, boete voor de zonde. Niet alleen voor de eigen zonde, maar ook voor de zonde van anderen. Ja, dat is het leven met en voor anderen. Ook het boete doen met en voor anderen. En de rode roos is het offer. Zoals Jezus zich heeft moeten offeren. En zoals alle heiligen die zo dicht bij God kwamen. Hoe dichter bij God vaak, hoe meer ze moesten offeren en lijden. Om uit te boeten voor de zonde van iedereen. Maar bijzonder ook van de priesters en de religieuzen. Maria Rosa Mystica. En ja, dan wordt er gevraagd een noveen te doen, om speciale gebeden elke maand te doen. En bijzonder de dag van verschijning, de 13e van de maand. De 13e van de maand, een heel bijzonder 13 juli. 13 juli, de mystieke roos. Wat het bijzondere was, we kwamen daar aan, het was eigenlijk al donker. En ja, omdraaiende had je een zicht op de hele brede keten van de Alpen. En het was die hele nacht inderdaad aan het weerlichten. Weerlichten, weerlichten, weerlichten. Uren achter elkaar. Maar ja, geen donderslag. Die kwam pas bij de morgen. Dat het een heftige donder was. Een enorme regenbui. Dat je, zouden we gaan wegspoelen? Nou, dat is gelukkig heel erg veel meegevallen. Maar mooi, het is een hele bijzondere plek. Ik had er al ooit van gehoord. Ik had 10 jaar op een pastorie gewoond. 2 zusters en 1 daarvan was heel bijzonder toegewijd aan Rosa Mystica. Een gebedsgroep, een rozenkransgroep. En ik dacht, ja, nou, dat is weer een mooie devotie. Maar nu kwam het heel dichtbij, nu was ik daar. Het bijzondere, een hele kleine plaats. En een soort trap over de breedte. 10 treden hoog. Met een trap waar je alleen als waar knielend met de knieën omhoog mocht kruipen, als het ware. Een Scala Santa naar het beeld om te bidden, te aanbidden, boete te doen en met Maria te verenigen in het offer van Christus voor de mensen en voor de priesters en religieuzen, de God gewijden, dat ze werkelijk aan hun roeping mogen beantwoorden. Het mooie was, het bijzondere, het was 's nachts, het was heel rustig en toch, er kwam er weer een auto aanrijden, er kwam nog weer iemand, die kwam daar even bidden in de nacht. Die ging weer weg, er kwam er weer een andere auto op de parkeerplaats vlakbij. Dan een paar treden naar beneden. Dan in ja, die kapel, open kapelruimte. En even terzijde. Daar was aangewezen door Maria. Om daar een groot kruis neer te zetten. En even verderop een kruisweg. Dus ook hier de liefde van Maria. Maar toch ook het liefdevolle hart. De doornengekroonde hart van Maria. Ter verlossing van de wereld. Nou, en één heel bijzonder ding heb ik nergens anders gezien, nog tot nog toe. Er was behalve een kleine bron die al eerder was

zien, nog tot nog toe. Er was behalve een kleine bron die al eerder was ontstaan, voor de oorlog al, maar door Maria in gebruik werd genomen voor bijzondere zuivering. Nou, dat is ook als volgt toegepast. Er was een bassin gemaakt, ongeveer zeg maar 1,7 meter lang en 1,3-4 meter breed. En het water was ongeveer 10-15 centimeter hoog. En de bedoeling was dat je daarin afdaalde, instapte. Ja, dat doe je dan met blote voet. Dan loop je heel langzaam door dat water. En dan kom je aan de muur en dan staat daar: hier kun je de belofte van je doop hernieuwen. Als het ware hernieuwing van je doopbelofte met je voeten in het water. En dat koude water, ja, na verloop van tijd was het eigenlijk, voelt het gewoon, omdat je voet aanpaste, voelt het warm, was als het ware de integratie van de warmte van Christus. En ja, je geloof vernieuwen daar bij Maria. Om zo zuiver in het geloof te worden, zoals Maria. Nou, dat is Monte Chiari. Heel bijzondere, kleine plek. Helemaal grote spektakel. Helemaal geen winkels, helemaal geen hotels eromheen. Alleen maar dat heiligdom. Kleine kapelruimte open. Dan ja, met een dak afgeschermd. Dan een kruis, ook een beetje afgeschermd. En een open kruisweg. Ja, Maria. Laten we even muziek luisteren naar muziek van de Rosa Mystica. En laten we denken in ons hart daar als het ware een roos opsteken van gebed, offer en aanbidding voor het heil van de wereld.

ja, inzet offeren voor met name de overledenen ook. Oh, de overledenen, de levende wereld en de overledenen die nog aan het worstelen zijn met zichzelf en met allerlei, met anderen, om uiteindelijk gereinigd te worden, zoals Mondaciari een reinigingsplaats was. Ja, heel bijzonder. Mondaciari dus, tussen het klooster Peterberg, een mooie tussenstatie om daar als het ware te overnachten en vroeg te vertrekken en dan naar het zuiden te gaan en dan vanuit de Po-vlakte de Apennijnen in te steken en dan ook ja, weer te genieten. Ja, ja, oppassen op de Italiaanse wegen. Er zijn wat andere weggebruiken. Je moet maar altijd rustig blijven. Je hoofd koel houden en de engelbewaarder inschakelen. En dan ja, op weg naar Assisi. Plaats van Franciscus en Chiara. En zo gingen wij door de Apennijnen naar Assisi. Een mooie plek, de Green Village, om daar te logeren. Er zijn campers, huisjes, een mooie plek gevonden. En van daaruit zicht op het stadje Assisi. Dat ligt op een van de Apennijnse bergen, de Monte Subasio. En zo tegen de flank, je kunt er zo tegenaan kijken. En vooral als je dan 's avonds aankomt, dan zijn daar de schijnwerpers op dat grote Franciscanerklooster Il Convento. Dat is van de conventuelen, van die grote gemeenschap, van een Franciscaanse tak, met de San Francesco, de Basilica, rond het jaar 2000 met een aardbeving, ja, nogal wat schade opgelopen, weer gerenoveerd. En ja, de plek, de kerk, de bovenkerk, dan de onderkerk en daaronder het mausoleum, daar waar het lichaam van Franciscus uiteindelijk is begraven, is opgebaard. Niet zichtbaar, maar ja, een toeloop van mensen die daar aankomen. Ja, zo in Assisi, met het zicht op het stadje zelf en omdraaiende, dan tussen wat bomen en cipressen door die Italiaanse begroeiing, dan kreeg je een zicht van een grote koepel, echt zo Italiaans, zo uit de Renaissance en de latere baroktijd, van een grotere kerk, maar wetende dat daaronder die grote kerk, ja, daar het kleine kerkje is van de Portiuncula. Het kleine portie, het kleine stukje grond van de Benedictijnen. Een kerkje, een beetje in verval, waar ja, Franciscus na zijn bekering ging bouwen. De kerk herstellen, dat had Jezus gezegd. Nou, 6-7 dagen daar in Assisi, om stap voor stap en hier dan daar alle delen van het stadje en maar vooral ook van het leven van Franciscus mee te maken en nog enkele uitstappen. Omdat ja, die Franciscus, zeldzame heilige, die ja, zo terug is gegaan tot het meest elementaire, tot de basislijnen van het bestaan. Zijn bekering werd gemarkeerd door alles uit handen te geven, alles terug te geven. De kleding die hij van thuis had, terug aan zijn vader geven. Ja, zijn moeder was eigenlijk veel meer op zijn hand. Zijn moeder had hem eigenlijk Johannes gedoopt. Maar vader was op reis in Frankrijk om business te doen, kleden, stoffingen. En dat weer te verkopen, te bewerken in Assisi en verder Italië voor de rijke mensen, rijk te worden. En dat had hij in plannen voor zijn zoon. En die moest dus naar Frankrijk genoemd worden. Frans, Francesco. Oh, maar eigenlijk heette hij dus Johannes. Johannes die bij Jezus onder het kruis stond. Dat zou nog een rol spelen. En ja, als je door die straatjes loopt, dan zie je, als je het ook in een film gezien hebt, Broeder Zon, Zuster Maan, Fra Sole, Sorella Luna, dan voel je helemaal zijn aanwezigheid. En ja, mijn reisgenote Anna-Maria, die had een enorm sterk gevoel van die aanwezigheid van Franciscus. En zei, het lijkt wel alsof Franciscus zegt, ja, ik ben bedroefd voor zoveel mensen die komen hier, die lopen hier. Maar ja, meer als toerist, maar wie gaat werkelijk tot de diepte? Nou, hij is tot de diepte gegaan. Hij is tot de diepte gegaan van het evangelie. En hij wist eerst niet hoe, maar na al zijn crisis hoorde hij dat in het evangelie. En hij maakte ja, verschillende crises mee.
ziekte uit zichzelf, zwakte de omgeving. Maar in een oorlogstijd, oorlog met Perugia, gevangen genomen, ja, in de gevangenis, een hele stoffige gevangenis, daar nog erger ziek geworden, dan losgekocht en weer vrij terug naar Assisi. Maar ja, intussen had hij ook ontdekt, er zijn niet alleen rijken, nee, er zijn ook bedelaars in het stadje. En daarbuiten zijn de lepra-mensen, de melaatsen, verschrikkelijk, afschuwelijk. Maar hij leerde ze lief hebben. Hij deed zelfs melaatse kussen. En hij zag ja, de tegenstelling tussen de rijken en de armen. Ja, het is eigenlijk de moderne tijd. Want hij was ook ja, een moderne jongere die genoot van het leven. Hij had voldoende geld. Maar het maakte hem allemaal niet gelukkig. Daar in de diepte van zijn ziel. In de diepte van zijn ziel waar God, waar Jezus aan de deur klopte. En Maria aan de deur klopte. Maria van de engelen. En ja, hij dwaalde door het stadje en door de velden op zoek naar wat is nou het geluk? Wie is nou mijn vrouw? Misschien, ja, ook aangestoken door zijn vader, om eer te behalen in de oorlog. Nou, dat was een grote nederlaag geworden. En misschien in dienst van een ridder. Maar ja, hij had, zoals meerdere heiligen en mensen, ja, tekenen, ingevingen krijgen, dromen. En hij droomde van dat hij misschien in dienst zou gaan van een heer van Spoleto, maar dat de stem klonk, wie wil jij dienen? Een koning van deze aarde? Of mij als koning? En hij keerde weer terug. En ja, ik kwam toen in een kerkje dat ook een kleine ruïne was, San Damiano, genoemd naar Damianus. En ja, daar zat hij in dat kerkje en er hing een kruis. En ik keek naar dat kruis en het kruis, ja, de ogen van Jezus gingen open, van de leidende Jezus, de koninklijk leidende Jezus. Die ogen gingen open en Jezus sprak, Francesco, ja, wat wilt u dat ik doe? Ga en repareer mijn kerk. Ja, maar hoe? Ja, hij was alleen. En hij begon maar. En en toen maakte hij die, ja, dat was als het ware de doorslaggevende gebeurtenis. Hij nam rijke stoffen, klederen, mantels uit het magazijn van zijn vader, deelde dat uit aan de armen. Ja, en toen had hij werkelijk tegen de schenen van zijn vader geschopt. En die bracht hem voor het gerecht in Assisi, ten aanschouw van iedereen, want dit was een grote gebeurtenis. En de rechter, dat was de bisschop. Bisschop, ja. En nou, wat zeg je hierop? Toen zei Franciscus, vader, ik geef u alles terug. Van nu af aan heb ik maar één vader, dat is God in de hemel. En hij kleedde zich uit en naakt met niks meer over. Net zo arm als Jezus geboren was en Jezus gestorven was aan het kruis. Zo arm, met niks, liep hij het stadje uit. Voor gek verklaard, zoals Jezus ook voor gek werd verklaard. Er zijn zoveel dingen zo parallel in zijn leven en het evangelie. En hij ging naar buiten, als het ware, ja, een woestijn in. En hij ging kerkjes repareren. Damiano en later dat kerkje, Portiuncula, Maria van de Engelen. En ja, en na een jaar, twee jaar, waren de mensen die ontdekten, hij is toch niet zo gek, hij is consequent, hij gaat gewoon door. En hij is blij, hij zingt. Hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou zo arm en zo blij zijn? En ja, Bernardo da Quintavalle, nogal voornaam man, die nodigde me uit en 's nachts ontdekte hij, deze man bidt werkelijk, die is van God. Hij zei, ik ga je volgen. En toen kwam er nog een en nog een en nog een. En toen ontwikkelde zich heel gauw die groep rond die Portiuncula, dat kloostertje, daar kwamen ze samen. Ja, ja, maar wat moeten we? En ze gingen naar een kerkje. Ja, en daar zijn we geweest. Een heel klein tussenstraatje, zo'n klein mini-kerkje. Ik denk dat het San Stefano was. En daar ging de kerk in en het evangelie. Geen andere boeken, geen andere wijze. Gewoon het evangelie. Zo evangelisch, Franciscus, zo evangelisch. En ook zo Pinkster, Pentecostal. Want hij wilde zich alleen maar door de Heilige Geest van God laten beïnvloeden. Maar wat moet ik doen, Heer? De Bijbel werd opengeslagen. Verkoop alles wat je bezit. Ga uit. Kom maar, volg mij. Neem je kruis op. En later, ga uit twee aan twee.
En toen wist Franciscus, nou ga ik ze uitzenden. 2 aan 2, overal naartoe. Dat gebeurt al heel gauw. Ze gingen overal naartoe. De blijde boodschap brengen. En de vrede. Het is echt een vredesapostel. Al die moderne dingen. Franciscus deed het al. Vanuit het evangelie. Het evangelie bevat alles. En ook, wie staat centraal? Dat is Jezus, de gekruisigde, de verrezen Heer. En wie helpt mij daar? Ja, Maria en de engelen en de heiligen. En met elkaar gaan wij gewoon het evangelie verkondigen. Ze zeiden niet, wij gaan de kerk hervormen, wij gaan de paus hervormen. Dat werd niet gezegd. Nee, wij gaan onze weg, wij gaan God volgen. En vanzelf kwamen de mensen naar hen toe. Dat is de geweldige inzet vergeleken met andere armoedebewegingen. Die hadden allemaal kritiek en gingen de straat om, protesteerden, kerk dit, kerk dat. Zoals je dat ook in onze tijd tegenkomt. Nee, ga gewoon zelf je totaal omkeren naar Christus. En dien hem. En strooi uit de blijdschap en de vrede. En dat deed hij. En er waren natuurlijk niet alleen mannelijke volgelingen, maar er kwam ook een meisje van een familie. En daar zijn we geweest in het huis waar ze geboren is. En we zijn in de kerk geweest waar Franciscus en Chiara gedoopt zijn. En dat meisje, ja, wilde eigenlijk ook die weg gaan. Een enorme liefde voor Franciscus, maar juist in Jezus. En ja, ze ging naar hem toe en Franciscus aanvaarde haar. Ze gingen naar, ik dacht, de Portiuncula, de haren afsnijden. En die Chiara werd ondergebracht in die kleine kerk van San Damiano. En daar het leven van helemaal de arme vrouw. En zo twee mensen, Franciscus en Chiara, helemaal toegewijd aan God. Een soort, ja, als in het paradijs. Maar met veel, veel offer. Veel offer. Ten bate van de wereld. En zo ontstond een klooster en een gemeenschap. Maar niet met grote bezittingen, nee, zo arm mogelijk. En zo hebben we ook gezien in Rivo Torto. Het was eigenlijk een varkensstal waar de eerste communiteit een onderdak had. En en dan gingen ze op pad. En ja, stond ik jaren in dat hele arme kapelletje van San Damiano met een paar kluisjes erbij. En als je daar rondloopt, is het allemaal heel klein en steenachtig. Hoe hebben ze het volgehouden? Nou ja, ze waren vol van de liefde van Jezus. En ja, mooi om dat te beleven. Deze twee heiligen zo dicht bij God. En Franciscus zo gedreven door het evangelie. En iedereen is broeder en zuster. En hij ging zingen en hij maakte het zonnelied. Het zonnelied van broeder zon en zuster maan. En hij ging de wereld in. Hé, broeder Wolf. En hij maakte vriendschap met de dieren. De grote dierenbeweging, de natuurbeweging, de klimaatbeweging, de milieubeweging. Franciscus deed het al. De liefde voor de natuur, het godswerk. En daar, oh ja, de kruistochten. Nee, dat moet niet met wapenen. Moet met de liefde. Dan gaan de vrede van Jezus brengen. En hij ging zo dwars door alle legers heen naar de sultan van Egypte. Een geweldige man. Geweldige, heilige en inspiratie. Nou, dat hebben we mogen vieren daar. En bijzonder ook in Greccio, waar Franciscus het kerstfeest heeft gevierd. Daar die steen, daar heeft hij bijgestaan. Daar heeft hij het kindje Jezus opgelegd. In Greccio was een dag reizen. Daar zijn mooi kunnen mediteren en rusten. Daar de mis vieren. En op de slotdag van Assisi weer weg. Langs La Verna. Zo een 150 kilometer noordelijke. En daar de berg op. En daar de stigmata. Franciscus helemaal verbonden met dat arme kerstkindje. En met de arme Christus. En zo ja, is hij zo, il poverello, de arme. Laten we gaan luisteren naar de inspiratie van deze man. De blijdschap van het evangelie. De blijdschap van God, van Jezus, van Maria en de engelen. Dat zingen we in het zonnelied.

Terwijl we deze muziek gehoord hebben, toegewijd aan Rosa Mystica, zie ik dat hier in beeld. Een typisch Rosa Mystica beeld. Maria kijkt ons aan, handen gevouwen, de drie rozen boven en haar borst boven, waar de mantel is dichtgeknoopt. En ja, tussen twee engelen, Maria en de engelen. En daar een vaasje bloemen, rood, roodpaars, geel en wit. De drie kleuren. Boete, aanbidding en

pracht, het hele natuur bezongen. We zijn ook bij de bomen geweest, vlakbij de Irene Modelle Carcerie, waar hij tot de vogels heeft gesproken. Hij heeft natuurlijk veel meer gedaan, tot de natuur gesproken. En ook tot Moeder Maria. Moeder Maria en de engelen. En het interessante is, de computer intelligence, de AI, waar ze veel van spreken in deze tijd. Wat zegt Franciscus over Maria? Nee, zegt AI, de intelligentie, die zegt, nee, ik heb geen lofzang op de zalige Maria kunnen vinden bij Franciscus. Maar niets is minder waar, want in dit boekje, de geschriften van Franciscus, daar staan de prachtige lofzang op de zalige maagd Maria. Wees gegroet, heilige vrouwen, heilige koningin, moeder Gods Maria, die maagd zijt en kerk zijt, uitverkoren door de allerheiligste vader. Wees gegroet, Gods paleis, wees gegroet, Gods woontent, wees gegroet, Gods huis, wees gegroet, Gods kleed, wees gegroet, Gods dienares, wees gegroet, Gods moeder. Gij, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, ze zijn in u al die deugden. Ja, Assisi en dan weer terug via Monte Chiari naar Zwitserland. Prachtig land. Daar verbaast Gods schepping. Dan blijf je zingen het zonnelied van Franciscus. O schepping, o bergen, o sneeuw. En die hebben we gezien. Prachtig. En je hebt de hoge bergen van de Alpen. En het mooie is als je kennis hebt in Zwitserland, dat je daar kunt logeren. We hebben mooie bergwandelingen gemaakt, getraind. Ook het lichaam is goed om dat in conditie te brengen en zo een geestelijke conditie te hebben en altijd weer naar boven. En een paar mooie stappen naar watervallen. De Kiesbach watervallen bij Brienzer Zee en de Carnish, Countries en Guernicle. En daar naar boven geklommen. En de laatste dagen meer naar Moertende Zee, meer richting Bern. En daar een prachtige zondaguitstap gedaan naar de zondagsmis. Samen met een priester uit Burkina Faso zijn we met z'n drieën op pad gegaan naar de Jura. En daar heb je een mooi punt, dat heet Vue des Alpes. Gezicht op de Alpen. En als je daar de Jura omhoog gaat, dan kom je op een punt waar je, als het helder weer is, en dat was het helaas niet, maar als het helder weer is, kun je dat hele breedte van de Alpen zien. Dat heb ik vroeger ooit gezien. Dat is machtig. En dat is, ja, als je dan weet, de geologie, de opstuwing door de aardplateaus die tegen elkaar aanschuiven en botsen. En dan kijk je dan op Vue des Alpes. Nou, daar stonden we boven. En toen werd ons ingelicht. Daar, kijk eens, daar is een klein huisje. Wat is dat? Oh, dat is een kapelletje. Wat bleek, daar, de eigenaar van een restaurant, hotel, wat nou in verbouwing was, want de eigenaar, man, 70 misschien, die nou het zoveel verdient en dacht, eigenlijk net als Franciscus. Ja, en nou? Wat heb ik nou? Ik heb veel geld, maar ik word er toch ouder van. Ik kan de dood niet tegenhouden. Waar ga ik naartoe? En hij heeft alles verkocht. En hij heeft een klein houten kapelletje laten bouwen. En er staan beelden in. Rozenkransen, Maria staat er, de kruiser hangt er. En met een raam naar buiten, naar de Alpen toe. En ja, daar vlakbij woonde de man. Die hebben wij niet ontmoet, maar het kapelletje wel. En we gingen dat kapelletje in. En denken we, ja, kijk daar beneden, toeristen, geld, we kunnen spenderen, we kunnen op pad, we kunnen op vakantie. We hebben alles, net als Franciscus, we hebben alles. Maar zijn we gelukkig? Nou, deze man zei, nee. Kijk, er zijn twee richtingen. En hij had een mooi plakkaatje gemaakt met alle dingen die eigenlijk door onze manier van leven, eigenlijk, ja, zoals in de brieven van Paus Franciscus ook, hoe wij eigenlijk de dingen, de samenleving met de industrie en de gemeenschap der volkeren en de natuur, het klimaat, eigenlijk kapot maken door onze hebzucht, begeerzucht. Nee, al die andere kant, al die deugden, die zijn nodig voor de samenleving, voor de mensheid, eigenlijk zoals God het bedoeld heeft.
En daar waren we dan boven op die Jura. Waar we ook nog een verdere mooie uitstap hebben gemaakt naar een riviertje tussen de rotsen door. Mooi te lopen, mooi te varen. Je blijft zingen van God Schepper. En ja, God Schepper. En de zoon van die Schepper heeft een moeder, Moeder Maria. We waren daar dus bovenop die heuvel van Vue des Alpes. Dat is in de nabijheid, dat is eigenlijk boven Neuchâtel, Neuburg. En naar Vue des Alpes, gezicht op de Alpen. En daar eigenlijk een bezinningsplaats. Tegelijk is daar werelds. Je kunt dit doen, je kunt dat doen, je kunt zus, je kunt zo, zoals modern. Al die toeristenplaats. En hier een kerkje van bezinning. Het heilige, de schepper. En de Mariabeelden. Dus dat was heel mooi om te doen. Om daar te gaan zingen. Ja. Wat zouden we kunnen gaan zingen? Ja, natuurlijk. We gaan tot Maria zingen. Maria, de moeder van de schepper. Zo, want Jezus, Gods zoon, is medeschepper. Is het woord van God. En zoals zij in het klooster, Annemarie en ik, gezongen hebben en gespeeld hebben. Het Ave Maria van Schubert. Mooi in het Frans, want de Jura daar is Frans sprekend. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Van de gemeenschap van Emmanuel. Zo'n mooie melodie hebben we daar gezongen. Want er stond toevallig een piano. En de kans lieten we niet voorbij gaan. Hebben we daar op de Vue des Alpes met zicht op die machtige bergen. Daarin een stuk van Gods schepping hebben gedacht aan: wij groeten u, Maria, zo vervuld van de genade. Mogen de hele wereld vervuld worden van die genade. Laten we dat bidden met ons hart. Voor onszelf, voor onze families, voor onze kerken, onze wereld, onze Europa en de hele wereld.

prachtige melodie. Ik groet u, Maria. Ja, met Maria op vakantie. Met zicht op de Alpen, met zicht op de schepping. En dan is ook alweer de terugreis in beeld. Nog een paar mooie uitstap-excursies. Ja, waar anders dan naar, ja, waar je ook gaat en even zoeken. En je vindt Maria. Je gaat toeristen gaan naar La Gruyère, een prachtige oude stad. Vlakbij Fribourg, het Frans sprekende Zwitserland. Prachtig stadje, echt ja, geweldig. Helemaal oud. Maar er vlakbij in de buurt een kapelletje uit het begin van de 18e eeuw. Wat wonderlijke dingen gebeuren. En een bedevaartplaatsje geworden. Notre-Dame de Marche. Ons lieve vrouw van de moerassen. Klein kerkje in de buurt van La Gruyère, het kaasstadje. La Marche de Broc. Heel klein kerkje. En kun je zo stil zijn. En even Maria, moeder Maria, die alles overwoog in haar hart. Dat is mooi voor de vakantie. Alles overwegen in je hart. En dan de allerlaatste dag is het Zwitserland verlaten. Net voor over de grens. Nog met de blik van de Jura, noordelijke Jura, vlakbij Basel. Daar, ja, daar staat een klooster. Een klooster van enkele eeuwen oud. Van Benedictijnen met een hele geschiedenis. Verdreven in de tijd van Napoleon. Verdreven in de tijd van de Duitsers. Maar het klooster is daar weer in actie. En er is ook een genadekapel. Er zijn wonderen gebeurd. Mensen zijn gevallen, maar zijn bewaard gebleven. In prachtige naam Mariastein. Mariastein. Nou, zo ja, is het mooi op vakantie te gaan, op reis te gaan. En eigenlijk helemaal met Maria en de engelen. Helemaal ja, in Jezus en met de heiligen van Franciscus en Clara. Laten we zingen. Horen, luisteren, meebidden met een melodie van Zwitserland, van Fribourg. Heel onbekend, nooit van gehoord. Totdat ik dat in dat kleine kerkje was bij Gruyère de Broc. En dat gaan we nu beluisteren. Nutra Donna, in de dialect Onze Donna, Madonna, Nostra Donna. Gaan we zingen ter afsluiting. Laten we al onze vakanties met Maria en de engelen en de heiligen God zoeken. En hij is overal. Broederzon en zustermaan.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 23 juli viert de kerk het feest, dus met een gloria in de heilige mis, de heilige Birgitta, kloosterlinge en patrones van Europa. En dat is ze samen met Catharina van Siena en Edith Stein. Drie patronessen van Europa, naast drie patronen, Benedictus, de vader van Europa, sinds Pius XII in 1947, en de beide broers Cyrillus en Methodius. Birgitta is een Zweedse heilige, behorend tot de Zweedse aristocratie. Zij was enige tijd hofdame van de koningin van Zweden. Na de dood van haar man ontving zij openbaringen over het lijden van Christus. Het waren visioenen zonder extases, dat wil zeggen, zij bleef zelf in de eigen tijd en ruimte van haar eigen leven. En daarin werd zij door God tot zijn bruid gemaakt, om vervolgens door hem te worden uitgezonden als bode van God. Haar stichting, de Birgitinessen, heeft de eeuwen overleefd. In ons landje zijn er zelfs twee plaatsen waar de Birgitinessen hun abdijen hebben, Weert en Uden. Vorig jaar nog, op 14 september 2013, vierde de abdij van Uden, Maria Refugi, haar derde eeuwfeest. De laatste 23 jaar van haar leven bracht Birgitta in Rome door. Daar is ze begraven tussen de pausen. Het stamklooster van de Birgitinessen is Vat Stena. Nog steeds leven en bidden daar Birgitinessen. In de 15e eeuw was Vat Stena het literaire centrum van Zweden en tot op de dag van vandaag behoort een bezoek aan Vat Stena tot de opvoeding van elke rechtgeaarde Zweedse man of vrouw. Op haar feest luidt de tekst van de Introitus: God, ge hebt de heilige Birgitta hemelse geheimen geopenbaard toen zij het lijden van uw zoon overwoog. Mogen allen die u dienen juichen van blijdschap wanneer uw heerlijkheid zich openbaart. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af, en elke die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en gij zult het verkrijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Dit is het woord van God. En wij beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Hij die zelf als een echte wijnstok zijn wortel diep in de grond van het bestaan heeft gestoken, tot in zijn Vader, uit wie hij leeft. Zo mag ik in het gebed alle andere wortels waaruit ik leven put laten voor wat ze zijn, om mijn leven te ontvangen uit Gods hand en uit Gods hart. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog zien hoe hij me ziet, zoals heilige Brigitte zag. Ik mag misschien verstrooid zijn, Jezus is dat nooit. Hij blijft. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik neem de houding van het gebed aan, liggen, zitten of geknield, de houding waarin ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade,
voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En de geschiedenis. Jezus spreekt zijn afscheidsrede. Hij staat op de grens tussen dit leven en het leven bij de Vader. Hij maakt zich bewust van wat blijft, zijn trouw. En dat spreekt hij uit als een testament. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal, doortrokken van de sfeer van voetwassing en avondmaal, van Jezus' bereidheid zijn leven te geven. En de bijzondere genade, dat ik vraag Jezus beter te leren kennen, met een innerlijke kennis, om hem meer van harte te beminnen en van meer nabij te volgen. De overweging. Jezus zegt: Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Omdat Jezus die woorden spreekt binnen de context van de parabel van de wijnstok en dranken, betekent dat rein, rein gesnoeid, gezuiverd en daardoor beter verbonden met de wijnstok. Maar hoe kan dat dan? Eigenlijk heel eenvoudig. Door het woord, zegt Jezus, dat ik tot u gesproken heb. Dat betekent dat de parabel van de wijnstok en de ranken in de prediking zelf tot werkelijkheid wordt. Het woord is Jezus. Het is Jezus' woord. Jezus is de wijnstok en door de wijnstok, door het woord, vloeien dan de levenssappen naar de toehoorders, als zij tenminste dat woord inderdaad in zich opnemen. Als gij in mij blijft. Hoe blijf je dan in Jezus? Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, wij blijven dus in Jezus wanneer we zijn woorden in ons laten blijven. En dat is de functie van de overweging van de meditatie. In de paastijd kunnen we bijvoorbeeld naar de paaskaars kijken en daar gebeurt dan met onze ogen wat bij het woord gebeurt met onze oren. De paaskaars staat daar brandend in ons midden. En wanneer wij naar de kaars opzien, komt ons vanzelf het gebeuren van de paasnacht voor de geest, hoe de kaars toen werd aangestoken aan het nieuwe vuur. En dat is een beeld van God in onze geschiedenis, of liever gezegd, het is een sacrament dat verwijst naar de liefde van God, die brandende liefde, maar die liefde van God bevat dat vuur dan ook. Het is inderdaad God die met zijn liefde begint te branden in onze geschiedenis. Jezus heeft dat beloofd. Vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoezeer verlang ik ernaar dat het reeds oplaait, Lucas 12. En deze kaars, aangestoken aan het nieuwe vuur, wordt bejubeld met het Lumen Christi, licht van Christus. En wanneer wij naar die kaars opzien en dat gebeuren in ons opnemen, verenigen wij ons met hem en verenigt hij zich met ons. En dat gebeurt via onze ogen, onze herinnering. En zo kan het nu ook gebeuren, via onze oren, door het woord. Als wijnstok Jezus spreekt en wij luisteren, we nemen het woord op, we nemen het aan, we laten het in ons verblijven, dan stroomt het levenssap van onze wijnstok Jezus ons hart binnen. Dat is een wonder. Zingt een nieuw lied voor de Heer, want wonderen heeft hij verricht. En hij gaat maar door met het verrichten van wonderen. Want hoe worden mensen naar de kerk toe getrokken? Door vertroosting van de Heilige Geest. En hoe gaat dat dan? Hoe gebeurt dat nu, hier? Als het woord wordt gesproken en u voelt zich door zo'n woord aangesproken, als het woord van God u iets doet, en wel iets doet naar hem toe, als het woord Gods u doet toenemen in vertrouwen op God, in liefde voor God, dan merkt u dat aan de troost van de Heilige Geest die in u aan het werk is. En dat is dan niet zomaar een gedachte, maar het is veel meer een beweging, of liever gezegd een beweegkracht. De Heilige Geest als een beweegkracht die ons
naar God toe leidt. En de Heilige Geest kan niet door de mensen zelf worden opgewekt. En is dan ook niet zozeer de kracht van de predikant, bijvoorbeeld zijn mooie stem of zijn diepe inzicht, waardoor dit gebeurt, want u weet hoe u bij dezelfde predikant de ene keer meer getroffen wordt dan de andere keer, en toch is het dezelfde predikant. En het is zelfs zo dat dezelfde gedachte u de ene dag meer zegt dan de andere. En zo merkt u dat het inderdaad de Heilige Geest is die u door het woord van de kerk, door het woord van Jezus aanspreekt, trekt, leidt en stuurt. En hoe krijg je nu de zekerheid dat je van binnen weet, wij zijn van God? Dat merk je aan de echte, ware, diepe, offerbereide liefde. Een liefde waarvan je voelt dat hij niet van jezelf is, maar dat hij je over de grenzen heen meevoert naar God toe. Dat die je goed laat zijn voor anderen, zonder dat je er zelf beter van wilt worden. Want dat is zijn gebod, van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals hij ons bevolen heeft. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus en met de Vader. En tenslotte het gebed weer afgeven in het bidden van het kerkelijke Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
1: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
1: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
0: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
1: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
1: Wil aandachtig horen. Naar mijn smeekgebed.
0: Als gij zonde blijft gedenken. Heer, wie houdt dan stand?
1: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
0: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
1: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
0: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
1: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
0: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer.
1: Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.

Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Anoniem, Spanje. Jaren geleden werd er in de nacht een programma uitgezonden op onze zender. Op een avond bleef de presentatrice van het programma, Margarita, herhalen: beste luisteraar, wie je ook bent, twijfel er niet aan dat God van je houdt. Vergeet niet, in welke situatie je je ook bevindt, God houdt van je. Wat Margarita zich niet kon voorstellen, was dat er die nacht een man in zijn auto was gestapt met de bedoeling zijn leven te beëindigen door met zijn auto ergens tegenaan te rijden. De volgende dag verscheen hij in de radiostudio en zei dat hij, zonder te weten waarom, via de autoradio naar Radio Maria was gaan luisteren en hij de lieve stem hoorde herhalen: vergeet niet, wat je situatie ook is, God houdt van je. Hij stopte de auto, begon te huilen en besloot geen zelfmoord te plegen, maar ging naar huis. Die nacht redde het radiostation van onze lieve vrouw een leven.

Een getuigenis van Vesna Gatara uit Vojvodina in Servië. Mijn hele leven was ik niet alleen een atheïst, maar ook een uitgesproken tegenstander van de kerk, die beweerde dat zij het opiaat van de massa was en een grote oplichter. Het verbaasde me hoeveel mensen er zo door werden misleid. Toen, zo'n 10 jaar geleden, ontmoette ik een vrouw met wie ik al snel bevriend raakte. En ik begon aan een pad om me bij de Jehova's getuigen aan te sluiten. Ik heb 6 jaar bij die organisatie gezeten en veel theorie geleerd. Maar er waren geen sporen van liefde. Op 56-jarige leeftijd begon ik catechese-lessen voor volwassenen te volgen in de katholieke kerk. En daar hoorde ik voor het eerst van Radio Maria. Uit nieuwsgierigheid begon ik naar enkele programma's te luisteren, wat me een nieuw leven gaf. En later volgde ik de hele programmering. Via Radio Maria ben ik in aanraking gekomen met prachtige spirituele muziek, die een groot effect op mij heeft gehad, waardoor ik steeds dichter bij Jezus kwam. Alle uitzendingen waren iets nieuws voor mij, verlichtten mijn pad en brachten me dieper in het geloof. Ze ontwaakte in mij niet alleen geloof in God, maar enorme liefde en groot vertrouwen in Hem. Ik begon steeds meer van Jezus te houden. Ik was dankbaar, vertrouwde Hem en legde al mijn problemen in Zijn handen. Een nieuw, ander leven begon voor mij, dat mijn oude naadloos verving. Mijn leven voor Jezus begon, levend voor Zijn woord en liefde. Ik gaf Hem al mijn tijd en gedachten. Ik begon vrijwilligerswerk te doen bij Radio Maria. En de sfeer die daar heerste, de mensen die ik ontmoette, maakte mijn liefde en vertrouwen in God alleen maar sterker. Ik begon deel te nemen aan het liefdadigheidswerk van Radio Maria en met de Bethlehem Association. Ik nam deel aan het initiatief 40 dagen voor het leven. Ik begon met andere ogen naar mensen te kijken. Alles in mijn leven is veranderd in de afgelopen 4 jaar. En ik ben een ander mens geworden dankzij Radio Maria en haar programmering. Ik luister er nog steeds naar en ervaar het op nieuwe, diepere manieren. Het verandert me nog steeds. Het maakt mijn liefde en geloof nog steeds dieper. En de muziek blijft bij me, zelfs als ik niet kan luisteren. Radio Maria heeft mij en mijn leven veranderd. Het is het enige radiostation waar ik naar luister. Televisie is niet interessant meer. Ik kon me mijn leven zonder Radio Maria niet meer voorstellen. Bedankt

Getuigenis van zuster Mariana de Jesus, Carmelietenzuster van het klooster van San José, Córdoba, Argentinië. Zuster Mariana de Jesus heeft dankzij de gebedsintenties van luisteraar van Radio Maria een beeld gemaakt dat een kopie is van de maagd, koningin van de vrede. Het prachtige beeld is bijna 60 centimeter hoog en is geheel gemaakt van kaartjes waarop toehoorders hun gebedsintenties hebben opgeschreven. Het kostte zuster Mariana 2 jaar om het af te maken. Het eerste jaar werkte ze thuis en had ze er niet eens aan gedacht om non te worden. Later ontmoette ze de Carmelitesse en ging ze naar het klooster van San José, waar ze haar werk afmaakte. Ze zei met grote overtuiging: "Het was de moeder, via de radio, die mijn hart beroerde en die me hielp mijn roeping te ontdekken." Ze legde uit: "De pijn van de mensen greep me. 'S avonds bad ik de rozenkrans met de toehoorders en ik wist dat ze al hun gebeden aan de voeten van de heilige moeder legden. De pijn en tranen van de mensen grepen me en het beeld van de maagd begon zich in mijn hoofd te vormen." Toen vroeg ze broeder Javier om toestemming om de afbeelding te maken en het personeel van Radio Maria begon enveloppen met gebedsintenties te verzamelen. Tijdens het ontwerpen van het beeld moest ze zelfs de witte randen van de velle papier afsnijden, zodat geen enkele intentie werd afgesloten. "Het was echt ontroerend," vertelde ze. "Als droom voor de toekomst," zei zuster Mariana. "Sinds ik het beeld begon te vormen, was mijn grootste droom dat het dicht bij de mensen zou zijn, waarin iedereen zijn vreugde en leed aan Maria kon uiten." Het beeld werd op 15 oktober 2001 tijdens een mis op het feest van de heilige Theresia aan de directeur van Radio Maria overhandigd. Nederig heeft zuster Mariana verklaard dat het beeld volledig het werk van God is en dat Hij degene is die alle lof verdient.

0: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
1: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de kinderkategese Vrienden voor het Leven. Ja, het is een mooie volle studio vandaag. We zitten hier met 1, 2, 3, 4, 5, 6 kinderen van de kinderkategese. En nou hoort u misschien thuis een nieuwe stem. En dat is de kleine Cecilia. Hoe oud is Cecilia? Zeg het eens even in de microfoon, Leila.
2: Ze is nu 1 jaar.
1: Ze is 1 jaar oud. Ja, ze doet maar heel eventjes mee vandaag. Maar Cecilia die wilde even iets bijzonders vertellen. Cecilia is 1 jaar oud, maar we gaan toch eens even kijken of ze het kan vertellen. Want sinds vorige week kun je iets. Cecilia, vertel eens even. Nee, ze wil de microfoon opeten. Dat is iets anders. Wat Cecilia misschien wel wilde vertellen is dat ze sinds vorige week kan lopen. Ja, Cecilia, ze zit een hele grote appel te eten hier. En ze kan sinds vorige week kan ze lopen. Daar zijn we toch wel heel trots op. Dus dat wilden we even vertellen. En Cecilia is het jonge zusje van Leila en van Nicholas en van Maximilian. En die gaat zo weer terug naar mama toe. Maar ze moest het even vertellen. Jongens, fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie nog iets meegemaakt de afgelopen week waarvan je zegt dat is goed om dat eens even aan de luisteraars te vertellen? Jongens, hebben jullie nog iets meegemaakt dat je wilt delen met de luisteraars thuis? Ja, Nicholas, kom eens even staan. Ja, in de microfoon praten, anders kan niemand het horen. Kom eens even staan. Voordat we aan de catechese beginnen, even altijd een rondje van wat we allemaal hebben meegemaakt de afgelopen week.
3: Ik zit op voetbal.
1: Je zit op voetbal? Ah, mooi. En kun je er al iets van?
3: Ja, ik heb zaterdag 4 punten gemaakt.
1: Zo, 4 maar liefst. Dat is niet gek. Thomas, kom eens even bij de microfoon staan.
4: Ik heb vandaag een 10 voor rekenen gehaald.
1: Een 10 voor rekenen? Zo, wat goed. Hoeveel is 7 kracht? Toen werd het stil, ging die gauw weer zitten. 56, heel goed. Leila, kom eens even bij de microfoon staan.
5: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik ga het nog meemaken. Ik heb een heel druk weekend. Donderdag word ik geïnstalleerd. Dus morgen is mijn installatie voor kinderburgemeester.
1: Ja, misschien dat de luisteraars dat niet allemaal hebben meegekregen. Maar Leila is vanaf morgen kinderburgemeester van Meijerijstad. Dat is een van de grootste gemeentes van heel Nederland. Dat is wel heel mooi, ja. Dus morgen is jouw installatie. Hoe ziet dat eruit? Wat gaan ze doen?
5: Eerst
1: krijg je een ketting omgehangen?
5: Ja, eerst gaat de burgemeester gewoon iets praten. Dan gaan Fieke en Jacqueline, dat zijn zeg maar de ambtenaars die het hele jaar bij mij mogen zijn, mee moeten gaan met het uitje.
1: Ja.
5: En,
1: dus jouw assistenten, zeg maar.
5: Ja, eigenlijk wel. En dan hebben we... Oh ja, dan komt Stef, de huidige kinderburgemeester. En die overhandigt mij zeg maar de ambtsketen. En dan zegt hij iets. En dan hebben wij gevraagd of we dat... ik geloof, of ja, die moet ik nog uit mijn hoofd leren. Maar dat rijmpje dat je moet zeggen als je iets belooft. Maar dan dat katholieke rijmpje.
1: Oh, de eet. Het katholieke rijmpje. Ja,
5: het katholieke rijmpje.
1: Dat je belooft dat je met de hulp van Gods genade... altijd trouw zult zijn, zoiets?
5: Ja, die.
1: Ja. Oh, dat is wel heel serieus. Nou, dat wordt een plechtige aangelegenheid. En dan blijf je een heel jaar lang blijf je dan kinderburgemeester.
5: Ja.
1: Nee. Wauw.
5: Jawel.
1: Volgens mij wel. Volgens mij is het een heel jaar,
5: 300.
1: Hoor. Heel mooi. Jongens, Leila, ga maar weer even zitten. Ja, Cecilia gaat weer even terug naar mama. Mama zit nu in de kapel te bidden. En Cecilia gaat weer terug naar mama. Dag Cecilia, fijn dat je even kwam vertellen. Dat je kunt lopen inmiddels. Jongens, vorige week zijn we geëindigd met een cliffhanger, zoals Thomas zei. Want toen werd er een vraag gesteld toen bijna de tijd op was. En dan ben ik benieuwd of jullie nog weten welke vraag dat was. We waren eigenlijk al door de tijd heen. En toen stelde Thomas nog 1 vraag. En toen zei hij, nou die gaan we volgende week behandelen, zei ik toen. Wie weet nog welke vraag dat was? Weet jij het zelf nog, Thomas? Geen idee meer? Oh, ik dacht, je hebt de hele week zitten wachten op het antwoord. Nou komt het antwoord. Maar je hebt zelf niet eens een idee meer. Weet je waar we het vorige week over hadden? We hadden het onder andere over Wanneer een moeder zwanger is van een babytje in de buik, hadden we het erover gehad, is dat babytje in de buik echt een kindje of niet? Ja, natuurlijk wel. Tuurlijk is een babytje... Kom eens even bij de microfoon.
5: Vanaf het embryo, ja. is het eigenlijk al een baby.
1: Ja, precies. En dat noemen we met een heel moeilijk woord. Vanaf de conceptie, dat is vanaf het helemaal het allereerste begin, de allereerste seconde, geloven we dat het al een kindje is, een babytje is. En Joris die vroeg net, ja, wat moet het anders zijn, een tafel? Ja, nee, logisch van niet natuurlijk, nee. Een tafel in je buik, dat zou raar zijn. Thomas, wat wou jij zeggen? Weet je de vraag weer van vorige week? Of nog niet?
4: Nee, dat niet.
1: Nog niet. We hadden het er vorige week ook over gehad, hoe belangrijk het is om gedoopt te worden. Als je gedoopt wordt, dan word je een kindje van God. En toen vroeg jij, Thomas, je bent het inmiddels weer vergeten, maar vorige week vroeg jij, dat was een hele goede vraag. Ja, hoe zit dat dan met die kindjes in de buik van hun moeder? Die zijn nog niet gedoopt. Hebben die dan wel God in hun hartje? Weet je het nou weer? Ja, nou knikt hij ja, nou weet je het weer. Goeie vraag. Hebben kinderen die nog niet gedoopt zijn, hè, dat kunnen kinderen zijn die al gewoon buiten rondlopen, hè, want niet alle kinderen zijn gedoopt, maar het kunnen ook kinderen zijn in de schoot van hun moeder, in de buik van hun moeder, die nog niet gedoopt zijn, hebben die al wel God in hun hart? Wie weet dat? Dat is een moeilijke vraag hoor. Leila?
5: Ik denk eigenlijk van sommigen van wel, want het is een beetje oneerlijk als je bijvoorbeeld doodgaat in de buik en dat je dan niet naar de hemel toe kan, omdat je dan niet gedoopt bent, snap je?
3: Ja, maar dan heb je niet
1: gedoopt. Ja, als je iets wil zeggen, Joris, kom eens even.
5: Ja, maar dat zijn
1: even vinger opsteken en even naar de microfoon.
5: De erfzonden moeten nog weggewassen worden. En
1: de erfzonden moet nog weggewassen worden, zegt Leila.
5: Ja.
1: Dat is wel een heel diepzinnig antwoord. Daar gaan we daar even over praten, wat dat betekent. Joris, wat wou jij zeggen?
3: Dan heeft hij nog geen zonde gedaan of zo.
1: Ja. Nou, ga maar weer even zitten. Ik ga het eens even proberen uit te leggen. Oh, Thomas heeft nog één toevoeging. Kom maar even bij de microfoon staan.
4: Maar dan ook of ze al een engelbewaarder hebben.
1: Of ze al een engelbewaarder hebben. Die vraag wil je er ook nog aan toevoegen. Ja, ja. Oh, dus oké. Dus we hebben nou een heel lijstje met vragen. De eerste vraag was... Heeft een kindje dat nog niet gedoopt is, draagt hij al God in zijn hart? Nou, vooropgesteld, God houdt van iedereen. God houdt van elk kind. Dus zelfs als je nog niet gedoopt bent, houdt God al heel veel van je. En niet geboren. Als je nog niet gedoopt of niet geboren bent, houdt God al heel veel van je. Dus zelfs voor je geboorte houdt God al zielsveel van je. Maar heb je die liefde al beantwoord? Heb je al terug ja gezegd tegen God? Nee, nog niet, want je kunt nog niet praten. En pas als je wat ouder wordt, dan kun je antwoord geven natuurlijk. Hè? Nou zou je denken, ja oké, hij houdt wel van ons. Maar dan weten we nog niet of we al een kind van God zijn geworden. Want hij kan wel van ons houden, maar zijn we dan ook al kind van God geworden? We worden pas kind van God in ons doopsel, dat is waar. Maar als we weten dat een kindje eigenlijk gedoopt had willen worden. Maar hij er zelf helemaal niks aan kan doen dat hij nog niet gedoopt is. Omdat hij of nog niet geboren is, of omdat mama en papa er nog nooit over hebben gesproken, maar hij zou het eigenlijk wel willen, dan kan het zijn dat God naar dat kindje kijkt alsof hij toch al gedoopt is. En jij zei dat net volgens mij, Leila, het zou een beetje triest zijn als kindjes die nog niet geboren zijn, als ze doodgaan in de buik van hun moeder, dat ze niet in de hemel zouden kunnen komen. Dus, zegt de kerk, we vertrouwen erop dat de kinderen... Inderdaad, die nog niet gedoopt zijn, die nog in de buik zijn van hun moeder, dat als die dood zouden gaan, dat ze dan toch naar de hemel mogen gaan. Daar vertrouwen we op. We moeten er wel voor bidden, want we weten het nooit helemaal 100% zeker, maar we vertrouwen er wel op. Als een kindje gedoopt is, dan weten we het voor de volle 100% zeker. Als hij daarna geen hele erge dingen gaat doen als hij wat ouder wordt. He, want dan moet hij op tijd weer gaan biechten natuurlijk. Hè? Maar als een kindje net gedoopt is, dan weten we zeker, dit kindje komt in de hemel. Dus om even die vraag nog af te maken... Op het moment dat je gedoopt wordt, word je een kind van God. Maar als je daarvoor al hebt aangegeven, ik wil heel graag gedoopt worden, maar er zou tussendoor toch iets gebeuren, dan kijkt God naar jou alsof je al gedoopt bent. Dat geldt ook voor volwassenen. Dat geldt ook niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Ik maak wel eens mee, dan heb ik een doopsel van een volwassen iemand, die is dan bijvoorbeeld al 25 jaar oud, en die zegt, ik wil heel graag gedoopt worden. Nou, dan ga je een heel pad samen bewandelen, hè, want dat duurt best wel lang. Dat moet je een jaar voorbereiden of soms zelfs nog langer. Stel dat er in die tussentijd iets gebeurt, hij krijgt een auto-ongeluk. Dan zal God hem toch aannemen alsof hij al gedoopt is. Waarom? Omdat hij heel duidelijk heeft aangegeven, ik wil dit graag. Dus God kan mensen ook redden die wel gedoopt hadden willen worden. Snap je een beetje het verschil? Is wel te volgen, hè? Ja, nou werd er nog één vraag gesteld net. Ja, hoe zit dat nou met wat Joris zei van ja, maar een kindje in de moederschoot heeft nog helemaal niks fout gedaan. Een pasgeboren babytje heeft nog helemaal niks fout gedaan. En toen zei Lela iets heel slims. Ja, de erfzonde moet nog worden uitgewassen, uitgewist. Wat betekent dat, Lela? Klonk heel mooi. Het was ook het goede antwoord, maar wat betekent dat?
2: Kijk, zeg maar, erfzonde is dus

0: Zeg maar, erfzonde is de zonde die we kregen bij Adam en Eva. Door Adam en Eva, omdat ze die hadden gegeten van de boom van goed en kwaad en zo. Jezus spoelt bij het doopsel spoel je zeg maar die erfzonde weg. En dan krijg je gewoon de zonde eigenlijk, toch?
1: Inderdaad, wat je zegt is inderdaad. Zelfs al heb je nog nooit iets fout gedaan. Babytjes hebben nog nooit iets fout gedaan natuurlijk, hè? Ofwel, Maxi, heeft een babytje wel eens iets fout gedaan? De meeste niet. Misschien als ze tandjes krijgen dat ze heel hard in je vinger kunnen bijten. Maar ja, dat kunnen ze wel, hè, zegt Maxi. Maar ja, dat doen ze meestal niet expres, toch? Dan hebben ze gewoon honger. Dus een babytje heeft nog niks fout gedaan. Maar inderdaad, wat Leila zegt, bij het doopsel wordt de erfzonde weggewist. En wat is dat? Dat wil zeggen, de zonde die Adam en Eva hebben gedaan, de allereerste mensen die er ooit geleefd hebben, die waren ongehoorzaam geworden. Die hadden gegeten van die boom in het paradijs. Hè? En die werden toen het paradijs uitgejaagd. Die waren ongehoorzaam geworden aan God. En vanaf dat moment zijn alle mensen die daarna komen eigenlijk een beetje gevallen samen met Adam en Eva. En Jezus Christus is naar de aarde gekomen om die erfzonde weg te halen. Dus erfzonde, dat woord zegt het ook. Hè? Als je iets erft, dan wil het zeggen dat je iets krijgt van je ouders of van je opa en oma. Dus die erfzonde waar we eigenlijk helemaal niks aan kunnen doen, die hebben alle mensen. Alle mensen die er geboren worden. Maar Jezus is gekomen om die erfzonde weg te halen. Dus zelfs een babytje heeft die erfzonde. Kan die zelf niet zoveel aan doen, maar dat is gewoon iets wat hij heeft gekregen. Omdat hij een kindje is van Adam en Eva. Als je heel ver teruggaat in de tijd, snap je? En dat wordt weggehaald. Joris? Is dat een beetje te volgen of niet?
2: Ja.
1: Is wel te volgen, hè? Ja.
2: Maar als Adam en Eva dan uit paradijs uit waren gegooid, waar vielen ze dan? Vielen ze dan uit de lucht? Of waren ze toen in de ruimte? Kan je dan misschien nog lijken of zo van hun vinden?
1: Ja, ook een goede vraag. Ja, ik zei ze werden het paradijs zijn uitgegooid. Dat klinkt misschien een beetje raar. Eigenlijk hebben ze zichzelf uit het paradijs gezet. Waarom? God wilde ze heel graag in het paradijs houden. Maar Adam en Eva die deden niet wat God vroeg. Die gingen hun eigen weg. En die werden ongehoorzaam. Ze gingen luisteren naar de slang en naar de duivel. En toen gingen ze de verkeerde kant op. En toen hebben ze eigenlijk zelf ervoor gezorgd dat ze het paradijs kwijtraakten. God wilde dat helemaal niet. Dus ze werden er niet letterlijk uitgegooid. Dat ze zo bij hun nekvel werden gepakt. Net als een katje en zo hup uit het raam gegooid. Zo ging het niet. Nee, ze moesten het paradijs uit, omdat ze het zelf, het paradijs, waren kwijtgeraakt. Snap je? Joris?
2: Waar waren ze toen daarna dan?
1: Nou, daarna gingen ze over de wereld zwerven en kregen ze zelf kinderen. En die kinderen kregen ook weer kinderen. Ja, hoe heetten de kinderen van Adam en Eva?
2: En Abel.
1: Ja, even bij de microfoon, anders hoort niemand het.
0: Kain en Abel.
1: Ja, Kain of Kain mag je ook wel zeggen. Kain en Abel. Dat waren de eerste twee kinderen die er op aarde leefden. En uiteindelijk zijn alle mensen voortgekomen uit Adam en Eva. En inderdaad, Adam en Eva die waren dus als het ware gestruikeld. En Jezus kwam naar de aarde om door zijn offer aan het kruis dat weer goed te maken. Dus de mensheid die was eigenlijk afgedwaald van God, had God verlaten. En Jezus heeft de vriendschap weer hersteld. En daarom is elk babytje dat gedoopt wordt, of een kindje als je al wat ouder bent, krijgt weer opnieuw die vriendschap met God. En dan zeggen we, die wordt dan weer een kind van God. En dan ontvang je dus nieuw leven. Namelijk het leven dat God je wil geven. Maar de vraag was, ja, hebben dan kinderen die nog niet zijn gedoopt, hebben die God dan nog niet ontvangen? Ja, aan de ene kant dus nog niet helemaal. Hè? Want God heeft ze nog niet aangenomen als hun eigen kinderen. God houdt al wel heel veel van ze en wil wel heel graag dat ze gedoopt worden. Maar ja, je moet zelf ook ja zeggen. De mama en papa moeten ook ja zeggen bijvoorbeeld. Die moeten ook zeggen, ik wil dat mijn kindje gedoopt wordt. En als het kind al ouder zou zijn, kan die ook zelf ja zeggen, snap je? Leila?
0: Ja, omdat als het kindje ouder is en gedoopt wordt, dan kan die zelf ja zeggen. Maar het vormsel bevestigt zeg maar eigenlijk dat je zelf ook bij God wil zijn. Want als je wordt gedoopt als baby, dan kiezen je ouders er meestal voor. En dan geven de ouders of de peettante of de peetoom het woord van ik geloof.
1: Ja, precies. Ik had afgelopen

0: Op een maandag, was heel mooi, had ik een doopsel in Amsterdam. Weet je wat heel bijzonder was? Ik ben priester, dus normaal doop ik kinderen. Maar deze keer was ik bij een doopsel, maar ik hoefde niet zelf te dopen. Weet je hoe dat kon? Nicolas? Hebben jullie enig idee, hoe kun je als priester nou bij een doopsel zijn terwijl je het zelf niet hoeft te doen? Zal ik? Ja, Leila?
1: Het is maar een gokje, niet dat ik bij dezelfde doopsel was geweest daar, maar ik denk peetoom of zoiets.
0: Ja, goed zo, inderdaad. Ik mocht maandag, mocht ik peetoom worden van een pasgeboren kindje. En als je peetoom wordt en je bent priester, ja, dan mag je ook niet zelf het doopsel doen. Dan moet een andere priester dat doen, want jij moet dan als peetoom erbij aanwezig zijn. En dan moet je ook de antwoorden geven tijdens het doopsel. En weet je wat dan heel mooi is? Het jongetje heette Christopher, wat afgelopen maandag is gedoopt. En dan vraagt de priester aan Christopher, maar weet je hoe oud hij was? 2 weken oud, piepklein babytje. Ja, 1,5 week oud. Piepklein babytje. Dan vraagt de priester aan het babytje, wil jij gedoopt worden? Maar ja, dat babytje kan natuurlijk nog helemaal niet antwoorden, toch? Ja, dat zou wel leuk zijn als hij dan zegt, ja, toch? Een beetje net als Cecilia net. Het babytje kan nog helemaal niet gedoopt worden. Of niet praten, niet antwoorden. Dus weet je wat er dan gebeurt? Dan mogen de peetouders en de ouders... Dus de priester zegt dan tegen het kindje, Christopher, wil jij gedoopt worden? En toen mocht ik als peetoom zeggen, ja, ik wil. Dan mag ik namens het kindje zeggen, ja, dat wil ik. En waarom doen we dat nou? Want soms hoor je wel eens, ja, dan zeggen ouders, ja, ik wacht tot onze Jeffrey 18 jaar is... Want dan kan die zelf kiezen. Als ik het ga kiezen voor mijn kindje, ja, dan misschien wil die het helemaal niet. Dus waarom zou ik dan als mama en papa gaan zeggen dat die maar gedoopt moet worden? Ja, Leila.
1: Maar dat is eigenlijk niet de goede manier. Want als ze nooit horen over Jezus, dan willen ze ook niet gedoopt worden. Want als ik nou gewoon geen geloof had en ik ben 18 en mijn ouders vragen, wil jij moslim worden? Dan zeg ik ook van, wat is dat?
0: Precies, ik heb geen idee. Yeah. Weet je wat ook heel belangrijk is? Wil je als ouders het beste voor je kind? Stel Thomas, jij wordt later vader. Zou je dan het beste voor je kindje willen? Ja. Zou je dan bijvoorbeeld gaan zeggen, je weet dat elke dag ook groente eten en een stukje vlees en een aardappeltje, dat gezond is voor je kind. Zou je dan gaan zeggen, ja, ik wacht tot hij 18 is. Ik geef hem elke dag pizza, want ik wacht tot hij 18 is en dan mag hij zelf kiezen of hij dat ook vindt. Nee, dan geef je hem gewoon goed eten, toch? Ja, en zo gaan we ook, we geven het beste aan onze kinderen, waarvan wij weten en geloven dat het goed is. En inderdaad wat Leila zegt, als we dat helemaal gaan uitstellen, als we gaan wachten tot iemand 18 is en dan zelf dat zegt, ja, dan bestaat het gevaar dat ze nooit in die tijd over God hebben gehoord. En dat ze dus nooit die mooie taal van het geloof hebben leren spreken. Zo wat ik bedoel. Dus daarom is het heel belangrijk dat we het allerbeste aan onze kinderen geven. Ja, je gaat ook niet zeggen van, ja, ik geef mijn kind geen bedje om in te slapen. Ik laat hem lekker op de grond liggen, want dan moet hij zelf maar later kunnen kiezen. Ja, hallo, het bed moet toch iedereen kunnen hebben? We weten toch dat een bed goed is en nodig is? Misschien een beetje een raar vergelijking, maar je geeft het beste aan je kinderen. En als je weet dat God goed is, en als je weet dat het doopsel goed is, dan wil je dat natuurlijk aan je kind geven. En dan wil je daar ook niet mee wachten. En dat is ook de reden dat vroeger heel vaak het kindje op de dag zelf al werd gedoopt. Dus op de dag van de geboorte, ja, dan was de moeder meestal nog in bed, hè, want die had net een zware bevalling gehad. Maar dan werd het kindje al door de vader meegenomen naar de pastoor en dan werd het op dezelfde dag gedoopt. Want, zeiden ze dan weten we zeker dat het in de hemel komt. En zoals we net al zeiden, als het kindje niet gedoopt is, ja, kan het ook wel in de hemel komen. Maar... als die wel gedoopt is, weten we het 100% zeker. Dus je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen, toch? Joris?
2: Het is wel mooi dat ze u dan als peetoom hebben gedaan. Want dan vertrouwen hun erop dat u het beste kiest, net zoals dat God zou doen.
0: Ja, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. En dat was ook de reden dat ze mij hadden gevraagd. Want de moeder had ook gezegd tegen mij, ja, wij zouden het heel fijn vinden als ons babytje een priester heeft als peetoom. Want dan weten we zeker dat hij wel ervoor gaat bidden. En dan weten we ook zeker dat hij af en toe de mis voor ons kindje opdraagt. Dat was slim bedacht eigenlijk, hè? En dan, ik vond het wel heel mooi om te doen, want jullie zijn allemaal wel eens bij een doopsel aanwezig geweest, hè? En dan weet je ook dat het kindje een eigen doopkaars heeft, hè? Heb je wel eens gezien, zo'n speciale kaars. En die wordt dan aangestoken aan die hele grote kaars in de kerk. Hoe heet die grote kaars ook alweer? Wie weet dat? Lela? Die hele grote kaars in de kerk.
1: Paaskaars.
0: Precies, de paaskaars. Die paaskaars die steken we altijd aan met Pasen. Daarom heet hij ook zo. En die paaskaars die geeft aan, Jezus is sterker dan de dood. Dus in de duisternis van de dood is het vuur van de paaskaars, het vuur van Jezus dat de dood heeft overwonnen. En als een kindje gedoopt wordt, wordt aan dat vuur van Jezus ook de kaars van het kindje aangestoken. En weet je wie afgelopen maandag met de doopsel die kaars mocht vasthouden? Want dat kan een kindje natuurlijk nog niet. Voelt het misschien al aankomen.
1: U mocht dat doen.
0: Ik mocht hem vasthouden. Ik was er wel heel trots op. Dus ik mocht de doopkaars van het kindje vasthouden. Dus ik mocht namens het kindje, mocht ik dat licht van God, mocht ik dan meedragen. En weet je wat er daarna gebeurde? Het kindje was gedoopt, hè? Dan weet je hoe dat gaat. Dan gaat er water over het bolletje. En dan wordt inderdaad het hele oude leven wordt weggewassen. Wat Lela net ook al zei, de erfzonde van Adam en Eva wordt uit het kindje weggewassen. Dus je wordt helemaal schoon, je wordt helemaal een kind van God. Ja, Lela?
1: De baby werd toegewijd aan Maria.
0: Ja, na de viering, na het doopsel, wordt de baby dan toegewijd aan Maria. Weet je hoe ze dat deden in Amsterdam? Vond ik wel heel mooi om te zien. Nou, Lela, was je er wel bij? Oh, jij was er natuurlijk gewoon bij, ja.
1: Nee, ik was...
0: Nee, je weet alles uit je hoofd. Ja, vertel maar.
2: Was jij naar de doop?
1: Nee, ik was...
0: Nee, natuurlijk niet. Kom maar, vertel maar.
1: Hij werd neergelegd op het altaar, op het Maria-altaar. En toen bleef hij daar gewoon liggen. En toen gingen we een Maria-liedje zingen. En hij kreeg ook de wonderdadige medaille om.
0: Ja, die kreeg hij ook opgelegd. Ja, dat was mooi, hè? Dus het kindje was net gedoopt. Jongens, het kindje was net gedoopt. En toen gingen we daarna naar Maria toe. Want dan wordt het kindje toegewijd aan Maria. Want op het moment dat je kind van God wordt, word je ook kind van Maria. Want Maria is de moeder van Jezus. En in Jezus worden wij zelf ook kinderen van Maria. Dus Maria wordt ook onze moeder. We hebben ineens twee moeders. En inderdaad, dan word je toegewijd. Dan zeg je eigenlijk, vanaf nu ben je voor de rest van je leven kind van Maria. En toen werd het kindje zo plat op het altaar gelegd. Zag heel schattig uit. Maar ook heel mooi. Thomas.
3: Maar we hebben het nog steeds niet gehad. We hebben kinderen die nog in de buik zitten, een engelbewaarder.
0: Oh ja, die vraag die stond nog open. Weet je wat we gaan doen? We gaan even luisteren naar muziek en dan komen we zo terug bij de vraag van Thomas. Heeft een kindje in de moederschoot, in de buik, heeft hij al een engelbewaarder?

0: Ja, beste luisteraars, beste kinderen, we zijn weer terug in de uitzending. Ja, we zijn hier heel druk aan het praten over allemaal hele belangrijke dingen. We hebben het gehad over het doopsel. We hebben gehad over kindjes die nog niet gedoopt zijn. Dat we geloven en vertrouwen dat die ook in de hemel kunnen komen. Maar dat we dat nooit 100% zeker weten. Dat als een kindje wel gedoopt is, dan weten we het 100% zeker. Voor volwassenen geldt het ook een beetje. Als een volwassene, stel dat een volwassene ergens ver weg woont, midden in een oerwoud. En hij heeft nog nooit van Jezus gehoord, omdat die groep, dat zijn bijvoorbeeld Indianen in een oerwoud, die hebben nog nooit contact gehad met katholieken, met christenen. Dus die hebben nog nooit over de naam Jezus gehoord, die hebben nog nooit in de Bijbel gelezen, zijn nog nooit naar de kerk gegaan, omdat daar geen kerken zijn. Stel dat zo iemand doodgaat, dan zou het een beetje oneerlijk zijn als die helemaal geen kans heeft om in de hemel te komen, toch? Want hij kan er niks aan doen. Dan kan het zijn dat God hem toch, dat hij God doet alsof hij toch gedoopt is. Niet altijd automatisch, want als het een slechte indiaan zou zijn, die hele slechte dingen doet, en die aan geen enkele kant laat merken dat hij een goed leven wil leiden, dan kan het zijn dat God hem niet thuis laat komen in de hemel. Maar in het geval van dat het iemand is die wel goede dingen wil doen, en goede dingen heeft gedaan, dan kan het zijn dat God naar hem kijkt alsof hij gedoopt is. Het is anders op het moment dat je wel van Jezus hebt gehoord, en het je wel wordt aangeboden. Stel, hè, hier in Nederland heeft iedereen wel eens van Jezus gehoord, toch? Hier in Nederland kun je niet doen alsof je, want het maakt niet uit in welk dorpje je komt, overal zijn kerken. Dus iedereen heeft wel eens van Jezus gehoord. Als je het aanbod krijgt om gedoopt te worden en je zegt, nee, dat wil ik niet, dat vind ik allemaal flauwekul en ik geloof niet in God. Ja, dan wordt het wel lastig, snap je? Dan wordt het lastig en dan kom je echt niet zomaar in de hemel. Dan moet je je eerst bekeren. Dan moet je eerst erkennen dat God inderdaad God is en dat zijn zoon Jezus heet. Dus dat is allemaal wel belangrijk. We gaan even terug naar de vraag van Thomas. Thomas had net de slimme vraag. Heeft een kindje dat nog niet geboren is in de buik van de moeder al een engelbewaarder? Nou, wat is ook alweer een engelbewaarder? Een engelbewaarder is een engel die God speciaal heeft aangesteld, heeft aangewezen om heel bijzonder over jouw leven te waken. Dus jullie allemaal hier, Christina die zit achter de knoppen, die heeft een engelbewaarder. Lela, Maxi, Nicholas, Joris, Thomas, jullie hebben allemaal een engelbewaarder. Ik heb ook een engelbewaarder, dat wil zeggen, dat is een engel die heel bijzonder de taak heeft om dag en nacht jou te helpen en over jou te waken. Maar hebben nou kinderen die nog niet gedoopt zijn, of die in de buik zijn van hun moeder, ook een engelbewaarder? Nou komt het antwoord, tromgeroffel. Ja. Alle mensen die er ooit geleefd hebben, hebben allemaal een engelbewaarder gehad. Ook ongelovigen. Ook moslims, ook boeddhisten, ook joden, ook hindoestanen. Iedereen heeft een engelbewaarder. Maar die engelbewaarder die hoopt natuurlijk wel dat je je laat dopen. En die engelbewaarder die bidt daar ook heel bijzonder voor. Maar we kunnen doen alsof we geen engelbewaarder hebben. We kunnen hem een beetje aan de kant duwen. Als ik slechte dingen doe, en ik hoor misschien diep van binnen wel een stem die zegt, niet doen, is niet goed. Dat is ook de stem van ons geweten natuurlijk. Hè? Maar soms kan het ook de engelbewaarder zijn die ons, als het ware, iets wil laten zien wat we beter niet kunnen doen. Nou, als we dan toch slechte dingen blijven doen, dan kan het zijn dat die engelbewaarder, als het ware, helemaal werkloos wordt. Dat die op een afstandje verdrietig zit toe te kijken hoe de persoon die die moet bewaken helemaal loskomt van God. Dus de engelbewaarder is ook heel blij als een persoon gedoopt wordt. En een engelbewaarder is ook heel erg blij als die persoon laat zien dat hij heel veel van God houdt en dat hij vervolgens na zijn doopsel ook heel veel gaat bidden. En ook elke zondag naar de kerk gaat, snap je? Dus elke mens heeft een engelbewaarder. Niet alleen de gedoopte mensen, niet alleen de katholieken. Allemaal. Maar niet alle mensen bidden tot hun engelbewaarder en vragen om de hulp van hun engelbewaarder. Ja, Lela?
1: Even een klein dingetje tussendoor, hè. Maar stel dat ik, je zei van hier in Nederland weet iedereen wel dat Jezus bestaat. Maar stel dat ik een andere taal spreek en ik ben gewoon, ik heb geen, hoe heet het? Ik praat gewoon Nederlands, maar ik heb geen geloof. Ik kom in Turkije, daar zie je geen kerken, maar alleen maar moskees. Ja. En iemand vraagt aan mij, wil jij, ik weet niet hoe dat heet,
0: gedoopt worden? Of juist niet? Ja, je bij hun geloof.
1: Wil jij bij ons geloof horen? Ja. Gedoopt in hun ding. Ik weet niet hoe dat heet. Maar En dan zeg ik ook gewoon nee, want je hoort, je ziet misschien overal wel een kerk, maar, en je hoort het de naam wel een keer gehoord van die Allah of zo. En, maar dan ga ik ga ook niet meteen zeggen van, oh ja, natuurlijk kom ik even bij jullie geloof. Dus
0: het feit dat iemand niet meteen ja zegt tegen Jezus, wil niet zeggen dat hij misschien ooit wel gedoopt wil worden. Of misschien ook wel God wil volgen.
1: Nee, maar... Het
0: of wil je dat van, niet te zeggen?
1: Ik bedoel meer van, ze weten niet, als ze echt een Bijbel hebben gelezen en dan zeggen van, ja, ik
0: dus je bedoelt eigenlijk, hè, gewoon een voorbeeld hier in Nederland, een moslimkindje bijvoorbeeld, hè?
1: Ja.
0: Die niet goed de taal spreekt, die niet Nederlands spreekt, hè, die misschien net verhuisd is hier naartoe, die alleen maar hun boek kent, hè, de Koran kent. Kan die er iets aan doen dat hij Jezus niet kent?
1: Nee, want...
0: Dat bedoel je toch?
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is als volgt. Laat ik het proberen zo uit te leggen. Als Jezus in je leven komt en als aan jou wordt uitgelegd wie Jezus is. Als je hem dan afwijst, ja, dan is het maar zeer de vraag of je in de hemel komt. Waarschijnlijk niet. Misschien dat je later in je leven alsnog Jezus wel wil aanvaarden, wel wil binnenlaten. Ja, dan heb je altijd weer een nieuwe kans natuurlijk. Hè? Dus het is niet zo dat, stel dat er een kind komt wat nog nooit van Jezus heeft gehoord. En Leila, jij loopt naar dat kindje toe en je zegt, je moet in Jezus geloven, je moet je laten dopen. En hij zegt dan, ja nee, wacht eens even. Want hij heeft thuis natuurlijk daar nog nooit van gehoord. Dan wil het niet meteen zijn dat hij dus nooit meer in de hemel komt. Hè?
1: Nee, want...
0: Maar als aan hem wordt uitgelegd wie Jezus is, hoe goed hij is, dat het doopsel bestaat, dat het doopsel iets heel moois is. Kijk, als je dat allemaal weet en je zegt dan nog nee... Ja, dan wordt het lastig, snap je? Maar zelfs dan kun je altijd later in je leven alsnog ja zeggen.
1: Ja.
0: He, dus tot aan je dood krijg je eigenlijk altijd nog een kans om gered te worden. Maar op een gegeven moment voor je dood moet je wel een keer ja tegen Jezus hebben gezegd. Als hij is aangeboden, snap je? Als er over hem gesproken is. Als hij bekend is geworden. Kijk, als je een heel leven lang inderdaad nooit van hem hebt gehoord. Omdat je bijvoorbeeld in een moslimland woont en daar is geen één kerk in de buurt. Bestaat trouwens nergens, want overal in de wereld zijn wel kerken. Soms zijn ze misschien een beetje verstopt. Maar overal kom je kerken tegen. Overal zijn ook christenen. Overal zijn ook katholieken. Dus je hoeft nooit bang te zijn dat er echt nergens een plek zou zijn. Ja, misschien wat ik net zei, ver weg in het oerwoud. Hè. Maar in principe zijn bijna alle hoeken in de wereld zijn wel een heel klein beetje christelijk geworden. Op zijn minst. Thomas?
1: Alleen hebben kleine baby's, hebben die dan ook een kleine engelbewaarder? En als je groot bent,
0: ja,
1: dat de engelbewaarder groter wordt.
0: Of de engelbewaarder groter en kleiner wordt met jou mee. Of jij niet kleiner, maar groter wordt. Als jij groeit, dat hij dan ook groeit.
1: Ja, toch?
0: Ja, denk je?
1: Ja, want hij moet ook bijvoorbeeld, als je kijkt, je ontwikkeling van je lichaam, groeit je engelbewaarder toch ook gewoon mee. Want als hij, bijvoorbeeld als je 1 bent, dan gaat die engelbewaarder... Die zegt van, ja, je mag spelen met uitertjes. Maar als je 15 bent, dan gaat je engelbewaarder niet... Kom lekker spelen met... Dan luister je niet naar je engelbewaarder. Want dan heb je meer zin om op je kamer te chillen of zo.
0: Ja, ja. Dus die engelbewaarder moet wel jouw taal spreken.
1: Ja.
0: Als hij dan, als jij 35 bent, dan gaat zeggen... Oh, koedie, ben zo lief.
1: Dat.
0: Ja, daar heb je niks aan. Ja. Nou, ik zal uitleggen hoe het zit. Een engelbewaarder groeit niet. Hij groeit niet. Hij begrijpt de taal van Maxi, van Cecilia, van Leila, van Christina. Hoe oud je ook bent, van Thomas en ook van Joris en ook van Nicolas. Hij spreekt in feite de taal van alle leeftijden. Kijk, ik kan ook met jullie praten en ik kan ook met een man van 83 praten. Dus het is niet zo dat je per se zelf een babytje hoeft te zijn om met een baby te praten, snap je? Maar waarom heeft een engelbewaarder geen groei? Want nou komt de aap uit de mouw. Waarom wordt een engelbewaarder ook niet ouder? Een engelbewaarder is aan het begin van de schepping, nog voor Adam en Eva, al gemaakt. De engelen zijn namelijk helemaal aan het begin van de schepping allemaal gemaakt. En engelen worden ook niet geboren en dat ze kleine babyengeltjes krijgen en dat er steeds meer engelen komen. Nee, het aantal engelen is in één keer door God gemaakt aan het begin van de schepping. En toen waren in één keer alle engelen er. Hoeveel engelen zijn er?
1: Oneindig.
0: We weten niet hoeveel engelen er zijn. Maar wat we wel weten is, er zijn er miljarden, miljarden, miljarden, miljarden en nog eens miljarden. Waarom weten we dat het er zoveel zijn? Nou, elke mens die er ooit geleefd heeft, heeft een engelbewaarder gehad. Dus er zijn al net zoveel engelbewaarders als mensen, sowieso. Maar er zijn er nog meer. Veel meer dan 1000. Joris?
2: Je hebt ook heilige aartsengel Michael.
0: Precies. Er zijn niet alleen engelbewaarders. Want een engelbewaarder hadden we net over. Dat is een engel die is heel speciaal voor jou gemaakt. Dus Joris heeft een engelbewaarder die de hele dag voor Joris aan het bidden is en Joris aan het helpen is. Dus die heeft dat helemaal als taak om Joris te helpen. Lela heeft ook een hele eigen engelbewaarder. Maar dan zijn er ook nog heel veel andere engelen. Zoals bijvoorbeeld de aartsengelen. Hè, Michael, Gabriel, Rafael. Die hebben allemaal een speciale taak. Hè. Gabriel had de taak om aan Maria de blijde boodschap te brengen. Dat ze zwanger zou worden. Michael had de hele bijzondere taak om Satan uit de hemel te gooien. Hè, om die naar de hel toe te jagen. Dat was de taak van Michael en eigenlijk nog steeds. Hè. Dat is de aanvoerder van het leger van God, zou je kunnen zeggen. Het leger van de goede engelen. En zo hebben al die engelen allemaal speciale taken. Je hebt ook bijvoorbeeld, wij zingen dat altijd in de meimaand, dat mooie liedje van Wij groeten u, o koningin. Ken je dat nog? Wij groeten u, o koningin, o Maria. En dan zingen we, groet haar.
2: Serafijn,
0: ja? Dat zijn ook engelen. Groet haar, o Gerubijn, prijs haar, o Serafijn. De Gerubijnen en de Serafijnen zijn ook engelen. Dat zijn de allerhoogste engelen die er zijn. De allerbelangrijkste, zou je kunnen zeggen. Weet je wat die doen? Die staan dag en nacht rond de troon van God. God te aanbidden en te zingen. Dus die hebben eigenlijk de belangrijkste taak van alle engelen. Die zijn heel de dag God aan het aanbidden.
1: Welke taal spreken de engelen?
0: Engels. Ja, verder nog vragen? Lela, kijk maar aan. Ik word voor de gek gehouden, een beetje. Die hebben wel een eigen taal, ja. Maar die kunnen wel, dat is wel heel mooi, die kunnen in feite onze taal spreken.
1: Ja, die kunnen.
0: Weet je wat de heilige Pater Pio altijd deed? Daar hebben jullie wel eens van gehoord, hè?
1: Ja.
0: De heilige Pater Pio was niet een hele geleerde man. Maar toch was die wel heel slim. Hij had dus misschien niet heel veel boeken gelezen. Hij had niet heel lang gestudeerd. Maar wat hij wel had gedaan is, als Pater Pio biecht ging horen, soms kwamen de mensen uit heel de wereld naar Pater Pio toe. Want het was een bekende pater, want ze wisten dat hij heilig was. Hij had inderdaad de wondertekenen van Jezus in zijn handen en in zijn voeten.
1: Hoe heet het?
0: De stigmata, heet dat met een moeilijk woord. Maar wat hij ook deed, hij sprak natuurlijk lang niet alle talen. Hij was een Italiaanse pater, dus hij sprak heel goed Italiaans. En hij sprak misschien ook wel een beetje andere talen. Maar dan kwam er ineens iemand uit Amerika bij hem biechten. En die sprak dan Engels. En Pater Pio sprak helemaal geen Engels. Wat deed hij dan?
1: Hij vroeg aan zijn engelbewaarder of hij hem wou helpen.
0: Hij vroeg dan aan zijn engelbewaarder of die het wilde vertalen. En dan kon hij ineens Engels verstaan. Dus Pater Pio had zo'n goede, duidelijke band met zijn engelbewaarder. Dat hij hem de hele dag gewoon dingen vroeg. En opdrachten gaf. Weet je zelfs dat hij 10 jaar oud was? Pater Pio. En dat hij toen voor het eerst erachter kwam dat andere kinderen hun engelbewaarder niet konden zien. Hij dacht dat alle kinderen hun engelbewaarder gewoon konden zien. Want hij kon zijn engelbewaarder gewoon zien. Ik zie hem niet staan. Jij wel?
2: Ja, op mijn schouder.
0: Op je schouder, ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Dus dat is met sommige heiligen. Die kunnen net iets meer zien dan gewone mensen, om het zo te noemen. Joris, laatste vraag. Want dan gaan we daarna de kapellen om te bidden.
2: Want het zou heel gek zijn als een engelbewaarder met je meegooit.
0: Ja, want zou betekenen, als een engelbewaarder zou groeien, als je lang genoeg doorgroeit, op een gegeven moment word je weer wat kleiner als je ouder wordt, toch? Mm-hmm. En op een gegeven moment een mens gaat dood. Want een mens is sterfelijk. Maar een engelbewaarder is niet sterfelijk, die gaat nooit dood. En op het moment dat de mens sterft, dan blijft de engelbewaarder nog steeds bij de ziel van die mens. Want wij hebben ook iets in ons wat nooit zal sterven. Ons lichaam zal wel sterven, maar onze ziel, het leven in ons lichaam, gaat nooit dood. Komt aan het einde van het leven bij God. En dan zal die of voor altijd bij God blijven, of voor altijd van God gescheiden worden. Nee, dat weten jullie.
2: Dat is niet waar.
0: Jongens, dat is niet waar, zegt Messi. Nou, daar gaan we dan de volgende keer nog over praten. Jongens, we gaan naar de kapel, we gaan bidden. Ik heb beloofd dat we gaan bidden voor een jonge jongen die ook graag gedoopt wil worden. Dus daar gaan we dadelijk voor bidden. Dat is wel heel mooi, want daar hadden we het net over. God houdt van alle mensen, maar hij hoopt natuurlijk dat de kinderen uiteindelijk bij hem uitkomen. Dus we gaan dadelijk heel bijzonder bidden voor een jonge jongen, 5 jaar oud, die ook heel graag gedoopt wordt. Ja? Oké. Nou, dan gaan we nu de kapel in en dan zijn we zo weer bij u terug.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Jezus Christus, wij zijn hier geknield voor uw sacrament. We hebben net aan het einde van de uitzending besproken dat we heel bijzonder zullen bidden voor een jonge jongen die gedoopt wil worden en ook voor zijn moeder en het hele gezin. We willen bidden dat ze echt kinderen van u mogen worden, kinderen van het licht. En dat ze snel gedoopt mogen worden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.
2: Ik wil bidden dat onze nieuwe baby in de buik van mijn moeder zit. Dat die snel wordt geboren en wordt gedoopt en het geldt ook voor de anderen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u verhoor.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam geheiligd, uw rijk kom, wilt te schieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, als ik aan anderen de schuld vergeef. En leid ons niet in de poging, maar verlos ons van het kwaad.
2: Voor de zielen in een vage vuur. Laat ons bidden. Ja, vol van genade. Hier is met u. Vrouwen. Jezus.
0: De vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar. Nu en het uur van ons dood. Amen.
3: Ik wil graag bidden voor alle mensen met kanker, dat ze beter mogen worden. En voor alle mensen die daaraan zijn overleden, dat ze snel naar de hemel mogen gaan. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u verder.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ga zij te gezegende onder de vrouw en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle zieken. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden voor de paus en alle priesters. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
0: nu in de natuur van onze dood. Amen. Dan zullen we nu een kort moment in stilte bidden voor de intenties van alle luisteraars thuis. De luisteraars zelf die kunnen ook hun intenties hier bij het altaar brengen bij uw Allerheiligste Sacrament.

0: Laten we ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Dan zal ik nu met het Allerheiligste Sacrament, iedereen hier in de kapel, maar ook de mensen thuis op afstand, de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Ze beet op haar lip. Spijt me, zei ze nog eens. En waarom, als ik vragen mag, heb je het gewaagd om stiekem aan boord te gaan? Wil je de bezienswaardigheden van Rome zien? Uitwinkelen gaan misschien? In de schitterende winkels? Hunker je naar een avontuur? Een nieuwe gedachte verdrong voor een ogenblik alle andere zorgen uit zijn hoofd. Ben je op weg naar een geheime minnaar? Hij proefde gal toen hij haar de woorden toebeet. Verontrust door zijn eigen reactie klapte hij zijn mond dicht. Ze schudde heftig haar hoofd. Ik ga mijn vader zoeken. Dat snoerde hem voor even de mond. Hij had het gevoel dat iemand hem de wind uit de zeilen had genomen. Je vader? Hij fronste zijn voorhoofd. Had je hem geen brief kunnen sturen?

0: Zoals normale mensen doen?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Ik weet niet precies waar hij is, of wie hij is trouwens.
0: Theo's gedachten kwamen abrupt tot stilstand, als een skif die aan de grond loopt op een bedrieglijk kalme kust. Hij zonk neer op de rand van de smalle kooi die de helft van de ruimte in de hut innam.
1: Weet je niet wie je vader is?
0: Nee. Mijn grootouders hebben me altijd verteld dat hij dood is. Ik ben er pas kort geleden achtergekomen dat ze mijn hele leven tegen mij hebben gelogen. Mijn vader leeft. Ik ken zijn naam niet. Grootvader weigert me die te vertellen. Maar ik moet hem vinden, begrijp je dat niet? En je denkt dat hij in Rome woont?
1: Nee, hij woont in Kush.
0: Ja, natuurlijk, dat is volkomen logisch. Nu snap ik waarom het zo belangrijk is dat je naar Rome gaat.
1: Ik ga naar Rome omdat de vriendin van mijn moeder daar woont en ik geloof dat zij de identiteit van mijn vader kan onthullen.
0: En waarom vraag je het dan niet aan je moeder?
1: Zij is gestorven toen ik geboren werd.
0: Ze zei het toonloos, maar Theo kende iets van de aangrijpende kracht van schuld. Kende iets van de smart, van je verantwoordelijk voelen voor de dood van een moeder. En hij merkte aan Caroline's kalme uitspraak dat zij het zichzelf kwalijk nam dat haar moeder was gestorven. Dat ze geloofde dat zij de dood van haar moeder had veroorzaakt. En dat die wetenschap als de punt van een scherpe dolk tegen haar hart drukte. Elke neiging tot sarcasme, elke vijandige hatelijkheid verloor onmiddellijk iedere aantrekkingskracht. Hij boog zich naar haar toe en vroeg op een vriendelijkere toon: had je de vriendin van je moeder dan niet kunnen schrijven? Ze schudde haar hoofd. Ik weet niet waar ze woont. Als ik haar vind, zal ze me willen helpen, dat weet ik zeker. Ze bukte en doorzocht de kleine bundel die ze uit haar schuilplaats had meegenomen. Uit het armzalig hoopje haalde ze een dikke rol papyrus. Hier, ik zal je het laten zien. Er volgde een verhaal dat bol stond van intrige en mysterie en Theo zou aan de waarheid ervan hebben getwijfeld als ze het niet op zo'n ernstige manier had verteld. Theo opende een van de buidels van papyrus die Gemina al die jaren geleden had gecreëerd en bestudeerde hem zwijgend. Hij moest zich wel verwonderen over de vernuftigheid van de jonge vrouw die manier had gevonden om kostbare brieven te verbergen voor nieuwsgierige ogen.
1: Je moeder was vindingrijk.
0: Ja, kennelijk. Hij bladerde door de tekeningen en keek op.
1: Hier staat jouw naam op.
0: Ze lachte flets. Ik hou van architectuur, net als mijn moeder. Hij dacht aan het feit dat Caroline erin geslaagd was stiekem aan boord te gaan van een stampvol schip en zich 4 dagen had weten schuil te houden. Ze had meer dan alleen haar liefde voor architectuur van haar moeder geërfd.
1: En je denkt dat je die Vitruvia in Rome kunt vinden?
0: Ja.
1: Stel dat ze verhuisd is. Stel dat ze gestorven is. Stel dat je haar niet kunt vinden.
0: Ze stopte haar handen onder haar armen.
1: Dan heb ik niets verloren. Dan kan ik verder gaan in de wetenschap dat ik mijn best heb gedaan.
0: Ergens in het afgelopen uur was het Theo duidelijk geworden dat ze zich niet op zijn schip had verborgen omdat ze een onverantwoordelijke dorst naar avontuur had. Nog was ze onnadenkend en zelfzuchtig, zoals hij vermoed had, toen hij haar net tussen zijn zeep had ontwaard. In het afgelopen uur was hij haar stembuiging beter gaan doorgronden. Ze hield haar emoties in toom en deed haar best om die te verbergen. Maar in de krappe ruimte van de hut, nu ze haar leven voor hem geopend had als rollen papyrus die een oud gedicht bevatte, keek hij voorbij haar gereserveerde houding. Hij was onder haar waakzaamheid gekropen. En hij was iets interessants te weten gekomen. Toen ze vanuit het ruim van het schip naar de hut waren gelopen, had hij gedacht dat ze zich ongemakkelijk voelde met 12 paar ogen die al haar bewegingen in de gaten hielden. Nu besefte hij dat ze verlamd moest zijn geweest van angst, dat ze zich geïntimideerd had gevoeld door de onvriendelijke gezichten van de mannen die haar volgden. Toch had ze deze moeilijke reis geriskeerd en de onrustbarende feiten dat ze de enige vrouw aan boord was getrotseerd. Ze had zich overgegeven aan zijn macht om haar te vernederen en kwaad te doen. Niet omdat die dingen zo onbelangrijk voor haar waren, maar omdat het zoveel meer voor haar betekende om haar vader te vinden. Haar onuitgenodigde aanwezigheid op zijn schip sprak boekdelen over haar verlangen om een man te ontmoeten die ze niet eens kende. Hij wist ineens waarom. Ze hongerde pijnlijk naar liefde. Iets waarin Theo toevallig enige expertise had. Hij kende ook uit de eerste hand het schuldgevoel dat ze droeg vanwege de dood van haar moeder. Vreemd genoeg herkende hij zelfs het verbijsterende gegeven dat ze de naam van haar vader niet kende. Maar anders dan zij zag hij er evenveel naar uit om zijn verwekker te vinden als om oog in oog te staan met de monsters van de diepzee. Zijn kaak deed pijn als hij dacht aan die lange reeks onwaarschijnlijke toevalligheden. Hij kon met enige zekerheid zeggen dat er geen ander op de zeven zeeën voer die zo goed toegerust was om deze vrouw en haar zoektocht te begrijpen en zelfs met haar mee te voelen als hij. Zijn gedachten gingen naar de storm die zijn schip had beschadigd, waardoor hij in Caesarea was beland. De storm die ervoor gezorgd had dat hij haar pad kruiste. Hij herinnerde zich wat hij had gevoeld, de zekerheid dat God zijn weg doelbewust naar die kust had geleid. Was zij het doel dat God al die tijd bedoeld had? Was hij naar Caesarea gehaald om Caryline te helpen? Hij wreef over zijn nek. Heb jij je tante verteld dat jij je zou verstoppen op de Parmis? Natuurlijk niet. Ik wil je geen moeilijkheden bezorgen, Theo. Het laatste wat ik wil is dat mijn grootvader achter je aankomt om je te beschuldigen en iets voor de voeten te werpen. Dat is geruststellend. Ik heb een brief voor mijn tante achtergelaten in de hoop dat ze zich niet al te veel zorgen zal maken. Maar ik heb haar niet eens verteld dat ik op weg zou gaan naar Rome. Laat staan dat ik bijzonderheden over jou heb onthuld. Hoewel? Hoewel? Wel, ik denk dat Hermione het weet. Zij weet op een griezelige manier dingen zonder dat ze haar zijn verteld. Maar ze zou nooit de vertrouwelijkheid schenden. Theo knikte. Hij had gehoord van de buitengewone gaven van Philippus' dochters. Ik moet hierover bidden, Caryline. God vragen wat ik moet doen. Ze knikte kort. In die beschroomde beweging bespeurde hij een dusdanige kwetsbaarheid dat het van binnen pijn deed. Wat voor beslissing hij ook nam, het zou een diepgaande invloed hebben op haar toekomst, op haar hart. Des te meer reden om te bidden. God moest hem leiden, want hij zag in dat er, als het ging om deze beslissing, iets op het spel stond wat fundamenteel was voor haar welzijn. Aan de andere kant leek het niet bepaald veilig om haar mee te nemen naar Rome en los te laten in de wereld daar. En even vroeg hij zich af of hij zich meer zorgen maakte over de wereld of over haar. Hij stond op. Je zult wel honger hebben. Ik zal Sophocles vragen je een maaltijd te brengen. We eten eenvoudig op dit schip.
1: Dat is uitstekend voor mij, dank je.
0: Bij de deur draaide hij zich weer naar haar om. Probeer alsjeblieft niet deze hut te verlaten. Hij hield haar blik vast. Mijn mannen zijn geen wilden. Ze zijn op hun eigen manier betrouwbaar. Maar ik kan niet instaan voor hun manieren. Je kunt ze voorlopig beter uit de weg blijven. Ze stond op.
1: Theo?
0: Ze hield de punt van de kruk vast. Ik ben je dankbaar. Ze stak een hand op. Ik weet dat je geen besluit hebt genomen. Niettemin ben ik je dankbaar dat je geluisterd hebt naar mijn verhaal. Haar vingers klemden zich zo stevig om de rand van de kruk dat haar knokkels wit werden. Hij keek naar die lange vingers en voelde een vreemde leegte in zijn borst, alsof zijn hart van zijn plek was gehaald en uitgewrongen was teruggeplaatst. Hij zette het vreemde beeld uit zijn hoofd. Voordat hij door nog meer hersenschimmen kon worden bekropen, glipte hij de hut uit en deed de deur hard achter zich dicht. U luisterde naar hoofdstuk 12 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van de auteur Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Verheugt u in de Heer ten alle tijde. Broeders en zusters, wat winst voor mij was, ben ik om Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het erom gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem. Niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus. De gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen. Ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in er al te zijn, alleen dit. Vergetend wat achter me ligt, me uitstrekkend naar wat voor me ligt, storm ik af op het doel, de prijs van Gods hemelse roeping. Laten wij volmaakten er zo over denken. En als gij op een of ander punt anders denkt, zal God u ook daarin zijn licht geven. Laten we in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. Volgt mij na en houd hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want velen leiden een leven. Ik heb u vaak op hen gewezen, maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken. De vijanden van Christus kruis. Zij zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God. In hun schande stellen zij hun eer. Zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel. En uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijk lichaam. Met dezelfde kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd aldus stand in de Heer, mijn geliefden. Verheugt u in de Heer te allen tijden. Nog eens, verheugt u. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, houd uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient, en brengt in praktijk wat u geleerd is en overgeleverd, en wat ge van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn. Tweede lezing. Uit de gebeden toegeschreven aan de heilige Birgitta. Verheffing van de geest tot Christus de Verlosser. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt uw dood
voordat de tijd gekomen was, voorzegd, en bij het laatste avondmaal op wonderbare wijze aards brood veranderd in uw heilig kostbaar lichaam. Ge hebt dit liefdevol aan uw apostelen geschonken, ter herinnering aan uw zo waardig lijden en sterven. Door hen met uw heilige kostbare handen en voeten te wassen, hebt gij op nederige wijze uw zeer grote nederigheid getoond. Ere zij u, mijn Heer, Jezus Christus. Uit angst voor het lijden en de dood heeft uw onschuldig lichaam bloed in plaats van water gezweet. Niettemin hebt gij onze verlossing voltooid die gij tot stand wilde brengen. Zo hebt gij op duidelijke wijze de liefde betoond die gij had voor het menselijk geslacht. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. Gij zijt voor Caiaphas gebracht en gij die de rechter van allen zijt, hebt het nederig toegelaten dat men u overleverde aan het oordeel van Pilatus. Ere zij u, mijn Heer, Jezus Christus, voor de spot die gij verdragen hebt, toen gij daar stond, gehuld in een purperen mantel en gekroond met de scherpste doornen. Gij hebt het aldergeduldigst verdragen dat men u in uw glorievol gelaat spuwde, uw ogen blinddoekte en dat de bezoedelde handen van de ongerechten op uw gelaat en rug een regen van slagen deden neerkomen. Lof zij u, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt het aldergeduldigst toegelaten dat men u aan een zuil vastbond, wreed geeselde en bloedend voor Pilatus voerde. Gij hebt het verdragen als onschuldig lam gezien te worden. Ere zij u, mijn Heer, Jezus Christus. Gij werd met uw tot bloedens toegeslagen lichaam tot de dood aan het kruis veroordeeld. Gij hebt met pijn op uw heilige schouders het kruis gedragen. Na door een woedende volksmenigte naar de plaats van uw lijden gevoerd en van uw kleren beroofd te zijn, hebt gij zo aan het kruishout geslagen willen worden. Ere zij u voor eeuwig, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt in die nood met uw ogen liefdevol en nederig tegelijk neergezien op uw eerbiedwaardige moeder, die nooit gezondigd heeft en zelfs nooit met de geringste zonde heeft ingestemd. Om haar te troosten, hebt gij haar aan de hoede van uw leerling toevertrouwd. Gezegend zijt gij in eeuwigheid, mijn Heer, Jezus Christus. In uw doodstrijd hebt gij alle zondaars hoop op vergeving geschonken, toen gij in uw barmhartigheid de misdadiger die zich tot u bekeerd had, de heerlijkheid van het paradijs beloofde. U zij de lof in eeuwigheid, mijn Heer Jezus Christus, voor ieder uur dat gij aan het kruis de bitterste en beklemmendste pijnen voor ons zondaars verdragen hebt. Immers, de verschrikkelijkste pijnen die gij door uw wonden te verduren had, doordrongen meedogenloos uw gelukzalige ziel en doorboorden wreed uw heilig hart, totdat gij met brekend hart de geest gaf en met gebogen hoofd uw geest nederig beval in de handen van God uw Vader. Toen hield de kilte van de dood uw hele lichaam in haar greep. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. Ge hebt met uw kostbaar bloed en uw allerheiligste dood de zielen verlost en hen vol erbarmen uit de ballingschap naar het eeuwig leven teruggevoerd. Gezegend zijt gij, mijn Heer, Jezus Christus. Voor ons heil hebt gij het toegelaten dat uw zijde en hart door een lans doorboord werden. Rijkelijk hebt gij uit diezelfde zijde bloed en water laten vloeien om ons te redden. Ere zij u, mijn Heer Jezus Christus.
Gij hebt gewild dat uw gezegend lichaam door uw vrienden van het kruis werd afgenomen en in de armen van uw zeer bedroefde moeder werd neergelegd. Gij hebt gewild dat uw lichaam door haar in doeken gewikkeld werd, in een graf gelegd en ook daar door soldaten bewaakt werd. Ere zij u voor altijd, mijn Heer Jezus Christus. Gij zijt op de derde dag verrezen uit de doden, aan wie gij wilde, zijt gij verschenen. Gij zijt na 40 dagen ten hemel opgestegen, en velen waren hiervan getuigen. Daar hebt gij uw vrienden, die gij uit de onderwereld bevrijd had, een eervolle plaats gegeven. U zij voor eeuwig jubel en lof, Heer Jezus Christus. Gij hebt de Heilige Geest in het hart van uw leerlingen doen neerdalen en in hen de onmetelijke liefde voor God vermeerderd. Gezegend zijt gij, lofwaardig en glorierijk in alle eeuwen, mijn Heer Jezus. Gij zijt gezeten op de troon in uw rijk ter hemelen, in de heerlijkheid van uw goddelijkheid. Gij leeft daar met uw allerheiligste lichaam, waarvan gij al de ledematen uit het vlees van de maagd hebt aangenomen. En zo zult gij op de dag van het oordeel komen om de zielen van alle levenden en doden te oordelen. Gij die leeft en heerst met de Vader en de Heilige Geest in de eeuwen der

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Welkom beste luisteraars bij de Rozenkrans. We gaan vandaag op donderdag de geheimen van het licht bidden. Van harte welkom om mee te bidden en ik wens u heel veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We bidden vanochtend voor verschillende intenties. We bidden voor iedereen die ziek of ernstig ziek is, om genezing als dat mogelijk is en om sterkte. We bidden voor alle regeringsleiders en het Europees Parlement, voor burgemeesters en driehoek politie en voor Den Haag. In Den Haag. We bidden om de wijsheid en dialoog. We bidden voor een kleinzoontje die hooggevoelig is

0: dat hij meer rust mag krijgen en uit dankbaarheid. Voor al de dierbaren van iemand en voor de persoon zelf, dat ze de zenuwen de baas mag blijven, om zegende bescherming voor een bisschop en voor een priester. Voor een voorspoedig herstel van een hersenoperatie. We bidden ook voor de vrede en liefde in onze harten, gezinnen, families en bij alle volkeren. We bidden voor verschillende intenties. We bidden voor kracht op voor iemand bij zijn werk. En ook voor dat de rijtest van een moeder goed mag doorgaan. Voor een echtgenote dat ze bekeerd mag worden. We bidden voor de zielenrust van een tante die gisteren overleden is. We bidden ook voor de kracht dat kracht blijven geven in moeilijke tijden. Of om vertrouwen in het gebed. En we bidden voor het kind en alle volwassenen dat ze in hun hart de eenheid en vrede van Jezus Christus ontvangen en bewaren. We bidden ook voor alle intenties van degenen die nu aan het meebidden zijn. Het eerste geheim van het licht. De doop van Jezus in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede geheim van het licht. De openbaring van Jezus in Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en op tijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde geheim van het licht. Jezus spreekt de boodschap van bekering voor het Rijk Gods. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde geheim van het licht, de verheerlijking op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijde gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 23 juli viert de kerk het feest, dus met een gloria in de heilige mis, de heilige Birgitta, kloosterlinge en patrones van Europa. En dat is ze samen met Catharina van Siena en Edith Stein. Drie patronessen van Europa, naast drie patronen, Benedictus, de vader van Europa, sinds Pius XII in 1947, en de beide broers Cyrillus en Methodius. Birgitta is een Zweedse heilige, behorend tot de Zweedse aristocratie. Zij was enige tijd hofdame van de koningin van Zweden. Na de dood van haar man ontving zij openbaringen over het lijden van Christus. Het waren visioenen zonder extases, dat wil zeggen, zij bleef zelf in de eigen tijd en ruimte van haar eigen leven. En daarin werd zij door God tot zijn bruid gemaakt, om vervolgens door hem te worden uitgezonden als bode van God. Haar stichting, de Birgitinessen, heeft de eeuwen overleefd. In ons landje zijn er zelfs twee plaatsen waar de Birgitinessen hun abdijen hebben, Weert en Uden. Vorig jaar nog, op 14 september 2013, vierde de abdij van Uden, Maria Refugi, haar derde eeuwfeest. De laatste 23 jaar van haar leven bracht Birgitta in Rome door. Daar is ze begraven tussen de pausen. Het stamklooster van de Birgitinessen is Vadstena. Nog steeds leven en bidden daar Birgitinessen. In de 15e eeuw was Vadstena het literaire centrum van Zweden en tot op de dag van vandaag behoort een bezoek aan Vadstena tot de opvoeding van elke rechtgeaarde Zweedse man of vrouw. Op haar feest luidt de tekst van de Introitus: God, gij hebt de heilige Birgitta hemelse geheimen geopenbaard toen zij het lijden van uw zoon overwoog. Mogen allen die u dienen juichen van blijdschap wanneer uw heerlijkheid zich openbaart. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af, en elke die wel vrucht draagt, zuivert hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij, dan blijf ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort. Men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij wilt en gij zult het verkrijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt. Zo zult gij mijn leerlingen zijn. Dit is het woord van God. En wij beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Hij die zelf als een echte wijnstok zijn wortel diep in de grond van het bestaan heeft gestoken, tot in zijn Vader, uit wie hij leeft. Zo mag ik in het gebed alle andere wortels waaruit ik leven put laten voor wat ze zijn, om mijn leven te ontvangen uit Gods hand en uit Gods hart. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog zien hoe hij me ziet, zoals heilige Brigitte zag. Ik mag misschien verstrooid zijn, Jezus is dat nooit. Hij blijft. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik neem de houding van het gebed aan, liggen, zitten of geknield, de houding waarin ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade,
voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En de geschiedenis. Jezus spreekt zijn afscheidsrede. Hij staat op de grens tussen dit leven en het leven bij de Vader. Hij maakt zich bewust van wat blijft, zijn trouw. En dat spreekt hij uit als een testament. De plaats, de zaal van het laatste avondmaal, doortrokken van de sfeer van voetwassing en avondmaal, van Jezus' bereidheid zijn leven te geven. En de bijzondere genade, dat ik vraag Jezus beter te leren kennen, met een innerlijke kennis, om hem meer van harte te beminnen en van meer nabij te volgen. De overweging. Jezus zegt: Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Omdat Jezus die woorden spreekt binnen de context van de parabel van de wijnstok en dranken, betekent dat rein, rein gesnoeid, gezuiverd en daardoor beter verbonden met de wijnstok. Maar hoe kan dat dan? Eigenlijk heel eenvoudig. Door het woord, zegt Jezus, dat ik tot u gesproken heb. Dat betekent dat de parabel van de wijnstok en de ranken in de prediking zelf tot werkelijkheid wordt. Het woord is Jezus. Het is Jezus' woord. Jezus is de wijnstok en door de wijnstok, door het woord, vloeien dan de levenssappen naar de toehoorders, als zij tenminste dat woord inderdaad in zich opnemen. Als gij in mij blijft. Hoe blijf je dan in Jezus? Als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, wij blijven dus in Jezus wanneer we zijn woorden in ons laten blijven. En dat is de functie van de overweging van de meditatie. In de paastijd kunnen we bijvoorbeeld naar de paaskaars kijken en daar gebeurt dan met onze ogen wat bij het woord gebeurt met onze oren. De paaskaars staat daar brandend in ons midden. En wanneer wij naar de kaars opzien, komt ons vanzelf het gebeuren van de paasnacht voor de geest, hoe de kaars toen werd aangestoken aan het nieuwe vuur. En dat is een beeld van God in onze geschiedenis, of liever gezegd, het is een sacrament dat verwijst naar de liefde van God, die brandende liefde, maar die liefde van God bevat dat vuur dan ook. Het is inderdaad God die met zijn liefde begint te branden in onze geschiedenis. Jezus heeft dat beloofd. Vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoezeer verlang ik ernaar dat het reeds oplaait, Lucas 12. En deze kaars, aangestoken aan het nieuwe vuur, wordt bejubeld met het Lumen Christi, licht van Christus. En wanneer wij naar die kaars opzien en dat gebeuren in ons opnemen, verenigen wij ons met hem en verenigt hij zich met ons. En dat gebeurt via onze ogen, onze herinnering. En zo kan het nu ook gebeuren, via onze oren, door het woord. Als wijnstok Jezus spreekt en wij luisteren, we nemen het woord op, we nemen het aan, we laten het in ons verblijven, dan stroomt het levenssap van onze wijnstok Jezus ons hart binnen. Dat is een wonder. Zingt een nieuw lied voor de Heer, want wonderen heeft hij verricht. En hij gaat maar door met het verrichten van wonderen. Want hoe worden mensen naar de kerk toegetrokken? Door vertroosting van de Heilige Geest. En hoe gaat dat dan? Hoe gebeurt dat nu, hier? Als het woord wordt gesproken en u voelt zich door zo'n woord aangesproken, als het woord van God u iets doet, en wel iets doet naar hem toe. Als het woord Gods u doet toenemen in vertrouwen op God, in liefde voor God, dan merkt u dat aan de troost van de Heilige Geest die in u aan het werk is. En dat is dan niet zomaar een gedachte, maar het is veel meer een beweging, of liever gezegd een beweegkracht. De Heilige Geest als een beweegkracht die ons
naar God toe leidt. En de Heilige Geest kan niet door de mensen zelf worden opgewekt. En is dan ook niet zozeer de kracht van de predikant, bijvoorbeeld zijn mooie stem of zijn diepe inzicht, waardoor dit gebeurt, want u weet hoe u bij dezelfde predikant de ene keer meer getroffen wordt dan de andere keer, en toch is het dezelfde predikant. En het is zelfs zo dat dezelfde gedachte u de ene dag meer zegt dan de andere. En zo merkt u dat het inderdaad de Heilige Geest is die u door het woord van de kerk, door het woord van Jezus aanspreekt, trekt, leidt en stuurt. En hoe krijg je nu de zekerheid dat je van binnen weet, wij zijn van God? Dat merk je aan de echte, ware, diepe, offerbereide liefde. Een liefde waarvan je voelt dat hij niet van jezelf is, maar dat hij je over de grenzen heen meevoert naar God toe. Dat die je goed laat zijn voor anderen, zonder dat je er zelf beter van wilt worden. Want dat is zijn gebod, van harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals hij ons bevolen heeft. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus en met de Vader en tenslotte het gebed weer afgeven in het bidden van het kerkelijke Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom in het programma Aan tafel met. En op deze dag willen we u eigenlijk meenemen in een bijzonder verhaal. En dat heeft te maken met de processie ter ere van de heilige Lucia, die op zaterdag 13 december gaat plaatsvinden. U weet het wellicht, de heilige Lucia is de patroonheilige voor oogproblemen. En ik heb aan de lijn Manuel Gijsbers. Dag Manuel, van harte welkom in de uitzending.
1: Dankjewel Yvonne.
0: Ja. Jouw stem is niet helemaal onbekend als de mensen direct jou horen praten. Want je doet wel eens mee met biddende vaders. En je bent ook als vrijwilliger eigenlijk voor Radio Maria actief geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Maar wij gaan met jou praten omdat jij zelf ook eigenlijk een beperking hebt in je zicht. Hè? Een zichtbeperking, ik weet niet eens of ik het goed verwoord.
1: Ja, visuele beperking.
0: Visuele beperking, ja. Daar gaan we over in gesprek. Maar misschien is het fijn voor de luisteraars als je even wil vertellen. Ja, Manuel Gijsbers, wie is dat?
1: Ja, natuurlijk. Manuel Gijsbers dus. Ik ben 49, mag volgend jaar 50 kaarsjes uitblazen. Ik woon in Soesterberg met mijn gezin. We hebben 3 dochters. Ik ben werkzaam bij een instelling voor intensieve revalidatie voor mensen die op volwassen leeftijd blind raken. Dat heet Visio en dat zit in Apeldoorn. Even kijken. Ja, mijn hobby's zijn sport, in ieder geval hardlopen, in de winter ook schaatsen, verder veel muziek luisteren, gewoon verder, met vrienden in gesprek zijn. Dat zijn een beetje mijn favoriete bezigheden.
0: Ja, ja. Nou, ik hoor je al een paar dingen zeggen waarvan ik denk, huh? Hoe kan dat nou? Maar daar komen we wel over te spreken. Want Manuel, je geeft het aan, hè? Een visuele beperking. Kun je uitleggen aan de luisteraars wat die beperking is? En misschien dan ook eigenlijk wel meteen de vraag erbij. Hoe lang je dat al hebt?
1: Ja, vanaf geboorte heb ik een erfelijke aandoening aan de oogzenuwen. Die is, zoals dat heet, progressief. Dus dat betekent dat het ziektebeeld toeneemt en dus het zicht afneemt. Ik zit op dit moment op 1%, of misschien zelfs nog iets minder. Ik heb nog wel wat hulp aan grof